0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in twee sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in drie sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Donderdag 6 augustus. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Het is vandaag wat minder warm. Je merkt het buiten, er staat een fris windje.
3: Klopt, ja.
2: Maar bepaald niet minder droog.
3: Klopt, en over de gevolgen van die droogte, ook voor de Overijsselse economie, spreken we gedeputeerde Hoogland.
2: De droogte ga je ook zien in de natuur. Oude bomen overleven het namelijk niet.
3: En we kijken vooruit naar de volgende poging van FC Twente om een Europese competitie te halen.
2: Het weer, het verkeer, zomer in Overijssel en heel veel lekkere muziek uiteraard tot 9 uur bij ons bij
0: Radio Oost.
2: Beginnen we toch nog maar zonnig met de Kings en Sunny Afternoon.

0: In de summertime is het 6:06. Je luistert naar Radio 1 Oost. Het is er niet meer uit te slaan, hè?
1: Dat is lang
0: je luistert geleden. Naar Radio Oost. Goedemorgen. Ik hoor het nu gelukkig zelf. Op deze donderdagochtend, de 6e van augustus, hebben we het straks nog over een bijzondere herbegrafenis.
1: Zeg dat wel, ja, want de oorlogsveteraan Johannes Hendrikus Klink uit Nijverdal krijgt vandaag, na zijn dood, alsnog de eer die hij verdient. Klink is namelijk de eerste militair uit Nijverdal die sneuvelde in de Tweede Wereldoorlog. Hij was toen 32 jaar en diende bij de landmacht. Op 11 mei 1940 reed hij met zijn fiets op een mijn en kwam om het leven. Hij lag 86 jaar lang op de begraafplaats in Nijverdal, maar de grafrechten zijn verlopen. De Oorlogsgravenstichting neemt het graf nu over en nu krijgt Johannes Klink een laatste uitvaart met militair eerbetoon. Dat houdt in dat er een aalmoezenier en 4 dragers bij aanwezig zijn. Op de kist ligt een Nederlandse vlag en The Last Post wordt gespeeld. Op de begraafplaats komt een informatiebord met daarop de historie van de gevallen militair.
0: Andere zaken dan vandaag, hele andere zaken. Want in de binnenstad van Kampen komt vandaag de Peukenbrigade in actie. Jazeker, tijdens de Kamperuitdag gaat de brigade de strijd aan met de weggegooide peuken. Leden van de brigade gaan met een bakfiets rond, spreken bezoekers en ondernemers aan op het weggooien van sigarettenpeuken. Delen asbakzakjes uit en hebben een stofzuiger bij zich om die peuken dan op te zuigen. Ieder jaar komen honderden miljoenen, misschien wel miljarden peuken op straat terecht. Een tijdje geleden was dat ook al in het nieuws, want die peuken vormen het grootste zwerfafvalprobleem. Peuken zijn ook schadelijk voor het milieu, bevatten plastic, zware metalen, giftige stoffen als arseen. Je kent het wel van rattengif. 1 peuk kan wel tot 1000 liter water vervuilen als het in het water terechtkomt. Kampen heeft zich aangesloten bij de No Plastic Filter campagne en die roept op om te stoppen met de productie van sigarettenfilters.
1: Zit er überhaupt straffen op als de politie bijvoorbeeld ziet dat je een sigaret op straat gooit? Want het is natuurlijk moeilijk om op dat moment een hete daadje te hebben. Nee, dat is niet te doen. Nee. Maar ik vraag me dat wel af. Want natuurlijk als je ander afval op straat gooit, dan krijg je wel een boete.
0: Maar ook niet. Kauwgom is ook... volgens mij krijg je geen boete. Maar dat is ook niet te doen natuurlijk.
1: Nee, betrap iemand maar eens als dat gebeurt.
0: Wat ik zie niet zo vaak meer, dat zag je vroeger nog wel eens. Dat zie je een stuk minder. Dus ook omdat veel mensen natuurlijk zijn gestopt met roken. Dat iemand zijn autodeur open doet en zijn asbak leegt. Gewoon naast
1: de auto. Dat zie je inderdaad niet zo vaak meer.
0: Nou, dat zag je regelmatig hoor.
1: Ja, nee, maar nu
0: in,
1: is dat
0: in het verleden. Ja, niet zo lang geleden.
1: Ja, nou, de Peukenbrigade dus in Kampen vandaag. Op World Pride dan in Amsterdam is er vandaag de Wedding Party XXL. Op het Museumplein is er een bonte en bruisende bruiloftsviering voor alle vormen van liefde. Daarmee wordt 25 jaar huwelijksgelijkheid in Nederland gevierd. Nederland was het eerste land ter wereld waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar konden trouwen. Er worden vandaag 25.000 bezoekers verwacht. Er zijn optredens en concerten en in een wedding chapel kunnen mensen symbolisch met elkaar trouwen en de zegen krijgen voor hun relatie.
0: FC Twente dan gaat vanavond beginnen aan de kwalificatie voor de Conference League. Na de uitschakeling voor de Europa League zit Twente nu in de 3e kwalificatieronde voor die Conference League. Snapt u het nog? Jazeker, het is 1 treetje lager. Twente speelt vanavond in Enschede tegen Dutch 1904. Uit Slowakije return is volgende week donderdag. Mocht Twente nou doorgaan over 2 wedstrijden, dan is de volgende tegenstander Dynamo Kiev of FK Karabach uit Azerbeidzjan.
1: Ook Ajax speelt vanavond de 3e voorronde voor de Conference League thuis in de arena tegen Shelbourne uit Ierland.
0: En de 6e etappe in de Tour de France Femme gaan de rensters over 154 kilometer van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. Ze zullen flink moeten klimmen met 3 beklimmingen van de 4e categorie, 2 van de 3e en eentje van de 2e categorie. Demi Vollering won hem gisteren en lijkt al wel een soort van genadeklap te hebben uitgedeeld. Maar vandaag wordt denk ik cruciaal. Finish ligt na een afdaling van 15 kilometer.

0: Lois Lane hoorde je 17 minuten over 6 op Radio Oost. En it's the first time.
1: Het krantenoverzicht.
0: De papieren versies van de kranten van deze 6e augustus zijn alweer binnen, Benjamin. Ja, niet, ik hoef niet te veel te bladeren.
2: Nou, een beetje geluid, hè?
0: Ja, heel goed. We maken radio.
2: Ja, precies. Je houdt altijd van geluidjes. Ja? En de luisteraar hopelijk ook. De kranten die liggen inderdaad voor ons. AD heb ik voor me liggen. Waterstand brengt ook woningbouw in de problemen. Ja, lage waterstand, wat brengt het eigenlijk niet in de problemen? Als de waterstand in de grote rivieren niet stijgt, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor de bouw van huizen en het herstel van snelwegen in Nederland. Dit moet niet lang meer duren, zegt een expert. Of het nu gaat om betoncentrales, steenfabrieken of kleiwinning. Sorry. Al die bedrijven zijn afhankelijk van de grote rivieren voor de aan- en afvoer van grondstoffen, zoals zand, grind en klei. Hoewel er nu nog genoeg voorraad is, kan dit op korte termijn heel anders zijn. En dat heeft gevolgen voor de honderdduizenden woningen die gebouwd moeten worden en de duizenden kilometers asfalt die op de schop moeten. We zien dat de aanvoer van grondstoffen uit Duitsland mondjesmaat plaatsvindt, zegt een directeur van de branchevereniging die hierover gaat, waarbij onder andere steenfabrieken zijn aangesloten. Op dit moment hebben bedrijven langs de Maas nog geen problemen met de scheepvaart, maar langs de Rijn, de IJssel en de Waal is dat een heel ander verhaal.
0: Zomaar eens vragen aan gedeputeerde die over de economie gaat. Hoogland van onze provincie. Ja. Na 8 uur spreken wij hem. Ja, veel over de droogte. Nederland schippert met het water, is de kop boven een groot artikel in de Volkskrant. De situatie is precair. Van zeesluizen tot opgehoogd waterniveau in het IJsselmeer. Nederland investeerde de afgelopen jaren in werktuigen tegen de zomerdroogte. Het helpt, zeggen experts. Maar nu houdt de droogte zo lang aan dat de gereedschapskist vrijwel leeg is. Besproeiingsverbod wordt er ingesteld voor. De kassen mogen geen water meer uit de sloot halen. Daarbij staat wel een aardige foto. We zien een meneer in een oranje t-shirt. Het kan een postbezorger zijn. Hij fietst over een landweggetje. Daarnaast in het weiland staat een beregeningsapparaat. Dus dat een straal ook op de weg spuit. De man fietst onderdeur en steekt als bedankje zijn hand op.
2: Nou, dat is toch mooi. Hè?
0: Even weer verkoeld.
2: Ja, precies. Tabansia dan. Misschien heb je het wel meegekregen. De boerenprotesten gisteren ook in onze provincie. Boeren willen steun van burgers houden. Zo luidt de kop. Met tractoren blokkeerden boeren gisteren de Vliegveldstraat bij Frans op den Bult. Dat was in Deurningen. De gevolgen voor het verkeer waren beperkt. De politie greep niet in. Dit valt onder het demonstratierecht, zeggen ze. Sectorhoofd Isabelle Mensing van het politiedistrict Twente kijkt op de kruising van het Vliegveldstraat en de Hengeloze straat kalmpjes met de armen over elkaar naar de tractoren naar die de straat blokkeren. Nee, er worden geen bekeuringen uitgedeeld. En de straat wordt ook niet schoongeveegd, zegt ze. De boeren die demonstreren tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Dit valt gewoon onder het demonstratierecht, zegt de politie dus. En zolang de driehoek niet zegt dat we moeten ingrijpen, doen we dat ook niet. En met die driehoek bedoelt ze natuurlijk de burgemeester, de politie en justitie. Maar eigenlijk is het vooral de inschatting van de burgemeester van Dinkelland die telt, wordt gezegd. Het is gemoedelijk, vriendelijk en John vindt het zo prima, zegt de politie.
0: Opening van Trouw. COA en provincies kraken de schammele spreidingswet. Amper effect gehad. Nou, volgens mij was iedereen er wel over eens dat het niet ideaal is, maar ja, dat het wel moet, omdat sommige gemeenten niet aan de verplichtingen voldoen. Die wet zit niet goed in elkaar, te complex, werd ondermijnd door de vorige ministers in het kabinet en daardoor zijn er nauwelijks extra duurzame AZC's bijgekomen. Het gaat ook om noodopvang natuurlijk, vooral die spreidingswet. Het leidt nog niet tot extra opvangplekken, meldt het COA. Pas over een paar jaar zal het effect wel duidelijk zijn. De wet roept vragen op, wordt bovendien dus ondermijnd. Werd ondermijnd door vorige minister. Het loont gemeenten om opvang uit te stellen, want dan lossen anderen het wel voor ze op.
2: Okay.
0: We hebben ook een paar van die gemeenten in onze provincie. We hebben het gisteren uitgebreid over gehad. Gemeenten staan nu onder toezicht omdat ze hun opvangplicht niet nakomen.
2: Nou, ik heb zometeen trouwens nog nieuws over André Hazes. Wil ik het zometeen nog even over hebben.
0: Mooi.
2: Eerst over Menzis, want een tegenvaller voor Menzis. Geen extra fraudecheckzorg. Zorgkantoor Menzis kan voorlopig geen diepgaand onderzoek doen naar de financiën en betrouwbaarheid van zorgaanbieders in de langdurige zorg. Dat is een tegenvaller voor het zorgkantoor, want het mag de wet Bibop namelijk niet gebruiken om fraude in de zorg te bestrijden. Blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De rechter deed uitspraak in een kort geding van een andere zorgaanbieder, aangespannen met veel andere zorgorganisaties. Het gebeurde in overleg met Menzis, dat zijn nieuwe fraudeaanpak ook wilde laten toetsen. Ja, ze wilden dus dat zorgaanbieders veel meer gegevens over zichzelf bekend moesten maken om een goede controle mogelijk te maken. Zorgaanbieders vonden dat dat inging tegen de privacywetgeving. Nu zegt het zorgkantoor wel dat ze de strijd niet op gaan geven. Mensis wil ook met de beperkte middelen goede keuzes maken over wie de komende jaren langdurige zorg mag leveren.
0: De zorgcowboys.
2: De zorgcowboys, ja, inderdaad.
0: Gemeente en Overijssel ook al veel geld gekost. Ik dacht dat juist die wet Bibop wel een oplossing was, maar goed, blijkt dan niet zo te zijn. Inderdaad. Andere zaken niet helemaal direct te maken met de warmte en de droogte, maar toch, Nederland ligt vol grijze daken, maar een groen dak smaakt al snel naar meer. Een groot artikel in NRC. We zien een mevrouw staan op het groene dak van haar schuurtje of haar serre. Kan ik niet helemaal goed zien. Een groen dak brengt namelijk verkoeling, houdt vocht vast en is goed voor de mens. Ja. Staat er tussen aanhalingstekens. Toch zijn bijna alle daken in Nederland grijs. Het is niet idealistisch. Als je niet idealistisch bent aangelegd, is investeren in een groen dak simpelweg niet heel interessant. Maar het schijnt dus blijkbaar is het wel te helpen. Er zijn wel hele projecten in steden die groene daken dan bevorderen en zo. Maar om het zelf te doen in je schuurtje. En mijn achterburen hebben op hun garage een heel groen dak.
2: Oké.
0: Maar volgens mij meer uit luiheid ontstaan dan dat ze het hebben aangelegd.
2: Zo veel gaan groeien.
0: Maar er is echt een hele botanische tuin is daar op ontstaan.
2: Leuk.
0: Op het dak van de garage. Ja, moet je wel uitkijken ook dat het niet een keer naar beneden komt.
2: Ja, dat wel. Ik vind het op de bus altijd ook leuk trouwens. Als daar een beetje groen op te zien is. Dat heeft
0: goed idee.
2: Wat. Ja, dan een nieuwsje over André Hazes. Want 100% NL zendt morgen een nooit eerder uitgebracht concert van André Hazes uit 1998 uit. Dat maakten de DJ's daar bekend. De opname verschijnt later ook op LP. Laat dan weer een woordvoerder van de radiozender weten. Die, volgens mij werd die onlangs gevonden in Utrecht.
0: Was dat niet een schaars bezocht concert op Marbella of zoiets?
2: Er kwamen inderdaad heel weinig mensen op af. En volgens mij lag dat bandje dan ook weer ergens in een kast te verstoffen. En die werd dan per toeval dan toch weer gevonden. En dat wordt dus uitgezonden.
0: Nou, hartstikke goed.
2: Ja, inderdaad. Ik vind de muziek van André Hazes altijd wel leuk om te horen. En als ik zo naar jouw gezicht kijk.
0: Ja, ik ben op zoek naar iets van André, maar ik wil niet weer al die geëikte dingen naar je zeggen. Maar goed, ik wil nog even iets anders doen. Want het kan aan mij liggen, maar volgens mij heeft NRC de grote foto op de voorpagina volstrekt verkeerd geplaatst.
2: Oh.
0: We zien een bootje met wat gemaskerde strijders uit aan de vlag te zien Iran. Kunnen ook Houthis zijn. Ja. Ik weet het niet. Ze varen in de branding op een scheepje volstrekt gemaskerd. En daarboven staat het nare afval van spectaculaire rakettesten.
2: Oh, nou.
0: Misschien volg ik de hoofdredacteur of de fotoredacteur van NRC niet, maar ik snap niet wat die foto erbij doet. Het gaat namelijk om afval van raketresten. Gisteren een groot stuk ingeslagen op de maan. Hè, en verderop in de krant een groot artikel daarover. Ruim 4000 kilo raketpuin van Elon Musk slaat een krater op de maan. Onderdeel van een raket van SpaceX. Zwierf meer dan een jaar tussen aarde en de maan. Werd uiteindelijk naar de maan getrokken en stortte daar neer met een grote krater tot gevolg. Want de maan heeft geen dampkring en dus verbrandt zo'n stuk niet in de dampkring en slaat het dus in. En dat kan dus gevolgen hebben. Nou, er komt nog heel veel meer van dat ruimteafval. Hè, want er gaan duizenden, tienduizenden satellieten ook rond. Er raken steeds meer raketten de lucht in.
2: Ja.
0: Maar dat bootje.
2: Misschien komen we daar nog een keer achter. Misschien komen we erachter wat hij daarmee bedoelt.
0: Ja, zo is het. Wat wil je horen van
2: ja, goh, het zijn zoveel mooie nummers. Bloed, zweet en tranen hadden we laatst
0: al. Ja, die hadden we al. Ja. Nou,
2: misschien laatste rondje vind ik wel leuk.
0: Nee, ik heb al gekozen.
2: Oh, mooi.
0: Welke is dit?
2: Oeh, dat is de titel alweer.

0: André Hazes. Dus met een beetje verliefd.
1: Hoor je bij de eerste tonen gelijk te herkennen, Benjamin.
2: Ja, is dat zo, ja?
1: Gelukkig.
2: Ook om 6:30.
1: Ja, ook al om 6:30. Gelukkig heb jij nu de hoofdpunten van het nieuws.
2: Het aantal ongelukken op de Nederlandse snelwegen richting de grens is flink gestegen. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles 2 jaar geleden zijn er wekelijks meerdere ongelukken. Dat blijkt uit data die de Telegraaf opvroeg bij Rijkswaterstaat. Onder andere op de A1 gaat het vaak mis. Daar telde Rijkswaterstaat vorig jaar 42 ongelukken, terwijl dat er in 2023 nog maar 8 waren. Ook op de A12 gaat het vaak mis. Het ministerie van Asiel en Migratie noemt het gevaar in het verkeer onwenselijk en vindt het belangrijk dat de verkeersveiligheid wordt gegarandeerd. Duitsland gaat vooralsnog door met de grenscontroles. Bij een verkeersongeluk op de L43 in Duitsland, vlak over de grens bij Hardenberg, is een Nederlandse auto gisteravond in botsing gekomen met een Duitse auto. Door de klap raakte het Duitse voertuig van de weg en belandde het in een sloot. De bestuurder kwam klem te zitten en werd door de hulpdiensten uit het voertuig bevrijd. Over zijn verwondingen is niets bekend. De Nederlandse automobilist kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. En met een afstand van 9 meter heeft Barry Keizer voor het 4e jaar op rij de hulpbaalsmietenwedstrijd gewonnen in Vriezenveen. Het zo ver mogelijk gooien van een hooibaal is al een aantal jaar een vast onderdeel van de boerenmarkt. Dit jaar zagen de regels er wel iets anders uit, want omdat Barry altijd won, moesten deelnemers voor het eerst ver gooien in plaats van omhoog gooien. Voorafgaand aan de wedstrijd vertelde Keizer over zijn techniek.
3: Verstand om nul en... Gas bij. Gewoon gooi.
4: De rijkwijdte is 15 meter. Is dat haalbaar?
3: Ja, de baan is lang genoeg. Ja. Nee, dat is niet haalbaar. Maar,
4: Je hebt niet getraind?
3: Nee. Hooggooien wel getraind. We halen veel hooi en stro. Maar vergooien niet. Nee.
2: Nou, ondanks dat de regels dus waren aangepast, wist Barry opnieuw te winnen.
1: Hij is dus zeg maar de Pogacar van de hooibaalsmieten.
2: Dat kun je wel zeggen, ja. Voor het 4e jaar op rij, die man is niet te stoppen.
1: Niet te verslaan.
2: Niet te verslaan. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dan voor het weer. Nou, Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Marcel.
1: Smiet je ook wel eens met hooibaan?
5: Nee.
1: Zelden.
5: Zelden. Nee. Veel te heet.
1: Het is veel te warm ook, inderdaad. Alhoewel, het is een stuk afgekoeld. Er staat een fris windje als je buiten loopt. Je merkt echt het verschil. En dat betekent dat het vandaag ook niet meer zo warm gaat worden.
5: Nee, het is vandaag echt een lekkere dag, hoor. We hebben op dit moment ongeveer de minimumtemperaturen te pakken. Onder de 15 graden op de meeste plaatsen. 14,7 Heino, 14,9 in Enschede. En er staat inderdaad nu al een beetje wind. Uit het zuidwesten, windkrachtje 2 op de meeste plaatsen. Die wind gaat in de loop van de ochtend en vanmiddag draaien naar west en later naar noordwest. Gaat ook weer toenemen. Het wordt echt weer een stevig windje, net zoals gisteren. Windkrachtje 3-4, denk ik ongeveer. Beetje vlager van karakter. En de zon, ja, die gaat het vandaag prima doen. Op dit moment zien we duidelijk al flink wat zonneschijn, maar ook wat dunne wolkenvelden, met name in Twente. En aan de andere kant van de provincie, in de kop, zitten wat dikkere wolkenvelden, maar die laten geen spatje los. Deze wolken trekken naar het oosten toe, dus het zal niet helemaal onbewolkt blijven. Vanmiddag ontstaan er ook wat stapelwolken, dus het wordt gewoon een mooie Hollandse zomerdag met temperaturen in het veel lager dan de afgelopen dagen. Zo'n 23 graden in de kop. En 24 lokaal nog 25 graden in Twente.
1: Juist. De helderheid gaf weer een goed beeld. Blik op de sterren zag ik toen ik naar buiten stapte. Ja? Toen was het nog donker en de bijna niet meer halve maan. Die je ook heel duidelijk kon zien. Hilbert heeft foto gestuurd vanuit Nijverdal. Daar zien we wat restbewolking, heb ik geleerd, tegen de opkomende zon aan. En Petra vindt het aangenaam in Hellendoorn met 17 graden.
5: Lekker.
1: Ja, dat geeft een beetje het beeld weer. En dan, die hele grote warmte is voorbij en lijkt even voorbij, maar komt ook wel weer terug.
5: Komt ook wel weer terug, maar komende nacht natuurlijk nog niet. Hè. Probeer het nog maar een keertje, Marcel, met het slapen.
1: Dat lukt meestal wel, maar... De warmte is mijn huis nog niet uit, Margot. De warmte is mijn huis nog niet uit.
5: Nee. Nou, je krijgt nog wel kans, want komende nacht gaan we naar 10 graden. Dus dat is echt wel 5 graden weer kouder dan afgelopen nacht. En ook de nacht naar zaterdag is een lekker fris nachtje, met op sommige plaatsen temperaturen onder de 10 graden. Kan zich een beetje mist vormen. Verder zien we een afwisseling van wolkenvelden en ook wat opklaringen. En dan zien we morgen duidelijk even wat meer bewolking. Dus vooral in de ochtend in het geval. Er kan zelfs een spatje uitvallen. In de middag klaart het op. En de temperatuur ligt morgen, nou, vergelijkbaar met vandaag, 22 tot 24 graden. Maar daarna gaan we weer de hoogte in. Op zaterdag wordt het 27 tot 28 graden. En zondag wordt het weer tropisch warm.
1: We koelen even af, een paar dagen. Maar ja. Goed, dankjewel. Tot over een uur.
5: Graag gedaan. Dag.

0: Zo is het leven. Chef Special hoor je in C'est la vie.
1: De Oosttribune.
2: We gaan het hebben over sport, we gaan het hebben over voetbal. Zit jij vanavond aan de radio gekluisterd, Marcel?
0: Zeker. Ja? Uiteraard.
2: Uiteraard, dat is mooi.
0: Of misschien op televisie als ze het uitzenden ergens. Maar anders heb ik zeker Radio Oost aan. Kijk, om de Oosttribune te volgen.
2: Dat wil ik natuurlijk horen. FC Twente begint vanavond namelijk aan de kwalificatie voor de Conference League. Dutch 1904 uit Slowakije komt op bezoek in Enschede. Vorige week werd FC Twente nog uitgeschakeld in de kwalificatie voor een ander toernooi. Een niveau hoger was dat, de Europa League. En dat gebeurde tegen Ferencváros.
3: En zo druipt John van der Brom af met zijn elftal. Onvoorstelbaar. En de Hongaren vieren feest. En Twente druipt af naar de 2-2 hier vanavond in Budapest. En voor Van der Brom is er werk aan de winkel. Hij is onvoorstelbaar boos.
0: Ja, hij was boos. Hele slechte kritieken kregen FC Twente. Veel commentaar op het vertoonde spel. En een week later, in de aanloop naar de wedstrijd van vanavond, is Van der Brom nog steeds een beetje boos. Het is nog niet helemaal weg.
4: Wat ik het meest teleurgesteld, en dan noem ik het netjes, over was... vanuit de wedstrijd in Ferencváros, was dat we heel veel domme dingen gingen doen. Juist toen het moment daar was om door te gaan, 2-2... je bent volle bak aan het aanvallen. En dat we dat dan die laatste 10 minuten niet meer doen. Dat zit bij mij misschien nog wel het meest diep eigenlijk.
2: Ja, niet helemaal weg dus, die woede inderdaad. FC Twente hoopt nu dus het hoofdtoernooi van de Conference League te halen. Maar dat was niet het grote doel.
4: Je wil als club, als speler, als trainer, als supporter, wil je altijd het hoogste halen. En voor ons was het hoogste haalbare om een ronde door te komen in de Europa League. Met als vangnet dat we wisten, als we dat niet lukken, dan hebben we nu nog de kans in de Conference League. Dus dat doet altijd pijn. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we niet achteruit kijken. Maar we moeten vooral nu alles gooien op de Conference League. En ja, dat is ook een mooie competitie. Laten we dat ook niet vergeten.
0: Ja, maar om die te halen, zal het dus moeten gebeuren tegen Dutch 1904 uit Slowakije. Ik kende ze niet. Van der Brom ook niet.
4: Ja, het is niet de bekendste club die er is als je over Slowakije hebt natuurlijk. Dan kom je eerder bij andere ploegen terecht. Maar aan de andere kant, net zo goed als Ferencváros vorige week, ja, wordt altijd een beetje minachtig over gedaan. Maar die club is wel 36 keer kampioen van Hongarije geweest. Dus kleine ploegen, dat is een cliché eerste klas, ik weet het, die bestaan niet meer. Maar ja, Dutch heeft ook gewoon Europees voetbal gehaald. Dus hij zullen ook iets goed doen.
2: Ja, hij vertelde het allemaal bij de persconferentie van gisteren. Ook Aske Adelgaard zat achter de tafel voor die persconferentie. Verdediger is nieuw bij FC Twente. En dan kan de sportverslaggever Tijmen van Wissing natuurlijk gelijk even laten zien dat hij van alle markten thuis is.
5: Aske, welkom. What are your experience after this first month?
4: Hij spreekt gewoon Nederlands, hè?
6: Nou, oh, Engels is oké.
5: Okay. Ja, ja, laatst in Delden deed je het in het Engels.
6: Nou, in Engels is
5: ja, maar wil je het in Nederlands doen?
6: Nee.
5: De indruk van je eerste weken hier?
6: Ja, I'm happy at the FC Twente. Of course, we want to move on in the Europa League. But we didn't do so. Now it's a new challenge. And we're looking forward to it. And ready for it.
0: Aske Adelgaard. Hij verstaat dus goed Nederlands, maar geeft liever antwoorden in het Engels. Vanavond dus 8:00 de wedstrijd. Live op Radio Oost. En natuurlijk ook online kun je het volgen. Verslag van Tijmen van Wissing. Die spreken we zo dadelijk na 7:30. Nog even over deze aanstaande wedstrijd. Zullen we het in het Nederlands doen?
2: Ja. Liever wel.
0: Gaan we in het Nederlands doen.

0: Ting hoorde je 6 minuten voor 7 op Radio Oost. En Love is the 7th wave. Op deze donderdagochtend, de 6e van augustus, waarin er een fris windje is opgestoken.
1: Ja, ik merkte het ook wel toen ik de deur uitging.
0: Je merkt het gelijk.
1: Je merkt het gelijk en ik vond het heerlijk.
0: Heerlijk is het, ja. Mijn huis was nog niet echt koeler vannacht. Ik had mijn raam ook open, ik had niet het idee dat het hielp. Maar komende nachten wordt het 5 graden nog maar weer eens koeler. Dus zei je maar gewoon net. Dus dat wordt dan weer beter slapen. Alhoewel, ik val altijd direct in een soort van coma. Dus ik merk er niet zo heel veel van. Maar dit geheel terzijde, het wordt wat koeler. 2 dagen koeler. Daarna gaat de warmte dan wel weer toenemen. Maar het mag dan wel wat koeler worden. Minder droog wordt het niet.
1: Minder droog wordt het zeker niet. En die gevolgen die zijn nog wel een tijdje te merken.
0: Ja, ook in de natuur nu. Ook in parken, in bossen. Sommige paden worden afgesloten omdat bomen spontaan hun takken verliezen.
1: Ja.
0: Bomen, oude bomen met name. Dat ga je straks horen van een terreinbeheerder. Overleven deze droogte niet. Nee. Zich daar niet meer op aanpassen.
1: Ook de woningbouw natuurlijk heeft ook daar weer grote gevolgen voor. We gaan het ook hebben over het laatste nieuws van de dag. Gaat onder andere over veel ongelukken die de laatste tijd gebeuren op Nederlandse snelwegen vanwege de Duitse grenscontroles.
0: En een bijzondere herbegrafenis vandaag in Nijverdal. Gaan we ook even overbellen. Want het is wel vrij uniek wat daar staat te gebeuren. Hoor je zo dadelijk na 7e. Tot die tijd, Mylène Farmer, of Farmer.
1: Waarschijnlijk
0: weet
1: de laatste.
0: Ik niet meer, dat weet ik niet meer. Ze is in ieder geval, als ze zo begint te zingen, herken je het wel. This is de chanté. Oh, daar is ze al.
1: Ja.
0: Mylène
1: Farmer.

0: Laatste nieuws in Overijssel. Het aantal ongelukken op de Nederlandse snelwegen richting de grens is flink gestegen. Onder andere op de A1 gaat het vaak mis, blijkt uit data die de Telegraaf opvroeg bij Rijkswaterstaat. Een Nederlandse auto is gisteravond vlak over de grens bij Hardenberg in botsing gekomen met een Duitse auto. En met een afstand van 9 meter heeft Berry voor het vierde jaar op rij de Hulbaan-Smietenwedstrijd gewonnen in Frieseveen. Dat en meer lees je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
2: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
4: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
2: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks op Radio Oost hoor je meer over de droogte. Oude bomen gaan dat niet overleven. Het is zo droog geworden dat ze dat niet meer aan kunnen. We hebben het over een bijzondere herbegrafenis, zo dadelijk.
0: En de grenscontroles.
5: En de grenscontroles.
0: Het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen is flink gestegen. Daardoor hoor je zo meer over.
5: Muziek van Tina Turner en van Shakira.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je donderdagochtend is begonnen met een panfluit. En met Shakira, Whenever, Wherever.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 7 op deze donderdagochtend, dus de 6e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen Marcel.
0: De droogte kost nu ook oude bomen de kop. En de Duitse grenscontroles veroorzaken veel meer ongelukken.
2: Ja, het aantal ongelukken op de Nederlandse snelwegen richting de grens is flink gestegen sinds de invoering van de Duitse grenscontroles 2 jaar geleden. Onder andere op de A1 bij de Lutte gaat het regelmatig mis. Rijkswaterstaat telde vorig jaar 42 ongelukken, terwijl dat er in 2023 nog maar 8 waren, blijkt uit data die de Telegraaf opvroeg. De ongelukken gebeuren wekelijks en kennen soms een dodelijke afloop. Maya Verburg is Duitsland-kenner en vertelde eerder bij ons dat die grenscontroles bepaald niet ideaal zijn.
3: Tussen Nederland en Duitsland, daar waren een soort grenscontroles, zeg maar achter de grens. Nou, dat was effectiever, zeggen onderzoekers, dan wat we nu hebben. En het levert economisch alleen maar problemen op. En inderdaad, er zijn doden gevallen door allerlei files en auto's die dan uitwijken en problemen in grensgemeentes met opeens allemaal verkeer. Dus iedereen die daar in het grensgebied wat over te zeggen heeft, zegt dat moet echt zo snel mogelijk ophouden.
2: Dat het aantal ongelukken flink is gestegen, is aangekaart bij Duitsland, maar voorlopig gaan de grenscontroles door.
0: Ja, en dan wordt het nieuws beheerst door de droogte. Steeds meer waterschappen hebben geen extra maatregelen meer om die droogte tegen te gaan. Onder meer de Drentse Overijsselse Delta. Daar zeggen ze dat alles zo'n beetje is gedaan om het waterpeil op niveau te houden.
4: Dat boeren en particulieren geen water meer uit sloten en kanalen kunnen gebruiken voor het besproeien van gewassen of van sportvelden bijvoorbeeld. Nou, die hebben wij in de aanvoergebieden, zoals dat heet, van het Twentekanaal en de Vecht hebben we die ingesteld. Het Westerhuizingenveld bij Balkbrug, daar krijgt het water niet meer naartoe. Maar de rest van ons gebied, ja, dat gaat toch wel richting de grenzen van de wateraanvoer die wij daar kunnen brengen.
0: Volgens de Unie van Waterschappen is de rek eruit, vooral in gebieden met hoge zandgronden waar geen water uit de grote rivieren kan worden aangevoerd. Veel plekken geldt al een verbod om water uit sloten, beken en kanalen te halen. Dat verbod is inmiddels uitgebreid naar grote delen van het zuiden, het oosten en het midden van het land. En zelfs naar het westelijk kustgebied.
2: Ja, we blijven nog even bij de droogte, want die ga je ook steeds meer in de natuur zien. Het gras is natuurlijk al geel verkleurd. Maar steeds meer bomen overleven de droogte niet.
5: We hebben veel droge jaren gehad en soms weer heel veel neerslag. En je ziet dat die oude bomen, die hebben moeite, of eigenlijk kunnen ze het niet, die hebben die rek niet meer om al die klappen op te vangen. Hun wortelgestel is daar niet op aangepast en dat kunnen ze ook niet zo snel meer bijschakelen. En daardoor zie je dus dat ze in nood komen en soms vroegtijdig hun blad laten vallen, scheurtjes in de bast krijgen of bepaalde zwammen, paddenstoelen die gaan groeien op de stam of op de wortelbasis.
0: Ja, de oude bomen redden hen het dus niet met deze droogte. Straks een reportage van een landgoed in onze provincie waar we met de beheerder door het terrein trekken. En dan hebben we nog FC Twente, hoorde je net ook al even, gaat vanavond opnieuw proberen het hoofdtoernooi van een Europese competitie te halen. Lukte vorige week niet voor de Europa League en daar baalt trainer John van der Brom nog steeds van.
6: Dat doet altijd pijn. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we niet achteruit kijken. Maar we moeten vooral nu alles gooien op de Conference League. En ja, dat is ook een mooie competitie. Laten we dat ook niet vergeten.
0: Daarvoor zal er dan in 2 wedstrijden vanavond, is de eerste van Dutch 1904 uit Slowakije gewonnen moeten worden. We gaan voorbeschouwen met Tijmen van Wissing straks na 7:30.

0: misschien wel de zomerhit van 2026. De Bauza en Magnetic. Die bas doet het hem. En dat pianootje.
1: Pianootje is lekker.
0: Zeker. Dan gaan we het hebben over een toch wel bijzondere gebeurtenis vandaag in Nijverdal. Daar krijgt namelijk oorlogsveteraan Johannes Hendrikus Klink vandaag postuum alsnog de eer die hij verdient. Klink is namelijk de eerste militair uit Nijverdal die sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Benny Galgenberg is beheerder van het kerkhof, daar waar Klink nu nog begraven ligt. Meneer Galgenberg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat gaat er gebeuren vandaag?
2: Nou, met de hele ceremonie wordt meneer Klink herbegraven. Meneer Klink hebben we op 15 juni opgegraven op ons kerkhof. Toen heeft het forensisch team van Defensie, die hebben de restanten meegenomen naar Soesterberg. Die hebben ze daar keurig netjes in een nieuwe kist opgebaard. En die zijn nu hier bij ons op het kerkhof om vandaag begraven te worden.
0: Voordat we daar zo over verder praten, misschien is het een wat ongepaste vraag, alhoewel u bent wel wat gewend als beheerder van het kerkhof. Maar wat is er nog van meneer Klink over?
2: Ja, dat is niet zo gek veel. Nee. Maar zijn bajonet, dat was bekend, die is ook opgegraven. Dus die is ook mee.
0: Aha, dus dat is maar, het mes voor op een geweer, hè? Even voor wie dat niet weet.
2: Ja. Vroeger hadden ze dat.
0: Ja, precies.
2: Tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, want meneer Klink, Johannes Klink, is 32 jaar geworden. Diende bij de landmacht. Hij reed in 1940, 11 mei 1940, met zijn fiets op een mijn. Overleefde dat dus niet. Ja. En is toen begraven als een normale burger, denk ik?
2: Nee, hij is verongelukt of gesneuveld in Driel. Ja. Toen is hij in eerste instantie begraven in Heteren. Toen, ik weet het niet 100% zeker, maar ik dacht een week of 6 later, is op verzoek van zijn vrouw, is hij opgegraven en naar het kerkhof in Nijverdal overgebracht.
0: Ja, oké.
2: Okay. Nou, en toen zijn vrouw is overleden, hebben de kinderen gezegd van, we willen graag pa en ma bij elkaar hebben.
0: Ja.
2: Dus toen is hij weer opgegraven en toen is hij samen.
0: hij heeft geen laatste rust gekregen, moet ik zeggen.
2: Het was al bekend dat de Stichting Oorlogsgraven, dat meneer Klink hier op dit kerkhof lag. En toen de grafrechten waren verlopen, heeft de stichting mij gebeld. En zegt wat, wat ga je dus doen? Ga je ruimen? Of, mijn eerste reactie was van, dat ga ik zo nog niet doen. Want ik heb veel te veel gehoord over de Tweede Wereldoorlog van mijn ouders. Ja. Zowel mijn vader als mijn moeder waren in het verzet dus. Ja. De verhalen die kwamen wel. Allebei hebben ze trouwens een verzetskruis gekregen. Dus okay. De verhalen die hebben we vaak genoeg gehoord.
0: Ja.
2: Dus die historie die vind ik gewoon heel belangrijk.
1: Ja, die historie is belangrijk. Hopelijk krijgt Johannes dan nu ook wel echt zijn laatste rust. Want waarom is dit zo belangrijk, die herbegraving die vandaag dan gaat plaatsvinden?
2: Nou, hij is de Stichting Oorlogsgraven die zei tegen mij van, je gaat niet ruimen, maar wat ga je dan doen? Ja, zegt hij, jullie kunnen het graf ook overdragen aan ons. En dan krijgt hij keurig netjes een oorlogsmonument, een veteranenmonument. En ik zeg, maar ja, op de plaats waar hij ligt, dat zijn allemaal identieke kruisen. En dat past daar niet. Dan zegt die stichting, maar je kunt hem ook herbegraven bij ons op de Grebbeberg, waar zijn maatjes ook liggen.
0: Ja, oorlogsbegraafplaats.
2: En toen zeg ik van, ik zeg, maar dat heb ik liever niet, want ik wil ook graag de historie bij ons in Nijverdal houden. Nou, toen heb ik dus een heel mooi plekje gevonden waar hij gewoon zijn eeuwige rust kan krijgen.
0: Goed. Mooi. Meneer Galgenberg, even bemand met de tijd. Want wat gaat er dan vandaag gebeuren? Wat betekent dan die militaire eer?
2: Nou, de militaire eer betekent dus dat er zijn dus vier dragers die dragen de kist naar het graf toe. Waar dus ondertussen de genodigden en familieleden en belangstellenden aanwezig zijn. En ook de burgemeester is aanwezig. Mm-hmm. En de oud-generaal-majoor Herman Mossink uit Nijverdal. En dan wordt hij dus keurig netjes op het graf gezet. Daar wordt dus een minuut stilte gehouden nog.
0: En de last post.
2: De last post wordt gespeeld. En de vlag wordt overgedragen aan de familie. Dus ja, dat is een hele ceremonie.
0: Nou, bijzonder, ook voor de beheerder van het kerkhof, lijkt me, meneer Gauwebeeld.
2: Ja, echt wel. Ja. Echt wel. Ja.
0: Zeker. En dan komt er later ook nog een informatiebord waarin Johannes Klink geëerd en herdacht wordt. En hij blijft dus in Nijverdal. Familie en zo, allemaal ook mee eens en instemmend, ja, neem ik aan.
2: Ja, ja.
0: Mooi zo. Dan is het allemaal goed geregeld.
2: Nou, en dan heb ik nog een contact gehad met de basisschool. Ze noemen dat het adopteren van een graf.
0: Ja.
2: Dus daar ben ik ook nog mee bezig. Kijk, dat ook de jongere jeugd toch even weer herinnerd wordt wat er toen gebeurd is.
0: Heel goed. En dat allemaal rondom Johannes Hendrikus Klink. Vandaag wordt hij dus, ja, herbegraven. Hartelijk dank voor uw verhaal, meneer Gauwebeeld.
2: Graag gedaan, hoor.
3: Let me say the sense, baby.

0: Tina Turner hoorde je en Let's Stay Together.
1: De droogte, de aanhoudende droogte. De natuur heeft daar ontzettend veel last van. Op landgoed Soeslo bij Zwolle zijn die sporen duidelijk zichtbaar. Vooral de oude beuken hebben het zwaar. Hun takken breken soms zelfs onverwachts af. En dan wordt het ook nog gevaarlijk.
2: Ja, je hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat deze beuk het niet zo heel erg prettig heeft. Je ziet dat de hele kroon nagenoeg kaal is. Er zitten een paar blaadjes in verhouding. Maar je kijkt er eigenlijk rechtdoor omheen naar de hemel. Nou, dat is natuurlijk geen goed teken als je eigenlijk midden in het groeiseizoen staat.
3: Ik sta hier midden op landgoed Soeslo ten zuiden van Zwolle. En net zoals in de rest van Overijssel is het ook hier heel duidelijk dat het droog is. We zien onder andere verdord gras. We zien dat het water in de beek en in de vijven hier heel laag staat. Terreinbeheerder Jeroen, het lijkt eigenlijk wel herfst.
2: Ja, het lijkt eigenlijk een vroege herfst. Helemaal als je ook nog eens achterkijkt naar het Engelse parkje. Met alle ja, eigenlijk goudkleurige gele tinten die je nu al ziet en bladval. Maar deze beuk is er eigenlijk nog heftiger aan toe, want deze heeft nauwelijks blad aan kunnen maken.
3: Als we nog eens dichterbij lopen, dan zien we ook dat de bast is helemaal aangetast. Zie ik dat goed? Is dat schimmel? Of?
2: Ja, de bast is helemaal poreus door schimmels en door zonnebrand. Hij valt letterlijk uit elkaar als ik er zo aan zit en je hoort het ritselen. Ja, dat is natuurlijk geen goed teken bij een boom. Die moet gewoon lekker in zijn vel eigenlijk zitten, hè, en een gezonde bast hebben. Maar dat is hier niet. En als je dan nog even iets verder naar beneden kijkt, zie je al gigantische zwamlichamen van verschillende zwammen en schimmels die dus eigenlijk de boom hebben aangetast. En ja, deze boom is helaas afgeschreven.
3: Hoe kan het dat deze boom er zo aan toe is?
2: Ja, dat heeft dan meer te maken met het palet aan drukfactoren, maar echt ook de droogte, zeg maar, van de afgelopen jaren. Dus we hebben veel droge jaren gehad en soms weer heel veel neerslag. En je ziet dat die oude bomen, die hebben moeite, of eigenlijk kunnen ze het niet, die hebben die rek niet meer om al die klappen op te vangen. Hun wortelgestel is daar niet op aangepast en dat kunnen ze ook niet zo snel meer bijschakelen. En daardoor zie je dus dat ze in nood komen en soms vroegtijdig een blad laten vallen, scheurtjes in de bast krijgen of bepaalde zwammen, paddenstoelen die gaan groeien op de stam of op de wortelbasis.
3: Dus verderop op het landgoed is zelfs een stuk afgesloten, is een pad afgesloten. Van waar die keuze?
2: Wat jij bij deze ene boom ziet, zien we dus hier ook op grotere schaal helaas. En dan zie je dat al die oude bomen die beginnen af te takelen, heel versneld. En dat maakt ook dat we bepaalde keuzes moeten maken, zoals het afsluiten tijdelijk van een wandelpad, omdat het gewoon niet veilig genoeg meer is. Zware takken vallen daar namelijk spontaan op windstille dagen uit de boom. Nou ja, die wil je liever niet in je nek hebben. En dat willen wij vanuit Landschap Overijssel ook voorkomen. Dus dan maak je dat soort maatregelen van afsluiten van een wandelpad. En vervolgens op de achtergrond zijn wij bezig met het uitwerken van herstelplannen. Nou, daar zijn we nu, zitten we middenin. Ja, dat betekent helaas het kappen van de laan met beuken. En dan uiteraard weer aanplanten met een nieuwe boomsoort die goed opgewassen is tegen het toekomstige klimaat. Nou, en wij gunnen ook de toekomstige generaties, en dat is ook deel van onze opdracht, het behoud van het landgoed. En alle facetten, dus de lanen, de boompartijen, de vijvers. Dat maakt het heel erg mooi en ook heel waardevol voor de natuur. Als we dat laten gaan, zijn we het gewoon kwijt.

0: De Beatles en Norwegian Wood. Straks na 19:30 gaan we voorbeschouwen op de Europese wedstrijd van FC Twente vanavond. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
0: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
9: De politie heeft 4 vermoedelijke nepagenten aangehouden voor het oplichten van ouderen in Enschede en Lonneker. 3 slachtoffers raakten sieraden, contant geld en pinpassen kwijt. De buit werd bij de verdachten teruggevonden. 2 van de verdachten zitten nog vast. De politie onderzoekt of de groep ook betrokken is bij vergelijkbare oplichtingszaken in Drenthe. In Zwolle is vannacht een auto volledig uitgebrand. Door de hitte sloegen de vlammen over naar de naastgelegen berm en ook een andere auto raakte beschadigd. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de auto kon niet meer gered worden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Een man van 43 die in Schalkhaar en Deventer 2 willekeurige vrouwen met een hamer op hun hoofd sloeg, is veroordeeld. Hij krijgt 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor 2 pogingen tot moord. Beide slachtoffers raakten gewond, maar overleefden de aanvallen wel. De man moet ook een schadevergoeding betalen. En in de binnenstad van Kampen komt vandaag de Peukenbrigade in actie. De brigade gaat de strijd aan met de weggegooide peuken. De leden gaan met een bakfiets rond en spreken bezoekers en ondernemers aan op het weggooien van sigarettenpeuken. Ze delen asbakzakjes uit en hebben een stofzuiger bij zich om de peuken op te zuigen. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: En dan voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Het is frisjes.
10: Het is lekker fris, zou ik zeggen.
0: Zo kun je het zeggen.
10: Ja, hè, toch? Ja, het is op dit moment in onze provincie zo'n 15 tot 16 graden. Het is droog. We zien wel vrij veel wolkenvelden overschuiven. Maar de zon die piept er ook al aardig doorheen. En de wind uit het zuidwesten doet het nu nog rustig aan. Windkrachtje 2 tot 3. Ja, die wind die gaat naar het westen. En vanmiddag zelfs naar het noordwesten draaien. Die gaat ook weer toenemen. Gisteren hadden we ook zo'n vlagerige, stevige wind. Kan vanmiddag ook weer zo zijn. Dus lekker doorwaai weer. Want het wordt ook niet zo warm. Ik denk dat we uitkomen op zo'n 22 graden in de kop van Overijssel. En 24, misschien nog ergens een lokale 25 in Twente. Met daarbij die wolkenvelden, maar die breken ook weer op. Vanmiddag meer stapelwolken en zon. Het blijft ook helemaal droog, dus wat dat betreft een heerlijk doorwaaidagje.
0: Doorwaaiweer. Ja. Het is een mooie term, Margot. Mm-hmm. Om de ramen tegen elkaar open te zetten, om het huis weer wat te laten verkoelen. Want deze koelte is tijdelijk.
10: Precies, ja. Het is ook vanavond en vannacht lekker fris. De temperaturen gaan zelfs onderuit naar zo'n 10 tot 12 graden. Maar we krijgen wel vanuit het noordwesten een zwakke storing. Dat betekent dat er bewolking aankomt vannacht. En daaruit zou in de kop van Overijssel zelfs een spatje regen kunnen vallen. En ook morgenochtend, als we de gordijnen open doen, is het overheersend bewolkt met lokaal een spatje. Het zal een druppel op de gloeiende plaat zijn. Maar het is toch allemaal toch wel een beetje nattigheid. Morgenmiddag is het gewoon weer droog. En pas later op de dag denk ik dat de zon wat meer ruimte krijgt bij temperaturen van 22 tot 24 graden. Dus een beetje vergelijkbaar met vandaag. En daarna gaan we weer de hoogte in, want in het weekend draait de wind naar de zuidhoek. Op zaterdag zuidoost na een fris nachtje met temperaturen onder de 10 graden.
0: Yo.
10: Op zaterdag temperaturen, ja, die gaan oplopen naar 28 graden. Ja, lekker, die nacht naar zaterdag, dat is, daar verheug ik me nu al op, ja.
0: En dan, meestal ja, zo, de nacht naar zaterdag waar ik me op verheug trouwens.
10: Dat is ook zo, ja.
0: Heel goed.
10: Dan kan je lekker uitslapen, ja. Maar zaterdag overdag, dan gaan we weer flink de hoogte in. Met heel veel zon, 28 graden. Op zondag zelfs tropische temperaturen, 30 tot 32 graden. Dus dan is de warmte weer terug. Met in de nacht, na maandag in het oosten, een kleine kans op een onweersbui.
0: Mag nauwelijks de naam hebben, maar het is een zomerdipje.
10: Ja.
0: Maar goh, het is niet anders.
10: Ja.
0: Tot over een uur.
10: Tot strakjes.

0: And that's the way it is. Bruce Hornsby in the range, hoorde ze.
1: Sporten met Tijmen.
0: Ja, sporten met Tijmen. Tijmen van Wissing, goedemorgen.
2: Zo, goedemorgen mannen.
0: Blaas eens even in de microfoon. Tijmen, we gaan het hebben over FC Twente. FC Twente vanavond kan zich dan gaan plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Staat Twente nu wel op scherp?
2: Nou, jullie in ieder geval niet, want het is nog niet zo ver hoor.
0: Nee, als ze plaatsen,
2: vandaag in ieder geval de eerste horde nemen. Nee, plaatsen
0: oh,
2: voor de play-off.
0: Oh, nog een ronde.
2: En, ja, nog een ronde.
0: Ja.
2: Ja, we zijn vroeg begonnen aan dit seizoen. Het is ook vroeg dag. Maar vanavond is Dash 1904 de tegenstander. Dat is een ploeg uit Slowakije. Mocht je volgende week in Slowakije ook overleven in een tweeluik, dan wacht nog in de finale.
0: Oh ja.
2: Voor de groepsfase een wedstrijd, een tweeluik tegen of Dynamo Kiev. Die wedstrijd wordt in Lublin gespeeld, Oost-Polen. Of Twente neemt het vliegtuig helemaal naar Azerbeidzjan, naar Baku, voor een wedstrijd tegen Karabach.
0: Juist, dan nog een ronde overleven inderdaad. Maar goed, daarvoor zul je eerst over de hindernis Dutch moeten springen.
2: Ja, inderdaad. En grote onbekende. Ik vroeg gisteren aan John van der Brom, de trainer. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Jij? Hij moest er eerlijk zijn. Had er ook nog nooit van gehoord. Maar het is geen kleine club hoor, uit Slowakije. Vorig jaar tweede geworden. Ik heb een beetje beelden bekeken van dat stadion. En nou, dat ziet er allemaal echt heel aardig uit. Er staan elke week toch 12.000 hele fanatieke toeschouwers. Dus het is niet zo'n heel obscuur Oost-Europees clubje waarvan je denkt, ach, als je je best doet, dan loop je daar overheen. Dat is eigenlijk al niet meer van deze tijd. Maar deze club heeft zich zeer behoorlijk ontwikkeld. Eigenlijk zijn het Hongaren waar je tegen speelt. Want het is een club uit de plaats Dunajská. En dat ligt dat heeft allemaal met oude landsgrenzen te maken. Maar voor de wedstrijd bijvoorbeeld draaien ze daar nog het Hongaarse volkslied. Hongaarse vlaggen mogen niet getoond worden.
0: Oh.
2: Maar eigenlijk spreekt vrijwel iedereen daar in die streek Hongaars. En ze hebben eigenlijk helemaal niets op met Slowakije. Dus het is een beetje een anarchistisch. Mijn hart hadden ze al gestolen, laat ik het zo zeggen.
0: Ik
2: moet zich behoorlijk aan het afzetten.
0: Ja, ik hoor een soevereiniteitsprobleem daar. Maar met Hongaren heeft Twente dus geen goede ervaring eigenlijk.
2: Nee, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Want de vorige ronde in de voorronde van de Europa League, dat is dan weer een treetje hoger. Vonden ze haar Waterloo in Budapest, in Hongarije. Ferencváros was in Enschede te sterk met 2-1. En vorige week werd het 2-2. Het was een heel matig optreden van FC Twente. Dus uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League. En bovendien heel veel chagrijn. De supporters beginnen zich meteen dan weer te roeren en te koeren. Want het deugt allemaal niet. En ja, dat terwijl het elftal redelijk intact is gebleven. Je hebt alleen een nieuwe spits, zijn naam Wout Weghorst, ruim 50 interlands. En je hebt Aske Arogaard, de vervanger van Mats Rots. En dat zou toch geen reden moeten zijn dat het eigenlijk allemaal zo pover en zo stroperig gaat op dit moment.
3: Nee, want de club die is voor ons dan best wel onbekend. Maar zitten er wel wat spelers bij die we misschien zouden kunnen kennen?
2: Nee, maar het zijn echt allemaal grote onbekenden. De selectiewaarde heeft iets van 14, 15 miljoen. Dus het vergelijkbaar een beetje met ADO Den Haag. Maar het is ook niet helemaal eerlijk, omdat die landen vaak wel spelers hebben uit ook verre orde, waar het allemaal, die kunnen ze allemaal net iets goedkoper oppikken. Ja, in Slowakije hebben ze zichzelf niet een regel opgelegd dat ze buiten de EU 608.000 euro moeten verdienen, zoals in Nederland. Dus ja, eigenlijk kun je het enige waar je misschien nog een klein linkje mee hebt, is Peter Hiballa. Dat is die hele bevlogen trainer toen de tijd van NEC.
0: Ja.
2: Die is daar ook nog hoofdcoach geweest. Maar verder zijn er bijna geen linkjes te vinden Met Nederlanders die daar geacteerd hebben. Dus het is ook de grote onbekende voor FC Twente. Twente zal vooral naar zichzelf moeten kijken. Ik ben ook zeer benieuwd wat er vanavond allemaal gaat gebeuren. Lemkin, centrale verdediger, is er niet bij. Gaat hij Wijdman brengen, de middenvelder voor Van der Belt? Of gaat hij misschien nog wel meer wijzigen? Wie gaat er in de spits spelen? Want Vennegoor klopt op de deur. Weghorst maakt geen onvolprezen indruk. Lammers is natuurlijk misschien wel de beste van alle drie. Maar heeft hij de sympathie van de trainer? En is het wel echt een spits? Allemaal vragen die vanavond wel voor een deel beantwoord zullen worden, denk ik.
0: Ja, kom ik terug op mijn eerste vraag. Staan ze dan nu wel op scherp? Want dat was vorige week echt niet het geval. Ze hebben gezien wat er misging natuurlijk. Ik vond het niet allemaal aan Wout Weghorst liggen hoor. Die kregen ook geen fatsoenlijke bal. Daar zat het hem natuurlijk ook vooral in. Ze hebben wel daarop getraind, hoop ik maar.
2: Ja, Zeker, zeker. En nou, dat was ook de grote vraag van de trainer. Hoe kan het nou dat we gewoon niet met z'n allen aanstaan? Dat niet iedereen gewoon de dingen doet die hij moet doen. En dat is het gekke in het voetbal. Je kunt het in een paar weken compleet kwijt zijn. Vorig jaar had Van der Brom die trein heerlijk aan het rijden. Geen veldje aan de lucht. En nu aan het begin van het nieuwe seizoen doen spelers dingen die ze totaal niet moeten doen. Hij omschreef het zelf. We deden echt hele, hele domme dingen. En dat was misschien wel een goede verklaring. En ja, heeft hij de garantie dat het vanavond goed gaat? Nee, natuurlijk niet. Dit is een hele gespannen dag voor John van der Brom. Want die denkt ook, als ik vanavond weer een soort van off-day heb, of we spelen met een gelijkspel, zou al zeer teleurstellend zijn. Ja, dan kun je wel uittekenen dat je zondagavond, als de competitie begint, einde van de middag in Heerenveen, ook niet met heel veel vertrouwen aan de dag verschijnt in het Abalensa Stadion. Dus het zijn toch denk ik wel hele spannende weken voor John van der Brom, die gewoon een hele fikse valse start meemaakt met zijn ploeg.
0: En vanavond dan de lastige, altijd lastige thuiswedstrijd tegen Dutch.
2: Zeggen ze dan, hè?
0: 1904. Ja, laat ik die open deur maar intrappen dan, Tijmen. Maar inderdaad, het is alle reden om scherp te zijn en op te passen voor FC Twente. Want als ze dan deze twee wedstrijden goed doorkomen, dan zijn ze halverwege. Toch?
2: Ja, ook weer niet helemaal feitelijk gezien halverwege. Ja, maar je staat dan in de finale en als je dat twee leuk wint, sta je in de groepsfase van de Conference League.
0: Ja, maar Suzanne en Freek zingen halverwege. Dus dan doen we dat. Tijmen, veel plezier vanavond.
2: Ja, sorry. Ja, mooi bruggetje.
0: Zeker.
2: Jij bent scherp.

0: FC Twente in de Conference League. Vanavond de eerste van twee wedstrijden tegen DAK 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoor-Vesseling, ja, die klopt hem binnen. 2-2. Lucas Vennegoor.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAK 1904. Vanavond live bij Radio Oost.
2: Kun je vanavond dus beluisteren op Radio Oost, op de Oosttribune, die wedstrijd waar Tijmen van Wissing het net ook over had. En waar we dus maar hopen dat FC Twente scherp is.
3: Ja,
2: en wij allen scherp zijn.
3: Geen bekende club, geen bekende spelers.
2: Nee, maar niet ongevaarlijk volgens Tijmen.
3: Nee, inderdaad.
2: Dus we gaan vanavond allemaal meemaken. Zover is het nog niet. Na 8 uur ga je meer horen over de droogte. Twentekanaal is al heel lang dicht. Bedrijven lijden daar schade. Kunnen nu niet meer aan- en afvoeren met de binnenscheepvaart. En we moeten dus vrachtwagens gaan inzetten. Hebben gevraagd. Of de provincie heeft gevraagd nu de heffingen voor vrachtwagens in te trekken. Zodat het in ieder geval daar wat aan de kosten bespaart. We spreken er zo over met gedeputeerde Hoogland van Overijssel. En ook over andere zaken die de droogte aangaan. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd waar de provincie zeggenschap in heeft. In dit soort dingen. Natuurbeheer, waterschappen. We hebben allerlei instanties. Gisteren spraken we met de dijkbeheerder.
3: Ja.
2: Die spelen in onze provincie met de droogte. Dus kijken waar de provincie ook zijn invloed laat
3: gelden. Wat kunnen ze doen tijdens deze droge periodes? We hebben natuurlijk ook zomeren in Overijssel.
2: Ja.
3: Onze Bart is bij de derde dag van de Euregio Fietsvierdaagse. En die start vanuit Denenkamp.
2: Heel goed. Euregio Fietsvierdaagse. Ik dacht, dan gaan ze ook wel de grens over met de Euregio.
3: Maar
2: nee, niet de grens over.
3: Nee.
2: Enfin, Bart gaat het zo dadelijk 7:15 allemaal aan ons vertellen. Tot de reclame en het nieuws van 8 uur hoor je de Golden Earring.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
9: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles 2 jaar geleden is het aantal ongelukken op de Nederlandse snelwegen richting de grens flink gestegen. Onder andere op de A1 bij de Lutte gaat het regelmatig mis. De politie heeft 4 vermoedelijke nepagenten aangehouden voor het oplichten van ouderen in Enschede en Lonneker. En in Zwolle is vannacht een auto volledig uitgebrand. De politie doet onderzoek. Meer nieuws op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
13: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
12: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Vendrij en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Vendrij. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
14: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
12: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, het mag dan iets minder warm zijn. Het is bepaald niet minder droog en die droogte houdt ook nog even aan. Gaan we zo dadelijk over praten, want die droogte voelen we steeds meer. Niet alleen in de natuur, maar ook in onze portemonnee.
10: Ja, zeker. Vrachtwagenheffingen, daar gaan we het zo over hebben. Provincie Overijssel wil daar vanaf op verschillende snelwegen in onze provincie. En we gaan het hebben over het aantal ongelukken op de Nederlandse snelwegen. Die is flink gestegen.
15: Juist. Muziek zo dadelijk van Teddy Swims en van Bukkers.
16: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stahl Keukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stahl Keukens Duitsland.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
18: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Bukkers hoorde je in Duitse Grens.
1: Marcel Oosten.
0: Om 7:07 op de 6e van augustus. Het is donderdagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Marcel, goedemorgen.
0: De droogte beheerst ons leven zo ongeveer. Wordt steeds meer voelbaar in de natuur, maar ook in onze portemonnee. En over de Duitse grens gesproken. Het wordt steeds meer de plek voor verkeersongevallen.
3: Het aantal ongelukken op de Nederlandse snelwegen richting de grens is flink gestegen sinds de invoering van de Duitse grenscontroles 2 jaar geleden. Onder andere op de A1 bij de Lutte gaat het regelmatig mis, met ook soms een dodelijke afloop. Maya Verburg is Duitslandkenner en vertelde eerder al bij ons dat die grenscontroles bepaald niet ideaal zijn.
4: Tussen Nederland en Duitsland, daar waren al een soort grenscontroles, zeg maar achter de grens. Nou, dat was effectiever, zeggen onderzoekers, dan wat we nu hebben. En het levert economisch alleen maar problemen op. En inderdaad, er zijn doden gevallen door allerlei files en auto's die dan uitwijken en problemen in grensgemeentes met opeens allemaal verkeer. Dus iedereen die daar in het grensgebied wat over te zeggen heeft, zegt dat moet echt zo snel mogelijk ophouden.
3: Dat het aantal ongelukken flink is gestegen is aangekaart bij Duitsland, maar voorlopig gaan de grenscontroles door.
0: Steeds meer waterschappen hebben geen extra maatregelen meer om de droogte tegen te gaan. De gereedschapskist is leeg. Onder meer Drentse Overijsselse Delta. Daar zeggen ze dat alles nu wel is gedaan om het waterpeil nog enigszins op niveau te houden.
5: Dat boeren en particulieren geen water meer uit sloten en kanalen kunnen gebruiken voor het besproeien van gewassen of van sportvelden bijvoorbeeld. Nou, die hebben wij in de aanvoergebieden, zoals dat heet, van het Twentekanaal en de Vecht hebben we ingesteld. Het Westerhuizingenveld bij Balkbrug, daar krijgt het water niet meer naartoe. Maar de rest van ons gebied, ja, dat gaat toch wel richting de grenzen van de wateraanvoer die wij daar kunnen brengen.
3: Volgens de Unie van Waterschappen is de rek eruit. Vooral in gebieden met hoge zandgronden waar geen water uit de rivieren kan worden aangevoerd. Op veel plekken geldt al een verbod om water uit sloten, beken en kanalen te halen. En we blijven nog even bij die droogte, want die ga je ook steeds meer zien in de natuur. Het gras is al geel verkleurd, maar steeds meer bomen overleven de droogte ook niet.
6: We hebben veel droge jaren gehad en soms weer heel veel neerslag. En je ziet dat die oude bomen, die hebben moeite, of eigenlijk kunnen ze het niet, die hebben die rek niet meer om al die klappen op te vangen. Hun wortelgestel is daar niet op aangepast en dat kunnen ze ook niet zo snel meer bijschakelen. En daardoor zie je dus dat ze in nood komen en soms vroegtijdig hun blad laten vallen, scheurtjes in de bast krijgen of bepaalde zwammen, paddenstoelen die gaan groeien op de stam of op de wortelbasis.
0: Ja, en die droogte is er ook de oorzaak van dat het Twentekanaal is gesloten. Dat is geen nieuws meer. Wat wel duidelijk wordt daaraan, nadat bedrijven aan dat Twentekanaal er behoorlijk schade door lijden. Provincie Overijssel wil nu dat het Rijk de vrachtwagenheffing tijdelijk gaat schrappen op 4 snelwegen. Bedrijven die normaal via de binnenvaart vervoeren zijn namelijk aangewezen op vrachtwagens. Volgens Ank Bijleveld van de belangenorganisatie Twente Board loopt die economische schade dan ook fors op.
7: Zoals we er nu naar kijken is het 600.000 tot misschien wel 1 miljoen per dag. Want er zitten heel veel bedrijven hier aan het water. Dit is onze levensader voor een deel, de bereikbaarheid. Die iets anders moeten regelen, die andere dingen moeten doen. Wat niet altijd kan en dus daardoor sowieso schade hebben.
0: Ja, en het schrappen van die heffing zou iets van lastenverlichting zijn. Het verzoek daarvan is gekomen van de provincie. Erwin Hoogland is gedeputeerde die daarover gaat. Meneer Hoogland, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Maar u heeft er niks over te zeggen uiteindelijk natuurlijk.
8: Nee, dit is natuurlijk een rijksmaatregel. Kijk, het enige wat je kan doen is dit onder aandacht brengen bij het Rijk. En dat hebben we dus ook meteen gedaan toen we zagen van oké, luister, je moet dit breder aanpakken dan alleen kijken van hoe je genoeg water in het gebied houdt. Je moet ook kijken van hoe kun je de economische schade zoveel mogelijk beperken.
0: Ja, is dat haalbaar om zo'n heffing te schrappen? Want ja, er gaan heel veel vrachtwagens natuurlijk over zo'n weg. Dan moet je precies zien wie waar naartoe gaat. Het lijkt me niet te doen.
8: Nou ben ik geen expert, maar nou heb ik wel begrepen van mensen die wel expert zijn dat het best wel in te voeren is. Natuurlijk betekent dat wel extra inspanning. Maar hoe dat precies geregeld moet worden, moet u niet aan mij vragen. Daar ben ik als gedeputeerde niet helemaal van op de hoogte.
0: Heel goed.
8: Maar volgens mij moet het kunnen.
0: Uitvoering ligt bij iemand anders. Heeft u al reactie op gehad eigenlijk, op het verzoek?
8: Ik heb nog geen reactie gehad op het verzoek. Het is ook tegelijkertijd, en dat heb ik ook in de ambtelijke kanalen, is dat natuurlijk opgespeeld. Onder andere in het droogteoverleg. Na deze week zou dat mogelijkwijs een antwoord op krijgen hoe daar een oplossing is in die richting. Kijk, waar mij het met name om gaat, is dat we moeten niet alleen kijken naar het water, maar we moeten kijken naar het brede palet. Want we hebben er allemaal mee te maken, dus we moeten ook allemaal onze schouders eronder zetten.
0: Ja, we hebben er al van alles over gehoord. Er zijn Kamervragen over gesteld. De Twente-board, we hoorden Ank Bijleveld daar net van, heeft een brandbrief geschreven. Wat is de rol van de provincie in dit soort kwesties?
8: Nou, de rol van de provincie is in die zin beperkt. Behalve van allerlei overheden bij elkaar brengen en proberen te kijken waar de maatregelen zijn waar ze overheid, of waar ze Overijssel rechtstreeks verantwoordelijk voor zijn. Onder andere is dat bijvoorbeeld handhaving van het onttrekken van water, van oppervlaktewater. Daar kunnen wij gewoon in steunen. We kunnen kijken van oké, wat kunnen we meer regelen? Bijvoorbeeld door gewoon dingen aanhankelijk te maken bij het Rijk. Maar uiteindelijk gaat dit primair door de waterschappen. En het Rijk hebben hier de grootste verantwoordelijkheid in.
0: Ja, en we hoorden net de waterschappen al. Ze zeggen dat onze gereedschapskist is zo'n beetje leeg. Kunt u daar dan nog iets ondersteunen?
8: Nou, een aantal dingen kunnen we natuurlijk wel aangeven. Zoals hebben we vorige week ook besproken van in hoeverre gaan we om met de verbinding tussen het kanaal Almelo-De Haandrik en het Twentekanaal. Want daar zit ook een sluis tussen. Zet je die open voor recreatieve vaart, ja of nee? Of ga je daar sterk op beperken? En vorige week hebben wij daar ook al een besluit over genomen dat we dat gaan beperken. Want wij gaan wel over het kanaal Almelo-De Haandrik.
3: Ja, nu hoorden we net al dat die economische schade groot is, omdat er niet gevaren kan worden met de schepen. Nu las ik al dat het schrappen van de vrachtwagenheffing een druppel op een gloeiende plaat is. Hoe groot is die druppel?
8: Ja, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. En ik heb ook het bericht gehoord van het Twente-boord over de dagelijkse schade die wordt geleverd. Ik vind het altijd lastig in deze situatie om dat precies aan te geven van wat is die schade en wat zal dan de ontlastingen opleveren. We hebben hier te maken met bedrijven die direct betrokken zijn, maar we hebben ook te maken met bedrijven die hierdoor indirect betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan Food for Farmers, waarbij het aanvoer van voedsel voor agrarische bedrijven over water even normaal plaatsvindt, moet nu met de vrachtwagen. En die moet ook vervolgens dan wel de voorraden vol hebben om de boeren weer. Maar zo geldt het ook voor de bouwbedrijven. Die hebben cement nodig om te kunnen bouwen. Nou, zo kun je een heleboel domino-effecten kun je wel uitrekenen. Dus ik durf niet te zeggen wat de hoogte van de schade is en hoeveel de druppel gaat opleveren.
0: Ja, en dan krijgen we er natuurlijk nog meer problemen bij. Hè. Boeren mogen niet meer beregenen, mogen geen water meer uit sloten onttrekken. We hebben ook tuinders in onze provincie natuurlijk, akkerbouwers. Die economische schade bouwt zich op, neem ik aan.
8: Ja, nee, absoluut. En trouwens, de onttrekking aan water aan het Twentekanaal is al wat langer aan de gang. Ja. We zien nu ook dat in de WODD dat plaatsvindt. Nou, het belangrijkste is ook dat iedereen zich wel houdt aan de regels. Kijk, we hebben nu een situatie die niet normaal is. We moeten zorgen heel zuinig om te gaan met water. We moeten trouwens ook gaan nadenken over de middellange termijn en de lange termijn. Hoe we dit soort problemen oplossen, want we gaan dit gewoon vaker meemaken.
0: Nee, precies.
8: Nog wel wat te doen.
0: Ja, dat wilde ik u inderdaad vragen. Want het is ook met de communicatie. Er is ook wel wat wrevel over de toch wel onverwachte en snelle afsluiting van het Twentekanaal. Het zal ongetwijfeld niet anders gekund hebben. Maar communicatie was ook niet ideaal. Gaf Rijkswaterstaat ook wel toe toen we ze afgelopen week ook spraken. Is dat iets voor de provincie om dat op te pakken? Om dat toch een soort van droogte-noodscenario klaar te hebben liggen?
8: Nee, absoluut. En dat is ook een van de dingen waarom ik anderhalve week meteen in actie ben gekomen. Omdat ik gewoon vond dat er te weinig gecommuniceerd werd. Dat hebben we ook opgepakt. En dat gaat nu een heel stuk beter. Maar zoals ik al zei, dit is een uitzonderlijke situatie. Dus het is best wel lastig. Je probeert het eerst technisch op te lossen. En op dat moment dat de gevolgen veel groter worden dan dat men op dat moment overziet. Ja, dan wordt het best wel spannend. En dan moet je snel gaan schakelen. En dat hebben we anderhalve week geleden gedaan.
0: Oké, ja, uitzonderlijke situatie zegt u, maar wel een die wel vaker voor kan komen natuurlijk.
8: Nee, absoluut. En ik denk dat we ook voor de middellange termijn en de lange termijn gewoon na moeten denken van oké, hoe houden we het water vast in de natte periodes? En hoe gaan we om met het water in de droge periodes? En dat zullen we niet alleen bij Rijkswaterstaat en de waterschappen neer moeten leggen. Daar moeten we gewoon met z'n allen over nadenken. Dat geldt ook voor bedrijven, dat geldt voor de agrarische sector. Dat geldt eigenlijk voor iedereen hoe we daarmee omgaan. En dat is best nog wel een klus. Naast de klussen die we hebben rond stikstof en energiecongestie. Dat is een mooie uitdagende tijd voor de toekomst.
0: Ik wou net zeggen, dat wordt een drukke herfst, meneer Hoogland.
8: Ja, daar word ik ook voor ingehuurd. En daar hebben de kiezers mij ook voor gekozen.
0: Mooi. En als u ons daarover blijft vertellen, dan zijn wij weer blij. Hartelijk dank dat u ons te woord wilde staan.
8: Ik ben altijd bereid om bij jullie te komen de week. Ja, dankjewel. Oké.
0: Fijne dag, hè.
8: Fijne dag, dankjewel. Doei.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Bijna 8:50.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, dat is het nog steeds, al is het vandaag wat koeler. Dat weer let onze verslaggevers en niet van de provincie in te trekken om te kijken of er nog wat te doen is. En de Duitse grens spint zich als een rode draad door onze uitzending. Bart Kieft, ook al aan de Duitse grens.
2: Zeker weten, Denenkamp Zuid om precies te zijn. De Wibbenhof is de plek waar ik op dit moment sta. Grote parkeerplaats, horecagelegenheid. En meneer de voorzitter van de Euregio Fiets Vierdaagse. Gefeliciteerd, 50ste editie.
3: Ja, dankjewel. Ja, ja, het is een heel mooi jaar voor ons. We bestaan voor de 50ste keer, dus groot feest bij ons.
2: Ja, wie bent u?
3: Roy Fox ben ik. Ik ben de voorzitter van de Fiets Vierdaagse Denenkamp.
2: Ja, meneer Fox, hoe bijzonder is het voor u en uw organisatie dat die 50ste editie plaatsvindt?
3: Ja, dat is voor ons heel speciaal. Kijk, wij zijn een hele succesvolle fietsvierdaagse. En we hebben de kracht van onze vierdaagse is fietsen en een leuk randprogramma. En dat maakt dat we elk jaar weer echt heel veel mensen naar Denenkamp weten te krijgen.
2: Ja, op deze parkeerplaats staan veel auto's met fietsdragers achterop. Komen inmiddels ook veel fietsers aan. Er staat hier een tent voor de inschrijving. En rechts van ons een wand is er gerealiseerd met daarop 1, 2, 3, 4 routes. U gaat ook de grens over natuurlijk.
3: Ja, we gaan de grens over. Daarom heten we ook de Euregio Fietsvierdaagse. En morgen, dus vrijdag, is eigenlijk onze traditionele Duitslanddag. Dus dan gaan we weg naar Duitsland. Dan hebben we ook bijvoorbeeld de route dwars door de dierentuin in Nothorn.
2: Kijk, tussen de apen, de leeuwen, de giraffen.
3: Ja, en de tijgers, ja.
2: Geweldig, prachtig. Ik loop eventjes naar de routeduiding voor vandaag. Meneer, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Waar komt u vandaan? U zit op de racefiets, prachtige, ja. Fluoriserende fiets. Helm op, strak pakje aan.
4: Ja, klopt.
2: Heeft er zin in?
4: Ik ben eigenlijk iets te laat, dus vandaar dat ik nog hier bij het bord sta te kijken.
2: Ja, hoezo te laat?
4: Mijn zadel knapte zo net, dus moesten we terug om aan het zadel op te zetten.
2: Heeft u in alles, dat heeft u gewoon eventjes gedaan, ja. Op de vroege ochtend. Ja. Want u doet mee aan de
4: Fiets-Vierdaagse Denenkamp.
2: Ja, nee, de 100 kilometer.
4: Ja, klopt.
2: En die mannen en vrouwen zijn inmiddels vertrokken. Heeft u de route goed bekeken? Waar gaat het heen?
4: Nou, ik heb hem op de Garmin, maar ik wil even kijken of ik hem ergens kan afsteken.
2: Ja, kunt u eventjes duiden waar de route vandaag heen gaat?
4: Deze kant op Vroomshoop, Kloosterhaar.
2: Langeveen zie ik, Manderveen, Ootmarsum.
4: Ja.
2: Okay. Ik wens u heel veel succes, goede reis. Hey, wie ben jij? Goedemorgen.
5: Hi, ik ben Ties.
2: Ties, jij doet ook mee?
5: Ja.
2: Kun je omschrijven hoe je eruit ziet?
5: Ja, ik heb een pakje aan, blauw, sweepfietsen, ja.
2: Witte helm, grote bril.
5: Ja.
2: Witte fietsschoenen.
5: Ja.
2: Waar staat je fiets?
5: Daar.
2: Kun je even kijken?
5: Is goed.
2: En hey, bel op de fiets? Ja, ik moet dat altijd even vragen. Nee.
5: Nee.
0: Nee, hè?
5: Daar staat hij niet bij.
2: Oké, waar staat hij? Oh, hij hangt hier in het rek.
5: Ja.
2: Wat is het voor fiets?
5: Ja, een Specialized Roubaix.
2: Ah, kijk aan. De Specialized Roubaix, dat is een hele beroemde.
5: Ja.
2: Waarom doe je mee?
5: Ja, gewoon leuk en nog gewoon een beetje trainen.
2: Een beetje trainen, want je zit ook bij een fietsclub?
5: Ja.
2: En welke club is dat?
5: De Zwaluwe Almelo. Ja.
2: Okay. Ja. En hoeveel kilometer ga je fietsen vandaag?
5: 60 en ik fiets ook nog heen en terug, dus eigenlijk 80.
2: Zo, bikkel ben jij. Ja. Hey, zet hem op. Veel plezier, veel geluk. Ik loop eventjes terug naar de inschrijvingstent. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: U straalt, u geeft bijna licht.
6: Ja, nee, we hebben er weer zin in vandaag.
2: Ja, waar komt u vandaan?
6: Uit Wieringenwerf.
2: Dat is Noord-Holland.
6: Noord-Holland, ja.
2: Wieringenmeer.
6: De
2: polder?
6: Ja, de polder. Ja.
2: Waarom komt u hier naartoe om te fietsen?
7: Omdat het hier zo mooi is om te fietsen. Het is hier een prachtig landschap. We genieten hier altijd ontzettend altijd. En het is goed georganiseerd allemaal. Dus wij komen hier alle jaren. Wij komen nu voor het vierde jaar.
2: Prachtige Twentse landschap, het coulissenlandschap, de glooiingen. Ja, bij u in de polder, rechtdoor, rechttoe, rechttoe.
6: Ja.
2: Altijd wind tegen.
6: Ja, inderdaad. Maar hij heeft ook zijn charmes. Ja. Ja.
2: Waar overnacht u?
7: Bij Brooks.
6: Camping het Brooks. Ja, perfect. Geweldig, ja. Zo gezellig.
2: Mag ik uw kuiten even bekijken? Echte fietskuiten.
6: Nou. Oh, echt?
2: Ja. Ik wil er bijna in knijpen.
8: Rustig aan, Bart. Rustig aan.
2: Wat is met meneer?
6: Ja, nou, valt mee, hoor.
7: Ja, valt wel mee, hoor.
2: Okay. Vriendelijke Noord-Hollanders. Ik wens u een goede reis. U heeft de routebeschrijving in de aanslag. Ja. Even kijken. Punt 1, vertrek vanaf de inschrijftent. Daar zijn we nu. Oversteken, pas opstaten richting Museum Natura Doset. Dus u moet die kant op, in noordelijke richting. En dan richting Oud-Marsum.
6: Gaan we het helemaal vinden. Ja, nee.
2: Relax, geweldig. Onderweg een bakje koffie.
6: Ja, zeker. Zeker.
2: Krentenwegen. Krentenwegen
6: hebben we mee. Dus,
7: zelfs in onze fietstas.
2: Je bent volledig geïntegreerd in
6: mijn... Ja.
2: Tot ziens. Ja. En misschien komen we hem vandaag nog tegen. Tot zover vanuit Denenkamp. Ja. Ik ga ze volgen vandaag. De Euregio Fietsvierdaags.
8: Niks tot zover, Bart Kieft. De impertinente vraag hebben we gehad. Dus, maar je bent nog niet zo van ons af. Een fietsitem zonder fietsbel kan niet, natuurlijk. Hè? Ga maar één zoeken nu.
2: Ga maar één zoeken nu. Daar komt hij.
8: Ja. Yes.
9: Oh, mooi.
8: Goed bezig.
2: Ik heb er nog één.
8: Ja?
2: Nee. En ik heb er nog één hier. Nee, u heeft geen bel op de fiets.
7: Nee, maar dat is mijn fiets niet.
2: Oh,
7: maar...
2: dat is uw fiets niet. Oh ja, die heb ik al gehad. Nou, tot zover.
8: Ja,
2: dit
8: was goed. Was goed. Ja, voldaan. Dismissed. Bart, we horen je later vandaag bij de Euregio Fiets. Hier daar.

0: Millennium hoorde je van Robbie Williams. Straks krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
0: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
9: Het aantal ongelukken op de Nederlandse snelwegen richting de grens is flink gestegen sinds de invoering van de Duitse grenscontroles 2 jaar geleden. Onder andere op de A1 bij de Lutte gaat het regelmatig mis, met soms ook een dodelijke afloop. De stijging van het aantal ongelukken is aangekaart bij Duitsland, maar voorlopig gaan de grenscontroles door. In Zwolle is vannacht een auto volledig uitgebrand. Door de hitte sloegen de vlammen over naar de naastgelegen berm en ook een andere auto raakte beschadigd. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de auto kon niet meer worden gered. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Bij een verkeersongeluk vlak over de grens bij Hardenberg is een Nederlandse auto gisteravond in botsing gekomen met een Duitse auto. De bestuurder van de Duitse auto kwam klem te zitten en moest worden bevrijd. Over zijn verwondingen is niets bekend. De Nederlandse automobilist kwam met de schrik vrij. En Barry Keizer heeft gisteren voor het 4e jaar op rij het hulbaansmieten gewonnen in Friezeveen. Het gooien van een hooibaal is al een aantal jaar een vast onderdeel van de boerenmarkt. Maar dit jaar moesten de deelnemers voor het eerst ver gooien in plaats van omhoog gooien. De regels waren aangepast omdat Keizer tot nu toe elk jaar won. Voorafgaand aan de wedstrijd vertelde Barry over zijn techniek.
10: Verstand om nul en gas bij. Gewoon gooien.
11: De rijkwijde is 15 meter. Is dat haalbaar?
10: Ja, de baan is lang genoeg. Ja. Nee, dat is niet haalbaar, maar...
11: Je hebt niet getraind?
10: Nee. Hooggooien wel getraind, maar we halen veel hooi en stro. Maar vergooien niet, nee.
9: Ja, de regels waren dus aangepast, maar Barry wist opnieuw te winnen. Hij gooide een afstand van maar liefst 9 meter. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Is dat wel een goede tactiek? Gewoon gooien.
9: Gewoon doen.
0: Ja. Die Barry is een gigant, volgens mij. Nou. Dan over het weer. Margot Ribbering, goedemorgen nogmaals.
12: Goedemorgen Marcel.
0: Een dag die wat frisser is begonnen dan we gewend zijn de laatste weken. Maanden.
12: Zeker. Hè? De minimumtemperaturen zijn onder de 15 graden uitgekomen. Maar de temperaturen zijn op dit moment alweer in stijgende lijn. Gelukkig wordt het niet zo warm zoals de afgelopen dagen. Op dit moment in Steenwijk de laagste temperatuur, 16,8 graden. En in Hardenberg is het 21 graden. En het is een beetje een wisseling van wolkenvelden die vanuit het westen overtrekken. En zeker ook ruimte voor de zon. Het blijft vandaag gewoon droog. En op dit moment waait het nog steeds niet zo heel erg hard. Een windkrachtje 2 uit een zuidwestelijke richting. Maar die wind die gaat draaien vanmiddag naar west en zelfs een beetje naar noordwest. En dan gaat die toch weer, net zoals gisteren, even flink uithalen. Dus vooral in de middagperiode duidelijk wat meer wind. Windkracht 3 tot 4. Af en toe uitschieters naar windkracht 5. Dus ja, die wind die hoort er een beetje bij. Bij dit Hollandse stapelwolkenweer met zon. En de temperaturen tussen de 22 en 24, lokaal 25 graden.
0: Ja. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Hollandse zomer en koeler de komende tijd.
12: Ja, zeker. Ja, vanavond is het helder. En vannacht denk ik dat we naar temperaturen gaan van 10 graden in Twente en 12 graden in de kop. Met later vannacht vanuit het noordwesten bewolking in de kop van Overijssel misschien een spatje regen. En morgen overdag komen we ook niet zo hoog uit. 22 tot 24 graden. Er is duidelijk meer bewolking dan vandaag. Met in de ochtend heel lokaal een drupje. Een druppeltje op de gloeiende plaat. Morgenmiddag is het droog. En pas later op de middag dan komt de zon er weer bij. En dat belooft dan een mooie heldere avond en nacht te worden na zaterdag, waarbij het lekker afkoelt met temperaturen onder de 10 graden. Maar ja, dan draait de wind weer naar het zuiden. Op zaterdag een zuidoostelijke wind, heel veel zon en temperaturen oplopen naar 28, 29 graden. En zondag zitten we weer met tropische temperaturen van 30 tot 32 graden.
0: Nou, goed. Dan krijgen we toch weer een warm weekend, Margot. Dat zien we dan wel weer. Voorlopig even cool. Hartelijk dank, Margot. Dankjewel. Fijne dag.
12: Fijne dag.

0: Rick Astley hoorde je om bijna 10 minuten over 7:30. 9. Tijd gaat zo snel als je plezier hebt. Never gonna give you up. Op deze donderdagochtend, de 6e van augustus, waarin we het veel over de droogte hadden.
1: Klopt, de provincie wil dat het Rijk de vrachtwagenheffing op 4 snelwegen tijdelijk schrapt. De oproep volgt op de afsluiting van het Twentekanaal. Bedrijven die normaal via de binnenvaart vervoeren zijn daardoor aangewezen op vrachtwagens. Met het schrappen van de vrachtwagenheffing wil de provincie bedrijven die noodgedwongen meer over de weg vervoeren een stukje lastenverlichting bieden. Dat zegt gedeputeerde Hoogland.
2: Nou ben ik geen expert, maar nou heb ik wel begrepen van mensen die wel expert zijn dat het best wel in te voeren is. Natuurlijk betekent dat wel extra inspanning. Maar hoe dat precies geregeld moet worden, moet u niet aan mij vragen. Daar ben ik als gedeputeerde niet helemaal van op de hoogte. Ik heb nog geen reactie gehad op het verzoek. Dus ook tegelijkertijd, en dat heb ik ook in de ambtelijke kanalen, is dat natuurlijk opgespeeld. Onder andere in het droogteoverleg. Na deze week zou dat mogelijkwijs een antwoord op krijgen hoe daar een oplossing is in die richting. Kijk, waar mij het met name om gaat, is dat we moeten niet alleen kijken naar het water, maar we moeten kijken naar het brede palet. Want we hebben er allemaal mee te maken. Dus we moeten ook allemaal onze schouders eronder zetten.
0: Ja, die droogte, het Twentekanaal dicht natuurlijk al een tijdje. Je ziet het ook, de rivierbedding worden steeds langer en de rivier steeds kleiner. In de natuur aan land zie je het ook steeds meer. Landgoed Soeslo bij Zwolle bijvoorbeeld, daar hebben de bomen er steeds meer moeite mee, zegt de beheerder.
3: Nou, je hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat deze beuk het niet zo heel erg prettig heeft. Je ziet dat de hele kroon nagenoeg kaal is. Er zitten een paar blaadjes in verhouding. Maar je kijkt er eigenlijk rechtdoor omheen naar de hemel. Nou, dat is natuurlijk geen goed teken als je eigenlijk midden in het groeiseizoen staat. Dus we hebben veel droge jaren gehad en soms weer heel veel neerslag. En je ziet dat die oude bomen, die hebben die rek niet meer om al die klappen op te vangen. Vervolgens op de achtergrond zijn we bezig met het uitwerken van herstelplannen. En, ja, dat betekent helaas het kappen van de laan met beuken. En dan uiteraard weer aanplanten met een nieuwe boomsoort die goed opgewassen is tegen het toekomstige klimaat. Nou, en wij gunnen ook de toekomstige generaties, en dat is ook deel van onze opdracht, het behoud van het landgoed. Als we dat laten gaan, zijn we het gewoon kwijt.
0: Die droogte gaat veel oude bomen de kop of de kroon kosten. En nog meer bomen worden slachtoffer, want er is voorlopig geen regen van betekenis in aankomst.
1: Nee,
0: in aantocht.
1: Inderdaad. Dan naar het eerste Nijverdalse slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Die wordt vandaag herbegraven. Het gaat om Johannes Hendrikus Klink. Hij overleed op 11 mei 1940. Op de plek waar hij lag verliepen de grafrechten. Maar de beheerder van het kerkhof wilde dat wel dat het behouden bleef.
4: De Stichting Oorlogsgraven die zei tegen mij van, je gaat niet ruimen, maar wat ga je dan doen? Ja, zegt hij, jullie kunnen het graf ook overdragen aan ons. Ik zeg, maar ja, op de plaats waar hij ligt, dat zijn allemaal identieke kruizen en dat past daar niet. Nou, zegt die stichting, nou, maar je kunt hem ook herbegraven bij ons op de Grebbeberg, waar zijn maatjes ook liggen. Ik zei, nou, maar dat heb ik liever niet, want ik wil ook graag de historie bij ons in Nijverdal houden. Nou, toen heb ik dus een heel mooi plekje gevonden waar hij gewoon zijn eeuwige rust kan krijgen.
1: De Oorlogsgravenstichting neemt het graf nu over en nu krijgt Johannes Klink een laatste uitvaart met militair eerbetoon. Dat houdt in dat er een aalmoezenier en 4 dragers bij aanwezig zijn. Op de kist ligt een Nederlandse vlag en The Last Post wordt gespeeld. Op de begraafplaats komt een informatiebord met daarop de historie van de gevallen militair.
0: En we zijn daarbij, ook bij die speciale begrafenis met militair eerbetoon later vandaag. Dan FC Twente nog. Speelt vanavond de voorronde van, niet de laatste voorronde, de ene laatste voorronde van de Conference League, hebben we begrepen. Tegen het Slovaakse Dutch 1904. Die club is onbekend. Ook bij Tijmen van Wissing, al heeft hij zich er wel in verdiept.
5: Eigenlijk zijn het Hongaren waar je tegen speelt, want het is een club uit de plaats Dunajská. Dat ligt dat heeft allemaal met oude landsgrenzen te maken. Maar voor de wedstrijd bijvoorbeeld draaien ze daar nog het Hongaarse volkslied. Hongaarse vlaggen mogen niet getoond worden. Maar eigenlijk spreekt vrijwel iedereen daar in die streek Hongaars. En ze hebben eigenlijk helemaal niets op met Slowakije. Dus het is een beetje een anarchistisch. Mijn hart hadden ze al gestolen, laat ik het zo zeggen. Ze waren zich behoorlijk aan het afzetten daar.
0: Tijmen van Wissing heeft een shirtje gekocht van Dutch 1904. Maar eerst komen ze naar Enschede natuurlijk voor vanavond. Die wedstrijd om 8 uur tegen FC Twente te volgen. Uiteraard op de Oosttribune op Radio Oost.
6: Uiteraard. Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: FC Twente in de Conference League. Vanavond de eerste van twee wedstrijden tegen DAK 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoor Vesseling, ja, die klopt er binnen. 2-2. Lucas Vennegoor.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAK 1904. Vanavond live bij Radio Oost.

0: Wat is er nu gebeurd met Imagine Dragons?
1: We zijn de Bones gebleven.
0: We zijn de Bones gebleven. Hé, hey, dat is vreemd.
2: Nou, ja.
0: Billy Ray Cyrus had ik nu klaarstaan. Nou, dan gaan we die nu maar draaien. Bones van Imagine Dragons hoorde je, maar de Bones... We hadden het al veel over herbegrafenissen,
2: ja.
0: Maar de Bones zijn verdwenen. Nou, er is niks meer van over.
1: Iets eerder gekomen. Naar Billy Ray.
0: Nee,
1: dat is geen straf.
0: Ja, nee, dat is ook geen straf. Dat klopt. We gaan dan maar afscheid nemen. Ja, als het dan zo moet, dan doen we het maar zo. Ja, dat is jammer. Het was een mooie plaat. Ik weet niet wat daar misging, maar hij hield er opeens mee op.
1: Kan gebeuren.
0: Bert van Lossen gaat het ongetwijfeld vlekkelozer doen.
1: Ja, die start lekker veel muziek in zometeen. En de gebruikelijke dingen komen natuurlijk voorbij.
0: Pimpanplaat.
1: Ja, de pimpanplaat.
0: Spreek van de dag. En het stichtelijk woord van Bert. Is dat eigenlijk al terug?
1: Nou, weet ik niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik weet wel dat je de pimpanplaat al op zijn Facebookpagina kan vinden. Dus,
0: mooi zo. Ja. Nou, dan komen er ongetwijfeld verzoekjes voor de plaat met de letter weet ik niet. Die gaat hij zo bekendmaken door. En dan kun je je verzoekjes daarvoor indienen. Veel plezier bij Bert. En wat mij betreft, niet wat jou betreft, hè?
1: Nee, ik ben er maandag weer samen met jou.
0: Ik ben er morgen gewoon weer vanaf 6 uur. Tot dan. Fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Daar is hij dan toch, de vader van...

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fope, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft 4 vermoedelijke nepagenten aangehouden voor het oplichten van ouderen in Enschede en Lonneker. Een man van 43 die in Schalkhaar in Deventer 2 willekeurige vrouwen met een hamer op hun hoofd sloeg, is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging. En in de binnenstad van Kampen komt vandaag de Peukenbrigade in actie. De brigade gaat de strijd aan met weggegooide peuken. Meer nieuws op oost.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
13: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
12: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
14: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
12: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Ik ben Johanne ter Stegen en dit is Goedemorgen Overijssel. Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
5: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Rob de Nijs, Johnny is soldaat uit de jaren 80. Goedemorgen.
1: Bert van Lossen.
0: Vandaag is het dag 218 van 2026. En voor iedereen die nu al aftelt, nog 141 nachtjes slapen tot kerstmis. Gary Halliwell is vandaag jarig. Zij viert haar 54e verjaardag. En Typhoon is vandaag ook jarig, 42. Vandaag precies 35 jaar geleden dat het World Wide Web werd geboren. En vanaf dat moment wordt online first gepredikt door veel omroepbobo's. De ontwikkeling van de wereldwijde internettoegang en verbindingen werd aangekondigd door twee vernieuwers vanuit een laboratorium in Genève. Ligt in Zwitserland. In 1993 waren er slechts 130 websites op het web. En vandaag in het nieuws. Tuinders willen gezuiverd rioolwater gebruiken nu ze door de droogte minder water uit sloten mogen oppompen. De waterschappen hebben een sproeiverbod ingesteld om de beperkte voorraad zoet water te beschermen. Volgens Glas Tuinbouw Nederland kan de schade oplopen tot 150 miljoen euro als het verbod lang duurt. En het is vandaag ook de dag van de frisse adem. Een vriendelijke reminder om even de tandenborstel en flosdraad erbij te pakken. Want in je mond zitten miljarden bacteriën. En sommige maken hetzelfde stinkende gas als rotte eieren. Goedemorgen.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Kijk de zon eens schijnen. Wolken verdwijnen.
3: Ik werd vanochtend wakker. Ik dacht, hè, heb ik de vriezer open laten staan?

0: Sophia. Alvaro Soler, de koning van de zomerhits en Sophia.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, je hebt de mogelijkheid om één ding van de aarde te verwijderen. Wat is het? Muggen zou bijvoorbeeld kunnen. Die vreselijke ziekte zou kunnen. Facebook. Dakloosheid of calorieën. Dus je hebt de mogelijkheid om één ding van de aarde te verwijderen. Wat is het? Wat wil jij graag verwijderen? Laat het me even weten via de radio. Zet 06 4567 1.

0: Radio Oost viert de zomer met jou.
1: Met een van de mooiste zomerhitjes aller tijden, vind ik zelf eigenlijk. Ik ben er ooit voor naar het Mediapark afgereisd om deze live te zien. Ik heb het over VOF de Kunst en een toertje Snake.

0: Een van de leukste radioprogramma's aller tijden is natuurlijk en nog steeds Radio Tour. En vorig jaar was ik er, toen was er ook VOF de Kunst op het toertje Sneek. En dit jaar was André van Duiner samen met Ferry de Groot. Die heb ik helaas gemist ook, want daar had ik wel graag naartoe willen gaan. Maar ja, toen zat ik lekker op een eiland.
1: Ja, ook niet verkeerd.
0: Nee, ook niet verkeerd, ja.
1: Hij deed weer een uurtje tour, hè?
0: Ja, joh, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Nee, Radio Tour is hoe eigenlijk Radio 1 zou moeten klinken.
1: Maar,
0: soms iets blijer.
1: Ja?
0: Dat mis ik heel veel.
1: Okay.
0: Bij de publieke omroep mis ik heel veel dat we best wel iets blijer mogen zijn.
1: Blijer, iets meer persoonlijker? Of
0: ja,
1: valt het nog wel mee?
0: Meer persoonlijker en blijer.
1: Ja.
0: Want al dat zakelijke. Dat het,
1: ja.
0: Ja. Anno 2026. En Ferry de Groot en Willem Ruijs en André van Duin hebben in het verleden bewezen dat het ook met een vrolijke toon af.
1: Ja, een beetje blijheid in het leven, niet verkeerd.
0: Er mag best wel eens af en toe gelachen worden in deze toch wel donkere wereld op dit moment.
1: Kom ik aan met mijn nieuws.
0: Ja, nee, dat maakt niet uit. Nee, je moet wel op de hoogte blijven.
1: Zeker.
0: Zo bedoel ik het niet. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: We gaan het hebben over vermoedelijke nepagenten die zijn aangehouden en de impact van de droogte op de natuur.
0: Nou, dat onderzoek naar de ongeluk op de A1, die had ik zelf ook nog kunnen doen.
1: Toch? Ja, maar toch, nieuws is nieuws.
0: Ja, nee, dat is zo. Maar het was wel een open deur, toch?
1: Absoluut.
0: Ja.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Het is 3:30 op radio. Zometeen na 10 pimpamplaats. Zometeen krijgen we mij de letter. Maar eerst het belangrijkste nieuws met Benjamin Borgman.
1: De politie heeft 4 vermoedelijke nepagenten aangehouden voor het oplichten van ouderen in Enschede en Lonneke. De verdachten deden zich voor als agenten en vertelden dat waardevolle spullen vanwege een inbraakgolf veiliggesteld moesten worden. 3 slachtoffers raakten sieraden, contantgeld en pinpassen kwijt. 2 verdachten zitten nog vast. De politie onderzoekt of de groep ook betrokken is bij vergelijkbare oplichtingszaken in Drenthe. Vorig jaar kreeg de politie bijna 3000 meldingen van nepagenten in Oost-Nederland. Bij een verkeersongeluk vlak over de grens bij Hardenberg is een Nederlandse auto gisteravond in botsing gekomen met een Duitse auto. Door de klap raakte het Duitse voertuig van de weg en belandde het in een sloot. De bestuurder kwam klem te zitten en werd door de hulpdiensten uit het voertuig bevrijd. Over zijn verwondingen is nog niets bekend. De Nederlandse automobilist kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. En de gevolgen van de droogte worden steeds meer zichtbaar. Vooral de natuur heeft het zwaar met het watertekort. Op landgoed Soeslo bij Zwolle hebben bomen er steeds meer moeite mee, zegt de beheerder.
14: Ja, je hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat deze beuk het niet zo heel erg prettig heeft. Je ziet dat de hele kroon nagenoeg kaal is. Er zitten een paar blaadjes in verhouding. Maar je kijkt er eigenlijk rechtdoor omheen naar de hemel. Nou, dat is natuurlijk geen goed teken als je eigenlijk midden in het groeiseizoen staat.
1: De beheerder geeft ook aan dat er aan herstelplannen wordt gewerkt.
14: Dat betekent helaas het kappen van de laan met beuken. En dan uiteraard weer aanplanten met een nieuwe boomsoort die goed opgewassen is tegen het toekomstige klimaat. Nou, en wij gunnen ook de toekomstige generaties, en dat is ook deel van onze opdracht, het behoud van het landgoed. Als we dat laten gaan, zijn we het gewoon kwijt.
1: Voor de komende tijd ziet het er nog niet best uit voor de bomen, want er lijkt nog weinig regen te vallen. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijnsdalsnieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Het is 9:55. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. Het wordt 22 graden in de kop van onze provincie, tot lokaal 25 in de regio Twente bij een matige westenwind. Morgen iets koeler en mogelijk een buitje. In het weekend loopt de temperatuur op naar 29 graden zaterdag en ruim 30 graden komende zondag.
15: De vraag van vandaag.
0: Je hebt de mogelijkheid om één ding van de aarde te verwijderen. Wat is het? Nou, Tamara uit Hengelo, als ik mocht verwijderen, dan de mobiele telefoons. Ja, nou...
16: Goeie.
0: Ja, nou hier. Ja.
16: Maar toch belangrijk ook.
0: De wereld is wel heel anders geworden, want ik zat onlangs nog in een fotoalbum te kijken van 30, 40 jaar geleden.
16: Geen enkele mobiele telefoon.
0: Ja, dan mensen wel gezellig aan tafel. En nu kun je gewoon zien hoe lang mensen bij elkaar zitten. Hoe langer ze bij elkaar zitten, des te langer ze op de mobiele
16: telefoon. Ja, nee, absoluut.
0: En het mooiste vind ik nog wel, ik zat altijd aan de tafel bij de Poort van Twente. Dan had je altijd wel van die oudere mensen die het allemaal heel erg weten ook.
16: Ja.
0: Tenminste, dat dacht ik altijd toen. En die waren dan falikant tegen de mobiele telefoons.
16: Oh, ja.
0: En 2 jaar later...
16: Hadden ze er zelf een.
0: Ja,
16: precies.
0: Zaten ze alleen maar te turen op de mobiele telefoon. Dus wat dat betreft niets veranderlijk dan de mens. Maar Tamara, ik ga met je mee in deze. Rina, hallo Bert, oorlogen laten verdwijnen. Ja, daar ben ik ook wel voorstander van. Of wat er op pad wil... Ik zal alle wapens verwijderen, Bert. Nou, dan help ik een handje mee. Nou, je hebt de mogelijkheid om één ding van de aarde te verwijderen. Wat is het? Laat het me even weten via de radio-step. Via 06-4567-1331. Wat zou jij laten verwijderen?
1: Nou, ik moest direct denken aan... het is niet echt wat je makkelijk kan verwijderen, maar wel de haat. Je hoorde net al de oorlog. Als dat weg kan, dan is dat mooi. Maar de haat, er is soms zoveel narigheid. Dus laat die haat maar verdwijnen.
0: Ja, nou, sinds de schepping... Adam en Eva zit er haat in.
1: Ja, zo is het.
0: Vanaf dat moment is het eigenlijk een fout gegaan, toch? Maar ik ga een heel eind met je mee, wat dat betreft ook. Een heel eind, ik ga helemaal met je mee, Benjamin. Het is 7:30, je luistert naar de radio.

0: Een van de grote hits uit de jaren 80 voor de Jacksons. En Can You Feel It op radio's is 13 voor 10. We gaan even schakelen natuurlijk, want zomer in Overijssel. Na deze week nog 1 week in Overijssel te vinden. Onze zomerse verslaggever, vandaag heet hij Bart Kieft. Goedemorgen Bart.
1: Ja, goedemorgen. De Euregio Fiets Vierdaagse, daar zijn we vandaag de hele dag bij aanwezig. Althans, in ieder geval de ochtend vandaag. De etappe, de route van donderdag 6 augustus. Die leidt van Denenkamp richting Oud-Marsum. Mandergeesteren zie ik staan. En voor de mensen die de 100 kilometer doen, die komen zelfs in Kloosterdijk, Geerdijk terecht. Eens even kijken, het is spitsuur op dit moment hier bij de tent. Wubbenhof, Denenkamp Zuid. Mensen staan in de rij. Hier staat, bent u de oudste of jongste deelnemster? Schrijf uw naam op het doek. Vrijdag 40 uur. Bent u de oudste deelnemer, meneer?
2: Ik denk van niet. Ik ben nog maar 75, bijna 76, maar ik denk dat er ouder zijn. Gezien wat ik onderweg tegengekomen ben, ja, nee, nee.
1: Ik heb gehoord iemand een deelnemer, in ieder geval van 98 jaar.
2: Ik hoop dat ook ooit hiermee te maken.
1: Hou hem op de weg, zou ik willen zeggen. Eens even kijken, dit is de inschrijving. Gaat het goed, mevrouw? Truus is het, hè?
3: Wij hebben een storing, meneer.
1: Storing?
3: Ja, die pind, of die geen genoeg stroom krijgt. We hebben iedere keer een monteur en dan krijgen wij op, als we het niet, misschien niet zo goed doen. Maar we doen het wel goed.
1: Het doet hartstikke goed, maar de mensen kunnen niet betalen, begrijp ik?
3: Nee, maar dan... Jawel.
4: We gaan wel zo.

0: meneer. Ik zei net tegen die meneer, u hebt al een beetje zwart geld. Had hij niet.
1: Geen zwart geld?
2: Nee, absoluut niet.
1: Kijk, we aardig braaf uit de ogen.
0: Ja, maar verder gaat het heel goed hoor. Mensen zijn allemaal heel goed tevreden.
1: Ik loop eventjes naar het bestuurslid dat op dit

0: vandaag de kinderdag tijdens de fietsvierdaagse. Ja. Hallo, wie ben jij?
1: Remco.
0: Waar kom je vandaan, Remco?
1: Ede.
0: Ede, dat is midden op de Veluwe.
1: Ja.
0: Daar kun je lekker fietsen in de bossen. Weet je waar de route vandaag naartoe gaat?
1: Nee.
0: Okay, je laat je verrassen met je vader en moeder. En wie ben jij?
2: Femke.
0: Femke. En hoe oud ben jij?
2: 8.
0: En waar staat jouw fiets?
2: Die heb je niet mee.
0: Oh, die heb je niet mee. Maar hoe gaat dat dan met jou?
2: Ik ga achterop.
0: Oh, je gaat.
3: We kunnen maar 3 fietsen meenemen, hè? Oh. Dus ja. Dus dan moet ze echt.
0: Spring maar achterop. Spring maar achterop. Spring maar achterop. Ken je dat liedje?
2: Nee.
0: Nou, ken je het nu? Hey, heel veel plezier hier in het prachtige Twentse land. U heeft hier eerder gefietst?
3: Nee, nog nooit. Dus we gaan kijken hoe het
0: is. Wat verwacht u?
3: Nou, wel mooi. Ik heb gezien dat het wel een mooie route is met ook veel landhuis.
0: Kasteel Sinkgraven, dat gaat u zo meteen passeren.
3: Oké, heel
0: mooi. Om je vingers bij af te likken.
3: Nou, kijk.
0: Zo mooi. Dag. Staat hier een meneer te wachten. Meneer, op wie wacht u?
4: Ik hoop mijn vrouw, die Mariam Tempeltjan.
0: Oké, ja, dus dat gaat even iets niet helemaal soepel met de pinafrekening, geloof ik.
4: Oh, meneer, betaald is er aan. Dus
0: waar komt u vandaan?
4: Uit de Lutte.
0: De Lutte, vlakbij.
4: Ja, een thuiswedstrijd. Daar hoort er ook bij.
0: Kun je ook niet verdwalen?
4: Nee, heel goed. Okay.
0: Dank u wel. En terwijl ik dat zeg, vertrekken de volgende deelnemers allemaal. Hier, die gaan linksaf richting Oldenzaal. En dan na een paar honderd meter rechtsaf het bos in richting Sinkgraven. Deze meneer ook. Meneer, met of zonder versnelling?
5: Met gebruik ze niet.
0: Ik bedoel versterking, elektrische versterking.
5: Ja, met versterking, met accu.
0: Ja. Dus als een speer door het Twentse land?
5: Ja, zeker. Okay,
0: waar komt u vandaan?
5: Zelf. Denningham zelf.
0: Oh, okay, ook een thuiswedstrijd. Ja, thuis. Meneer, u met de speedbike?
6: Jawel.
0: De rolstoel?
6: Jawel.
0: Aha. Vorige week was de rolstoel vierdaagse in Delden. Die heeft u laten passeren.
6: Dat heb ik niet meer gedaan, maar ik was alle 4 dagen had ik wat anders.
0: Okay, anders was u daar geweest?
6: Ik heb andere jaren heel vaak meer gedaan.
0: Ja. Waarom bent u dan hier in Denenkamp op dit moment? Een inhaalslag voor u?
6: Nee, dat niet. Maar normaal gesproken gaan we toch meestal iedere week ergens fietsen. 2 weken geleden hebben we een dag meegedaan aan de vierdaagse in Tubbergen. En nu doen we een dag mee hier in Denenkamp.
0: Ik wens je veel succes. Geweldig. Hou hem op de weg. En geniet van het prachtige Twentse land. Bert, je hoort het. Alleen maar enthousiaste mensen op weg voor die regio fietsvierdaagse hier vanuit Denenkamp.
7: Fiets je ook mee, Bart, vandaag?
0: Ik heb fietsje niet meegenomen. Ik heb de radioauto van RTVO's mee. En er zit geen trekhaak op. Dus anders had ik mijn fiets op de fietsdrager kunnen plaatsen. Nee, maar ik ben wel van de partij overal en nergens. En ik ga mij nu in de richting van Oud-Marsum begeven. Want dat is volgens mij de eerste halteplaats tussenstop.
7: Ik gooi je zo meteen. Dag Bart.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft 4 vermoedelijke nepagenten aangehouden voor het oplichten van ouderen in Enschede en Lonneker. Een man van 43 die in Schalkhaar in Deventer 2 willekeurige vrouwen met een hamer op hun hoofd sloeg, is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging. En de natuur heeft het heel zwaar met het watertekort. Ook op landgoed Soeslo bij Zwolle hebben bomen er steeds meer moeite mee.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: XXX Loots in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Pim-pam-plaat. Pim-pam-plaat.
11: Het is 3:10. Leuk dat je er bent op radio's. Het is tijd voor de Pim-pam-plaat. Een soort hessengymnastiek. En dan een beetje om muziek. Doen we een artiest of titel die begint met de letter J vandaag. Heb jij er eentje voor me? Laat het me even weten via de radio-step. Journey zou bijvoorbeeld kunnen. Joe Cocker, Jan Smit, Jolene. Van Dolly Parton, Jump. Van Heden of van de Pointer Sisters of Gene van Valco. Kom maar door via de radiostem 06-4567-1331. Je mag me ook bellen op 074-2456-665.
12: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Greta vind ik ook goed hoor. Jarros, ik wil naar Griekenland.
1: Bert van Lossen.
0: Heel veel leuke suggesties komen binnen. Gert uit Dalsen die wil graag Jans Pommerans van Ria Valk. Grappig liedje en al heel lang niet meer gehoord. Nou, die ga ik eens proberen op te zoeken. Goedemorgen Bert. Goedemorgen Diane. Graag Jolien van Dolly Parton. Julien Claire is aangevraagd door Cor. Marcel Krukert uit Glanenbrug. Japan met Adolescent Sex. Al lang nergens meer gehoord. Jeugdsentiment uit de MAVO-tijd. Groetjes Marcel Krukert uit Glanenbrug. Dankjewel voor het doorgeven. Wat wil jij horen? Wil jij een leuk liedje horen met de letter J? Of een artiest die begint met de letter J? Laat hem even weten via de Radio Oosten 06-4567-1331. En dat kan ook via Facebook. Facebook/Bert Verlossen.

0: Het is zomer. Op Radio Oost.
1: Pim Pam Plaat.
2: Beetje ochtendige muziek kan ook niet kwaad, hè? Frank, dankjewel voor deze van Jack Johnson. Better Together. Leuk liedje.

0: hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Bertje van Losser.
2: Bert van Losser.
0: Loser. Nee. Losser. Een hele lekkere goede morgen.
2: Een lekkere goede morgen.
3: Koffie, dank u wel hoor.

0: Volgens mij was Market via de Facebook. In het kader van de Pimpam Blaad. John Mayer hoorde je voorbij trekken met The Last Train Home. Liedjes met een J of artiesten die met een J beginnen. Daar ben ik naar op zoek vandaag. Nou, iedereen is zoekende. Wij zoeken dus leuke liedjes. En Pimpam haar. Goeiedag. Jij bent ook zoekende, hè?
1: Ik ben zoekende, Bert.
0: Ja, je bent zoekende.
1: Ik ben mijn hele leven al zoekende.
0: Maar ik zag jullie in de foyer zitten. Ik denk, nou, er is iets aan de hand.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik maak reportages van mensen die thuis blijven, niet op vakantie gaan. Het kan zijn dat mensen die de hele vakantie doorwerken. Mensen die misschien, bij wijze van spreken, een been gebroken hebben, niet op vakantie kunnen. Allerlei redenen waarom je dus in Overijssel blijft deze vakantie. En ik had een afzegging helaas van een reportage. Dus nu zit ik met mijn handen spreekwoordelijk in mijn haar.
0: Ja.
1: En toen kwam jij.
0: Ja, en ik zei, goh, daar is de radio voor. Want jij zoekt iemand die met vakantie gaat deze zomer.
1: Ik zoek eigenlijk vanmiddag nog iemand die dus niet op vakantie gaat, iets leuks doet. Misschien door een spontane reden of door een wat moeilijkere reden of juist om werk. Dat diegene dus niet op vakantie gaat en thuis blijft. En die wil ik eigenlijk vanmiddag komen opzoeken.
0: Ah, vanmiddag.
1: En, ja, na de lunch.
0: Na de lunch.
1: Ja.
0: Hoe kan iemand zich aanmelden of...
1: Dat kan door...
0: Nou, ik weet het al. Gewoon even appen naar de radio.
1: Ja, dat is makkelijkste.
0: 06-4567-1331 of bel even met 074-2-456-665. Is het een beetje leuk, want ik zie af en toe fantastische reportages voorbij komen.
1: Echt heel leuk.
0: Ik vond de Kubus vond ik hartstikke leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja, ja.
1: Die heeft echt gewoon een aantal wereldrecords achternaast. Hoe is zo'n ding nou? De Kubus die moet oplossen met al die kleurtjes.
0: Ja.
1: Nee, het is een heel leuk programma. En ik maak 3 van die reportages per week. En deze reportage die ik vanmiddag dan ga maken zou dan voor morgen alweer op de tv komen. 5 uur. Dus hartstikke leuk programma.
0: Ja,
1: lekker
0: zo
1: sfeertje.
0: In Overijssel. Elke dag te zien natuurlijk op TV Oost en ook via de socials. Nou, dat gaat goed komen, Pim. Want wie wil jou nu niet over de vloer in Overijssel?
1: Dat dacht ik. Wie helpt mij?
0: Nou, wie helpt onze Pim Balhaar? Denk even goed na. 074-2-456-665. Of bel even of via de radio 06-4567-1331. Succes!
2: Morgen. Dankjewel.

0: De zomerstraal door je radio, Pimpo Plaat. Deze van Pearl Jam en Just Breathe. Het is bijna de hoogste tijd om het te hebben over het nieuws natuurlijk. Wat heb je voor ons, Benjamin?
1: We gaan het zo hebben over een man die is veroordeeld voor een gewelddadige actie in Schalkhaar en Deventer. En een autobrand, weer, en dit keer in Zwolle.
0: Er is veel Jan Smit aangevraagd, want dit weekend viert hij zijn 30-jarig jubileum natuurlijk. Welke van Jan Smit wil jij graag horen hier op radio? Dus laat hem even weten, kan ik zo meteen even een keuze maken. En ook Jolien komt eraan van Dolly Parton.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Stoottreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
13: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
14: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
0: Vijf over 10:30. De zomer straalt door je radio. Zomer in Overijssel. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Een man van 43 die in maart van dit jaar in Schalkhaar in Deventer twee willekeurige vrouwen met een hamer op hun hoofd sloeg, is veroordeeld. Hij krijgt 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor 2 pogingen tot moord. Ook moet hij bijna €7.000 aan schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Beide vrouwen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Volgens de rechter had het veel erger kunnen aflopen en hadden er meer slachtoffers kunnen vallen als hij niet was aangehouden. De man sloeg de vrouwen omdat hij in de gevangenis wilde komen. Daar hoopte hij betere zorg te krijgen. Beide vrouwen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Volgens de rechter had het veel erger kunnen aflopen en hadden er meer slachtoffers kunnen vallen als hij niet was aangehouden. De man sloeg de vrouwen omdat hij in de gevangenis wilde komen. Daar hoopte hij betere zorg te krijgen. In Zwolle is vannacht een auto volledig uitgebrand. Door de hitte sloegen de vlammen over naar de naastgelegen berm en ook een andere auto raakte beschadigd. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de auto kon niet meer worden gered. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Het aantal ongelukken op de Nederlandse snelwegen richting de grens is flink gestegen sinds de invoering van de Duitse grenscontroles 2 jaar geleden. Onder andere op de A1 bij de Lutte gaat het regelmatig mis. Vorig jaar vonden daar 42 ongelukken plaats. In 2023 waren dat er nog maar 8. Deze ongelukken gebeuren wekelijks en kennen soms een dodelijke afloop. Deze Duitslandkenner vertelde eerder al dat de grenscontroles bepaald niet ideaal zijn.
15: Tussen Nederland en Duitsland, daar waren al een soort grenscontroles, zeg maar achter de grens. Nou, dat was effectiever, zeggen onderzoekers, dan wat we nu hebben. En het levert economisch alleen maar problemen op. En inderdaad, er zijn doden gevallen door allerlei files en auto's die dan uitwijken. En problemen in grensgemeentes met opeens allemaal verkeer. Dus iedereen die daar in het grensgebied wat over te zeggen heeft, zegt dat moet echt zo snel mogelijk ophouden.
1: De stijging van het aantal ongelukken sinds de invoering van die controles is aangekaart bij Duitsland. Maar voorlopig gaan de grenscontroles door. En na een botsing met een vrachtwagen in Sint-Jansklooster is een automobilist van de weg geraakt. De bestuurder van de auto is in een ambulance behandeld. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Vanwege het ongeluk is de Flevoweg richting Vollenhoven ter hoogte van Sint-Jansklooster afgesloten. Verkeer in de andere rijrichting kan er wel langs. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Er zijn zomers geweest dat ik op zondagochtend heel vroeg door Sint-Jans Klooster viest.
1: Ja?
0: Ja, er zijn zomers geweest, ja.
1: Niet meer.
0: 7:30, radio is een luisterje daar. Ik heb even het weer voor je. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt 22 graden in de kop van onze provincie tot lokaal 25 in Twente. Bij een matige westenwind, morgen iets koeler en mogelijk een buitje. In het weekend loopt de temperatuur op naar 29 graden zaterdag. En zondag ruim 30 graden. Heb jij wel iets gedaan uit verliefdheid?
1: Iets gedaan vanuit verliefdheid? Nee, ik kan zo snel niks bedenken.
0: Nou, zometeen. Leuk verhaal over het nou, een leuk verhaal over een verliefde jongeman uit Oostenrijk.
1: Oké.
0: Okay. Ja,
1: ik ben benieuwd.
0: Zometeen. Hier op Radio Oost. Het is 10:58, je luistert naar Radio Oost. De Pimpam Plaat, heb jij een liedje met een J voor me? Laat hem even weten, want deze is ook veel aangevraagd via de Facebook en via de Radio Oost app. Dolly Parton en...

Elvis de Pelvis, Elvis Presley en de Jailhouse Rock. Het is 14 voor 11, ongelooflijk maar waar. Verliefde man heeft namelijk het appartement in brand gestoken. Brandweerlieden in Oostenrijk konden het appartement van een verliefde jongeman niet redden. Hij had namelijk 220 kaarsen gebruikt om een enorm hart op de vloer te maken. Deze aangestoken en vervolgens laten branden terwijl hij zijn vriendin ging halen. En dat ging dus helaas mis. Hoe het met de relatie gaat, dat is op dit moment nog onduidelijk. Maar hij is wel in ieder geval zijn appartement kwijt, want dat is namelijk hier ook opgegaan. Dit is Radio's, leuk dat je luistert. Pim Pam Plaat, heb jij een leuke suggestie voor me? Laat hem even weten. Hè?

0: Pimpam.
1: Pimpam.
0: Pimpam.
2: Pimpam.
3: Het is 10:08 op radio's. Ik heb er nog eentje voor je in het kader van de Pimpamplaat. Morgen natuurlijk weer vanaf 10:00. Dankjewel voor de vele inzendingen. Ik heb geprobeerd een zo breed mogelijke keuze te maken. Morgen dus in de herhaling Pimpamplaat op radio's. Dit is de laatste. Joshua Kennison.

0: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. Sinds de invoering van de Duitse grenscontroles 2 jaar geleden is het aantal ongelukken op Nederlandse snelwegen richting de grens flink gestegen. Onder andere op de A1 bij de Lutte gaat het regelmatig mis. Een Nederlandse auto is gisteravond vlak over de grens bij Hardenberg in botsing gekomen met een Duitse auto. En de politie heeft 4 vermoedelijke nepagenten aangehouden voor het oplichten van ouderen in Enschede en Lonneke.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
16: Het is machtig mooi, man!
15: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
16: Je komt de leukste luidjes tegen.
15: Een praatje maakt je dag.
17: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
18: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Wat een heerlijk liedje dit. Eros Ramazzotti en Pio Bella Gosa. Ik zit net even door de Telegraaf te bladeren. Ik lees dat er wat mensen uit Nederland verdronken zijn. Tenminste, een Nederlandse vrouw in Griekenland op het eiland Kreta bij Malia. Nou, laat ik daar toevallig gezeten hebben. Heftig, joh. Ja, de stroming is daar soms heel erg verraderlijk. Het is toch wel de zomer van de verdrinking, hoor. Deze zomer van 2026. Hey, leuk dat je luistert. Dit is Radio's. Ik ben Bert. Ik ben er tot 1 uur met zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk weer een uurtje lang. Back to the 80s. En we gaan natuurlijk even praten met Margot Ribberink. En Margot Ribberink stond vanochtend in de kranten. Want ze gaan natuurlijk volgende week richting Spanje om de zonneverduistering, de eclipse, te aanschouwen. Zometeen meer over hier op Radio's. Want we gaan maar gewoon even vragen of we haar volgende week ook een klein beetje kunnen volgen. Natuurlijk in het kader van zomer in Overijssel. Zullen we even een battletje doen? Want ik heb twee liedjes namelijk uitgezocht.
1: Muziekbattle.
2: De competition is al staan.
3: Ik mag gewoon luisteren en kijken wat ik wil, hè?
1: Ja, maar die komt me bekend voor.
2: Spannend.
0: Nou, vandaag in de battle twee totaal verschillende feestliedjes. Ga je voor de swingende jukebox van Jive Bunny met Swing the Mood. Want deze stond vandaag in de jaren 80 in 1989 op 1 in Engeland.

Kortom, Jive Bunny tegen Take That. De ene plaat brengt de jaren 50 terug naar de dansvloer. En de andere is zo'n typisch afsluiter waarbij iedereen meezingt. Het was wel op het einde, want Robbie Williams had namelijk net Take That verlaten. Never Forget. Nou, welke wil je horen? Wil je zo meteen op de radio? Jive Bunny met Swing the Mood of Take That? Never Forget. Laat het me even weten, hè.

0: lekkerste zomerhits op Radio Oost.
1: En zo meteen gaan we natuurlijk richting Bart Kieft, onze zomerse verslaggever vandaag. Zomer in Overijssel met de zomerhit van 2026. Daar gaat hij nog een keer. En komende zaterdag zit hij in de show, hè?

0: Ik had gisteren voor de eerste keer Bas Dijers sinds weken aan de telefoon. We hadden het even over komende zaterdag. Want komende zaterdag zijn we na 6 weken weer terug op Radio Oost. En we gaan even proberen te bellen met Rutger van Barneveld. Het grappige is, een paar jaar geleden, want we hebben afgelopen december, waren we natuurlijk ook in Arnhem bij het Mega Piratenfestijn. En een jaar daarvoor waren wij er ook. En toen liep Rutger van Barneveld, die deed toen een paar liedjes in het voorprogramma, die liep dus de hele avond achter Bas Nijhuis aan van, goh, wil je even een interviewtje met me doen? Ik denk dat het nu andersom is. Maar goed, daar gaan we het even over hebben komende zaterdag. Moest daar wel even om lachen, want hij heeft nu natuurlijk de nummer 1 in te pakken. Met de zwoele zomernachten helemaal uitgebracht. Ja, door zichzelf, of heeft het zelf allemaal uitgebracht. Want de platenmaatschappij zag er eigenlijk geen heil in dit liedje. En diezelfde platenmaatschappij heeft nu wel weer contact opgenomen met Rutger van Barneveld. Of hij ook een album wil opnemen. Ja, zo gaat het ook in de muziekwereld. Hè. Niets is ons vreemd. De zwoele zomernachten komende zaterdag proberen we hem even aan de telefoon te krijgen. In de gloednieuwe nazomer Bas en Bet ochtendshow. Het is 18 over 11, Radio Oost. We zitten natuurlijk volop in zomer in Overijssel. We gaan even naar onze verslaggever. Bart Kieft is in de omgeving van Denenkamp. Want je volgt vandaag daar de Interregio Fietsvierdaagse.
1: Ja, dat klopt. En vanuit Denenkamp via Oud-Marsum terechtgekomen in Vassen. Ik sta in de schaduw op dit moment van de Sint-Jozef of Pancratiuskerk midden in Vassen. En ja, hoe druk wil je het hebben hier? Het grote deel van het peloton, zo, laat ik het zomaar noemen, is hier inmiddels aangekomen. Is hier geland in het centrum en zit allemaal breed uit op het terras. Koffie te drinken, krenten weg. Allemaal lekker bijtanken. En het is sowieso ontzettend druk hier in deze omgeving. Noordoost-Twente op dit moment. Wat je allemaal tegenkomt onderweg. Ook pelotons met wielrenners, gewone toeristen natuurlijk die je ziet. Groepen motorrijders. Allemaal willen ze proeven, willen ze beleven hoe mooi dat Twentse land hier is. Mevrouw, u zet de helm af. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik heb hier een horloge aan, dus ik weet niet hoe laat het is.
1: Nou, maar je weet wel wanneer u uit bed bent gestapt.
2: Ik weet wel dat ik honger heb.
1: Oh, honger zelfs. Trek zeggen ze dan toch? Honger, dat is Afrika.
2: Nou, ja, dat is waar.
1: Dat heb ik altijd geleerd.
2: Ja, trek. Nee, maar we hebben heerlijke fietstal. Het weer is prima om te fietsen. En nou gaan wij hier lekker een gebakje eten, als mag.
1: Ja, waar komt u vandaan? Ik proef, ik hoor iets zuidelijks.
2: Ja, Brabant. Tussen de Mos en Eindhoven.
1: Tussen Den Bosch en Eindhoven?
2: Daar wonen wij.
1: Kijk aan, en daar is het prachtig. Dan komt u hier naartoe. Waarom?
2: Vierdaagse. Maar wij hebben in Sint-Oederode ook een vierdaagse. En die is 2 weken geleden geweest. En die is nog mooier dan deze.
1: Nee.
2: Ja.
1: Niet liegen, mevrouw.
2: Ik lieg nooit.
1: Oké. U bent ook een Brabander?
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij is het met mij eens, hoor. Hij is met mijn vierdaagse.
1: Nou zeggen ze dat Brabanders en Tukkers, Twentenaren, dat die veel gemeen hebben. Het Bourgondische. Ja. Proeft u dat ook, terwijl ik eventjes een fijn insect van mijn arm afhaal?
3: Ja, we komen al veel keren hier in Twente en hebben daar wel ervaren. Ja. Nee, we zijn niet zo verschillend. We zijn geen Hollanders, hè?
1: Geen Hollanders, geen Westerlingen bedoelt u?
3: Nou ja, Hollanders dus. Ja.
1: Maar wat trekt u dan vooral aan in dit gebied? Is het landschap, maar ook de mentaliteit?
3: Ja, zeker. Maar het landschap ook natuurlijk. Het is prachtig hier, hè?
1: Ja, maar die glooiingen, die prachtige glooiingen. Prachtig. Hebben jullie niet?
2: Nee. Oké, dat is waar. Jullie hebben die wel en wij hebben het niet.
1: Is er iets wat jullie wel hebben en wij niet? Weinig, hè?
3: Ja, je legt de woorden natuurlijk.
2: Klompen.
1: Ja, die hebben we hier ook.
2: Ook al.
1: Tuurlijk. Het terras longt voor u. Ja, het is ontzettend druk, hè, onderweg.
3: Maar ja, jullie hebben klompjes, maar wij hebben als trofee van onze vierdaagse een klompje.
1: Ah, dat is hartstikke mooi. Heeft u zelfs meegenomen, dat symbool?
4: Ja, maar ik zit aan de sleutel aan. Oh.
2: Ja. Zit aan de sleutel.
1: Ja, wat ik ook gezien heb, ik weet niet of u ze al tegengekomen bent. Ik heb 5 nonnen uit Denenkamp, het klooster Denenkamp, op de fiets gezien.
4: Die hebben wij niet gezien.
3: Nee, nonnen. Maar dat hebben wij ook wel, nonnen in Brabant, hè?
1: Die ook op de fiets?
3: Nee, die zitten al niet op de fiets.
4: Die zijn al wat ouder.
1: Oh ja, dit zijn nog fris en fruitige nonnen, als ik me zo mag uitdrukken. Daar kijkt de mevrouw in één keer heel verbaasd.
2: Maar verkleed aan, of zijn ze echt?
1: Ze hebben een habijt aan. Ze hebben een grijs habijt en een hoed van stro.
2: Oh ja, maar ze zijn niet echt nonnen.
1: En een bel op de fiets.
2: En terugtraprem.
1: Terugtraprem. Ja, okay. Ik wens u nog veel plezier in het Twentse land. U gaat op weg naar de koffie met de Krentenweggen. Dat is een flinke bodem voor de kilometers die nog afgelegd moeten worden. Want hoeveel kilometer moet u nog?
2: Ik denk nog een 30.
1: Nog een 30, oké. Okay. Wat een wind in één keer.
2: Ja, dat is lekker. Ja.
1: Heerlijk fris, hè?
2: Ja, dat is lekker fris, ja.
1: Doen ze de groeten in Brabant als ze terug gaan?
2: Ja, doen we.
1: Wat zeggen we dan? Houdoe!
2: Houdoe!
1: Bedankt.
0: Dankjewel,
1: tot
0: Bart.
1: Ziens, jo! Hoi, Bert.
0: Hoi, hoi. Het is 11:30. Bart dus in de omgeving van Denenkamp bij de fietsvierdaagse. Hey, ik heb jouw stem nog even nodig. Welke wil je graag horen zometeen? Deze? Jive Bunny en de Mastermixers en Swing the Mood. Stond gewoon op benen in de jaren 80. Een beetje afgeleid van Glenn Miller natuurlijk. Of wil je de laatste van Take That of de eerste zonder Robbie? Anja die zegt, nou overduidelijk de eerste. Jenny gaat voor Take That. Charles gaat voor Take That. Ja, Rita de Horst het Hellendoorn, dankjewel voor het compliment. Die gaat ook voor Take That, dus app even.
5: Het is zomer. Op Radio Oost.

0: Maar hoeveel heeft Bob Marley er dan? Ja, we hebben het over kinderen.
1: Die heeft er nog wel meer, denk ik. He? Die heeft er nog wel meer, of niet?
0: Die heeft er meer. Want Stevie Wonder heeft 9 kinderen. De bekendste dochter is natuurlijk wel Aisha Morris, voor wie hij de beroemde hit Isn't She Lovely schreef.
1: Bob heeft er 11.
0: 11. Ja. Het is dus 11-9.
1: 11 tegen 9.
0: Ja, hij kan nog op gelijke hoogte nog hoger komen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Meer kinderen
1: krijgen. Kan de wedstrijd nog winnen.
0: Ja, want hij is nog in leven natuurlijk, Stevie Wonder. En Bob Marley helaas veel te vroeg overleden. Die zal er nu dan wel gemiddeld 40 hebben gehad. Want Bob Marley was 30er, toch? Toen hij
1: overleed. Beetje doorrekenen, ja. Dan kom je daar wel op uit.
0: Oké. Okay. Ik moest meteen denken aan het bericht uit Hardenberg. Dat hebben ze toch ook een babyboom?
1: Ja, de babyboom in Hardenberg. Ja, gaan we niet over hebben.
0: Ga je niet over hebben? Nee. Waar ga je het wel over hebben?
1: We gaan het hebben over buitenzwemlocaties in onze provincie waar je beter niet kunt gaan zwemmen. En we blikken nog even terug op de hooibaansmietenwedstrijd in Vriezenveen.
0: Nog één keer, hoe zeg je dat?
1: Hooibaansmieten.
0: Ja, oké, dat doe je goed.
1: Prima, toch?
0: Ja, nee, hartstikke goed. Oen heeft me net 10 euro gegeven.
2: Toppers van toen en nu.
3: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top.

0: Schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1980? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: 6:30, je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws nu. Dat ben je niet, Borgman.
12: Bij 3 buitenzwemlocaties in onze provincie is de kwaliteit van het water zo slecht dat je er beter niet kunt gaan zwemmen. Bij het landgoed Het Meuleman in De Lutte en het Kolkbad in Den Nul zit blauwalg in het water. Wie daar toch het water in gaat, heeft een grote kans op huidirritatie en maag- en darmklachten. Bij Den Nul wordt ook gewaarschuwd voor de lage waterstand aan de oostkant. Ook de zwemplas bij camping Het Stepelenven in Haaksbergen is niet geschikt voor een duik. Op oost.nl vind je een overzicht van alle buitenzwemlocaties. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren, zegt deze woonbootbewoner.
13: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodemwaarde op die droog valt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen, deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt. Dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
12: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk. En het zijn er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. En Barry Keizer heeft gisteren voor het 4e jaar op rij het hulbaansmieten gewonnen in Friezeveen. Het gooien van een hooibaal is al een aantal jaren vast onderdeel van de boerenmarkt. Maar dit jaar moesten de deelnemers voor het eerst vergooien in plaats van omhoog gooien. De regels waren aangepast omdat Barry tot nu toe elk jaar won. Voorafgaand aan de wedstrijd vertelde Barry over zijn techniek.
14: Verstand om nul en ga eens bij.
4: Gewoon gooit.
14: De rijkwijdte is 15 meter. Is dat haalbaar?
4: Ja, de baan is lang genoeg. Ja. Nee, dat is niet haalbaar. Maar,
14: Je hebt niet getraind?
4: Nee. Hooggooien wel getraind. We hebben veel hooi en stro. Maar vergooien niet, nee.
12: Ja, Berry wist dus opnieuw te winnen, ondanks dat de regels waren aangepast. Hij gooide een afstand van maar liefst 9 meter.
11: Dat doe ik hem niet na.
12: Dat doe ik hem ook niet na. Dat is de laatste nieuws. Meer over reizigersnieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
11: Moeten we Stephanie even bellen voor... Dat hij daar even een andere versie van kan maken.
12: Ja, inderdaad.
11: Ja. Ja, deze, als ik op feestjes draai, ik draai nog wel regelmatig op feestjes. Maar deze wordt nog altijd aangevraagd ook.
12: Deze doet nog steeds goed, hè?
11: Ja.
12: Lijkt ook leuk.
11: Ja, nee, dat is zo. Stef Eckel uit Kampen natuurlijk. De woonboot volop in het nieuws. Ik heb nog even het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog. Het wordt 22 graden in de kop van onze provincie. Tot lokaal 25 in Twente. Bij matige westenwind. Morgen iets koeler en mogelijk een buitje. In het weekend loopt de temperatuur op naar 29 graden zaterdag. En ruim 30 graden op zondag.
12: Zo.
11: Zomer straalt door je radio. De battle. Ja, wie heeft eigenlijk de battle gewonnen? Nou, Bert Spies. Jij gaf de doorslaggevende stem.
15: Oh, wat gaaf. Muziekbattle.
16: De competition is al staan.
11: Ik mag gewoon luisteren en kijken wat ik wil, hè?
15: Nou, maar die komen bekend voor.
11: Spannend.

0: zo'n lekker liedje. Ik heb het over America. You Can Do Magic uit de jaren 80. Zometeen trouwens. Muziek uit de jaren 80. De Dobbelsteen. De jaren 80 Dobbelsteen. Zomerse liedjes uit de jaren 80 zijn van harte welkom via de Radio Step 0645671331. En zometeen in Gouden Fout. De nummer 1 van 15 zomers geleden. Danza Guduro. Is dat een gouden liedje? Of is dat een fout liedje van Luzenzo? Laat het me even weten. En over leuke spelletjes gesproken. Je kan een sportieve waterbond in de wacht slepen als je me kan vertellen.
1: Zing een lied.
2: Zing een lied.
1: Of niet.
2: Of niet.
0: Nou, maak het gewoon even af. Tijmen van Wissing is fan van Basje en Adriaan. Ja, wie eigenlijk niet? Nou, Bas Nijhuis heeft onlangs nog een commercial opgenomen met Adriaan van Basje en Adriaan. En die hebben heel veel leuke liedjes gemaakt. Maar maak het liedje even af.

0: Ja, Zeitung, wat betekent dat? Laat hem even weten via de radiostep. Maak het even af. In het kader van...
1: Zing een lied.
2: Zing een lied.
0: Of niet.
2: Of niet.
0: Nou, de betekenis, het Nederlandse woord voor Zeitung. Nou, zo lastig kan het natuurlijk niet zijn. Laat hem even weten via de radiostep. En misschien heb ik zo meteen een sportieve waardebon voor je. Toch voor €42. Zo te

0: die op het laatst zingt, die Lucenzo, van alle ballen verzamelen. Maar goed, het zal wel niet goed zijn. 15 zomers geleden was dit de zomer.
1: Zing een lied.
2: Zing een lied.
1: Of niet.
2: Of niet.
0: Nou, wat is het goede antwoord, Toon?
3: Is een krant.
0: Een krant, nou. Even...

0: krant?
1: Nou, krant helemaal goed. Ik heb een sportieve waardebon voor je. Alles goed met je, Toon?
2: Zeker, zeker.
1: En hoe is het met de bananen?
2: Ja, die hangen er weer aan, hè?
1: Oké, bedankt, hè. Doei. Zomer
3: in zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.

0: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Dirk Westland barbecue salades. 450 gram, 2,79.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. In Zwolle is vannacht een auto volledig uitgebrand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Een man van 43 die in Schalkharen en Deventer 2 willekeurige vrouwen met een hamer op hun hoofd sloeg, is veroordeeld tot 6 jaar cel en TBS met dwangverpleging. En bij 3 buitenzwemlocaties is de waterkwaliteit zo slecht dat je er beter niet kunt zwemmen. Op oost.nl lees je om welke locaties het gaat.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
11: Radio Oost. Bert van Lossen.
14: Back to the 80s.

0: Ik draai Kim Wilde en ik krijg een mailtje over Kim Wilde van de Metropool. Want volgend jaar, 10 april, staat ze in de Metropool in Hengelo.
1: Bert van Lossen.
0: En ik kan je Kim Wilde aanbevelen. Want ik heb Kim Wilde een paar jaar geleden terug gezien in Hedon in Zwolle. Want daar staat ze ook regelmatig. Zij is tuinarchitect en ze houdt van de groene provincie Overijssel. Dat blijkt. Hey, leuk dat je er bent. Ben je bezig met je middaglunch? Eet smakelijk. Ik ben Bert. Ik ben er nog tot 1 uur hier op Radio Oost. Zomer in Overijssel. Daar zijn we mee bezig. Zometeen gaan we nog even schakelen met Bart Kief. Die is bij de fietsvierdaagse in en rondom Denenkamp.
2: De stemband.
0: Ik heb ook even wat zomerse spelletjes natuurlijk van stal gehad. We hebben deze week al Raad waar die staat gespeeld. En nu spelen we weer een jaren 80 spelletje. De stemband. Stem uit de jaren 80. Van wie is deze stem?
3: Onze hartelijke dank voor dit sportieve, fijne, beschaafde entertainment dat jullie ons gebracht hebben, dames en heren.
0: Nou, wie is het? Van wie is deze mooie stem? Laat het me even weten via de radio stemmen. Dan heb ik het zomerpakket voor je. En ik ben nog op zoek naar wat zomerhits. Ik zal even een voorzetje geven, want deze draai ik gewoon van Ken Leslo. Maar zomerse 80's hits, die heb ik nodig voor op de dobbelsteen. Dan ga ik er 6 selecteren en dan maak jij ook kans op die sportieve waardebon. Zometeen Lionel Richie met All Night Long. En ik heb ook nog iets van Chris Rea voor je. Dit is Ken Leslo dus. En Tonight, voor degenen die meeschrijven.

0: Zomer in Overijssel. De zomer straalt door je radio hier op Radio's. Met deze van Ken Leslo uit de jaren 80. Want we zitten natuurlijk midden in Back to the 80s op Radio's. Biscaya van James Last ga ik op de dobbelsteen zetten. Ingeborg Vruchteveen, dankjewel. Uit het mooie Deventer. Van Deventer naar Denenkamp. Nou, dat is niet zo erg ver. En onze zomerse verslaggever Bart Kieft heeft die weg afgelegd. En Bart, waar ben je op dit moment?
1: Ja, ik sta ergens in dat prachtige gebied. Hè. Dat gebied tussen, waar was ik daar straks, tussen Vassen, Ootmarsum en de Duitse grens. Springendal, hier vlakbij natuurlijk het schitterende natuurgebied. Ik sta bij een ANWB paddenstoel, Denenkamp, rechtsaf 12 kilometer. Geldt ook voor Ootmarsum rechtsaf 2,9 kilometer. Weerselo 10 kilometer. En de andere kant op, de buurtschap Nutter 0,3. Het is een kruispunt van fietsroutes hier. Heel veel mensen passeren. Mensen van de regio fietsvierdaagse natuurlijk. Maar ook toeristen die je hier ziet. Linksaf, rechtsaf, op deze drie sprong. Eens even kijken, hier staat een bankje. Goedemiddag samen. Kijk eens, 1, 2, 3, 4 fietsen geparkeerd. Tegen een prachtig decor. Het maïsveld, bijna volgroeid in het Twentse landschap. Wie bent u?
2: Ik ben Henk Torenvliet.
1: En waar komt u vandaan?
2: Hogeveen.
1: Kijk aan, uit Drenthe.
2: Ja.
1: Wat brengt u hier? Ja, de fietsvierdaagse.
2: De fietsvierdaagse.
1: En hoe bevalt het?
2: Heel goed. Prachtig. Prachtig parcours. Ja, nee. Ideaal.
1: Ja, want u komt nu uit Vassen gefietst.
2: Ja. En we gaan dus nu de andere kant weer op naar het mooie dorpje. Hè?
1: Ja. Ootmarsum.
2: Ja.
1: Kijk, er passen weer wat mensen. Hallo. Doet u fietsbellet?
3: Ja.
1: Laat eens wat van u horen. Waar komt u vandaan? Ja, nou, dat gaat allemaal een beetje te snel. U zit hier te pauzeren. U zit hier een boterhammetje te eten. Maar zojuist had u ook al pauze in Vassen. Hoe kan dat nou?
2: Nou, we hebben geen pauze gemaakt.
4: Oh, nee, dat hebben we niet gedaan. We vonden het te druk.
2: Ja,
4: wij vinden dit fijner. Lekker in de natuur, lekker rustig.
1: Ja, u zit op een heerlijk bankje.
4: Als we klaar zijn, dan gaan we eventjes een borrel nemen.
1: Oh, kijk eens aan. Daar verheugt u zich nu al op.
4: Ja, zeker. Oh, sorry.
1: Wat voor borrel wordt dat?
4: Dat wordt in Denenkamp.
1: Ja, en wat wordt dat voor borrel? Een grote cocktail?
4: Zee. En voor de mannen wordt dat een biertje. En voor Tini, dat mag je zelf
5: zeggen. Een raadle.
1: Ja. Geen wijn of alcoholische drank?
5: Nee. Ja, maar lekker, maar niet.
1: Nee. Niet goed, hè?
4: Nee.
5: Dat is niet goed. Alles is lekker.
1: Boterhammetje met kaas, zie ik. U zit op een bankje. Achter u staat iets aangeplakt. Hier geen bak. Houd je afval op zak.
4: Oh, dat doen we altijd. Ja. Dat laten we nooit ergens achter.
1: Die zijn wat dat betreft brave Drenthe.
4: Ja, zeker weten. Ja, zeker.
1: Kijk, nou, dan mogen jullie blijven.
4: Oké, gelukkig. Nee, want we komen hier graag en we komen hier zeer vaak. Dus ik kwam hier vroeger al.
3: Ja.
1: Hartstikke fijn. U pakt zo weer de fiets. Windje trouwens.
4: Ja, dat klopt.
1: Windje, flinke wind.
4: Ja, flinke wind, dat is flink trappen. Ja. Deurtrappen.
1: Ja. En ik schat zo'n 22 graden, 2022. Dus niet zo warm hier.
2: Nee, maar elektrisch. Dus.
4: En we hebben een jas bij ons.
1: Oké, hartstikke goed. Dag mevrouw, meneer. Ja, nou wat wil u van me weten? Oh, deze mevrouw stopt. Even hier. Kijk eens. Rode handschoenen heeft u aan.
6: Ja, dat is voor een beetje warmte aan de handen.
1: Oké, gisteren was het nog boven de 30 graden.
6: Gisteren was het bloedheet, maar wel heerlijk om te fietsen.
1: En vandaag is het handschoenen weer.
6: Zo is het. En dan moet je zorgen dat je iets bij je hebt.
1: Oké, waar komt u vandaan?
6: Wij komen uit Flevoland.
1: Ah, kijk eens aan. Nou, u gaat hier rechtsaf richting Ootmarsum. En dan weer langzaam naar de thuisbasis Denenkamp.
6: Het is heel mooi georganiseerd. We genieten ervan.
1: Dank u wel. Veel plezier en handschoenen aan.
6: Ja hoor.
1: Dag.
0: Handschoenen.
1: Mensen uit Drenthe, de groeten.
0: Handschoenen.
1: Dag. Ja, handschoenen. Rode fluwelen handschoenen. Ja, prachtig.
0: Ja. Hey, ik kan me eens voorstellen. Die Sinterklaas ook aan had. Ja. En dan Sinterklaas heeft ze vaak in het wit.
1: Precies.
0: Ja.
1: Nee, die vergelijking had ik nog niet gemaakt. Dat had ik net even moeten zeggen.
0: Nee, dat maakt op zich niet uit, Bart. Maar ik zei, hè, handschoenen met dit weer? Ja, ik dacht dat ik een koud kleun was. Maar goed. Dankjewel, Bart.
1: Oké, yo.
0: Oeh, en lunchen. Ja, ik heb even de dobbelsteen voor je.
7: Dit is de dobbelsteen.
0: Voor een sportieve waardebol natuurlijk. Kaoma, Lambada hebben we op 1, op 2 hebben we Jarbo en People. En Don't Stop the Music, Jeroen kwam er mee. Samantha Fox, Touch Me. Hein kwam er mee. Silver Passoli, Step by Step. Willemijn, MC Michael G, Nicole en Biscaya. Zojuist daar gevraagd door Ingeborg Vruchtenveen. En zometeen ga je horen wie de sportieve waardebon in de wacht sleept hier bij Radio Oost in Back to the 80s. Het is 10 voor half 1 met straks Chris Rea. En It's All Gone, dit is Lionel Richie.

0: Dit is zo'n lekker liedje van Chris Rea. Dit It's All Gone. Zometeen mag jij met de dobbelsteen gooien.
1: Ik kan niet wachten.
0: Ja, 42 euro. Daar ga je iemand zometeen blij mee maken hier op radio's.
1: Kijk.
0: En zometeen de vrouw waar ik vanochtend mee wakker ben geworden.
1: Oh.
0: Margot Ribberink.
1: Dat is fijn.
0: Ja, dat is fijn. Ze staat vandaag in de krant, hè.
1: Is het heus?
0: Ja, ja. Over de eclips.
1: Een bekende zonsverduistering in de krant.
0: Ja, nee. Dat is, gewoon gepusht door de DPG-bladen.
1: Kijk eens even.
0: Ja, nee, dit was, ik zat aan de ontbijttafel en ik werd ineens wakker met Margot Ribberink.
1: Nou, dat is toch te gek?
0: Ja.
1: Beter kan je je dag niet beginnen.
0: Zometeen is ze hier ook op de radio natuurlijk met het uitgebreide weerbericht. En ze heeft natuurlijk weer een Margotje.
1: Ja, gelukkig maar. Goede smaak heeft ze.
0: Ja, dat heeft ze sowieso. En jij, wat heb jij zometeen?
1: Ik ga het hebben over water, over stikstof en over FC Twente.
0: Ah.
1: Ja, vanavond aan
0: de bak. Vanavond, ja, ja, zeker. Nou, dat dus zometeen hier, radio's.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Drie over half één, zometeen het weerbericht. Maar eerst het laatste nieuws met Mieke Esserdal.
3: Goedemiddag. De provincie Overijssel, de gemeente Deventer en een aantal belangenorganisaties trekken aan de bel bij het ministerie. Ze willen dat ons kabinet snel ingrijpt nu de economische schade door de lage waterstand oploopt. Door die lage waterstand en de sluiting van sluizen krijgen bedrijven te maken met hoge kosten. Bedrijven langs het Twentekanaal mogen bijvoorbeeld geen gebruik maken van schepen en moeten nu dus gebruik maken van vrachtwagens. En dat kost een heleboel. Volgens Twente Boord gaat het ongeveer om 1 miljoen euro per dag. De provincie Overijssel krijgt geen gelijk in het verzet tegen een aardwarmtecentrale. Die staat bij een kwekerij in Flevoland, maar onze provincie stapte naar de rechter. Bij het geven van een vergunning was er mogelijk geen rekening gehouden met de effecten voor Natura 2000-gebied de Weerribbe. Onze provincie was bang dat de stikstofneerslag in het natuurgebied toeneemt. De rechtbank koos eerder de kant van de provincie, maar nu pakt het toch anders uit. Dat oordeel wordt teruggedraaid en dus mag die aardwarmtecentrale in Flevoland gewoon blijven draaien. Vanavond volle bak in de Grolsvesten, maar het is niet uitverkocht. Er zijn nog tickets te koop voor de wedstrijd van vanavond. De tegenstander van vanavond heet Dutch 1904. Weinig mensen hadden hier weinig of misschien wel helemaal nooit van gehoord, die club uit Slowakije. Zelfs trainer John van der Brom wist niet zo goed hoe het zat.
4: Ja, het is niet de bekendste club die er is als je over Slowakije hebt natuurlijk. Dan kom je eerder bij andere ploegen terecht. Maar aan de andere kant, het feit, net zo goed als Ferencváros was vorige week. Ja, wordt altijd een beetje minachtig over gedaan. Maar die club is wel 36 keer kampioen van Hongarije geweest. Dus kleine ploegen, dat is een cliché eerste klas, ik weet het, die bestaan niet meer. Maar ja, Dutch heeft ook gewoon Europees voetbal gehaald. Dus hij zullen ook iets goed doen.
2: Maar Dutch heeft ook veel Hongaarse invloed, hè?
3: Zeker, ja, absoluut. Dus dat is belangrijk om even in het achterhoofd te houden. Het is ook belangrijk om even te onthouden hoe je die club nou uitspreekt. De afgelopen dagen heb ik denk ik 8 verschillende versies gehoord.
2: Dutch.
3: Maar das. Is Dutch.
2: Das boot.
3: Dat klinkt ook wel spannend. Goed, vanavond ga jij daar naartoe?
2: Ik mag samen met Tijmen in de Grolsvesten zitten en natuurlijk met Jan van Staaien.
3: Kijk, volle bak vanavond. Wat jullie betreft, om 8 uur wordt er afgetrapt en je kunt het volgen via de Oosttribune. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dan nu naar de vrouw waar ik vanochtend wakker mee werd.
3: Ja.
2: Spannende tease ook. Ja, nee. Ja. Ik kreeg een push-melding van de DPG-bladen. En ineens word ik geconfronteerd met jouw verhaal wat je al aan mij hebt verteld, Margot.
5: Precies, ja. Het gaat over volgende week woensdag.
2: Ja, want je hebt iets met zonsverduisteringen, weet ik nu.
5: Ja, dat heb ik. En ja. Er is volgende week woensdag 12 augustus een totale zonsverduistering. Niet in Nederland, maar in Spanje. Dus ik ga eventjes op zoek naar die totale zonsverduistering. Gita neemt het even over het weer op mijn dagen. Maar ook in Nederland is het de moeite waard. 90% wordt de zon verduisterend, 's avonds. Dan moeten er geen wolken in de weg zitten. En de zon staat heel laag. Dus als je hem wilt zien, rij naar de kust.
2: Ja, de laatste keer dat ik zo'n eclipse heb gekocht, toen lag ik op het strand van Creta. Heel wat jaartjes terug. In? Nou, volgens mij eind jaren 90 ergens.
3: Ja, 98, klopt. 99.
2: Ja.
5: 99, ja, Pieke, helemaal gelijk. Ja, inderdaad, ja. Ja, en ja, toen heb ik hem gemist, want ik presenteerde het weer bij RTL 4. En alle weermannen en vrouwen die hadden wel door dat het een hele mooie dag was om vrij te nemen en naar Frankrijk te gaan. En ik had het niet door, dus ik stond in de studio.
2: Ja. Maar voordat we naar het weer gaan, waar komt dat vandaan? Want nu komen al mensen met eclipsen binnenlopen in het kader van de zonsverduistering. Maar waar komt die interesse voor een zonsverduistering vandaan? Ja, je bent natuurlijk weervrouw, maar...
5: Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hè? 1999, dat was een tijdje geleden in Europa. Een totale zonsverduistering in Frankrijk en dit keer in Spanje. Dus hij is ook nog haalbaar. En er zijn mensen die er echt aan verslaafd zijn. En die reizen de hele wereld rond. Want elk jaar is er wel ergens een totale zonsverduistering. Maar ik heb het dus nog nooit meegemaakt. En als ik de verhalen hoor, moet het echt een hele spirituele ervaring zijn. Dus aha, dat wil ik zelf wel eens even meemaken.
2: Maar, we gaan je bellen volgende week. Nu even naar het actuele weerbericht. Ik las vanochtend in jouw weerbericht bij ons op de site. Mogelijk een buitje.
5: Oh, ja, nou ja, mogelijk, hè. Dus ja, streep het mogelijk maar weg. En die bui ook, want het is gewoon droog. Soms zijn er best wel hele dikke wolken. Alsof het lijkt, oh, er valt wat uit. Maar nee, het blijft gewoon. En het is gewoon kurk en kurk droog. Met wolken, ook een beetje zon. En opvallend is dat het vandaag niet meer zo warm is. In Heino op dit moment 20,6. In Almelo 23,8. Komt nog wel iets bij. 22 tot lokaal 25 graden. Bij een stevige westelijke wind, windkracht 3 tot 4. Dus dat is het weerbeeld voor vandaag. Een beetje Hollands, heel normaal zomerweer. En dat hebben we lang niet gehad.
2: Ja, de eerste mensen hebben de handschoenen alweer aan, hoorde ik zojuist bij Bartjes. Ja, serieus. Net een mevrouw die had handschoenen aan tijdens de fietsvierdaagse, want anders was het te koud.
5: Ja, ja, nou ja, het is maar waar je van houdt. Maar ja, ik vind dit wel lekker, hoor. En vooral omdat het huis nog heel warm is. Dus we hebben eventjes wel een adempauze nodig. Dat is vandaag. Dat is komende nacht. 10 tot 12 graden. Er komt wel bewolking aan vanuit het noordwesten, met in de kop van Overijssel vannacht een spatje regen. Een hele zwakke storing die ook morgen nog in de ochtend veel bewolking en lokaal een drupje kan veroorzaken. Mogelijk, hè. Dus moet maar zien wat er van komt. En morgenmiddag is het gewoon weer droog met wolkenvelden en later ook weer een beetje zon. En 22 tot 24 graden. En daarna gaan we naar de volgende hittepiek. In het weekend, op zaterdag, wordt het 28 graden. Op zondag 32 graden. Maandag en dinsdag weer eventjes iets omlaag. En dan volgt opnieuw weer een hittepiek. Misschien wel de heetste van deze zomer.
2: Zo, de heetste. Wat,
6: oh nee.
2: Wat staat ons te wachten?
5: Nou, in ieder geval temperaturen ver boven de 30 graden. Maar we hebben niet alleen te maken met de aanvoer van hele droge lucht, maar ook heel hoog in de atmosfeer hebben we te maken met warme lucht. En als we daar ook nog, zeg maar, de droogte bij optellen, zou het best kunnen zijn dat we volgende week donderdag inderdaad weer boven de 35 graden uitkomen. Maar ja, dat is nog heel ver vooruit, hè? Dan hebben we die zonsverduistering al gehad.
2: Ja, dat is zo. Misschien weer boven de 35 graden volgende week. Ja, ik zie mijn vader alweer zucht ook.
6: Ja, hè? Ik heb het nu al heet. Ja. Oei. Nou, er wordt nog wat.
2: Als ik dan tegen hem zeg, goh, de weervrouw Margot Ribberink zei vandaag volgende week donderdag 35, 36 graden. Mijn vader 86 inmiddels, die zal dan zeggen, doe die weervrouw ook maar weg. Laat het maar iets koeler worden.
5: Nou, ik ga wel even weg.
2: Nee. Zeker mag je niet weg.
5: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
7: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
5: De Zeeuwse kust.
7: Margotje, Margotje.
5: Fantastisch, toch?
2: Margot Zittenkracht. Radio Oost. We gaan weer een liedje toevoegen aan Margot Zittenkracht. Welke?
5: Mag ik met jullie een jeugdherinnering delen?
2: Jazeker.
5: De zomer van 1980 in Renesse. En ik was een wedstrijdje aan het doen met mijn vriendinnen wie het bruinst kon worden. Dat moet je natuurlijk helemaal niet meer doen. Op het strand trof ik een hele leuke Duitse jongen van 18 jaar. En die vroeg mij mee uit. Maar ik was 15. Dus moest ik het even aan mijn moeder vragen.
2: En wat zei je moeder?
5: Die bleef voor de tent zitten en ik moest geloof ik om 10 uur thuis zijn. En echt afscheid nemen van die Duitser kon ik doen, want ze zat gewoon te kijken.
2: En hoe heette hij?
5: Hij heette Peter.
2: Peter? Op zijn Duits is het toch wel weer goed gekomen later volgens mij, toch? Of niet?
5: Ja, precies. Ja, een andere.
2: Een andere Peter. Dankjewel, Margot. Ja.

0: Bloem staat op de lijst van Margot Zittekracht. En even aan mijn moeder vragen.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Dobbelsteen op 1 Lambada Kaoma. Op 2 Yarbrough and People in Don't Stop the Music. Op 3 Touch Me van Samantha Fox. Op 4 Silver Passoli Step by Step. Op 5, dankjewel Nicole, MC Micah G en DJ Sven.
2: Oké.
0: Ja, ja. En de Holiday Rap was gewoon een nummer 1 in de jaren 80. En James Last en Biscaya.
2: Oh, wat een mooi lijstje.
0: Wat een mooi lijstje. Ja, welke kan ik zo meteen instarten? Jij gaat erover.
2: Ja, daar gaan we met de Dobbelsteen. Oh. Nummer, wacht, dit moet even beter.
0: Ja, als moeder moet je dat, als toekomstige moeder moet je dat wel een beetje goed doen, hè?
2: Nummer 5.
0: Ik heb nog wel een leuk verhaaltje trouwens. Kan dat even?
2: Ja.
0: Ik heb al even over een Dobbelsteen gesproken.
2: Ja.
0: Ik zat dus op Kreta. En weet je waar barkeepers een ontzettende hekel aan hebben?
2: Nou,
0: tenminste, de barkeeper waar ik...
2: Denk ik, maar waar onder andere aan?
0: Ik zat dus in een appartement en daar zaten kinderen en oma's en vaders. En de barman die werd elke middag helemaal gek. Helemaal gek van mensen die Yahtzee speelden.
2: Oh ja?
0: En dan helemaal gek van de Dobbelsteen.
2: Dat ratelen in zo'n bakje. Ja.
0: Dag in, dag uit, vanaf 4 uur tot 7 uur.
2: Gosh.
0: Hij werd er helemaal gek van.
2: Toch moet ik wel zeggen dat ik niet snel medelijden heb met barkeepers op Kreta.
0: Nou, ik wel.
2: Wat een leven.
0: Nou, nee. Oh. Nee, nee. Maar hij was ook eigenaar natuurlijk van het appartementencomplex. En op een gegeven moment wilde ik een drankje scoren, maar hij was gewoon weg. Ja. Hij was weg.
2: Ja.
0: En hij zat ergens 2 huizen verderop, want hij kon het geluid van die vallende Dobbelstenen niet meer aan.
2: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Deze was zacht en nummer 5.
0: Nummer 5. Ja. Nicole Gieskes, gefeliciteerd. Je krijgt van ons een sportieve waardebon. En zometeen ga ik MC Margie en DJ Sven gewoon opzetten hier op Radio Oost.

Het is zijn sterfdag. Ik heb het over Ricky James, 24 jaar geleden overleden. De Super Freak hoorde je hier op Radio's. Het is 10 voor 1, zometeen Paula Keizer en zometeen ook nog Tim Harden en How Can We Hang On To A Dream met Nicole Gieskes, kwam met deze jaren 80 zomerplaat. MC Michael G en DJ Sven. Tot morgen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
5: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Het nieuws in Overijssel. De provincie, de gemeente Deventer en belangenorganisaties trekken aan de bel bij het ministerie. Ze willen dat ons kabinet snel ingrijpt, nu de economische schade door de waterstand verder oploopt. En voetbal vanavond. De Golsvesten is prima gevuld, maar er zijn nog tickets te koop. Om 8 uur vanavond wordt er afgetrapt tussen Twente en Dutch uit Slowakije.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en ga je zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
12: Het is machtig mooi, man.
11: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
12: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren.
14: De maatschappij, dat ben jij.
15: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Ze treden nog steeds op, hè?
1: Paula Keijzer.
0: Je hoorde de zusjes Wilson uit Seattle, die wij beter kennen onder de naam Heart, met All I Wanna Do Is Make Love To You. Volgend jaar gaan ze weer op tour. Mocht je erbij willen zijn, moet je wel even de oceaan voor oversteken, want ze blijven in Noord-Amerika. Dus ja, of ze moeten het nog gaan aankondigen dat ze ook naar Europa komen, maar ik vermoed het eigenlijk niet. Hele goede middag, 1:08 is het. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert. Goede keuze, want zo ben je van alles op de hoogte en je pakt ook nog eens fijne muziek mee. En over dat op de hoogte zijn gesproken, straks maar eens even een kijkje nemen in Ootmarsum.

0: verslaggever van vandaag is Bart Kieft. Die is de hele dag op pad. En zo meteen is hij getuige van fietsende boeren met een boodschap.
1: Paula Keizer van 1 tot 4.
0: Hoor je meer over naar muziek van Culture Club, De Nieuwe Oogst. En dit is Julien Clerc.

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Kan toch nooit de bedoeling zijn? Toch iemand opzettelijk pijn doen? Zou ik in elk geval niet willen. Een hele goede middag, bijna 1:20. Mooi moment voor onze Bart Kieft om eens een kijkje te gaan nemen in Oud-Marsum. Ja Bart, jij begon de dag ergens anders, maar inmiddels bij de Siepelmarkt dan, hè?
1: Nou, en dan in Oud-Marsum, kruispunt vanwege de Siepelmarkt links. Ja. En hier de brouwerij van Otmar. Ongelooflijk, de drukte, de hectiek met toeristen, met fietsers van de fietsvierdaagse, de regio fietsvierdaagse. Overal en nergens komen ze vandaan. Even in dit hoekje kijken, hier wordt gerust. Dag mevrouw, goedemorgen, goedemiddag is het. Ja, hallo. Fietsvierdaagse.
2: Ja, klopt, in Denenkamp, ja.
1: Wat een hectiek hier, wat een mensen, ongelooflijk.
2: Ja, toch?
1: Naar de Siepelmarkt, hier naar de brouwerij, tussendoor fietsen, ja. Het museum bezoeken.
2: Ja, vooral mooie natuur, hè? Daar gaan we voor. Ja,
1: u heeft al het nodige gezien?
2: Heel veel. 37 kilometer zit er al op, volgens mij. Oh nee, 27. Ik sprokkel. Ja. 27.
1: De mannen zijn uitgeput, zie ik. Op het bankje, de pet op. Oh.
3: Je wilt alleen maar afzetten.
1: Ja. Hoe is het met de conditie?
3: Best.
1: Ja, want...
3: Het is beter na al die dagen, hè?
1: Je merkt vanzelf dat het langzaam beter gaat?
3: Ja. Ja. Ongetwijfeld.
4: We hebben ook geoefend, hè, voor de tijd al.
1: Ja, dus. Hoeveel heeft u geoefend en waar?
4: Ach, de hele zomer al, hè. Met zo'n mooie zomer, dan fiets je veel. Ja. Dus, vandaar.
1: Dat is alleen maar goed, toch? Lekker buiten zijn. Goed voor de bloedvaten, goed voor de spieren. Goed voor de gewrichten.
3: Ja.
1: Goed voor het hoofd leegmaken.
3: Goed voor de restaurants waar we langs gaan.
1: Het is overal goed. Ja, maar het natje en het droogje, dat moet natuurlijk ook, mevrouw.
5: Ja, je moet aan iedere elke mens een deken, hè? Ja, de horeca moet er ook van bestaan.
1: Ja, want u staat hier nu, of u zit hier nu bij elkaar. U gaat nu even lekker lunchen met elkaar?
5: Ja, we gaan nu even weer lekker relaxen. Even weer bijkomen. En dan, zo erg is het niet hoor. Zo erg
1: is een brouwerij.
3: Dit is heel bliksem.
4: Nee, dat zullen we vanavond eens weer proeven.
1: Ja, dat gaat nu ook, of is dat niet verstandig?
4: Ja, oude moeder nog een eindje fietsen. Hè? Dus
1: we zijn terug naar Denenkamp.
3: We zijn er wel gewend.
1: Ja, Otmar bier, dat is echt 100% typisch Oud-Marsum bier.
4: Dat proeven, denk ik. Ja, kom.
3: Me keert niks aan. Goed spul.
1: Oké. Nou, hartstikke fijn. U heeft de routebeschrijving. De routebeschrijving nog bij de hand?
3: Wat wel opvalt, dat is hier hartstikke mooie natuur. Maar de veehouderijen, die hebben het er niet zo makkelijk mee.
1: Nee. Dus hoe valt u dat op als u op de fiets zit?
3: Een keer een omgekeerde vlag, maar dan staat er...
1: Je ziet de boerenvlaggen weer omgekeerd.
3: Ja.
1: De Nederlandse vlag.
4: Wij zijn gepensioneerde boeren, hè, en dan let je daarop.
1: Leeft u met ze mee?
4: Ja, enorm. Ja.
1: Snapt u dat het weer mis is, dat ze weer met die vlaggen en die trekkers de weg op gaan?
4: Het is nog erger dan de vorige keer. Ja.
1: De wanhoop, die proef je.
3: Vooral als je in zo'n gebied woont als hier. Ja. En je kunt niet verder. En er is fors geïnvesteerd in die bedrijven. Ja. Nou, dan sta je wel even raar te kijken.
1: U zit op de fiets, maar u leeft mee met de boeren in Twente.
3: Absoluut.
1: En in heel Nederland.
5: Ja, ook in Drenthe hoor. Het is bij ons net zo. Ja, we hebben natuurlijk ook drie van die grote Natura 2000 gebieden. Ja. Nou, je zult er maar binnen 1000 meter bij wonen. Hè. Dan is het, en geïnvesteerd, maar waarschijnlijk ook een opvolger. Nou, hoe triest kan het zijn als je iets niet kunt wat je wel graag wilt?
1: Goed dat u meedenkt, goed dat u meedoet en meeleeft met de boeren. En genoeg bier op de tap hier, hoor.
4: Oké, we gaan proeven vanavond.
3: We zullen wel zorgen dat ze niks overhoopt.
4: Dankjewel.
1: Fietsen nog even, laatste stukje. Ja. En hou die fiets op de weg.
3: Ja, dat is...
0: Oh, ze hebben grote ambities, hoor ik al. Als ze de hele tap willen leeg drinken, nou... Moet je van verre huis komen, volgens mij. Onze Bart dus vanuit Oud-Marsum, waar die de hele dag nog te vinden is. Straks zullen we nog meer van hem horen. En ik heb ook fijne muziek voor je van Coldplay. Dit is A Sky Full of Stars.

0: Of schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1980? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Het is 2:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag.
13: Wij zaten een beetje te kletsen over die zonsverduistering, hè?
12: Ja.
13: Ja, spannend. Een beetje voorpret maken voor volgende week alvast.
12: Ik heb daar ook heel veel zin in. Ja. Eigenlijk wil ik het altijd nog een keer zien als het een volledige zonsverduistering is. Dat is hier in Nederland niet. Dan zit je bijna op de 90% volgens mij.
13: Ja.
12: Maar helemaal, dat schijnt echt heel apart te zijn.
13: Waar ga jij kijken?
12: Ik denk ergens op een strand. We wilden eerst naar Scheveningen. Vind ik toch wat ver. Denk iets van Friesland of Groningen.
13: Ja, voor het allerbeste uitzicht.
12: Ja, ja, als het in het westen maar vrij van licht en gedoe en zo is, dan kun je al heel veel zien, schijnt.
13: Een goede aanrader. 12 augustus.
12: Volgende week woensdag.
13: Dan is het zover. Die eclipse, we gaan het er nog vaker over hebben. Goed, dat terzijde. Onze provincie, de gemeente Deventer en belangenorganisaties trekken aan de bel bij het ministerie. Ze willen dat ons kabinet ingrijpt, nu de economische schade door de lage waterstand aan het oplopen is. Door dat lage water, sluiting ook van sluizen, krijgen bedrijven te maken met hoge kosten. Bedrijven langs het Twentekanaal mogen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van schepen en zijn nu aangewezen op vrachtwagens. Belangenorganisatie Twenteboord schat de extra schade voor bedrijven langs dat kanaal op ongeveer 1 miljoen euro per dag. De droogte zorgt ook voor schade aan woonboten. Woonboten op verschillende plekken liggen al weken scheef op de bodem en daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Deze bewoner die kent dat probleem.
14: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodemwaarde op die droogvalt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen, deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt. Dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
13: Ja, ook zijn op veel plekken problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de bodem liggen. Die is opgedroogd en dan gaat het stinken. En in de binnenstad van Kampen komt vandaag de Peukenbrigade in actie. Ze gaan de strijd aan met weggegooide sigaretten. Ze rijden rond op een bakfiets en spreken mensen en ook winkeliers aan op het weggooien van sigarettenstompjes. Ze delen ook zakjes uit en hebben zelfs een soort stofzuiger bij zich om de boel weer schoon te maken in Kampen. Het is natuurlijk allemaal bedoeld om aandacht te vragen en te hopen dat mensen stoppen met roken. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Dankjewel. Graadje of 21 momenteel. Op sommige plekken kan het nog iets warmer worden. Zo wordt het in Twente zo'n 25 graden. Op de meeste plekken daar wisselen de zon en de wolken elkaar af. Maar blijft het droog? Vanavond dan klaart het weer wat op. De bewolking neemt dan wel toe. En in de kop kan het ook nog een beetje gaan regenen. Het koelt daarna af naar zo'n 10 tot 12 graden.
1: Paula Keijzer.

0: Tom Petty en Face in the Crowd.
1: Paula's platenkast.
0: Ik heb weer een pareltje voor je meegenomen. Hoor uit de platenkast thuis. Geschreven door, en dat vond ik wel verrassend, de bassist van Queen, John Deacon. Ja, die schreef niet heel veel van de Queen-muziek. Was eigenlijk ook bijna nooit te horen qua zang. Terwijl de rest allemaal wel af en toe ook de lead nam. Hij had soms zelfs een aangepaste microfoon, zodat je hem ook niet zo goed kon horen. Ik weet niet hoeveel dat over hem zegt. Maar ik weet zeker dat je in elk geval twee van zijn nummers kent die hij dus voor de band heeft gemaakt. Waaronder deze. Die ken je toch? Ja, en het nummer wat ik voor je heb meegenomen, ik weet zeker dat je die ook kent, schreef hij voor zijn verloofde. Hoe mooi. Met wie hij al sinds 1975 getrouwd is en inmiddels 6 kinderen heeft. Met recht dus de liefde van zijn leven, maar ook zijn beste vriend.

Klerk op Radio Oost. En schijn een lichtje op mij. En daarvoor nog Shakira en Burner Boy met Die Die. Het nummer van het WK, wat inmiddels natuurlijk er alweer op zit. Ja, en het zou best kunnen dat jij onlangs wat bijzonders voorbij hebt horen komen op onze social media kanalen. Diezelfde persoon heeft trouwens ook Die Die gecoverd op zijn manier. Moet je even luisteren. At the top of your die. Got everything you need. Het is de Vlaamse Jorgie van Hees die je hoort. Zometeen spreek ik met hem, want hij heeft dus op deze manier ook een cover gemaakt van Bukkers. Nou, daar kwamen leuke reacties op binnen. Zometeen hoor je daar meer over na de klok van tweeën. Eerst krijg je na de klok van tweeën Beach Boys en de Pet Shop Boys en Dusty Springfield nu.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress?

0: Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Miesing, Fope, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
5: Het nieuws in Overijssel. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten. Voor vrachtwagens die extra rijden nu het Twentekanaal vanwege de droogte is gesloten. Laat het ministerie weten. Onze provincie had erom gevraagd om ondernemers te ontzien die nu vrachtwagens in plaats van schepen moeten gebruiken. En voetbal vanavond. Om 8:00 wordt er afgetrapt tussen FC Twente en Dutch uit Slowakije. Meer nieuws in onze app
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer.
10: More information at abridgetoofar.nl.
11: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
12: Radio Oost. Paula Keizer.

I Get Around van de Beach Boys op Radio Oost. Een paar minuten over twee is het. Zometeen maar eens even bellen met Jorgie uit België. Dan denk je, wat heeft dat nou met onze provincie te maken? Nou, het zou maar zo kunnen dat je hem onlangs hebt gezien online op een van onze kanalen. Zometeen meer.

0: Anouk met Girl op Radio Oost. Hey, misschien heb je het al wel voorbij zien komen op onze social media kanalen. Herken je hem? Goed hè? Ik word hier zo blij van. Je zag en hoorde vooral de Belgische Jorgie van Hees op onze social media kanalen dus ook voorbij komen met zijn versie van Annie de Bochten van Bukkers. Ja, en ik dacht, ik ga ze gewoon even bellen met Jorgie. Die heb ik dus nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Ik heb echt genoten van jouw cover hiervan. Het is grunten of screamen, het is maar net hoe je het wil noemen. En jij doet het ook al best wel lang, sinds je 13e, 14e, maar... Hoe begin je nou met zoiets? Word je wakker op een dag en denk je, dit ga ik doen vandaag?
1: Ja en nee. Ik ben, zoals je hebt vermeld, al even daarmee bezig. En op een bepaald moment begon ik daar zo zelf mee aan te denken van, hoe doen die op stage dat? Hoe doen de bands gelijk Slipknot en Metallica? Hoe houden die dat zo lang vol? En dan begin je daar zelf wat mee te proberen en na te doen en na te zingen. En uiteindelijk... hebben mensen tegen mij gezegd van, hey Jorgie, ja, je klinkt eigenlijk wel goed. Je zou er eigenlijk iets mee moeten doen. En toen heb ik mijn klik gemaakt van, oké, dan ga ik daar eens meer mee doen. Dan ga ik daar verder mee.
0: En je bent ook dus gaan leren. Je hebt les ook gehad daarin.
1: Klopt.
0: Kan iedereen dit dan zomaar leren? Kan ik dit bijvoorbeeld ook leren?
1: Ja, het maakt niet uit of je jong, oud, man, vrouw, welk gender dan ook. Iedereen kan het leren. Het is eigenlijk hetzelfde gelijk een instrument. Het is gewoon een kwestie van oefenen. Als je de juiste technieken weet en de juiste basis weet, kan je daarop bouwen en kan je blijven oefenen. En dan kan iedereen het doen.
0: Ja, wel belangrijk ook om dan te weten wat jij doet. Jij geeft bijvoorbeeld zelf ook les, ja. Inmiddels over mensen
1: Klopt.
0: Over de hele wereld. Die kunnen online bij jou les krijgen. En
1: Klopt.
0: Dat mag ook wel, denk ik. Want anders dan maak je jouw achternaam van Hees wel waar. Want je stem kan er gewoon kapot aan gaan, toch? Als je dit ongetraind doet.
1: Ja, klopt. Als je inderdaad gewoon begint te schreeuwen zonder dat je iets weet, zonder dat je iets van techniek weet, dan kan het inderdaad zijn dat je je stem kwijtraakt of je beschadigt je stem en dan is het volledig game over. Daarom is het voor mij belangrijk dat ik mensen die daar interesse in hebben, om het veilig en juist te doen.
0: Precies, nou, dat doe jij ook. Ik kan me ook voorstellen dat je, voordat je zoiets als wat je nu hebt gedaan met Bukkers, als je dat op gaat nemen, dat je eerst even je stem moet opwarmen, even inschreeuwen of zo.
1: Ja, klopt. Ik heb een hele warm-up en ook die warm-up oefeningen wat ik zelf doe, wat ik gebruik voor opnames en voordat ik op stage kom. Dat zijn ook de basisoefeningen en basistechnieken wat ik altijd uitleg aan mijn studenten ook. Dus je hebt eigenlijk twee vliegen in één klap door je basisoefeningen te oefenen en jezelf een warm-up te geven.
0: Oh, dubbel op.
1: Klopt.
0: Ja. Hey, en is het dan ook voor jou, want jij maakt vaker dit soort covers, is dat voor jou ook een soort van training om het bij te houden? Of is het ook vooral gewoon lol?
1: Beide. Omdat ik daar elke dag mee bezig ben, ben ik ook constant bezig met nieuwe technieken te zoeken en nieuwe manieren om het te brengen, nieuwe geluiden dat ik kan maken. En terwijl je die covers bent aan het maken, denk dan, oké, hoe kan ik deze cover zo uniek mogelijk laten klinken? En dan soms komt er dan een nieuw iets uit waar ik nog nooit aan heb gedacht. En dan, dan denk ik van, oh, damn, ja, klinkt cool. Ja. Dus zowel training als gewoon voor de lol en nieuwe dingen ontdekken.
0: Nu is Annie de Bochten nog best wel een beetje hard, zeg maar. Dus ik kan me voorstellen dat het dan makkelijker is om daarop te grunten of te screamen. Maar jij pakt ook andere Nederlandstalige klassiekers. Zoals bijvoorbeeld, moest ik ook erg om lachen, echt van genoten, Gerard Joling met Maak Me Gek.

0: Oh, wat goed dit. Het is ook zo'n tegenstelling aan elkaar. Hoe verzin je dit? Wanneer ben je dit stukje gaan doen van jouw muzikaliteit? Die covers van Nederlandstalige klassiekers.
1: Ja, dat begon eigenlijk omdat ik al... ik had al een idee gekregen van mijn vriendin bijvoorbeeld. Die dan zei van... Ja, je moet eens metal songs naar het Nederlands vertalen. En dat ging eigenlijk heel goed. En na de rand dacht ik... Oké, waarom draai ik het nu eens een keer om? En pak ik eens gewoon door van die Nederlandse en Belgische klassiekers. En doe ik dat in die metal vocals. Ook al is dat totaal... Ja, past het totaal niet of is het totaal iets geks.
0: Dat is juist
1: het lollige eraan. Dat is juist het fijne en het lollige eraan om het een beetje gek te doen. En een beetje van alles te proberen om wat plezier te maken in het leven.
0: Ja, precies. Nou, Bukkers die heeft inmiddels ook jouw versie gehoord van zijn Annie de Bocht. En dit was hoe hij reageerde.
2: Wat mooi. Klasse. Nou, ik zou zeggen, maak er nog maar één.
0: Goed, hè?
1: Helemaal top. Ik vind het helemaal geweldig. En ik ga hem eraan houden. Ik ga meteen nog één maken.
0: Oh, heel benieuwd. Heb je al eentje op de korrel? Welke wordt het?
1: Nog niet. Ik ga nog eens even luisteren wat de juiste aanpak bij een bepaalde song is. En dan... weet ik het meteen, maar ik heb nog niet direct een idee daarvan.
0: Jij woont een beetje ter hoogte van Maastricht, hè? Is dat dan ook aan de Duitse grens?
1: Meer Maasmechelen, België. Dus echt aan de 20 minuutjes van Maastricht af. Dus niet echt, niet zo ver van Duitsland.
0: Nee, want ze hebben ook een nummer dat heet Duitse grens, of Duitse grens dan. Dus dat had dan ook nog mooi gekund. Maar de keuze is reuze, dus vast genoeg om uit te kiezen. Ik ben nu al benieuwd wat de volgende gaat worden. Hey, en we kunnen jou ook live zien, 31 oktober. Dan ben jij bij Metalfest in Hilversum. Dat is voor ons denk ik de meest dichtbijzijnde. Met jouw band No Kings Allowed. En dan kunnen we jou live horen screamen en grunten. Dank dat je erover wilde vertellen. En we kijken uit naar de volgende Bukkers cover van jou.
1: Jazeker. Hou hem zeker in de gaten.
0: Goed zo. Fijne dag, hè?
1: Ja, jij ook.
0: Doeg. Ja, dit is natuurlijk het origineel. Bukkers en Annie Uytenbogten.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Het is 3:01 en tijd voor het nieuws. Wieke Esserdal, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De vrachtwagenheffing wordt niet tijdelijk opgeschort voor vrachtwagens. Ze moeten op dit moment extra rijden door de sluiting van het Twentekanaal, door de lage waterstanden. Het ministerie laat dus weten dat er geen compensatie komt wat dat betreft. De provincie Overijssel had om een uitzondering gevraagd voor ondernemers die er nu last van hebben. Maar volgens het ministerie is een aanpassing niet mogelijk, omdat daarvoor de wet moet worden veranderd. En ook de registratiekastjes in vrachtwagens kunnen niet op korte termijn worden aangepast, zegt de minister. De provincie Overijssel krijgt geen gelijk in het verzet tegen een aardwarmtecentrale. Die staat bij een kwekerij in Flevoland. Maar onze provincie stapte naar de rechter. Bij het geven van een vergunning was er mogelijk geen rekening gehouden met de effecten voor Natura 2000-gebied De Weerribbe. Overijssel was bang dat de stikstofneerslag in dat natuurgebied zou toenemen. De rechtbank koos eerder de kant van onze provincie, maar vandaag pakt het anders uit. Dat oordeel wordt teruggedraaid. En daarom mag die centrale in Flevoland voorlopig gewoon door blijven draaien.
8: Kunnen we daar niks meer aan doen? Kunnen we niet nog een keer naar de rechter? Of?
9: Nu is de Raad van State hier overheen gegaan en dat is eigenlijk de hoogste rechter die we hebben in ons land. Dus in principe is het hiermee afgedaan.
8: Hmm.
9: Ja, het is wat het is.
8: Ja, inderdaad.
9: We gaan kijken naar vanavond. De Golfsvesten is goed gevuld, maar er zijn nog tickets te koop. Op dit moment 23.000 kaartjes gekocht voor de wedstrijd van vanavond. FC Twente tegen Dutch 1904. De tegenstander van vanavond komt uit Slowakije. En weinig mensen hadden van die naam gehoord, zelfs de trainer van FC Twente.
10: Ja, het is niet de bekendste club die er is als je over Slowakije hebt natuurlijk. Dan kom je eerder bij andere ploegen terecht. Maar aan de andere kant, het feit, net zo goed als Ferencváros vorige week, ja, wordt altijd een beetje minachtig over gedaan. Maar die club is wel 36 keer kampioen van Hongarije geweest, dus kleine ploegen, dat is een cliché eerste klas, ik weet het, die bestaan niet meer. Maar ja, Dutch heeft ook gewoon Europees voetbal gehaald. Dus ze zullen ook iets goed doen.
9: Ja, en zo is het maar net. We gaan het zien en horen vanavond op de Oosttribune natuurlijk. Om 8:00 wordt er afgetrapt. Meer voetbalvoorpret en alle andere zaken uit onze provincie, die vind je op oost.nl of in onze eigen app.
8: Dankjewel. Het is momenteel een graadje of 21. Het kan nog een beetje warmer worden in de Kop in Salland. Een graadje of 23, 24. En het wordt in Twente een graadje of 25. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft wel droog. Vanavond klaart het een beetje op. Vannacht dan komen die wolken gewoon weer terug. Kan het ook in de Kop een beetje gaan regenen. En koelt het af naar zo'n 10 tot 12 graden. Misschien momenteel niet echt mooi weer om een ballonvaart te doen. Maar hey, wat in het vat zit, dat verzuurt niet, zeggen we dan maar. En dat treft, want zo'n mooie ballonvaart boven eigen provincie kan je zo meteen winnen hier op de radio.

Pour la vie hoorde je op Radio Oost van Patrick Bruel. Tijd om een spel te gaan spelen. Ja, en dat doen we niet voor niks. Nee, dat spel heeft alles te maken met een ballonvaart die jij kan winnen. Het kan op twee manieren. Je kan hem winnen hier op de radio door het spel mee te spelen. Maar wat ook kan, is dat je jouw vakantiefoto instuurt via oost.nl/zomer. En elke donderdag worden daar dan een aantal winnaars uitgetrokken. En vandaag is dat moment daar. Wie zullen die winnaars zijn? De winnaars zijn Jaap Noorbruis uit Diepeveen, Dick Jansen uit Zwolle en Harald Harmsen uit Denenkamp. Mocht je nou ook meekijken naar TV Oost, dan zie je ook die foto's die zij hebben ingestuurd voorbij komen. Van harte gefeliciteerd. Er wordt contact met jullie opgenomen wanneer jullie mee kunnen met die ballonvaart. Maar ook jij aan de andere kant van de radio kan hem dus nog winnen. En dat doen we door even muzikaal de hoogte op te zoeken. Maar we zoeken dan wel natuurlijk de juiste hoogte. En de vraag aan jou is, wat is dan die juiste hoogte? Nou, ik ga het je even laten horen. Drie opties van het nummer van Phil Collins, In the Air Tonight. Maar wat is de juiste toonsoort? Komt-ie, antwoord A. Of ga je voor antwoord B. Of toch voor antwoord C. Stuur het maar in via de Oost-app of bel even 074-2456-665. Wat is de juiste muzikale hoogte? Geef het door en wie weet ga jij binnenkort ook de hoogte in.

0: Cheese en Sugar Sugar. We gaan muzikaal de hoogte in, jongens. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die ballonvaart die je kan winnen op de radio. De vraag was, wat is de goede toonhoogte van het nummer wat je hoorde? Namelijk Phil Collins, In The Air Tonight. Er waren drie opties, A, B of C. En dat goede antwoord, dat was deze. Antwoord C. Ik ga eens even een van de mensen terugbellen die dat antwoord heeft gegeven.
1: Met Jaco.
0: Hallo Jaco, je spreekt met Paula van Radio Oost. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Van harte gefeliciteerd, je bent een gelukkige.
1: Oh, wat geweldig.
0: Je mag de lucht in.
1: Zo, wat leuk.
0: Je hebt geen hoogtevrees, hoop ik?
1: Nee, dat niet, nee.
0: Hartstikke nee. Goed. Al een keer eerder gedaan in een luchtballon?
1: Nee, nog nooit. Dus het wordt wel heel spannend.
0: Ja, nou, ik kan je uit ervaring vertellen dat het echt fantastisch is.
1: Oké, nou, dan ben ik benieuwd.
0: Ja, je gaat het ongetwijfeld heel erg leuk vinden. Waar woon je eigenlijk?
1: Ik woon in Hengelo.
0: Oh, kijk. Nou, misschien dat je dan wel Hengelo van boven gaat zien of een andere plek. Hoe dan ook, je gaat het ongetwijfeld heel erg mooi vinden.
1: Oh, wat leuk.
0: Ik hoor dat ik je heel erg verrast heb. Daar ben ik blij om, want het is natuurlijk ook een hele fijne verrassing. Blijf nog even aan de telefoon, dan ga ik je gegevens noteren. En als je eenmaal daar in de lucht bent, stuur ook even een foto. Hè? Want ik ben wel benieuwd hoe het er vanaf jouw oogpunt dan uitziet.
1: Ja, dat is goed. Dat zal ik doen.
0: Leuk man. Heel veel plezier.
1: Ja. Dank je wel.
0: Doeg.
1: Oké, doeg.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Voor de

0: Leuze en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het nieuws in Overijssel. Het lukt niet om de vrachtwagenheffing op te schorten voor vrachtwagens die nu extra rijden. Komt doordat het Twentekanaal dicht is vanwege de lage waterstand. Het ministerie gaat hier nu niks aan veranderen, ondanks dat onze provincie om hulp had gevraagd. En Joosje Beer uit Zwolle is overleden. De vrouw werd eerder dit jaar 100. En vierde die bijzondere mijlpaal met een bezoekje van de burgemeester en een felicitatie van de koning.
4: Radio
3: dat
4: Oost.
3: En meer nieuws, je thuis vindt het in onze app. Overijssel.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar tweejarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Radio Oost. Paula Keizer.

Het is nog amper een week augustus en ze hebben het nu al over september. Zijn ze een beetje vroeg bij, vind je ook niet? Even voor de klok van drieën hoorde je hoe Jaco uit Hengelo er vandoor ging met die ballonvaart. Volgende week donderdag weer een nieuwe kans voor jou om die te winnen. Wat ook kan, is gewoon jouw vakantiefoto insturen via oost.nl/zomer. Ook via die weg maak je de kans op. En laat dit uur kans op een prijzenpakket.

0: Onze Bart, die is niet binnen. Nee, die is juist lekker buiten vandaag.
1: Zomer in Overijssel.
0: Eerder hoorde je hem al vanaf de Siepelmarkt in Oud-Marsum. En hij houdt zich ook bezig met de fietsvierdaagse. Zo ook nu, want volgens mij, Bart, ben jij in Vassen?
2: Dat gaan we even kijken.
0: Hij doet wel.
3: Hij doet het. Dit is Vassen. Dit is een van de rustplekken als het gaat om de fietsvierdaagse, de Euregio fietsvierdaagse. Wie bent u? Waar komt u vandaan?
4: Ja, wij zijn met een groep van vijf zusters van de klooster Denenkamp. De vijf Indonesische zusters. Hier zitten er drie van staan. We hebben net eventjes een pauze genomen en gaan zo weer verder. Dus we zijn van het klooster van Denenkamp.
3: Ja. Wat bijzonder dat u met de zusters op de fiets bent.
4: Zeg dat wel, met zijn fietsen veel hoor.
3: Ja. Spreekt u Nederlands inmiddels?
5: Ja.
3: Een klein beetje. Een beetje goed, hè? Ja, u heeft een prachtige hoed op. U heeft uw, wat heeft u precies aan? Kleding?
5: Ja, het is een habijt.
3: Het is uw nonnenhabijt?
5: Een nonnenhabijt.
3: Zustershabijt.
5: Ja, zusterhabijt, ja.
3: Ja. Ja. U komt uit Denenkamp, u woont in Denenkamp, u werkt in Denenkamp. Waarom doet u mee?
5: Ja, het is heel mooi om ook activiteiten van Denenkamp te betrekken, als het ware. Want wij wonen daar en dan is activiteiten worden georganiseerd door mensen daar. En vorig jaar begonnen wij, want in het kader van 150 jaar van onze klooster van Denenkamp, dat gingen we op de fiets van Tune naar Denenkamp. Ja. En dan hebben wij dan ze smak te pakken. En nu dit jaar hebben wij 2 dagen meegedaan.
3: Sportief hoor. En wat spreekt u goed Nederlands? Hoe lang bent u in Nederland?
5: Ik ben al 26 jaar.
3: Ja. Ah, kijk, ja. Dan. En waar komt u precies vandaan?
5: Ik kom uit Indonesië. Ik ben geboren op Midden-Java, maar ons klooster is op Sumatra.
3: Ja. Als u dan zo meedoet en door Twente fietst, voelt dat dan ook een beetje thuis? Of blijft Indonesië voor u als zuster altijd het echte thuis?
5: Ja hoor, hier is mijn tweede huis.
3: Het tweede huis?
5: Ja.
3: Terwijl er een... Even kijken, wat is dat? Ja, iets wat op een trekker lijkt, passeert. Een grijpwagen. Hoeveel kilometer moet u nog fietsen?
5: Hebben wij 16, denk ik. En we vandaag 40 kilometer vandaag. Van gisteren hebben we 60 kilometer gedaan.
3: Okay. Gaat het helemaal goed komen?
5: Prima. Ja,
3: heeft u gebeden voor die tijd, dat het allemaal goed zou
5: komen? Ja, ook tijdens fietsen ook bidden.
3: Tijdens het fietsen bidt u ook?
5: Natuurlijk, als je de prachtige schepping bewonderen, ben je ook aan het bidden.
3: Ja, want die is mooi hè, de schepping.
5: Ja, heel mooi.
3: Ik ben ook nog verbaasd vandaag dat ik denk van, oh, dat prachtige Twentse land. Met ook heuveltjes, glooiingen. Gaat dat allemaal goed dat u berg opkomt? Of is dat dan een extra schietgebedje?
5: Ja, ook extra schietgebedje.
3: Oké, dank u wel.
4: Ja, graag gedaan hoor. En,
3: nou ja, maak er een hele mooie tocht van, een hele mooie trip van nog. Wel elektrische fiets?
5: Ja, elektrische fiets, ja.
0: Goed gelijk.
3: Maakt niet uit, hè?
5: Nee, maar niet uit.
3: Een klein steuntje in de rug.
4: Ja, oké.
3: Laat de fietsbellen nog maar even horen, als dat kan.
4: Ja, dat doen we.
0: Hey.
3: En een hele goede rit nog toegewenst. Dank u wel.
0: Nou, ze doen het hoor, die fietsbel hartstikke goed. Een elektrische fiets, dat maakt niks uit. We hebben gisteren ook een heel stuk gefietst op de elektrische fiets. Nou ja, hè, kom je ook een stukje verder dan met een normale fiets misschien. Lekker genieten van het mooie weer daar dus, ook in Vassen.

0: James Blunt en Stay the Night op Radio's. Nou, ik hoop dat je ook zeker nog even hier op de radio blijft hangen, want zometeen kans op het Radio Oost zomerpakket, als jij tenminste weet waar Bart het net over had. Hij was namelijk in Vassen en sprak daar onder meer met deze meneer, die zei het volgende.
1: Maar ze fietsen veel hoor.
0: Ze fietsen veel hoor, maar waar ging dat over? Ging dat over A, de kinderen met wie jij vandaag de fietsvierdaagse fietst, de Indonesische nonnen uit Denenkamp, B, of C, wielrenvereniging het gammele spaakje uit Vassen? Laat het maar weten en dat kan via de Oost-app. Bellen, dat mag natuurlijk ook, 074-2456-665. En wie weet ben jij dan de gelukkige winnaar van dat zomerpakket? Bel ik jou straks terug.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Een minuutje over 3:30 is het en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het landelijke crisisteam voor de droogte neemt opnieuw geen extra maatregelen. Volgens dat team watertekorten hebben de regionale waterbeheerders de boel goed onder controle. Sinds een paar weken komt dat crisisteam elke week bij elkaar om de verdeling van het beschikbare water te bespreken. Regionaal worden hier en daar al wel maatregelen genomen. Dat geldt natuurlijk ook voor onze provincie. In het natuurgebied in Limburg is vanmiddag opnieuw een brand uitgebroken. Het vuur ontstond op een klein stuk dat eerder deze week al was afgebrand. Die brand is inmiddels wel weer geblust. Maar door de droge omstandigheden blijft de kans op nieuwe brandhaarden groot. Het natuurgebied wordt daarom regelmatig gecontroleerd. En een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van onze premier.
11: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt enorme indruk. En je ziet dan ook door de dichte begroeiing in dat gebied dat de brandweerlieden daar echt onder hele moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.
10: Ja, de brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. Die brand in Limburg is zo groot dat zelfs een aantal korps uit Overijssel die kant op zijn gegaan om te helpen. De gemeente Hof van Twente waarschuwt voor de geelpoothoornaar, oftewel de Aziatische hoornaar. De maand augustus is de piekmaand waarin die wespensoort extra actief is en de nesten snel groter worden. Zie je er eentje, blijf dan weg en maak een foto en doe melding. Dat vraagt de gemeente nu. Je moet die nesten zelf niet weghalen, want dan word je geprikt. Een snelle melding helpt dus om verdere verspreiding van die hoornaar te voorkomen. En Joosje Beer uit Zwolle is overleden. De vrouw werd eerder dit jaar 100 en vierde die bijzondere mijlpaal met een bezoekje van de burgemeester en een felicitatie van de koning. 100 jaar dus, en als jong meisje stond ze onder andere model voor een bijzondere postzegel. Ze was zelfs ook nog getuige bij het huwelijk van schrijver Gerard van het Reven. Joosje Beer overleed vorige week en is ook begraven. Het nieuws komt nu naar buiten. Ze is dus 100 jaar oud geworden. En daarmee was ze een van de oudste inwoners van onze provincie. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
9: Dankjewel. Het is vandaag ietsje minder warm dan de voorgaande dagen. Een graadje of 21, op sommige plekken nog ietsje warmer. In de Kop is het bijvoorbeeld een graadje of 22. Salland 23 of 24. En in de Vechtstreek ook. En in Twente lokaal een graadje of 25. Kan nog een beetje gaan regenen. Dat doet het vanavond vooral in de Kop. Op de andere plekken blijft het dan droog. Het klaart ook wat op. En dan later vannacht gaat het weer wat bewolkter worden. Koelt het ook af naar zo'n 10 tot 12 graden. Morgen ook meer bewolking. En ook dan kan er wat regen gaan vallen.
4: Paula Keizer.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Gaan wij in de tussentijd een spelletje spelen? Je hoorde ongeveer, nou wat was het, 20 minuutjes geleden, onze verslaggever Bart Kieft op pad, inmiddels in Vassen, en sprak onder meer daar met een meneer. En die meneer zei het volgende.
1: Maar ze fietsen veel, hoor.
0: Ze fietsen veel, hoor. Maar waar ging dat over? Weet jij het goede antwoord, dan maak je kans op het Radio Oost zomerpakket. En dat antwoord kun je insturen via de Oost-app of even bellen 074-2456-665. Nou, ik laat je niet zomaar zwemmen. Ik geef je heel nog even wat antwoordopties. Ze fietsen veel, hoor. Dat zei die meneer. Maar ging dat over A, zijn kinderen met wie hij vandaag de fietsvierdaagse fiets? Of B, de Indonesische nonnen uit Denenkamp? Of C, de wielrenvereniging Het Gammele Spaakje uit Vassen. Stuur het maar door en dat kan dus allemaal via die Oost-app of door even te bellen. 074-2456-665. Je voelt je thuis.
2: Radio Oost.
0: Thuis in Overijssel.

0: Henk Wijngaard en hey Susie. En hey, dat zeg ik ook tegen Edward. Edward, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Paula.
0: Hallo. Hoe maak jij deze donderdag mee?
1: Ik heb een hele gezellige werkdag gehad in het Hoge Hof.
0: Hé, hey, dat klinkt fijn. Wat voor werk doe je?
1: Ik doe bedrijfsgericht werk voor bedrijven en confettiwerk.
0: Oh.
1: En wasvouwen doe ik voor, dat is was wat gewassen is en dat wordt dan opgevouwen dat ze weer kunnen gebruiken.
0: Oh, dus bij jou in huis is alles keurig netjes in de kasten.
1: Dat klopt, Paula, ja.
0: Ja, hey, en je zei ook iets over confetti. Wat doe je dan? Ben je met een perforator met gekleurde papiertjes bezig of hoe werkt dat?
1: Dat is zo. Dat zijn folders of oude boekjes die gekleurd papier hebben.
0: Ja.
1: Het mag niet wit zijn, want dat is te saai.
0: Mm-hmm.
1: En die worden dan verzameld, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan gaan we die uit elkaar halen. Want de nietjes mogen we niet gebruiken. Die gooien we dan weg.
0: Mm-hmm.
1: En dan krijg je allemaal lappen papier. En die lappen papier die gaan op een snijmachine.
0: Ja.
1: En van die snijmachine maken we allemaal mooie stroken.
0: Okay.
1: En die stroken die gaan dan weer later in een bak. En dan worden die stroken worden weer in een speciale perforator gedaan.
0: Oh.
1: Voor figuurtjes voor feestwinkels.
0: Nou, ik heb me nooit gerealiseerd, Edward, dat er zoveel werk zat achter een beetje confetti maken.
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Ik ben visueel beperkt, maar ik kan veel.
0: Nou, en je kan het ook toch ook heel beeldend vertellen.
1: Dank je wel.
0: Ja, goed gedaan. Ik dacht, leuk om even een spelletje te spelen. Een half uurtje geleden hoorde je onze Bart op pad. Dat was hij in Vassen. En hij sprak daar onder meer met deze meneer. Maar waar had die meneer het over?
2: Maar ze fietsen veel, hoor.
0: Ze fietsen veel, hoor. Ja, de vraag is, waar ging dat over? Weet je dat?
1: Ja, het ging over fietsen.
0: Oh, wacht. Zal ik jou nog eventjes de antwoordopties geven?
1: Ja, graag. Ja.
0: Ik wou net zeggen, ik vergeet het gewoon helemaal. Antwoord A, zijn kinderen met wie hij vandaag de fietsvierdaagse fietst. Antwoord B, de Indonesische nonnen uit Denenkamp met wie hij lekker op pad is vandaag. Of C, wielrenvereniging het Gammele Spaakje uit Vassen.
1: C, het Gammele Spaakje in Vassen. Dat is het goede antwoord.
0: Weet je het zeker? Weet je het heel zeker, Edward?
1: Wat zegt u?
0: Weet je het heel zeker?
1: Ja.
0: Oh ja, dat is jammer.
1: Want het is A?
0: Het is niet goed. Nee, het is niet een goede antwoord. Nee.
1: Oh, jammer.
0: Ja, nee, het Gammele Spaakje, zo noemden wij vroeger altijd de fietsenwinkel bij ons op dorp. Misschien is er wel een wielrenvereniging in Vassen, hoor, maar ik kan me niet voorstellen dat die echt zo heet. Nee, sorry Edward, het goede antwoord was het volgende.
2: Wij zijn met een groep van vijf zusters van de klooster Denenkamp.
0: Ja, het ging antwoord B. Het waren de Indonesische nonnen uit Denenkamp.
1: Fijne middag.
0: Hé, nou, grijp je er nog naast ook? Balen?
1: Ja.
0: Sorry, man.
1: Andere keer beter.
0: Ja,
1: fijne
0: zo
1: middag,
0: is het
1: hoor.
0: Ook. Jij ook, hè? Een mooie dag.
1: Dag.

0: BNR schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1980. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Radio
2: Oost. Radio Overijssel.
3: Zomer in Overijssel. Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
4: Zomer in Overijssel.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Staalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Staalkeukens Duitsland.

0: Het nieuws in Overijssel. De minister gaat voorlopig niks doen om ondernemers te compenseren. Door de lage waterstand is het Twentekanaal dicht. Schepen kunnen dus niet varen. Bedrijven zijn daarom aangewezen op vrachtwagens en dat is duurder. En FC Twente maakt zich op voor de wedstrijd van vanavond. Om 8 uur trappen ze af in eigen huis tegen Dutch uit Slowakije. Meer nieuws in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: XXX Loods in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loods in Notten en Salzbergen.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
4: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: Paul Young en Come Back and Stay.
1: Ja, lekker blijven plakken.
0: Zo is het.
2: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
1: Volgende week, ja? Dan wordt het echt weer plakken.
0: Oh, is het dus weer?
1: Ai.
0: Ja, nou ja, goed. We moeten er een beetje door en moeten eraan gaan wennen. Want het gebeurt vaak. Ik moet wel zeggen dat ik meer last had van de eerste deze zomer. De eerste hittegolf dan de vorige.
1: Maar
0: jij kijkt me aan met ogen van, ja, lekker voor jou, maar voor mij niet.
1: Nee, en de ergste moet nog komen, heb ik begrepen.
0: Ah joh.
1: We blijven mens, lekker zitten. Hè? En zo is het maar net.
0: Leidt het meest aan het lijden dat hij vreest.
1: Goed, we doen alsof er niks aan de hand is. We nemen je mee de dag door en de avond in. En dat doen we op heel veel plekken in onze provincie. We zijn straks bijvoorbeeld in Den Ham op een heuse filmset.
0: Ah, kijk toch eens. Ja? En we gaan ook even heel ver terug in de tijd. En dat is een verhaal over een oorlogsveteraan.
1: Ja, bijzonder verhaal. We nemen je ook nog mee de avond en de morgen in. We gaan nog even kijken in Denenkamp. Onze eigen fietsverslaggever Bart Kieft is al de hele dag op pad.
0: En natuurlijk hebben we ook de tips voor vanavond en morgen, wat er allemaal te doen is, waar je mee kunt doen of gewoon naar kunt luisteren of kijken. En de 5 voor 6.
1: Ja, die gaat vandaag over baby's. Baby's in Hardenberg. In 1 maand tijd zijn daar 106 kindjes geboren in hetzelfde ziekenhuis. En dat is een record. En daarom zijn we op zoek naar liedjes over baby's.
0: Hebben ze inmiddels ook al 3 extra kinderopvangen ingericht?
1: Zou je bijna
0: daar
1: denken. Het wordt daar druk.
0: Ze zijn daar goed bezig in Hardenberg. I knew it. I knew you.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Wat zou je doen, hoor je van Bluff? Nou, wat dacht je van...
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
2: Liedjes aanvragen.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: in de 5 voor 6. Want die gaan vandaag over het geboorterecord in Aardenberg.
2: Ja, de kraamafdeling in het Saxenburg had het vorige maand ongelooflijk druk. In 1 maand tijd zijn daar 106 kindjes geboren in 104 bevallingen. En daarmee is het geboorterecord van vorig jaar verbroken.
0: En Marjolein en Sander zijn de trotse ouders van baby 106, om het even heel zomaar te noemen. Hun dochter Fem. En verslaggever Danielle, die mocht even op kraamvisite in het ziekenhuis.
3: We hebben gezien op de muur, zei, er zitten allemaal luchtballonnen.
4: Luchtballonnen.
5: Mooi, hè?
3: Ja. Bij mij op schoot zit Saar. Saar is, hoe oud ben jij? Oh, Saar is alweer 3 jaar oud. En hier mijn lieve vrouw Marjolein. En de kleine meid Fem. Ze is nu 5 dagjes oud. Ja, geweldig. Enorm lang naar uitgekeken. En nou ja, we hebben natuurlijk al een mooie meid. Maar erg blij met onze dochter en dat alles goed is mogen gaan.
6: Ze zijn we heel erg trots op. En ze is echt een heel lekker tevreden meisje. Doet hartstikke goed. En daardoor gaat het bij ons ook heel goed.
7: We merken sowieso de laatste jaren wel een toename van het aantal bevallingen. Mede ook misschien omdat Hardenberg en de gemeente Hardenberg ook wel groeit. En met name de zomerperiodes op een of andere manier zijn altijd druk. We zeggen dan altijd, 9 maanden geleden was het blijkbaar heel gezellig. Normaal hebben we ongeveer tussen de 70 en 80 bevallingen per maand. Nu hadden we 104 bevallingen, waarvan dan ook 2 tweelingen. Dus dan zitten we al meteen op 106. Eigenlijk alleen vorig jaar zijn we een keer boven de 100 uitgekomen. Dit is dan ook voor het eerst dat we weer boven de 100 uitkomen, maar dus ook 106 baby's zijn geboren. Dus dat is eigenlijk best wel veel. En daarbij zien we ook dat we gemiddeld per dag ook steeds meer bevallingen doen. En met 3 verloskamers is dat soms best wel een beetje aanpassen, een beetje schuiven, kijken of het allemaal past.
8: We zagen het natuurlijk al een beetje aankomen tegen het eind van de maand, dat we een nieuw record zouden halen. Dus die 31ste was ook zo van, nou, gaan we 101, 102, 103. Maar het werd uiteindelijk dus de 106e baby. En dat was Fem, baby Fem. Ik vind de aantallen absoluut niet belangrijk. Wat ik heel fijn vind, en zeker ook de laatste maand heb gezien, dat er heel goed samen wordt gewerkt. We hebben natuurlijk de kinderafdeling en de kraamafdeling op 1 afdeling. En we zien dan ook de bereidheid van de kinderverpleegkundigen om ook te helpen bij de kraamafdeling. Maar ook andere afdelingen in het ziekenhuis die voor ons de gynaecologische patiënten overnemen in deze periode. Omdat wij gewoon druk zijn met de bevallingen. En ja, zonder al die steun zouden wij het ook niet kunnen doen.
9: Zo, kijk eens.
10: Alsjeblieft.
11: Lekker.
12: Dankjewel. Oeh, muisjes. Lekker.
6: Haar drukte, we hebben daar helemaal niks van gemerkt. Je kon drukken wat je wil op je belletje. Ze stonden er en ze hadden ook gewoon alle tijd voor je en energie en zorg. Dus qua drukte op de afdeling, niks van gemerkt.
0: Nou, een enorme kraam is het daar.
2: Ja, flink schudden.
0: Jongen, jongen. Wat een hoop baby's in korte tijd in Hardenberg dus. Welke muziek kun je daarbij bedenken? Deze kwam al eventjes binnen. Dat is echt een gouden ouwe. Let even op.
13: Niemand heeft je ooit gezien. Nog niemand die jou kent.
0: Helga is dit.
2: Oké.
13: Niemand weet of jij een jongen of een meisje bent.
0: Kijk, dat is nog een archiefplaatje, zeg.
2: Hoppatee.
0: Ja,
2: mooi.
0: Helga, ergens uit de jaren 60. Heb jij ook een goed idee voor een 5 voor 6? Geef ze door. Dat kan op 0645671331.

0: Gloria. Gloria is ook een mooie naam. Vind je niet?
1: Gaan we onthouden.
0: Meisjesnaam. Wie weet. Gloria. Wie weet als je ooit nog een keer...
1: Stel.
2: 5 voor 6 op Radio Oost.
1: Ja, we hebben het over baby's. En dan eigenlijk een babyboom in het ziekenhuis in Hardenberg. Er zijn daar 106 kindjes geboren. En dat is meer dan ooit in 1 maand tijd.
0: En daar past natuurlijk muziek bij. Maar welke muziek bijvoorbeeld? Nou, deze kan er natuurlijk niet ontbreken. Veel aangevraagd. Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

0: staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: We zaten even te kletsen.
10: Ik zit in een soort pauzetjesdag zit ik vandaag.
9: Jij hebt bijna vakantie, hè, Jan-Willem?
10: Is dat het?
9: Ik denk het.
10: Ja, hè? Ik laat wat witjes vallen.
9: Ah, joh.
10: Dat komt vanzelf weer goed. Ik kijk eventjes naar de thermometers. En die zie ik dan in Haaksbergen op 24,5. In Raalte op 22,5. En in Zwolle, daar is het 21,5 graad. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Wieke Essendam.
9: Goedemiddag. De druk op het kabinet neemt toe door de aanhoudende droogte. De provincie Overijssel, bedrijven en belangenorganisaties vragen om steun en de gemeente Deventer sluit zich daar vandaag bij aan. Onze provincie wil dat de vrachtwagenheffing wordt stopgezet, omdat er meer vervoer over de weg nodig is. Kost heel veel geld. En Deventer pleit voor een noodfonds voor bedrijven die last hebben van de sluiting van de haven en het Twentekanaal. Maar de minister die daarover gaat, Vincent Karremans, wil daar voorlopig niet op ingaan.
11: Dat is heel vervelend, natuurlijk voor lokale ondernemers, voor de hele regio eigenlijk. We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
9: In Broekland is vanmiddag een bestelbus op de zijkant terechtgekomen na een botsing met een trekker. Het lijkt erop dat de trekker geen voorrang gaf. Het busje botste toen tegen de voorkant en is gekanteld. De bestuurder van het busje kwam er gelukkig goed vanaf, geen verwondingen. De politie doet wel onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. In het natuurgebied in Limburg is vanmiddag weer brand uitgebroken. Het vuur ontstond op een klein stukje dat eerder deze week al was afgebrand. Het is inmiddels wel weer geblust, lijkt het. Door de droge omstandigheden blijft de kans op nieuwe brandhaarden groot. Het natuurgebied wordt daarom regelmatig gecontroleerd. Ook meerdere korpsen uit Overijssel zijn richting Limburg om daar deze week hun collega's te helpen. En een aantal van hen kreeg gisteravond bezoek van de premier.
12: Als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakerd landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk. En je ziet dan ook door de dichte begroeiing in dat gebied dat de brandweerlieden daar echt onder hele moeilijke omstandigheden hebben moeten werken.
9: Ja, de brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met nablussen. En een systeem dat door de brandweer in Kuinderen is bedacht om dit soort branden te stoppen, is ook succesvol ingezet. Bij de brand werd de zogenoemde natte stoplijn gebruikt. Het is een 500 meter langer brandweerslang met sproeikoppen. Die kunnen een heel groot gebied nat maken en nat houden. En daardoor kan uitbreiding van de vlammen worden voorkomen. Het is de afgelopen week dus ingezet in Limburg en daardoor is die brand zo'n beetje onder controle. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
10: Derde week bouwvak, bijna ten einde. En toch inmiddels ook weer een file op de A1 richting Duitse grens. 2 kilometer, 3 minuten. Maar ook op de N340 Zwolle richting Ommen. Tussen Oud-Leuzen en Ommen staat 3 kilometer. En dan ben je 6 minuten langer onderweg. En dan nog het weer. Fijne zomerse dag vandaag. 22 graden zo'n beetje in de kop van Overijssel. 24 in Salland en net ietsjes meer op 25, 26 in Twente. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft wel droog. Morgen meer bewolking en dan kan er in de ochtend een buitje vallen. Het wordt weer zo'n 2 tot 24 graden. En na een frisse nacht wordt het zaterdag weer warmer. Zonnig en zo'n 29 graden. Zondag draait de wind bij en wordt het ook nog weer hoger. 31 graden.
8: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: We draaiden al Stevie Wonder, Isn't She Lovely, over de baby's en de baby's zelf met Every Time I Think of You in het kader van de 5 voor 6. En bij Zomer in Overijssel.
1: Zomer in Overijssel.
2: Ja, zomerverslaggever Bart Kieft is vandaag in zijn element, want hij zit de hele dag op de fiets in Denenkamp, de 50ste editie van de Euregio Vierdaagse.
0: Ja, en Bart neemt ons mee de hele dag al en met alles wat er op en rond die route gebeurt. De laatste deelnemers die komen binnengedruppeld.
3: Geen bel op de fiets?
4: Nee, helemaal niet.
3: U een bel op de fiets?
5: Ik heb wel een belletje.
3: Ja. Het is wel een heel dunnetje, maar mannen, het zit erop. Dag 3
5: van,
3: ja, van de fietsvierdaagse, de regio fietsvierdaagse. Goed gevoel?
5: Heel goed gevoel. Het weer is, speelt ons helemaal in de kaart. Geen regen. We willen zonder sparkborden geen regen willen we hebben. Ja, ja. een droge weg.
3: Ja, ik zie AZ Ride, Noord-Hollanders hier in het Twentseland.
5: Ik wel, met mijn vrouw. Ik zei, we durven het aan tussen de tukkers. Ik zeg, anders krijgen we FZ Twente op ons nek. Ik zeg,
3: ja, dat is enige rivaliteit tussen beide clubs.
5: Nou, ik zeg, we moeten niet de verkeerde club tegenkomen. Nee.
3: Hoe heeft u het ervaren vandaag?
4: Ja, goed. Ik ben wel een tukker.
3: Echt een tukker?
4: Dat zie je maar, tukkers zijn net mensen, hè? Ja,
3: ja. Maar jullie hebben, dat is ook het mooie van zo'n fiets, vierdaagse, de ontmoeting.
4: Ja, ja, ja. Ik kwam hem achterop, ik dacht, nou, reken hem een stukje mee. Ik kom meteen iets rustiger rijden ook.
3: Ja, Noord-Holland is met de racefiets?
4: Ja, dit niet.
3: En u bent met, gewoon met de hybride Koga.
4: Ja, ja, ja.
3: Je kunt makkelijk bijhouden, die Noord-Hollanders, denk ik.
4: Ja, jawel, jawel, jawel. Die zijn geen heuvels gewend, hè?
3: Die trappen niet zo hard, die Noord-Hollanders.
5: We zijn wat wind gewend, weet je wel. Dus we moeten altijd tegen de wind.
3: En anders fietsen?
5: Het is altijd in een waaier, weet je wel, met wind. En dan zeg ik, ik hoef niet zoveel uit te waaieren, want het fietspad is wat smaller. Ja. En dan moet je een beetje om elkaar denken.
3: Ja, dus, en hier is het ook meer linksaf, rechtsaf?
5: Links-rechts. Deze dag was wel vrij lange stukken. Ja. Weet je wel? Dat was wel lekker voor de racefiets.
3: Ja, maar wel prachtige stukken gezien ook.
5: Ja, hartstikke.
3: Prachtige
5: ja.
3: Natuur gezien.
5: Ja, ja, ja, zonder meer. We zijn altijd een beetje als eye-openers. Dus ik kijk altijd bij de buren. Het gras groener, hè? Ja. Ook met mooi weer. Ik zeg, het gras is toch groener terwijl het geel is. Weet je wel? Maar, ja.
3: En nu naar het hotel, de camping.
5: Wij zitten bij het oude boerderij geweest. Die mensen hebben dan een aanleunwoning. Ja.
3: Welke plaats, waar zit u?
5: Lutte.
3: Oké, okay. Nou, dan moet u nog een stukje in noordelijke richting, beentjes omhoog en dan lekker gemasseerd worden?
5: Nou, dat doet ze niet meer hoor.
3: Wie?
5: Ook met het AZ-shirt.
3: Kijk. Ook met het AZ-shirt, nou, daar loop ik even heen. Mevrouw. Mevrouw met het AZ-shirt uit Noord-Holland.
6: Oh, uit Noord-Holland, dat klopt. Ja.
3: Nou hoor ik wat, nou hoor ik wat van uw man. Uw man is doodop. Jullie gaan zo naar Lutte.
6: Hij wil, de
3: Lutte. Ik dacht, ja, Lutte. Ik hoorde de Lutte aan de grens en Lutte verderop bij Slagharen. Oh, nee. Maar hij wil graag met de beentjes omhoog en dan een massage van de kuiten door zijn vrouw.
6: Oh ja, dat willen we natuurlijk allemaal, hè? Maar alleen dan, door wie ik het dan weer moet laten doen, dat wordt wat ingewikkeld. Zo, maar
3: nou, ja, dat is om en om, denk ik.
6: Maar ik vind het wel hoog ijs in één keer. Hey, tot ziens. Oh. Ja, we komen allemaal, het is een feest van herkenning hier. Ja. Want we komen mensen tegen die volgens mij komen zij weer uit Gelderland. En wij komen boven Amsterdam vandaan.
3: Dus fietsvrienden worden jullie.
6: Dan word je op den duur fietsvriend.
3: Dat is mooi, hè?
6: Ja, ja, dat geeft een verbinding, hè? Ja. Een soort saamhorigheid. Ja,
3: verbinding is het toverwoord. Overal en nergens in Nederland op dit moment.
6: Ook uit de Zaanstreek, uit Wormer. Die komen we dan hier weer tegen. Oh, hoe vind je dat?
3: Ja, uit Wormer.
7: Ja, uit Wormer. Nou, ik kom wel vele keren hier, hoor.
6: Geweldig. En het nageslacht hebben ze meegenomen.
3: Ah, de kleindochter.
8: Ja, ik kom uit Almere.
3: Geweldig.
6: Dus dat
3: hartstikke leuk, hartstikke mooi. Ja. Maar u bent er nog niet, want morgen de laatste dag.
6: Ja, en dan moet ik helaas afzwaaien. Oh. Morgenochtend moeten we uit het huisje.
3: Oh. Dus, doe niet mee morgen.
6: Kijk, helemaal verdrietig. Ja. Ik wist niet dat ik je zo verdrietig maakte. Ja. Maar zij gaan gelukkig wel. En zij gaan dan voor mij, jou hoor. Nee, dat komt
3: volgend jaar terugkomen.
6: Wij komen zeker terug, ja. Ja, we zijn al een paar jaar geleden ook al hier allemaal geweest. Jij ook, vorig jaar. Ja.
3: En hou die bel op de fiets, zou ik willen zeggen. Fris van de leven. Het eindsignaal. Dank jullie wel. Veel plezier nog. Yo. Hoi zo.

0: Bakermat de hele week. De nieuwe oogst. I Love Life, zo heet het nummer. En morgen wordt weer een nieuwe oogst gekozen. Ja, het gaat elke week maar weer door. Weet je waar we ook weer aan toe zijn?
1: Nee.
0: De voetbal is weer terug.
1: Nou,
0: ja.
1: Zin in.
0: En meer dan ooit, want tegenwoordig op vrijdag en op maandag gaan we continu door met het voetballen op Radio en TV Oost. Want ja, nu ook nog de KKD erbij. Ja. Kortom, elke dag is er bijna wel wat.
2: FC Twente in de Conference League. Morgenavond de eerste van twee wedstrijden tegen...
0: Oh, dat is vanavond. Dat is even lekker bezig, hè? Goedemorgen.
1: Kan gebeuren.
0: Ach, het is de zesde vandaag. Huppatee.
2: FC Twente in de Conference League. Vanavond de eerste van twee wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
3: Vennegoor Vesseling, ja, die klopt hem binnen. 2-2. Lucas Vennegoor.
2: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904. Vanavond live bij Radio Oost.
0: Ja, als je zoveel verkeerde dingen in staat zoals vandaag, dan kun je eigenlijk het dak op, zou ik maar zeggen, toch? Goed. Vanavond dus, Twente.
1: Leuk.
0: En de rest van het weekend is er weer gewone voetbal.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
14: Het nieuws in Overijssel. De A1 gaat mogelijk op de schop om ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Er staan al tekstkarren die automobilisten waarschuwen voor files door de controles van Duitsland. Bij de Lutte zijn al meerdere dodelijke ongelukken gebeurd sinds die grenscontroles zijn ingevoerd. En FC Twente roept op om op tijd bij het stadion te zijn om lange rijen te voorkomen. Vanavond om 8:00 de aftrap.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is

0: Nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
2: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: dit had ook een van de 5 voor 6 kunnen zijn natuurlijk. The Love Affair en Everlasting Love.
1: Jan Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is donderdag en we nemen nog eventjes de dag met je door. Kijken ook nog even wat er verder gebeurde in de provincie. We diepen even uit hoe het zit met die oorlogsveteraan.
2: Ja, een bijzonder verhaal is dat vanuit Nijverdal. Een prachtige reportage zometeen van onze verslaggever. En onze andere verslaggever hebben we gestuurd naar Den Ham, naar een filmset.
0: En wat gebeurt er verder vandaag? Dat zetten we voor je op de rij. En die 5 voor 6, zoals gezegd, gaat vandaag over baby's. Want in Harderberg is er een ware babyboom in een korte tijd. 106 baby's in een maand tijd, geloof ik.
2: Ja.
0: Dat is echt, daar is wat gebeurd in Harderberg. Gezonde grond. En daarover gaat dus de 5 voor 6. Welke muziek past erbij? Geef ze nog eventjes door. Voor 6 uur kunnen we nog een paar draaien. Maar eerst het nieuws van de dag. Met het dalen van het waterpeil stijgt de vraag om hulp. Provincie, Twentse bedrijfsleven en belangenorganisaties hebben bij het kabinet aangeklopt om steun. En vandaag kwam daar de gemeente Deventer ook bij. Zo pleit de provincie voor het opschorten van de vrachtwagenheffing. Nu veel goederenvervoer over de weg moet. En wil Deventer een noodfonds voor bedrijven die financieel geraakt worden door de sluiting van de Deventerhaven en het Twentekanaal. Maar verantwoordelijk minister Karmans wil daar nog niet aan.
2: De gevolgen van de droogte worden ook steeds meer zichtbaar. Vooral de natuur heeft het lastig op dit moment. Op landgoed Soeslo bij Zwolle hebben bomen bijvoorbeeld steeds meer moeite met groeien, zegt de beheerder.
3: Ja, je hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat deze beuk het niet zo heel erg prettig heeft. Je ziet dat de hele kroon nagenoeg kaal is. Er zitten een paar blaadjes in verhouding. Maar je kijkt er eigenlijk rechtdoor omheen naar de hemel. Nou, dat is natuurlijk geen goed teken als je eigenlijk midden in het groeiseizoen staat.
2: Ja, geen goed teken. En voor de komende tijd ook geen goed teken. Want er zit geen regen aan te komen.
0: De A1 gaat mogelijk op de schop om ongelukken bij de grensovergang te voorkomen. Dat heeft het ministerie van Rijkswaterstaat heeft dat laten weten. De organisaties bekijken of permanente maatregelen genomen moeten worden, zoals het plaatsen van extra waarschuwingsborden en het aanpassen van de markering op de weg. Nu al staan er mobiele tekstkarren die automobilisten waarschuwen voor onverwachte files door die grenscontroles van Duitsland. En als die langer aan blijven houden, dan is dat natuurlijk nog eens extra nodig. Bij de Lutte zijn al meerdere dodelijke ongelukken gebeurd sinds die grenscontroles werden ingevoerd.
2: Tanken is deze week ietsjes goedkoper geworden. De prijs van een liter benzine is met 5 cent gedaald, diesel met 6. En volgens een United Consumers, dat is een adviesbureau, kost een litertje €0,95 nu €2,57. Het gaat natuurlijk om adviesprijzen, vooral bij dure tankstations langs de snelweg. Bij pompen in het dorp betaal je een stukje minder.
0: Ja, een paar litertje. Hartstikke lekker.
2: Huppatee.
0: Huppatee. De grosvetten is vanavond goed gevuld, maar er zijn nog tickets te koop. Momenteel zijn er ongeveer 23.000 kaarten verkocht. De tegenstander van vanavond heet Dutch 1904. Ook Aske Adogaat, die staat op het veld. Verdediger is nieuw bij FC Twente. En kan dan sportverslaggever Tijmen van Wissing natuurlijk gelijk eventjes laten zien dat hij van alle markten thuis is.
4: Aske, welkom. What are your experience after this first month?
5: Hij spreekt gewoon Nederlands, hè?
6: Mm. No, English is oké.
4: Ja, laatst in Delden deed je het in Engels.
6: Let's do it in English.
4: Wat wil je het in Nederlands doen?
6: Nee.
4: Maar je had mijn vraag meegekregen. De indruk van je eerste weken hier.
6: Ja, I'm happy at the FC Twente. Of course, we want to move on in the Europa League. But we didn't do so. Now is a new challenge. And we're looking forward to it. And ready for it.
0: Ready
2: we gaan
0: for
2: het zien.
0: It.
2: Hup.
0: Zo is het.
2: Aan de bak.
0: 8 uur wordt eraf getrapt. En dat kun je natuurlijk volgen op de Oosttribune.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix en Repeat It.
1: Meer dan 86 jaar nadat hij als Nijverdalse soldaat sneuvelde in de Tweede Wereldoorlog, heeft Johannes Klink vandaag alsnog een herbegrafenis gekregen. Dat gebeurde met militaire eer. Vlaggen, militair ceremonieel en ook die herkenbaar witte steen voor gevallen soldaten.
0: Verslaggever Daan Brunsman was erbij en sprak onder meer met de kleinzoon van Johannes.
2: Hij is natuurlijk op de Tweede Oorlogsdag gesneuveld. Is toen tijdelijk begraven in Heteren, heb ik begrepen, op de Rooms-Katholieke Kerkhof. En is door mijn oma 2 weken later hier in Nijverdal herbegraven. Alleen ja, in die oorlogsjaren en alles wat er toen speelde, betekende dat mijn oma eigenlijk al die jaren ook daarna, dus ook aan mijn vader en zijn broers, eigenlijk nooit iets heeft willen vertellen over hem en over wat er allemaal was gebeurd. Maar ik heb begrepen dat het een echte familieman was. Ik begreep dat hij overleden is op 32-jarige leeftijd. Ja, toen gemobiliseerd en vlakbij de Grebbeberg dus gesneuveld is. Maar echt als gezinsmens ontzettend gemist werd.
3: Tijdens de verlaatsing sloeg het noodlot toe voor Johannes en een aantal van zijn medesoldaten. Hun sectie vormde de voorhoede, maar raakte vermist. De sectie reed over een vooraf opgeworpen Nederlandse versperring met landmijnen. En de wacht die deze versperring had moeten bewaken stond om onduidelijke redenen niet meer op hun post. Soldaat Klink, soldaat Oude Geerdink en soldaat Koopmans verloren op 11 mei in de ochtend hun leven in dit mijnenveld in de omgeving van Driel. En daar raakten diverse soldaten gewond.
4: Een Nijverdaller, hij moest het leger in vanwege dienstplicht. Weet je wat hij eigenlijk daarvoor deed? Bijvoorbeeld wat voor werk hij vroeger deed?
2: Ja, ik heb begrepen dat hij hier in de weverij heeft gewerkt. In de spinnerij, de piepen, zoals ze dat hier in Nijverdal dan noemen. En dat was zijn werkzame carrière tot hij inderdaad voor zijn dienstplicht opgeroepen werd. Ik heb gezien in de papieren dat hij ook meerdere mobilisatieoefeningen, meerdere keren is opgeroepen om even weer te oefenen, tot daadwerkelijk de mobilisatie.
5: Hij wordt binnengehaald met de kist, met de overblijfselen en met de Nederlandse vlag erop. Dan wordt hij hier geplaatst en dan komt de helm en de medailles komen op de kist. En de almoezenier houdt een toespraak en de commandant houdt nog een toespraak. En dan wordt de Last Post nog gespeeld. En dan worden de bloemen gelegd en dan kunnen de mensen afscheid nemen en de familie afscheid nemen. En dan is de ceremonie eigenlijk ten einde.
6: Nou, als we naar het nieuws kijken, dan zien we dat oorlog angstvallig dichtbij komt. En ook daar zijn jonge mensen zoals Johannes Klink die daar vechten voor de vrijheid van hun land, voor de veiligheid van hun eigen gezin. En het zou ons zomaar kunnen gebeuren. En ik vind het heel belangrijk dat we nu nog 85 jaar na data nog steeds eer bewijzen aan de mensen die die verantwoordelijkheid hebben genomen om hun land te dienen.

0: Dr. Hook in het kader van de 5 voor 6 Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Je luistert naar Radio Oost.
1: Ja, er komt net een laatste berichtje binnen dat Journey Kaagman is overleden. De zangeres is 79 geworden. Het is een treurig verhaal. Zo'n, ja, wat is het? Inmiddels 14 jaar geleden al maakte ze bekend dat ze de ziekte van Parkinson had. Daar was ze heel erg druk mee. Ze is ook een tijdje gewoon uit de spotlight gestapt. En de afgelopen tijd ging het een stuk slechter met haar. Ze is dus 79 geworden. Ik ken haar vooral als jurylid van Idols.
2: Ja.
1: Dat eerste talentenprogramma op de televisie.
2: Ja.
1: Maar je kunt haar ook kennen natuurlijk van de band Earth and Fire. Met onder andere hitjes zoals Memories en Weekend. Maar ik ben daar toch niet helemaal in thuis.
2: Ja, nee, dat is echt wel mijn jeugd en mijn tijd. Afro Stop Op en dat ze daarin floreerde. En wat ik me vooral herinner, ook jong geweest, hè, dat ze optrad in een van de blauw pakje. En dat schijnt nog steeds ook ergens bij Beeld en Geluid.
1: Oh,
2: is dat te bewonderen? Staat dat ook? Ja, dat was een blauw glimmend pakje.
1: Ik ga toch even googelen.
2: Een beetje, ja, dat is wel onlosmakelijk met haar verbonden. Maar ook met het hartstikke leuke liedje Weekend. Dat gaan we nu ook eventjes draaien. Maar ook in de tijd van Idols had ze het een beetje soort ijzeren heinigheid over zich. En was ook wel vrij duidelijk in wat ze vond. Mm. En met haar uitstraling die waarschijnlijk ook wel te maken had met het begin van Parkinson. Toen
1: ze noemen dat een maskergezicht. Ja. Daar kun je inderdaad een beetje uitdrukkingsloos gezicht van krijgen. Ja. En ze stond bekend als koud en kil. Maar ja, of dat helemaal waar was, dat weet ik
2: was,
1: nou.
2: Was ook zeker niet uit de overlevering gehoord. Maar ze was in ieder geval wel heel erg duidelijk. En dat was ook wel weer het leuke van haar rol bij Idols. Maar helaas dus nu het nieuws net binnengekomen dat ze op 79-jarige leeftijd is overleden. Journey Kaagman.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte buff, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Het is 6:30. In Magelen, daar is het nu nog 25 graden. In Damsholte, ietsje frisser, 23. En in Kadoule is het 21 graden. Weer warmer, hoor je straks van Margot. Eerst het nieuws uit Overijssel krijg je van Wieke Essendoog.
10: Goedemiddag. De druk op het kabinet neemt toe door de aanhoudende droogte. De provincie Overijssel, bedrijven en belangenorganisaties vragen om steun en de gemeente Deventer sluit zich daar vandaag bij aan. De provincie wil bijvoorbeeld dat de vrachtwagenheffing tijdelijk wordt stopgezet omdat er meer vervoer over de weg nodig is. Bedrijven hebben last van de sluiting van de haven en het Twentekanaal. Schepen kunnen niet meer worden gebruikt en dus moet alles in trucks en dat kost een hoop geld. Toch wil de minister, Karremans, daar voorlopig niet bij helpen.
11: Dat is heel vervelend natuurlijk voor lokale ondernemers, voor de hele regio eigenlijk. We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
10: Ja, minister Karremans noemt de droogte geen natuurramp, maar een beetje ondernemersrisico. En daarom is het aan bedrijven zelf om dit op te lossen, zegt hij. Na de degradatie begint Heracles morgen aan een nieuw seizoen in de eerste divisie. De ploeg uit Almelo gaat op bezoek in Venlo. Heracles heeft heel veel nieuwe spelers en een groot deel daarvan is aangetrokken in samenwerking met een Brits databedrijf. De trainer van Heracles die vertelt hoe dat ging.
12: Wij hebben heel duidelijk wel moeten aangeven hoe wij willen spelen. Dus onze speelwijze moest wel echt in detail aangeleverd worden. Daarvan ook op basis van de profielen. Dus wat voor type profielen zoek je dan op welke positie? Het heeft een hoop werk gekost. En dan komen hun uiteindelijk met een lijst aan van dit zijn dan de kanshebbers met het budget wat jullie hebben. Ja, waar je op kan insteken. En, of ze dan uit Duitsland komen of Frankrijk of Nederland of Spanje. dat maakt voor het bedrijf niet uit. En daarin hebben wij natuurlijk wel achteraf van altijd nog de keuze van... ja, is dan de karakter, past dat dan ook nog bij onze samenstelling? Dus het was een heel karwei.
10: Heracles tegen VVV morgenavond, maar vanavond eerst nog FC Twente tegen Dutch 1904 in de voorronde van de Conference League. En de publiekspiano in winkelcentrum Zwolle-Zuid is daar voorlopig weggehaald. Volgens de winkeliersvereniging zorgde dat ding steeds vaker voor overlast. Vooral na sluitingstijd werd er meer op de piano geslagen dan gespeeld. Bewoners die daar vlakboven wonen in appartementen boven dat winkelcentrum hebben erover geklaagd. Daarom is besloten de piano weg te halen. En dit was mijn favoriete bericht van de dag. Die vond ik prachtig. Zo ongeveer.
9: Zo ging dat.
10: En dat dan om 3:00 s'nachts. Ja. En rammen op dat ding.
9: Oké. Okay. Nou, helemaal goed.
10: Het is wat het is.
9: Einde piano. Oké. Okay. Ja, nee. Eerst wat anders. We kijken nog even naar de files. Die staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens. 3 kilometer en 5 minuten. En op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Daar heeft zich inmiddels 5 kilometer gevormd. En ben je 7 minuten langer onderweg. Inmiddels piekt het zonnetje er weer even tussendoor op deze dag... die toch even iets minder heet verloopt, Margot Ribbering.
13: Ja, comfortabele temperaturen. Goedemiddag, Jan Willem. 23,0 in Heino, 24,3 in Enschede. Maar er zijn ook waarnemers in het oosten... die toch nog een 25er hebben gescoord vandaag. Enschede West kwam daarmee. Ja, en we hebben het vandaag ook gezien. Wolkenvelden, stapelwolken, maar zeker ook wat zon. Het bleef droog in de regenmeter. En opvallend was weer een stevige wind. Vanmiddag een windkracht 4 tot af en toe windkracht 5. Een aangename doedag zou ik zo willen betitelen deze dag.
9: Ja, zeker. Een doedag. En krijgen we nog wat doedagen erbij? Of kun je het niet wat doen?
13: Ja, nou ja, dat is aan jezelf natuurlijk. Maar in ieder geval, als je wil dat je huis nog een beetje verder afkoelt... dan is vanavond en vannacht het beste moment. Want de wind gaat afnemen. In eerste instantie zal de bewolking gaan oplossen. Later, vanavond en vannacht, krijgen we op nadering van een zwakke storing vanuit het noordwesten... weer bewolking. En dan kan er in de kop van Overijssel... spatje vallen, maar niet meer dan een spatje. En het wordt lekker fris, 10 tot 12 graden. Daar starten we morgen mee, maar wel met vrij veel wolkenvelden. Heel lokaal een buitje in de ochtend. 'S middags is het weer droog en dan klaart het vanuit het westen weer op. Minder wind dan vandaag, uit de west tot noordwesthoek. Dat is de koele hoek. En dat betekent dat het ook morgen lekker is met 22 tot 24 graden. Maar na een frisse nacht, na zaterdag, draait de wind weer naar het oosten en later weer naar het zuiden. Dus het wordt weer warm. Op zaterdag wordt het 29 graden en op zondag wordt het zo'n 32 graden.
9: Waar gaan we die kant op? Dankjewel, ja. Margot.
14: Jan Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: Robert Cray en Don't Be Afraid of the Dark. En alles gebeurt vandaag juist in het open licht.
1: Ja, wat is dat toch een leuk verhaal. We gaan eens even kijken hoe het gaat rond de populaire serie Woeste Grond. We kennen het vooral van televisie, maar er wordt gewerkt aan een heuse bioscoopfilm. De cast trekt deze zomer door de regio voor opnames. En vandaag in Wierden bij de trotse Tukkerfeesten.
0: En verslaggever Malou Solly die mag daar een kijkje nemen achter de schermen op de set. Moet wel buiten de camera's blijven. Goedemiddag, Malou. Wat zie je daar allemaal gebeuren?
2: Goedemiddag. Ja, wij staan nu inderdaad echt achter de schermen. En hier is het eigenlijk... staat het vol met containers. Hier zie ik als eerst een container met make-up. En inmiddels is die leeg, maar die zat net nog vol met hoofdrolspelers zoals Hendrik Jan Bukkes. En daarnaast de kleding. En hier wordt ook druk gestreken, want er worden behoorlijk wat scènes gedraaid op zo'n dag. Waardoor de cast ook allerlei verschillende kleding aan moet en snel moet omkleden. Er zit een behoorlijk strakke planning achter. Dus dat gaat behoorlijk door, maar... Tot nu toe lopen ze op schema, heb ik gehoord.
0: Oké, ja, want gaat dit dagen duren of moet het echt allemaal in één dag?
2: Nou, ze draaien vandaag 7 scènes, hoorde ik. En na vandaag zit het er hier ook wel op. Ze zijn eigenlijk al wel zo'n beetje aan het einde van de opname. Dus aan het eind van de zomer... we zijn eigenlijk aan het eind van de zomer al zo'n beetje gekomen hier. Want er zijn nog een paar scènes. Ik loop nu ook een beetje naar een set toe. En dan zie ik dat er toch een flinke ploeg omheen staat. Er staan wat oranje hesjes waar Woeste Grond op staat. Inmiddels is het ook behoorlijk warm. Dus er zijn paraplu's boven de camera's. Zodat de boel ook een beetje koel kan blijven. En eens even kijken wat ze nu aan het filmen staan. Er zijn behoorlijk wat figuranten ook bij. Ergens hoorde ik een groep van 100 man. Die hier op de trotse Tukkerfeesten is. En het lijkt een beetje alsof ze bij een kermisattractie staan. En volgens mij zie ik daar ook een paar hoofdrolspelers. Snoek is een van de hoofdrolspelers. Die wordt gespeeld door Fetja. Die zie ik staan. En Wim. Wim, u hoort het al. Ja, bent u een vaste kijker van Woeste Grond?
3: Ook dat, maar we zijn ook figuranten.
2: Oh, u bent figurant?
3: Ja.
2: En waar heeft u vandaag allemaal al gestaan? Verschillende scènes?
3: Nou, vandaag ben ik op één scène geweest bij de trekkertrek. Ja, en dan moest ik schreeuwen voor Gerard, hè, die had gewonnen. Dus ja.
2: Hoe is het om figurant te zijn?
4: Ja, leuk. Elke dag, elke dag dat je iets mag doen is anders. En de locatie is anders. En dat is leuk.
2: Wat vindt u zo leuk aan de Woeste Grond?
3: Dialect. Dialect.
4: Gewoon een keer.
3: Wat je mee kan maken.
4: Anders dan het standaard series en dingen. Is gewoon leuk.
2: Ja? Is het echt zo anders dan deze serie?
4: Het is relaxed. Ja.
2: Zou u ook wel graag op zo'n boerderij willen wonen?
4: Ik kom van een dorp en er zijn veel boerderijen. Ik ben vroeger veel boerderij geweest.
3: Ja, ik heb er 6 jaar gewoond als klein kind met mijn opa en oma. Dus die hebben
2: op de Woeste?
3: Nee, niet op de Woeste, maar op de Eikelhof. Maar niet op de Woeste, nee. Maar dat is wel helemaal in Twente en Zeeland, hè. Dus vandaar.
2: Hebben jullie nou nog een lange dag vandaag?
3: Nou, dat valt wel mee als het goed is. Maar ze zeiden eerst tot 10 uur, maar we denken wel dat het tot 12 uur duurt.
2: Het loopt altijd uit, hè, op een filmset.
3: Altijd. Dat heb je altijd met films, ja, dat klopt. Ja.
2: En moeten jullie zo meteen nou ook weer?
3: Ja, als het goed is, dan gaan we de feeststand in. Dan gaan we naar de band luisteren. Ja.
4: En meezingen, hè?
2: Kijk, wat is dan de bedoeling?
4: Ja, meezingen. Zo hard je kan. We mochten geen stemmer hebben als we naar huis gingen. Dus
3: we moeten echt het refrein meezingen. Dus of het, dus dat is wel belangrijk.
2: Heel veel succes dan nog.
3: Dank u wel.
4: Ja, dank je wel.
0: Dat kun jij ook, Marloes.
2: Jullie horen het, hoor.
1: Even een stukje.
2: Even een stukje zingen. Misschien kennen de dames wel een stukje.
3: Nee,
2: kennen jullie...
3: Mogen we niet.
2: Maar van de lead van de serie... Hoe gaat-ie?
3: Dat weet ik zo niet. Nee, ik ben helemaal geen goede zangeres. Dus.
2: Nee, daarvoor moeten we toch, denk ik, de tv even aanzetten, merk ik.
0: Heel goed. Ik dacht voor jou, tussen het publiek staan en mee. Joelen, dat kun jij ook wel, Marloes. Dus stiekem nog eventjes tussen die...
2: Ja, zeker. Ik ga straks even los.
0: Helemaal
2: precies
0: goed.
2: Als de microfoon uitstaat, denk ik.
0: Heel goed idee. Hey, dankjewel voor het veerverslag van de set van Woeste Grond.

0: Burkus hoorde je in het kader van Woeste Grond. En wij gaan de avond in, want er is ook feest in Hardenberg vanavond. Het Slobberfeest. Het is jubileumeditie nummer 25. Twee dagen lang staat het centrum in het teken van muziek, gezelligheid en festivalsfeer. En vanaf 9 uur vanavond op het Wilhelminaplein is dat een grote feest. En ja, doe een beetje rustig aan, want anders hebben we over 9 jaar maanden weer een... Want de 5 voor 6 gaat toch steeds over die geboortegolf in Hardenberg.
1: Ja. FC Twente trapt over iets meer dan 2 uur af in eigen stadion. Spelen vanavond tegen Dutch uit Slowakije. En volgens onze verslaggever Tijmen van Wissing horen we zo meteen wie er op het veld staan.
2: Misschien heeft John van der Brom nog wel meer wijzigingen in petto. Dat moeten we zo meteen gaan afwachten als de opstellingen bekend worden hier achter mij in de Grolsvesten. De wedstrijd begint om 8 uur met revanchegevoelens bij FC Twente. Want ze hebben wat recht te zetten na de valse start van vorige week.
1: Je kunt het volgen van minuut tot minuut op Radio Oost via de Oosttribune.
0: Ja, meer voetbal morgen. De aftrap van de Eredivisie en de Eerste Divisie. In de eerste speelronde speelt Go Ahead Eagles morgenavond thuis tegen Willem II. Heracles Almelo begint morgen uit tegen VVV Venlo.
1: En voetbalsupporters in onze provincie worden opgeroepen om dit seizoen op de fiets naar het stadion te komen. Provincie en clubs die beginnen morgen met een campagne Trappen op Match Day. Je kunt meedoen via een app en dan punten verzamelen en die dan weer inruilen voor mooie prijzen. Ze hopen dat die clubs dat minder mensen met de auto komen. En volgens de provincie zorgt het voor een betere bereikbaarheid en is het beter voor het milieu.
0: Gaan we een thuiswedstrijd nemen dan?
1: Ja. Maar je hebt mensen.
0: Ja, die zijn er ook. En morgen gaan we weer lekker de provincie door. Ja. Onze zomerverslaggever Bart Kieft gaat weer op pad. Hij is morgen weer te vinden op het pontje in Deventer. Hij gaat even kijken bij de laag waterstand op de IJssel. Morgen dus op Radio Oost.
3: En dit FC vanavond Twente in de Conference League. Vanavond de eerste van 2 wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
4: Vennegoor Hesselen, ja, die klopt hem binnen. 2-2. Lucas Vennegoor.
3: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904. Vanavond live bij Radio Oost.
5: De 5 voor 6 op Radio Oost.

0: Stix en Babe als laatste over de babyboom van Hardenberg. 106 baby's in een maand tijd daar geboren.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, zo is het. Nou, zitten we erop voor vandaag.
1: Ja.
0: En heel veel plezier morgen weer bij Zomer in Overijssel. Nog één week te gaan in die...

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in Overijssel.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Het nieuws in Overijssel. Bij een ongeluk in Ommen is iemand gewond geraakt. Zijn auto botste frontaal op een busje. De automobilist had bekneld en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een systeem dat door de brandweer in Kuinderen is bedacht om natuurbranden te stoppen, is succesvol ingezet bij de grote brand in Limburg deze week. En FC Twente speelt zometeen tegen Dutch uit Slowakije. Om 8:00 is de aftrap.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. 1 brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn.

0: Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: XXX Loots in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur. XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van £5,7 miljard, omgerekend €6,7 miljard. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de 5e vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
12: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
13: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
11: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
14: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met die we ons verder auseinandersetzen moeten.
11: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de

0: Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. De Oosttribune.
5: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Het is 7:07 en het is weer Europees voetbalavond bij Radio Oost. In dit geval de Conference League, nadat FC Twente dus vorige week werd uitgeschakeld in Hongarije. Budapest tegen Ferencváros na het 2-2 gelijke spel en de 1-2 nederlaag in eigen huis. Moet de ploeg van trainer John van der Brom door in de Conference League. En daarin is de tegenstander in deze ronde Dutch 1904 uit Dunajská Streda. Een vrij onbekende ploeg, zeker ook voor FC Twente. Maar die hebben de ploeg wel geanalyseerd, hebben ze al laten weten. Daar gaan we straks meer over weten. FC Twente thuis in de eigen grondvesten. De wedstrijd begint om 8 uur. Straks gaan we natuurlijk schakelen met onze verslaggevers Tijmen van Wissing en Bert van Losteren in dit geval. En dan kunt u vanaf 8 uur de wedstrijd live en integraal volgen op Radio Oost om niets te hoeven missen van die eerste wedstrijd tegen de Slowaakse ploeg. Volgende week overigens de return in Slowakije. En ook daar zullen we natuurlijk ook weer live bij zijn. In dit uur muziek, maar zeker ook de voorbeschouwingen op die wedstrijd tussen FC Twente en Dutch uit Dunajská Streda. Dit dus, tot 10 uur zijn we er sowieso. Conference League voetbal op Radio Oost. Blijf er dus bij.
0: De Oosttribune.

0: Nazareth in Love Hurts op Radio Oost. Straks dus die wedstrijd tussen FC Twente en Dutch uit Slowakije. Ik zei het al, een vrij onbekende ploeg. Maar zoals gezegd, John van der Brom heeft natuurlijk zijn mannen daar naartoe gestuurd om het allemaal te gaan analyseren. Vanavond dus in Enschede, vanaf 8 uur in de Grolsvesten. FC Twente dus eerst thuis in deze ronde van de Conference League. En het is ook al duidelijk dat mocht FC Twente deze ronde doorkomen, dat het dan de play-offs bereikt voor een plek in de groepsfase van de Conference League. En het speelt daarin tegen de tegenstander van Karabach en Dynamo Kiev. Dat zijn de ploegen die vanavond ook tegen elkaar spelen in een eerste wedstrijd. Ook dat is een tweeluik. En de winnaar van dat tweeluik die gaat ook door naar die play-offs en speelt dan tegen FC Twente. We kunnen er wellicht even wat bij pakken. Nee, die wedstrijden tussen even kijken, tussen Karabach en Dynamo Kiev. Die wedstrijd is inmiddels al begonnen. 11 minuten oud en Dynamo Kiev staat in die wedstrijd voor. Wedstrijd overigens die vanwege de oorlog in Oekraïne in Polen gespeeld wordt. Dynamo Kiev leidt dus tegen Karabach. En uit die twee ontmoetingen komt dus de eventueel volgende tegenstander van FC Twente, als ze deze ronde doorkomen en ook over twee wedstrijden weten te winnen van Dutch uit Slowakije. Zoals gebruikelijk bij Europese wedstrijden, een dag voor de wedstrijd de traditionele persconferentie. Onder meer dus ook gisteren met de trainer van FC Twente in de Grolsvesten, John van der Brom. Die natuurlijk ook nog even nasprak over de uitschakeling in de Europa League vorige week tegen Ferencváros.
1: Feit is dat je uitgeschakeld wordt voor de Europa League. Dat is natuurlijk wel iets waar we enorm naar uit hadden gekeken. Maar het is gebeurd. Dan heb je altijd even die rouwmomenten, teleurstelling daarvan. Dat duurt nog tot de vrijdag. En toen zijn we al naar Genk gegaan. En ik ben, ondanks dat we daar verloren hebben, ben ik wel heel tevreden met hoe we daar gespeeld hebben. En ja, vanaf dat moment ga je weer verder naar de volgende wedstrijd. En ja, dat is dan de Conference League. Maar uiteindelijk gaat het ook daar weer om de volgende ronde te bereiken. En ga je voorbereiden op Dutch. Maar je gaat ook je eigen team tegen het licht houden en kijken van oké, weet je, we zijn nu onderweg. Gaat het allemaal zoals je wil of moeten we daar aanpassingen in doen? Nou, dat is eigenlijk een beetje hoe ik deze week ervaren heb.
2: Maar dub je dan over hoe krijg ik de spelers nu echt aan? Want vorige week gaven ze niet thuis, zoals je ook aangaf. Of is zit hem dat meer in Van der Belt of Weidman?
1: Nee, het heeft helemaal niet heel veel zin om over individuen te praten. Ik vind niet dat we vorige week niet aanstonden. Ik vind dat we vorige week hetgeen wat we uiteindelijk moesten gaan doen, hè, tegen 10 man, die achterstand goed maken, daar hebben we keihard voor gewerkt. Dat is gelukt. Want uiteindelijk speel je 2-2. Maar ja, je wil meer. En waar ik het meest teleurgesteld, en dan noem ik het netjes, was vanuit de wedstrijd in Ferencváros, was dat we heel veel domme dingen gingen doen. Juist toen het moment daar was om door te gaan, 2-2, maken we, het stond, je bent volle bak aan het aanvallen, met alle risico van dien, dat wist je, maar ook tegen 10 man, ja, met risico spelen, maar hebben we ook, denk ik, laten zien dat we tot iets in staat zijn en dat we dat dan die laatste 10 minuten niet meer doen. Dat zit bij mij misschien nog wel het meest diep eigenlijk.
2: Wat geeft je het gevoel dat je morgenavond niet hele domme dingen gaat doen?
1: Nou, met name om die jongens wederom bewust te laten worden van onze manier van spelen. Want kijk, in een 11 tegen 11 situatie heb je natuurlijk een heel andere speelwijze zoals dat wij geëindigd zijn in Ferencváros. Maar ook dat getraind. We hadden getraind op scenario's, zoals je dat dan mooi noemt, van wat als we goal moeten maken, dan zijn dit de stappen die we misschien kunnen gaan doen. Je weet nooit van tevoren hoe een wedstrijd gaat lopen, dus je weet ook nooit van tevoren of je het scenario zo gaat uitvoeren als dat we nu gedaan hebben. En dat klopte allemaal. Alles wat we in de laatste fase deden, hadden we getraind. En dan hoop je dat iedereen daar bewust van is wat er op dat moment gevraagd wordt. En dan heb je het over de speelwijze, dan heb je het over logische, simpele, normale dingen doen. Ja, en daar ben ik wel naar op zoek. Ik vind dat we dat veel te weinig hebben gedaan tegen Ferencváros. Ook met 11 tegen 11 hebben we dat niet goed gedaan. En dat was, ik noem net de wedstrijd tegen Genk, was voor mij of voor ons wel een lichtpuntje dat we daar eindelijk ook weer eens een keer het voetbal hebben gezien waar FC Twente voor staat. En dat houdt je dan weer op de been, wil ik niet zeggen, maar dat neem je weer mee naar een wedstrijd als morgen.
3: De Oosttribune.
4: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: FC Twente in de Conference League. Vanavond de eerste van twee wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoor, Hesseling, ja, die komt er binnen. 2-2. Lucas Vennegoor.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904. Vanavond live bij Radio Oost.

Wall Street Chapel van 10cc op Radio O. Straks dus FC Twente in de Conference League. De eerste wedstrijd tegen Dutch uit Slowakije. En de winnaar van het tweeluik, ik zei het al, speelt dus tegen de winnaar van het tweeluik tussen Dynamo Kiev en Karabach. Die wedstrijd is een dik half uur oud. En door een goal van Ponomarenko leidt Dynamo Kiev in Polen overigens. Daar wordt die wedstrijd gespeeld vanwege de oorlog in de Oekraïne met 1-0 thuis tegen Karabach. Ik heb nog wat meer uitslagen in de Conference League. FC Inter tegen Vaduz 2-1, dat is een eindstand. Met nog een kwartier te gaan is het 1-1 bij HJK tegen Marwell. Jablonec tegen Rigas is 2-0. Noah Sion 2-2. Paide tegen Rapid Wien 1-1. Het is rust bij Cluj uit Roemenië tegen Trumse. Daar is het 0-3 al. Interclub Desaldes tegen Flora Tallinn 1-0. Riga tegen Giori Eto 1-0. Zagiris tegen Hajduk Split 0-1. Göteborg tegen KAA Gent, daar is het nog 0-0 na een half uur. Tes Chokova tegen Hammerby, daar is het ook nog 0-0. Debrecen FC Kopenhagen 0-1. Ik zei het al, Dynamo Kiev Karabach 1-0. Sheriff Tiraspol tegen St. Gallen, dik half uur onderweg, nog 0-0. En dat geldt ook voor de wedstrijd Beitar Jeruzalem tegen Austria Wien. Die wedstrijd is net begonnen. En dus om 8 uur nog FC Twente tegen Dutch Dunajska Streda. En dan ook de wedstrijd Hapoel Tel Aviv tegen Katowice. Ajax tegen Shelbourne. We houden u op de hoogte van de tussenstanden. En dan om 8:30 nog Lugano tegen Runavik. Banja Luka tegen Vitebsk. En Reykjavik tegen Nordsjælland. Braga tegen Dynamo Minsk. 8:45 Bohemians tegen Midtjylland. Rijka tegen Leafs. Ilves moet goed zeggen. Partizan Belgrado tegen Kustanaje begint om 9:00. En dat geldt ook voor de wedstrijden Treviro Drita, Hibernian tegen Scandia. En dan heb ik ze gehad voor wat betreft de Champion of de Conference League. Het zijn heel veel clubs. Wij concentreren ons dus zeker op FC Twente. Zometeen gaan we schakelen met onze mannen ter plekke. En dan heb ik het over Tijmen van Wissink, Bert van Losser en onze huisanalist Jan van Staa.

0: Sara van Gustavo Lima. Ja, en van de ene swingende muziek naar de andere in de Grolsvesten. Want daar gaat het dus beginnen over zo'n 21,5 minuut. Als de planning klopt daar. FC Twente tegen Dutch uit Slowakije. Tijmen van Wissing, Bert van Losser en Jan van Sta. Ja, de opstellingen zijn natuurlijk al naar buiten gekomen. En ja, die zijn niet zoals jullie gisteren verwacht hadden.
1: Nee, dat klopt. Tenminste, de mensen die FC Twente volgen. Want ik las al in de Twentse krant dat het geraamte van het elftal stond van John van der Brom. Maar ja, die heeft vandaag aardig gehusteld in zijn basisopstelling. Want FC Twente begint aan de rechterkant met Van Roy. Oenestal nog wel in de goal. Trouwens, Drommel op de bank. In het centrum speelt onder andere Bruns samen met Prupper. Lemkin is geblesseerd. Wat is er met Nijstad, Tijmen?
2: Nijstad wordt gewoon gepasseerd. Is dramatisch begonnen aan dit seizoen. Het grote talent over wie veel was te doen deze zomer. En hij heeft na twee wedstrijden dus al ingegrepen. Hij gaat natuurlijk straks zeggen voor de camera dat dat is om mensen ook een beetje in de luwte te houden. Want hij staat nu bij de collega's van ESPN tekst en uitleg te geven. Maar hij is gewoon niet tevreden over Nijstad.
1: Oké, en dan linksachterop Aske Adelgaard op het middenveld. Ook twee andere namen. Wijnman mag spelen op 10 Rots. En Seruki is natuurlijk de man op 6. En aan de rechterkant een basisplaats voor Piazza. In de punt Wout Weghorst en aan de linkerkant Oria Setter. Dat zijn de 11 van FC Twente. En als je goed hebt meegeteld, 5 wisselingen ter aanzien van de eerste Europese tweeluik tegen Ferencváros. Vandaag dus tegen Dutch. Die ploeg komt uit Slowakije, maar het is meer Hongarije dan Slowakije. Dat heeft te maken met een Eerste en Tweede Wereldoorlog, geloof ik.
2: Ja, als je de oude landsgrenzen erbij haalt, dan bivakkeer je als FC Twente zijn de volgende week in Hongaars grondgebied. Maar het is dus formeel Slowakije en ze hebben zich afgezet. Het anarchistische volk, Dutch. Ze hebben mijn hart wel een beetje gestolen hoor met de verhalen. Ik ben een beetje in die club gedoken. Ik heb zojuist nog Remco ten Hopen gesproken. Dat is een voetbaltrainer uit Lochem. Hij heeft in de jeugd van PSV en NEC gewerkt. En in die hoedanigheid ontmoette die natuurlijk ook Peter Hiballa. Die is coach geweest van Dutch. Hij is een paar jaar met hem mee geweest daar naartoe. Hij zegt, je komt daar in een Oostblok omgeving. Maar die club is zo goed gerund. Dat is echt top Europees als je dat trainingscomplex ziet. Die hebben 11 velden. Dat zijn 11 biljartlakens. Dat heeft in Nederland misschien AZ. Vitesse heeft een geweldig trainingscomplex. Maar FC Twente bij lange na niet. Dus het is wel mooi om te zien dat de trainingsfaciliteit en ook het stadion. Ja, dat is heel futuristisch. Van alle gemakken voorzien. En dus staat die club wat dat betreft heel goed op. Maar hij zegt, we kunnen nooit kampioen worden. Misschien nu met de VAR. Want dan fluiten ze een keer wat eerlijk. Dus dat zit er heel diep in. Ze zijn zo vaak benadeeld door Slovan Bratislava.
1: Hongaars eigenaar. Want ze hebben een keer niet mee mogen doen aan het Europese toernooi. Omdat die Hongaar wat andere clubs ook had.
2: Precies. En de mag eigenlijk formeel. Want Hongarije en Slowakije, dat ligt allemaal zeer gevoelig. Maar ze zingen in het Hongaars. Ze spreken Hongaars. Ze laten Hongaarse vlaggen zien. Nou, je moet toch ook wel een beetje een Hongarije adept zijn. Het liefst nog Orbán aanhangen om daar te mogen werken en te acteren. Dus het heeft wel iets van een Hongaarse enclave al daar. Maar hoe goed ze kunnen voetballen, dat is de grote vraag. Hij zei wel, Remco ten Hopen, dat FC Twente zich natuurlijk de favoriet is. Maar zich wel lelijk kan verslikken in deze spelers. Want het zijn met name fysieke spelers. En de nummer 10, die kan heel goed voetballen. En dat is Blazek. En daar moeten ze een beetje voor gaan uitkijken. Filip Blazek. En Ramadan is dan de nummer 10 op het veld. En die zal vanavond als linksbuiten fungeren. Als hij maar genoeg gegeten heeft, Jan.
3: Ja, ik ga ervan uit dat jouw informatie helemaal juist is. Nee, ik heb ook een beetje op die site zitten te kijken. Die gevoelige politieke verhalen, die heb je geschetst. Maar je bent altijd benieuwd hoe ze het op het veld gaan doen. Want je kan wel een mooi trainingscomplex hebben. Maar je moet goede spelers hebben.
2: Heel even naar Twente. Is John van der Brom in paniek?
3: Nou nee, hij zal niet alleen in paniek zijn. Hij is teleurgesteld in een aantal mensen. En dan moet je ingrijpen als trainer. Als je deze selectie ziet. En met name wat mij opvalt is dat ze heel veel aanvallers op het veld hebben staan vanavond.
2: 5 keer ingrijpen?
3: Ja, goed. Kan op uiteenlopen. Kijk, Lemkin is dan geblesseerd of geschorst. Die is geblesseerd. Maar aan de andere kant, die posities kan je gewoon probleemloos invullen. Want ze hebben een selectie waar je keuzes uit kan maken. En vanavond kan je dus zien of die op de deur staan te kloppen voor het weekend. Want daar staan we ook zo voor uit de Heerenveen.
2: Ja, die wedstrijden tellen ook mee. Maar Bert, een trainer die je al zo vaak in gaat grijpen. Zo vroeg in de voorbereiding. En Nijstad naar de bank. Wat doet dat dan met zo'n jongen? Je kunt er toch niet omheen, Bert, ook dat Van der Broek wel een beetje paniek is?
1: Ik had Nijstad wel laten staan in deze. Want PSV hengelde naar de diensten van Nijstad. Nou, dat doet ook al wat met de jongen. En dan zou ik hem sowieso in dit soort wedstrijden laten staan. Dus, en Bruns, ja, heeft Bruns het verdiend? Op basis waarvan heeft Bruns het verdiend? Die heeft ook wel eens een steekje laten vallen. Ik kan me nog een wedstrijd uit bij NEC herinneren. Toen zei ook iedereen, nou, Bruns, dat is een verdediger voor de nabije toekomst. En die heeft ook altijd een schoonheidsfoutje. Dus wat dat betreft, ik vind ook dat Nijstad is nog lang niet volwassen. We mogen hem wel, het is volwassen voetbal, dat snap ik ook wel. En je mag hem daar ook op beoordelen. Maar ik had Nijstad nog wel even laten staan, Jan.
3: Nou, weet je wat het met dat soort spelers is? Die hebben natuurlijk een geweldig half jaar achter de rug. Enorm veel belangstelling. En dan komen ze nieuw voor het nieuwe seizoen. Dan ligt die lat zo hoog. En hij is nog niet in vorm zoals hij de laatste periode gespeeld heeft. En dan kan je kiezen om hem te laten staan. Hè? En je zegt van ja, voelt hij zich wel lekker? Hoe presenteert hij zich de hele week? Want dan gaat het vaak ook nog eens een keer om. En dan kan je zeggen, ja, we sparen hem voor het weekend. En maar goed, aan de andere kant, de jonge speler moet ook leren omgaan met een mindere fase. Dus ja, wat dat betreft, als trainer word je beoordeeld op je resultaten. Nou, de resultaten vallen tot nog toe niet mee. Dus ja, dan gaat er meestal wat gebeuren. Maar Van der Brom maakt het zich niet makkelijk, laat ik dat vooropstellen. Maar wat hij vanavond wel opgesteld heeft, zijn aanvallers. En dat geeft wel eens te meer aan dat het vanavond van Akita van moet gaan gebeuren.
1: En Rots op 10, is dat verrassend voor jullie?
3: Nee, niet echt verrassend, want daar heeft hij wel vaker gespeeld. Maar misschien met hun centrum dat hij wat lopende mensen verwacht.
2: Kijk, hij is niet tevreden over Rots. Die speelt natuurlijk heel slecht de laatste twee wedstrijden. Maar Linsson doet het in zijn ogen nog matiger. Maar het is wel je topscorer van vorig jaar. Het was een speler die echt heel handig tussen de linies kon spelen. En waar toch het positiespel wel een beetje op afgestemd was. En ja, hij heeft een nieuwe spit voor zich. Met wie hij nog helemaal niet heeft kunnen trainen. Niet echt. Een paar trainingen maar met Wout Weghorst. Dus ja, ik vind best wel dat John van der Brom hier toont dat hij wel grillig is. Gisteren heb ik hem daar na afloop al even over gesproken. Het gaat dan een beetje off the record. Dus hij liet al wel wat dingen doorschemen. Hij heeft zojuist ook bij de collega's zijn verhaal gedaan. Wat misschien wel het meest opvallende is, wat hij tussen de regels doorzegt, is dat Sam Lammers gewoon spits nummer 3 is.
3: Ja.
2: Jongens, Sam Lammers is spits nummer 3 bij
1: FC Twente. Dat snap ik helemaal, totaal helemaal niet. Want ik ben een Sam Lammers adept. En ik weet ook wel dat hij vaak pas zegt dat hij pijntjes heeft, dit en dat. Maar hij heeft vorig jaar best wel een tijdje bewezen dat hij mee kan met het niveau en ook heel veel andere spelers beter laat voetballen. Met name in de puntpositie. Hij liet zich nog wel eens uitzakken uit de punt. En daardoor worden dan andere spelers beter. Met name Linsson. Dat was wel een aardig koppeltje. Jan, snap jij dat Sam Lammers nu een voordeel is tot derde spits van FC Twente?
3: Nee. Ik zou wel al helemaal niet willen noemen of iemand tweede of derde spits is. Want het ligt ook aan wat wie je op gaat stellen. En aan de andere kant, kijk, die Lammers was natuurlijk een hele andere type spits. Waar ook, laten we zeggen, met name in de combinaties alles wat vloeiende ging. En nu hebben ze voor Weghorst gekozen. Ja, die heeft daar gewoon veel meer moeite mee. En daarom misschien een lopende rots. Het type lopende speler om Weghorst heen. Zo lijkt het in ieder geval. Maar om nou Lammers in één keer, is dat om hem kwijt te raken?
1: Ja, dat gevoel heb ik al vanaf dag 1.
3: Nou, dat kan.
1: In de nieuwe voorbereiding dat Lammers wel eventueel weg kan. Maar ja, aan de andere kant hoorde ik Erik daarna ook zeggen van joh, we moeten alle posities dubbel bezet hebben. En de spitspositie misschien wel 3 dubbel bezet hebben, want we hebben een lang seizoen.
3: Zeker. Nee, ja. Maar daarom zeg ik ook van kijk, voor Lammers, en zeker in deze maand als de competitie gaat lopen, zullen er altijd clubs zijn die voor zo'n type speler gaat komen. Daar kan ik me ook niet bij voorstellen. En als hij op de bank zit, dan zal het alleen maar voor hem zelf gewoon teken zijn. Ben ik hier nummer 3? Ja, dan denk je toch van, jongens, ik wil toch graag op het
1: veld staan. Kijk, Weghorst kwam terug van het WK. Die is, hoeveel weken heeft hij vakantie gehad? Niet zo heel veel. Twente speelt tegen Ferencvaros. Ik was gewoon begonnen met Lammers de eerste paar weken. Dan had je misschien een wel beter ingespeeld team gehad. Want de looplijnen zijn dan duidelijk en alles is dan duidelijk. Nu moet je Weghorst inpassen. En wat Anko Jans al zei, wat jij ook hebt gezegd, Tijm en Jan. En ook Gert-Jan van Beek. Ja, Weghorst is een hele andere spits. Dus die afstemming moet nog komen gedurende het voetbalseizoen. Nou, die afstemming is en nu nog niet. Nou, misschien vanavond wel. Want ik denk niet dat Dutch een sterkere tegenstander is dan Ferencváros. Maar als je Europees wil spelen en je wil graag in de Europa League, dan was ik wel met het format van het jaar geleden nog even begonnen.
2: Ja, want Twente speelt toch enigszins Russisch roulette nu in deze voorronde van de Conference League. Hierna wacht nog de play-off. Als ze doorgaan in dit tweeluik, dan wacht een tweeluik met bijvoorbeeld Dynamo Kiev. Anders wordt het Karabach in Azerbeidzjan. Daar ben jij volgens mij in het verleden nog geweest, Paul, in Azerbeidzjan, in Baku.
0: Ja, ja, dat is inderdaad, dat was een hele onderneming daar. Dat is het verhaal van het koffertje, maar daar hoeven we vandaag niet over te hebben.
2: Nee. Nou, dan moet je straks misschien maar een keer over, als de wedstrijd een beetje tegenvalt met die tv-rechten en die koffer waar jij toen met 10.000 euro...
3: Hij heeft die koffer thuis.
2: Eigen drugsgeld in Baku was.
1: Het was gewoon publieksgeld.
2: Ja.
1: Mag iedereen over beschikken.
2: Oh ja, dat is waar. Maar goed, Afren. Nee, maar dat is dan mogelijk voor de play-off. Dan kunnen we dat verhaal nog een keer oprakelen. Maar ja, het feit is dat FC Twente vanavond de revanche moet nemen. Want ja, de kritiek zal aanzwengen als John van der Brom vanavond met deze keuzes die hij maakt. Zijn Waterloo gaat vinden tegenover Dutch. Dat eigenlijk niet mag gebeuren voor FC Twente. Deugde dan helemaal niets hier in Enschede. Nou jawel, het gras, Jan,
3: is helemaal picobello hier in het stadion.
2: Schitterend.
3: We willen allemaal het veld op.
2: Ja,
3: hè?
2: We hebben gewoon zin om die wedstrijd zo meteen te aanschouwen. Nou, we zitten nog kleine 10 minuten voor de aftrap. De wedstrijd staat dus op punt van beginnen. Ja, de opstelling van de Slowaken laat ik achterwege. We hebben al even Ramadan benoemd. En toch ook de man Filip Blazek, de centrale middenvelder. Hem moeten we in de gaten houden. Zometeen dus om 8 uur de aftrap onder leiding van Sam Barrett.
0: Aldus Tijmen van Wissing, Bert van Loster en onze huisanalist Jan van Sta. Straks dus live en integraal op radio's. Hier is Piet Veerman en Sailing Home.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
4: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
3: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
5: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
3: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Oh, yeah.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 2 minuten over 8, de hoogste tijd om te schakelen met de grootsvesten van de wedstrijd in de Conference League. De derde ronde tussen FC Twente en FC Dutch Dunajská Streda is inmiddels alweer begonnen. Dus gauw naar onze collega's Tijmen van Wissing, Bert Verloster en analist Jan van Staar. Een hele fijne eerste helft.
2: Derde minuut wedstrijd staat 0-0. Nog geen kansen gezien. De 1-2. Piazza en balbezit namens FC Twente. Gebeurt allemaal aan de rechterkant. Van Rooij speelt de bal naar Prupper. Hij dus ook in de basis. Prupper speelt de bal naar Adelgaard. Adelgaard speelt de bal naar Wijdman. Aan de linkerkant van het veld. Dan moet er wat beweging zijn. Dan wordt de bal naar Sroekje gespeeld. Dan hebben we een driehoekje met Prupper. Prupper speelt de bal naar de zijkant. En naar de linkerkant richting Orjazetter. Meteen dubbele dekking aan de zijde van de Slowaken. Dan moet de bal worden uitgehaald. De bal gaat naar Bruns. En zo is FC Twente al vroeg veel te vinden op de helft van de Slowaken.
3: FC Twente dus met veel nieuwe namen. Max Bruns, Robin Prupper en dus onder andere ook Marco Piazza al even genoemd. Zij zijn de spelers die dus in het elftal zijn gebracht door Sean van der Brom. Daar rots op de nummer 10 positie. En Wijdman, een middenvelder die vaker toch ook wel minuten maakt in dit elftal. Ten faveur van Thomas van der Belt. Nu een overtreding van Dutch. En dan is er toch wat onmin bij Ramiz Serouki. Die vindt dat er meteen een kaart moet worden getrokken.
4: Voordeelregel.
3: Ja, ook wel voordeel misschien. Maar en anders moet je misschien wel een kaart geven. En nu is er dus een vrije trap op een positie waar je eigenlijk niet heel veel mee kunt. Sterker nog, ik denk dat Ramiz Serouki gewoon de bal eventjes terug uithaalt richting Robin Prupper. Om dan weer aan een aanval te gaan bouwen. Want één ding is duidelijk. Dutch gaat verdedigen. Ze zijn sterk teruggeplooid richting de eigen 16. En dus moeten de acties komen van Urjazetter. Deze actie vindt geen doorgang. Wel een ingooi voor FC Twente.
2: Derde Europese wedstrijd al. Twente in de tweeluik met Ferencváros uitgeschakeld voor de Europa League. Nu dus in de Conference League. Voor het eerst Weghorst krijgt de bal niet bij een medespeler. Dan komt Twente weer makkelijk in balbezit. Op jacht gaan naar een vroege goal, Jan?
5: Ja, goed. Het geeft eens te meer al de opstelling aan. Dus wat dat betreft, die tegenstander die zat toch in eerste instantie met 5 achterop spelen. Dat tweede voor en dan 3 voorop. Ja, wat behouden er allemaal. Maar bij Twente zal het met name gaan om de balsnelheid en het lopen zonder bal met name. Dat moet in een hoog tempo. Dus ik ben benieuwd of ze dat lang vol kunnen houden. Het ziet er in ieder geval aardig uit.
2: Tsurruki speelt de bal naar Adelgaard aan de linkerkant van het veld. We zitten in de 6e minuut van de wedstrijd. Orjazetter speelt de bal naar Prupper. Prupper neemt de bal aan. Prupper speelt de bal meteen weer terug richting Orjazetter. Orjazetter iets over de middenlijn speelt de bal dan naar Bruns. Bruns heeft wat ruimte. Kan de bal dan inspelen. Het is goed neergelegd door Rots. Het is aardig gespeeld van Rooij. Van Rooij. Weghorst kiest positie. Dan kan de bal worden weggewerkt door hoe spreek je het eigenlijk uit? Het is de hele week dak geweest. En nu is het ineens Dutch, Tijmen. Jij bent van de namen.
3: Ja, het heeft te maken met de Hongaarse invloeden. Het is een ploeg uit Slowakije, maar alles is eigenlijk Hongarije wat de club ademt. En dus spreken ze het ook uit als Dutch. Maar inderdaad, ik sprak een assistent trainer van Weleer van de club. En internationaal wordt vaak dak gebezigd. En dat heeft dan te maken met de afkorting van de naam. En de C staat dan voor club. En dus werd de K dan gehanteerd. Maar laten wij Dutch maar aanhouden. En Dutch is vooral tot verdedigen veroordeeld. En dat betekent dat FC Twente veel balbezit heeft. Met Ramiz Serouki aan de linkerkant van het veld. Nu Sundre Urjazetter. De man met de acties. De Noor gaat binnendoor, buitendoor. En dan weer binnendoor met de voorzet. En daar is de openingstreffer. Daan Rots, de nummer 10 van FC Twente. Maakt hier al heel vroeg de 1-0. Goeie actie van Urjazetter. Hij is de hand. Hij houdt een aantal verdedigers bezig. Chipt hem richting de doelmond. En daar is uiteindelijk Ivasic misschien wel kansloos. Misschien had hij moeten komen. Maar daar Rots kan die bal vrij simpel binnenknikken. En zo de vroege voorsprong voor FC Twente. 7e minuut wedstrijd. Urjazetter op het hoofd van daar Rots. Dan pakt het goed uit, Jan.
5: Ja, maar we hebben al vaker aangegeven. Als de buitenspeler met name Urjazetter de gang heeft. Ja, dat is de man die toch de openingen moet bedenken. En als dat vast komt te zitten, dan was het heel beperkt voorop. Maar ik moet ook zeggen dat de verdediging van Dutch nou er niet echt lekker uitzag.
2: Nee, ze zat het oog in Weghorst. Maar ja, hij kan goed de diepgang vinden. En vinden waar de bal terecht gaat komen in de 16. Dat is toch wel een handelskenmerk van Darots. Hij scoort dus vanuit zijn 10 positie. Hij speelt dus voor Linsson. En de vroege openingsgoal dus voor FC Twente in deze wedstrijd. En het balbezit is ook meteen al voor FC Twente. Ja, ik heb links en rechts gezien dat je Dutch een beetje kan vergelijken met het ADO Den Haag uit de Nederlandse Eredivisie. Goede aanval over links dus. Oya Setter vindt dus Rots en de vroege openingsgoal voor FC Twente. Oenestal voor het eerst eigenlijk in balbezit in het groen. Zijn collega is erbij gekomen. Joël Drommel en ook Pasveer zit op de bank. Ja, Joël Drommel dus terug van weg geweest. FC Twente legde hem vast. Kocht hem terug van PSV. Is dat een aankoop voor de lange termijn?
3: Nou, ik ben toch enigszins, nou ja, geschrokken. Dat doe ik niet heel snel, maar toch was ik verrast door de opmerking van Sjoen van der Brom gisteren op de persconferentie. En die liet toch een beetje in het midden of Oenestal daadwerkelijk eerste keeper blijft. Bij leven en welzijn gaan wij nooit met een betere keeper meemaken dan Lars Oenestal bij FC Twente. Is mijn verwachting. Maar ja, er zit natuurlijk een beetje sleet op de Duitser. Die toch niet meer zo vlekkeloos keept als twee, drie seizoenen geleden. Ja, vorig jaar was het weer goed. Toen was hij de minst gebaseerde keeper van de Eredivisie. Maar jij weet, Erik ten Hag heeft het voor het zeggen. En die wil heel graag een meevoetballende keeper. En als er iemand echt geweldig kan voetballen, Jan, dan is het Joël Drommel.
5: Ja, dat is gewoon een fenomeen. Dat is gewoon een elfde veldspeler. En goed, hij heeft dan een keeperstrui aan. Maar aan de andere kant, als je vindt opbouwen. En je kan ook nog een keer gelijk de diepte spelen. Want dat is natuurlijk wel het voordeel met Drommel. Je kan gelijk de spits aan het werk zetten. Met name de omschakeling. Dus ja, die concurrentiestrijd zal losbarsten. En Oenestal moet gewoon vol aan de bak. Ja.
2: Moet Wijdman. Die doet weer zo'n achterloos hakje daar op het middenveld. Die moet gewoon de bal onder controle hebben en dan in balbezit blijven voetballen, Jan.
5: Ja, nee, weet je, het is met Wijdman. Die neemt soms, laten we zeggen, risico's terwijl dat helemaal niet nodig is. En vooral in het begin van de wedstrijd. Zorg nou eerst eens dat je lekker aan de bal komt. Dat je in de wedstrijd zit. En dan kan je, als het eenmaal loopt, kan je altijd een keer een hoogstandje plegen. Maar doe nou in het begin, wanneer je net in de basis staat weer, doe dan een beetje normaal.
2: Ja, de naam Kacharaba was even in balbezit. Het is wel irritant ook. De rugnummers kun je heel slecht lezen vanaf de tribune. Nu het balbezit voor Dutch. Die speelt de bal meteen, de doelman, naar de linkerkant. Maar die speler die komt niet in balbezit. FC Twente weer met natuurlijk weer Rots de doelpunt te maken. Hij heeft de bal gespeeld naar Tseruki. Tseruki naar Bruns. Allemaal nu op de eigen helft. Tseruki krijgt de bal weer net over de middenlijn. Speelt de bal meteen dieper richting Rots. Rots richting Van Rooij. Van Rooij voorbij zijn directe tegenstander. Komt dan een volgende tegenstander tegen. Haalt dan de bal uit richting Tseruki. Tseruki ziet de ruimte aan de linkerkant. Kant. De bal aangenomen door Adelgaard. Adelgaard speelt de bal naar Oya Setter. De man van de assist. Oya Setter vanaf de linkerkant speelt de bal naar Wijnman. Wijnman halverwege de helft. Wijnman naar binnen. Wijnman met rechts. En de doelman Ivazic. Die heeft de bal klem vast. Weer een speelderprikje van Twente. We zitten in de 11e minuut. Staat 1-0 voor de ploeg van trainer John van der Brom. Door die vroege goal van Darots.
3: Ja, ik heb een beetje door dat je niet hebt voorbereid op de tegenstander. Het is inderdaad heel lastig om te zien wie er nou in balbezit is bij Dutch. Gelukkig voor ons is dat er vooral veel balbezit is voor FC Twente. Want ja, dat percentage gaat richting 70-75%. Want Twente is heer en meester in die openingsfase. Dutch groepeert achteruit. Nu Piazza in balbezit. Piazza met het schot. En daar is al de 2-0. Marco Piazza. Ook hij is trefzeker. Mooi schot zeg. Marco Piazza. Hij schiet hem in het zijnetje vol met de vreef. Het is een man met kwaliteit hoor, Marco Piazza. Viel ooit in de WK-finale namens Kroatië. En nu maakt hij hier de 2-0. Hij staat wel helemaal vrij. Maar hier zit wel een soort van venijn in. Wat je bij Wijdman daarvoor niet zag, Jan.
5: Nee, maar Piazza heeft ook veel meer kwaliteiten. En ik zag hem vorige keer al een invallen en ook afgetraind zijn. En nu speelt hij dan vanaf de rechterkant. Maar dan heb je wel iemand die body heeft en die ook het overzicht heeft. Maar ja, dit is een geweldige trap. En in de uiterste hoek, in zijn netje, ja, dan is het wel heel snel 2-0. Maar je ziet ook, hij kan, als hij fit is, volgens mij van beide kanten spelen. Al zal hij vanaf links nog beter zijn, Bert.
2: Ja, dat zei hij vorig jaar toen hij hier binnenkwam bij FC Twente. Wat is jouw favoriete positie vanaf links? En een week later had FC Twente een directe concurrent. Nou, wordt het dan ook nog 3-0. Weghorst wordt niet gevonden. Ook in tweede instantie krijgt Weghorst niet. Nou, volgens mij is de return volgende week al een formaliteit. Want ja, je zei het al, Twente gaat heel makkelijk winnen van Dutch. Je zei dat gaat 3-0 worden. Dat zei je vorige week donderdag al. Want dit is een te nemen horde voor de ploeg van trainer John van der Brom. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen als je dat weet als trainer. Want wij kennen de kwaliteiten niet van Dutch. Dat je wat anders gaat doen. Want ja, je kan Piazza natuurlijk een kans geven nu. Je kan Bruns nog een keer een kans geven. Wat dat betreft moet je daar ook doorheen kijken, toch Jan?
5: Ja, maar met deze selectie wat Twente heeft. Moet het normaal gesproken geen probleem zijn. Je moet er gewoon niks weggeven. Niet lichtzinnig zijn. En vol op de aanval blijven gaan. En ja, als je al naar 2-0 voor staat. Naar binnen een kwartier. Ja, dan moet je de score op laten lopen naar 4-5-0.
3: Ja, dat denk ik dus ook. Je moet het nu vanavond al afmaken. Want je moet volgende week niet nog weer...
5: Nee, daarom. Nee, want,
3: en je moet ook gewoon even voor het goede gevoel een goede uitslag neerzetten.
5: Het is zo weekend ook, hè,
3: ja,
5: Tijmen.
3: Daarom. Want je moet ook nog naar Heerenveen. En dat is meteen een hele lastige uitwedstrijd. Komende zondag 4:15. Ja, dan denk ik toch echt wel dat Heerenveen, hoewel Twente nu toch echt wel mooie dingen laat zien. Misschien wel de favoriet is in het Abelenstra Stadion. Zeker gezien de fysieke belasting die FC Twente al heeft ondergaan. Maar het zal voor Prupper, die nu in balbezit is, toch een heerlijk gevoel zijn dat hij als aanvoerder nu na 11 minuten zit te kijken naar een tussenstand van 2-0 in het voordeel van Twente. En daar komt misschien al wel de derde, want Sundre Uriasetter is er weer vandoor.
2: Aan de linkerkant van het veld. Meteen zoekt hij zijn directe tegenstander op. Een hakbal. Arogaard met de voorzet. Piazza. Zo, die krijgt de bal nog voor de goal. En dan kappen, draaien. Dat is mooi. FC Twente. Goed gedaan door Uriasetter. Alleen krijgt de bal niet bij een medespeler. Maar het zag er wel aardig uit. En dan kan Dutch weg, want Prupper die stapt verkeerd in. Maar dan krijgt hij hulp van een van zijn collega's, in dit geval Tseruki. Robin Prupper speelde verdienstelijk in de wedstrijd tegen Genk. Lange tijd natuurlijk uit de basis gelaten. De aanvoerder nog steeds in de kleedkamer, de aanvoerder, maar vanavond ook op het veld. Normaliter is dat Van Rooij wanneer Prupper niet speelt. En vandaag heeft hij gewoon de aanvoerdersband op om Robin Prupper dus speelt links centraal. Het balbezit voor Dutch met Nemanić. Die gaat met de bal en al zomaar een goede bal geven. Aan de rechterkant kan Dutch misschien gevaarlijk worden. Dan moet Prupper oppassen. Die kopt de bal en dan ineens geschoten. En zo waren een mogelijkheid voor Dutch. Omdat Prupper die bal half wegwerkt met zijn hoofd. En dan komt die bal zomaar voor de voeten van de speler van Dutch. En die bal die gaat een metertje of wat over de goal van Oenestal. Even wat gevaar. Volgens mij was het Bationo die schoot.
3: Nou, ik had het idee dat het Shamsiddin Ouro was met nummer 44. Of toch uiteindelijk toch Bationo?
2: Ja, die is het.
3: Is nummer 17. Nou, je moet ze allebei niet tegenkomen in een donkersteegje. Dan leggen wij sowieso met z'n tweeën nog af, Jan, bij een van die twee spelers. Nu is trouwens wel Ouro in balbezit. Maar dat is ook weer van korte duur. Het schot gaat een half metertje over de goal. Het kan wel op applaus rekenen van Robert Klaus, de Duitse trainer van Dutch. Die toch ook even geschrokken zal zijn. Deze spelers zijn dit niveau niet gewend. Dit stadion, deze ambiance, hadden nog niet eerder voor 30.000 toeschouwers gespeeld. Al die spelers van Dutch. En ja, vandaag zitten er toch 25.000 hier in de Grolsvesten. In een zeer goed gevulde Grolsvesten. Prima omstandigheden, heerlijke grasmat. Maar nu begint Dutch toch ook aardig mee te doen in deze wedstrijd. Hier moet Aske Adelgaard ingrijpen. Komt daar uiteindelijk de sliding van Robin Prupper. En dan levert dit een hoekschop op voor de Slovaakse ploeg. En dan is Twente toch in deze fase even heel slordig. Toch, Jan?
5: Ja, we zitten even te kijken. Want het staat heel snel 2-0. Maar toen spelen ze met een 5-2-3 formatie. En nu de laatste fase spelen ze achterop in één keer met 4. Dus ze zijn aan het doorschuiven.
3: Even wennen,
5: die heeft ingegrepen. Want ja, ze komen als je met 5 achterop speelt, kom je mensen tekort op het middenveld. Dus ja, wat dat betreft een logische keuze. Maar Twente moet even kijken nu wie er gaat doorschuiven. Want dan spelen ze 1-1 over het hele veld.
3: Ja.
2: Komt de hoekschop vanaf de rechterkant. Die gaat dan richting de eerste paal. Daar wordt hij ook neergelegd. Dan moet Oenestal komen. Die bokst de bal half weg. Dan kan die bal worden opgevangen door Dutch in de 16. Draaien en dan weer een schot. En dan is het een doeltrap. Het schot was van Amar Ramadan. De nummer 10 vanaf de linksbuitenpositie. Want daar staat hij. Vanaf links mag hij dan naar binnen komen. Dat noem ik altijd in de volksmond de Vigo-rol. Wat hij mag hanteren. De man met rug nummer 10. Dus vanaf links schoot hij de bal. En die bal die gaat naast de goal. En dus kan Twente gaan bouwen aan een nieuwe aanval.
3: Ja, je hebt ooit Michel Flap bij Vigo. Met Vigo vergeleken, ook in de Vigo-rol. Dat is zijn eigen leven geleid, ook in de kleedkamer van Twente.
2: Dat is mooi.
3: En Michel Flap, ja, die had natuurlijk de weinige bescheidenheid. Dat hij zich ook een beetje gedroeg als Luis Vigo. Maar ik had de indruk dat de voormalige Portugese voetballer van het jaar toch een iets andere status had dan Michel Vlap.
2: Ja, nee, maar een spelverdeler die kan gewoon
3: dat zeker aan het
2: vanaf
3: snap,
2: links. Dat is de
3: helemaal...
2: Vico-rol. En dan snapt iedereen in de huiskamer die de Portugees ooit nog heeft gezien voetballen, die snapt het dan.
3: Ja, dat snap ik helemaal goed. En ja, nu heeft Twente gelukkig in deze wedstrijd een echte buitenspeler aan de linkerkant. Want die was er bijna weer vandoor. Sundre Uriassette. Hij kan de bal niet aannemen. Ja, hij kan het wel, maar dat doet hij in buitenspelpositie. En dus een vrije trap voor Dutch. En die wordt genomen door de aanvoerder Kasharaba, die nu de bal uiteindelijk aan de linkerkant ziet belanden. En zo heeft Twente toch even moeite met die tactische wijziging van de Slovaakse ploeg. Dan komt die voorzet, blijft die hangen en daar komt dan weer een kans. En die gaat niet zo heel ver naast hoor. Twente heeft het even niet staan. En dan komt er in deze fase toch ook een mogelijkheid voor Uros Kabic. En die schiet die bal rakelijks naast. Het is zaak voor Twente dat ze gaan hergroeperen. Nu ligt er wel heel veel ruimte aan de andere kant. Hier is Weghorst weg, maar wat is dit een slordige bal van Wijkman zeg. Die dat veel te lichtzinnig doet. Weghorst werkt hard en dan mag het doorgaan. Die bal is toch achter geweest, zou je zeggen. Daar Rots met de derde. Nee hoor. Dan blijft die bal uiteindelijk toch in het spel. Maar ik denk dat de VAR hier had ingegrepen. Want...
5: Lijkt mij wel, want die was volgens mij wel achter. Maar Wijkman maakt een hele verkeerde keuze door Weghorst aan te spelen. Die juist ook de snelheid niet. En als je dat dan gaat bekijken, ja, dan is het eigenlijk een kansloze bal. Wat moet die jongen nou daar? Andere richting zijkant van de 16 meter. Nou, zeg jij het maar.
3: Ja, het is moeilijk om te zien hoor, of die bal daadwerkelijk over de achterlijn was. Het betekent wel weer het doorzettingsvermogen van Wout Weghorst. Als dit een doelpunt was geweest, dan hadden we allemaal geapplaudisseerd voor ja, de ja, vuurkracht die Wout Weghorst toch ook brengt in dit elftal. Hij werkt zich een slag in de ronde. Maar het ziet er ook inderdaad, als hij in de diepte moet lopen, wel een beetje houterig uit. Dit is wel mooi gedaan door Daros. De opening aan de linkerkant van het veld.
2: Oria Setter heeft even wat ruimte. Buitenom gaat Adelgaard met rechts. Dus een goede voorzet. Dan wordt die bal weggekopt en wordt hij ook ineens Pardoes weggeschoten. Uit de 16 door Dutch. En dan is het een ingooi voor FC Twente. Ik heb nog wat nieuws over de broer van Wout Weghorst. Want die stopt, hè. De genadig voetballer bij Neo. Die stopt, want die
3: Twan
2: die gaat fulltime piloot zijn. Dus wat dat betreft een aderlating voor Neo. Want ook daar staat een Weghorst in de punt van de aanval. Nu aan de linkerkant van het veld. Adelgaard. Adelgaard mag ver komen. Adelgaard zet de 1-2 op met Weghorst. En dan zit er een verdediger tussen van Dutch. En dan wordt de bal door de keeper meteen naar voren geschoten. Krijgt Dutch ook een vrije trap. Een overtreding was het op een van de spelers van Dutch. We zitten in de 20e minuut. Staat 2-0. Vroeg openingsgoal daar Rots. 1-0, daarna de 2-0 van Piazza. En vanaf minuut 10 tot 20 ook een paar mogelijkheden gezien voor Dutch, de Slovaakse ploeg. Maar FC Twente, als Twente de druk erop houdt, Jan.
5: Ja, achterin zijn ze er toch heel kwetsbaar. Vooral als ze 1 tegen 1 komen te spelen, wat ze de laatste fase doen. Ja, dan gaat het erom, ja, kan je de juiste keuzes maken, kan je spitsen aanspelen. En ja, met name de vleugelspitsen, ja, die moeten het verschil gaan maken. En
3: maar toch, hè, Jan, ze doen iets nieuw niet goed. Ze hebben geen grip meer op de tegenstander.
5: Nee, omdat je gaat kijken van wie is nou de vrije man en wie moet ze dan oppakken. En dan gaat het om wie schuift ze dan door. Dus op het moment dat hun achterin met 5 gaan spelen, is het wat makkelijker. En nu ook weer over de rechterkant.
3: Ja, dit is een kans voor Twente. Hier komt Van Rooij met de voorzet richting de tweede paal. Matige voorzet van Bart Van Rooij. Een hoekschop, dat wel, omdat Wout Weghorst weer vervelend genoeg is. En uiteindelijk daar Kasharaba de bal over de achterlijn werkt. En zo krijgt Twente weer de mogelijkheid. Maar ja, er had eigenlijk een echte doelkans moeten ontstaan voor FC Twente in deze manmeer situatie. En die ontstaat wel weer door de goede loopactie. Door de dribbel van Sundre Uriassette. De Noorse vleugelflitser die nu ziet dat de hoekschop genomen gaat worden door Wijdman. Het is druk daar in de doelmond van Dutch bij Ivazic. Daar komt die voorzet. Prupper komt bijna tot koppen. Maar het wordt uiteindelijk weggewerkt. Adelgaard vangt de tweede bal op. De tweede bal is nu uiteindelijk beland aan de linkerkant bij Wijdman. Die daar nog stond vanwege die hoekschop. Die gaat dan een actie beginnen. Kapt dan zijn man uit. Speelt de bal terug richting Zerouki. Zerouki vindt dan eventjes de rust bij Robin Prupper. En die speelt op zijn beurt de bal in op de voormalige aanvoerder Bart Van Rooij.
2: Van Rooij speelt de bal naar Prupper. En Van Rooij heeft altijd gezegd van ja, in de kleedkamer is Prupper altijd nog de baas bij ons. Daar is nooit een discussie over geweest. Nu het balbezit dus voor FC Twente. Twente staat met 2-0 voor. Met Bruns, die dus verrassend een basisplaats kreeg in deze wedstrijd. Speelt de bal naar Van Rooij. Dan zijn we bij Piazza, de maker van de 2-0 aan de rechterkant. Piazza naar Rots. Rots doet dat goed. goed. Speelt meteen de bal door richting Tseruki. Tseruki had even iets meer ruimte voor zichzelf moeten maken. Nu stond hij eigenlijk te kort op rots. En daardoor leidt FC Twente bijna balbezit. Maar Twente blijft in balbezit via Prupper. Prupper naar de linkerkant. Nou ja, Setter haalt de bal weer uit richting Prupper. Prupper speelt de bal naar Weidman. We zitten zo halverwege de helft van Dutch in deze eerste helft. We spelen in de UEFA Conference League tussen Twente en Dutch. Mocht je net in de auto stappen. Het staat al 2-0 voor FC Twente. Maar ja, dit is geen Ferencváros. Dat mogen duidelijk zijn. Alhoewel, Twente heeft wel wat mogelijkheden weggegeven. Dat het vroeg op 2-0 voorsprong kwam. Dit is Prupper. Prupper speelt de bal naar Adelgaard. We zijn bij Bruns. We zitten in de 22e minuut van de wedstrijd. We gaan dus halverwege de eerste helft.
3: Ja, met nog altijd Bruns die eventjes op de bal stond. Nu de bal afgeeft aan de rechterkant naar Bart van Rooij. Dit is een goede paas van Bart van Rooij. Maar de aanname van Weghorst is niet optimaal. Toch weet hij de bal bij Piazza te krijgen. En zo de opening via Tseruki naar de linkerkant. Naar de man die toch elke avond of elke aanval kleur geeft. Nu gaat hij naar binnen. Sundre Uriasette zoekt de combinatie met Weidman. Weidman is toch wat te lichtzinnig in dit soort situaties. Heeft geluk dat Tseruki de tweede bal kan oppikken. Hij nu met de bal naar Adelgaard. Adelgaard naar Uriasette. Uriasette nu met de voorzet zou je zeggen. Nee, hij kapt hem weer terug richting Adelgaard. Adelgaard zoekt een afspeelmogelijkheid. Vindt hij weer in de persoon van Uriasette. En zo is er daar heel veel getik en gebrei in de kleine ruimte. Moet Twente de opening zien te vinden. Met nu Van Rooij. Oh, die wordt net niet bereikt door Daan Rots. En zo zien we toch ook wel een klein beetje de finesse van de nummer 10 van vanavond, Daan Rots. Maar Twente heeft de ruimtes daar moeilijk te vinden. Want ja, het is toch wel heel erg compact waar Dutch staat te spelen. Maar het is af en toe ook wel dramatisch hoe Dutch staat te verdedigen. Nu ook weer de bal zomaar ingeleverd bij Daan Rots. Die op zijn beurt ook enorm slordig is.
2: Twente op de helft van Dutch met Prupper. Heeft de bal gespeeld naar Bruns. 23e minuut wedstrijd. Stand 2-0. Tseruki het inspelen op Weghorst. Weghorst probeert dan 1-2 aan te gaan met Piazza. Goed meegedaan door Van Rooij. Zo blijft Twente in balbezit. Rots die speelt de bal naar Tseruki. Tseruki speelt de bal weer naar Rots. Rots meteen weer door richting Piazza. Piazza speelt de bal naar Tseruki. Zo is Twente 5 meter opgeschoten. Dan Weidman. Weidman aan de linkerkant speelt de bal meteen iets dieper richting Oyazet. Adelgaard komt voorbij lopen. Dan is Weidman doorgelopen. Is dit een strafschop? De scheidsrechter wil er niet aan. Die kijkt nog niet op of om. De scheidsrechter die had het al lang door dat het geen strafschop was in zijn ogen. Twente had een strafschop willen hebben. Weidman, ja, er was misschien wat contact. Maar de scheidsrechter die wil er nog niet naar kijken. En nu Dutch met het balbezit op de eigen helft. Dat gaat allemaal moeizaam. Want Van Rooij heeft Weghorst al meteen gevonden. Weghorst legt de bal weer niet goed neer. Nu voor Piazza. Anders had Twente door kunnen voetballen. Ja, en nu heeft Dutch geluk in de persoon van Amar Ramadan. Die schiet via een speler van FC Twente de bal over de zijlijn. En Dutch, ja, als ze gaan combineren, dan ziet het er niet uit. Ze moeten het wel hebben van een beetje power voetbal, toch?
5: Ja, het is een beetje werklust. Het is hard werken. En dat doen ze dan ook wel. Maar aan de andere kant zit nog weinig finesse in. Op een gegeven moment een tijdje, even na een minuut of 10, 12, toen kregen ze wat kansjes. Maar zo langzamerhand heb je toch het idee dat ze achterop het tempo niet aan kunnen. Daarom zei ik al, als je de balsnelheid hoog houdt en je loopt veel zonder bal met name om ergens een man meer te creëren, dan speel je ze helemaal kapot. Want ik kan me niet voorstellen dat Dutch dat 90 minuten vol gaat houden. Zeker gezien de stand niet.
3: Ja, maar ze zijn ook weer naar die vijfmans defensie gegaan.
5: Ja, en dan geef je het initiatief gewoon weer weg aan Twente. Dus je loopt dan achter de feiten aan. Dus Twente kan eigenlijk steeds een vrije man vinden. Ja, en die drie voorop, die lopen eigenlijk alleen maar achter de bal aan.
3: Ja, en dus moet Twente zaken doen vanavond, want de tegenstander is er rijp voor de slacht. En dus zoekt Twente die derde treffen. Na een goal van Rots en Piazza is de zoektocht naar die volgende treffen via Pruppen. De lange bal richting Daan Rots. Die wint het kopduel niet. Die bal blijft daar een beetje hangen. Piazza moet dan helpen om druk te zetten. Gebeurt niet, maar uiteindelijk toch weer wat paniekerig weggewerkt door Dutch. Nu moet Bruns even laten zien dat hij een kerel is in die duels. En dat is hij in dit geval wel. Daar gaat uiteindelijk ook de spits naar de grond. Dat is Gagouau. En die grijpt wel naar het hoofd, maar die krijgt niks mee. Dan is er uiteindelijk Weidman in balbezit. Die speelt hem naar Aske Adelgaard. De linksback die overkwam van Go Eagles. En hij speelt hem naar zijn mede-Scandinavische vriend. En dat is Sundre Uriasette.
2: Uriasette speelt zichzelf vrij. Heeft de bal gespeeld met Seruki. Seruki krijgt de bal dan weer terug. Oria Setter en dan Wijdman. Dit combineert aardig. Dit is heel aardig gecombineerd door FC Twente met Wijdman. Die krijgt terecht applaus omdat hij Piazza bedient. Piazza met een schaar. En even geen contact met Van Rooij. Dit oogde aardig. Ja, Tijmen, jij bent de vaste volger van FC Twente. Als jij afgelopen dinsdag de opstelling van FC Twente voor deze wedstrijd in had moeten vullen, was je dan op deze elf gekomen?
3: Nee. Kijk, ik had wel verwacht dat Wijdman sowieso zou spelen voor Van der Belt. Ik had verwacht dat misschien Nijstad wel gewisseld zou gaan worden. Ja, en ik was toen nog niet in de wetenschap dat Lemkin geblesseerd was geraakt. Ja, dus Bruns is een logische vervanger rechtscentraal. Pruppen vind ik nog niet zo heel onlogisch, maar had ik denk ik niet gedaan. En uiteindelijk vind ik het heel verrassend dat Linsson op de bank zit. De topscorer van vorig jaar. En toch de man die tussen de linies heel belangrijk is voor het positiespel van FC Twente. En Daarots, ja, eerlijk is eerlijk. Hij pakt het gewoon weer goed op. Hij deed het toen een keer op de nummer 10 positie om Veerman te ontregelen. In de wedstrijd tegen PSV. Dat was volgens mij al 3 seizoenen geleden. Ja, hij kan het wel. Hij heeft daar een goed gevoel voor, Jan.
5: Ja, weet je wat, hij is natuurlijk fysiek ook in orde. En nu ook weer. Hij is altijd aanspeelbaar. En hij weet in ieder geval dat hij, laten we zeggen, wat dreiging naar voren heeft. En ja, de balans op het middenveld tegen deze tegenstander, dat kan wel met Wijdman en Seruki. Want ja, deze ploeg maakt er eigenlijk aanvallend niet zo gek veel van.
2: En weet je wat wel goed is van Rots? Die speelt ineens de bal door. Die gaat niet lopen met de bal. Wat dat betreft, dat kan hij ook niet. Hij moet het ook niet hebben van de actie. Maar hij weet wel waar de bal naartoe moet, Jan.
5: Ja.
2: Maar ja, nu heb je vanavond een goede uitslag. Dan moet je komende zondag uit naar Heerenveen. Dan heb je natuurlijk aan de tekentafel gezeten als trainer zijnde. Want dit was niet de favoriete opstelling van John van der Brom. Hoe moet je dan beginnen bij Heerenveen?
5: Nee, maar kijk, Van der Brom heeft 2 keer tegen Ferencváros met dezelfde ploeg gespeeld. En die is teleurgesteld in een aantal spelers qua niveau, met name. Nou, Heerenveen, ja, die schat ik toch hoger in als Dutch.
3: Nee, maar Piazza gaat niet voetballen zondag.
5: Wie?
2: Wat zeg je?
3: Piazza gaat niet voetballen zondag, denk ik.
2: Nou, als Rots het vanavond goed doet en Piazza, die heeft nu een goal gemaakt vanaf rechts.
3: Ja, ik denk het toch niet hoor. Dat hij denkt van ja, Piazza, blessure gevoelig, niet de inhoud.
5: Moet hij dan heel snel weer achter elkaar weer wedstrijden spelen. Hè? Dan gaat het, kijk maar, nu ook weer zo'n opbouw. Hè? Als Twente een beetje gas geeft achterop. Ja, dat is niks.
3: Hey, maar eerlijk is eerlijk. Twente speelt een goede wedstrijd vanavond. Maar de afstemming met de spits.
5: Dat
3: zien we toch
5: niet.
3: Ook. Het eerste half uur is het toch zoveel wat er ook misgaat. Niet bij Wout Weghorst, maar met name die combinatie. Het onbegrip. Net ook weer die paas van Adelkaart. Een paar keer Wijdman die Weghorst niet goed in stelling brengt. Dit is trouwens wel de man van de wedstrijd. Door dusver, Uria Sette. Hij speelt weer iemand vrij. En dat is in dit geval Seruki. Seruki in de 16 meter. Seruki moet die bal afleggen. Die vindt eigenlijk geen afspeelmogelijkheid. Die vindt uiteindelijk toch wel Wijdman. Maar dan is de angel een beetje uit deze aanval. Die nieuwe leven wordt ingeblazen door diezelfde Wijdman.
2: 29e minuut wedstrijd. Piazza in balbezit krijgt een duw. Is dit een vrije trap? Ja, dit is een vrije trap. Ja, je had ook door kunnen laten spelen, scheidsrechter. Dat is de tweede keer dat hij de voordeelregel niet toepast. Want Van Rooij had gewoon richting de 16 kunnen gaan. Het is wel een vrije trap overigens. Een vrije trap voor FC Twente. Net buiten de 16 vanaf de rechterkant. Er staan wat mensen bij. Piazza staat erbij en ook Rots. Rots die kijkt even naar Tsiruki. Moet ik het doen? Nou, dan ga ik het doen. Aldus Daan Rots. Nee, Daan Rots die laat de bal dan liggen voor Wijdman. Die gaat zich dus belasten met deze vrije trap. Met zijn rechter. Misschien dat het dan richting Prupper gaat en Weghorst. Dat zijn de koppers bij FC Twente. Bruns mogen we natuurlijk ook niet uitvlakken. Richting het half uur. Bij die 2-0 voorsprong FC Twente. Dutch. En komt de vrije trap. De scheidsrechter praat nog even met Tsiruki. Dan komt de vrije trap nu van FC Twente. Wijdman met het gebaar. 1 handje omhoog. Die legt hem dan meteen neer voor Tsiruki. En is dat de 3-0? Nou, dat scheelt weinig. Ja, hier hebben ze over nagedacht. De setpiece coach van FC Twente. Dode spelmomenten, vrije trappen. Ja, want hij staat er wel even vrij. Nog even een babbeltje gemaakt met de scheidsrechter, Tsiruki. En niemand die uitstapt, want ze blijven lekker in de zone staan. En dat ziet dus Wijman, legt de bal breed richting Tsiruki. En dat scheelde maar heel weinig. Weer de mogelijkheid voor FC Twente. Dat was een aardige vrije trap, toch?
5: Nee, dat is een prima vrije trap. En die kan er ook zomaar in vliegen. Maar goed, er zijn maar weinig beelden van deze vrije trap. Die spelers hebben bijna nog niet met elkaar gespeeld. Dus wat dat betreft kan die tegenstander ook niet eens kwalijk nemen dat ze deze variant niet kennen. Maar het zou mooi zijn als Seruki hem een keer weer van afstand binnen gaat schieten. Want af en toe doet hij dat wel eens.
3: Had jij hem gebruikt in deze situatie? Want dit is een 100% doelkans. Die kun je nooit meer gebruiken dit seizoen.
5: Nee, deze heb je weggegeven.
3: Ja, dus, toch? Ja. Nee, zo werkt het wel. Zo zitten ook setpiece coaches te kijken.
5: Ja. Ja. Ja,
3: Heerenveen wordt hier niet doorverrast door zo'n vrije trap natuurlijk.
5: Nee, die worden helemaal niet verrast. Want die hebben alles wel op beeld staan. Dus wat dat betreft, nee, dan denk ik van... Je moet wel steeds weer wat nieuws bedenken. En dat is een opdracht voor de trainer die daar verantwoordelijk voor is.
3: Ramadan in balbezit namens Dutch op de helft van FC Twente. De ploeg uit Slowakije moet dus in de tegenaanval om nog wat te maken van dit tweeluik. Voorlopig laten zich vrij gemakkelijk afslachten. Is het een fase net na de 2-0 wel even een aantal keren in de doelmond van Lars Oenerstal geweest. Maar verder heeft de Dutch nog weinig laten zien. Nu wel weer balbezit voor diezelfde Ramadan.
2: Ja, want de Slowaken zitten al wel in de competitie. 2 wedstrijden gespeeld, 4 punten hebben zelfs vrijgekregen. Hoeven dit weekend niet aan de bak voor de competitie. Dit is een aardige voorzet van Roy. Kopt de bal een beetje orthodox weg. Dan wordt die bal weer ingebracht. Kopt de bal... Van Roy komt de bal weer richting het midden. En dan via Rots komt dan Dutch in balbezit aan de rechterkant. Op de helft van FC Twente. De aanvoerder nu in balbezit, Kacharaba. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Die speelt de bal dan weer terug. En dan is Dutch op de eigen helft. En dan moet de ploeg terug. Dan sluit Twente op. En dan is de doelman Ivazic in balbezit. Ivazic speelt de bal dan met zijn rechter richting de rechterkant. Dan wordt die bal verlengd. Dan moet Prupper oppassen. Dat doet Prupper. Want die speelt de bal naar Adelgaard. Adelgaard loopt een beetje zoals Smal ook liep. Tenminste, als ik van een afstandje zo kijk, dan denk ik... Hé, daar loopt Gijs Smal. Hij heeft ook zijn sokjes... Zoals
3: voetje op de bal.
2: Ja, ook dat. Dus wat dat betreft Adelgaard dus overgenomen. Je zei het al van Go Ahead Eagles. En nu dus linksachterop als vervanger van de andere rots. Mats Rots die bij Hoffenheim speelt. En daar heeft hij dus... Hij heeft eigenlijk ook niet zo heel lang voor FC Twente gespeeld. Wel jammer, want ik vond het altijd een genot om naar te kijken voor het seizoen. Mats Rots, nu Piazza. Piazza krijgt zomaar de bal. Piazza naar binnen. Piazza speelt de bal naar buiten. Naar Van Rooij. De voorzet die is goed. En daar stond Setter om de trekker over te halen. Dan de bal uit de tweede lijn. Opgepikt door Wijnman. Die krijgt applaus. Want zijn schot gaat net voorbij. De goal van Ivazic. De doelman van Dutch. Weer de mogelijkheid van FC Twente. Nog 12 minuten en wat extra tijd. Zo richting de rust bij die 2-0 voorsprong.
3: Aljaç Ivazic. De doelman die toch ook alles voetballend in ieder geval probeert in de opbouw. Zoekt nu bijval bij een van zijn centrale verdedigers. Dat is Nemanjić. En die speelt de bal dan naar Ivazic. En zo krijgt hij balbezit. Probeert hij de vrije man te vinden in de opbouw. Is niet gemakkelijk bij Dutch. Want Twente staat goed. Dit is wel wat FC Twente heeft geanalyseerd. De opbouw bij de keeper. En dus moet Weghorst te storen. Druk zetten. Dat doet Weghorst zeker. Maar hier voetbalt Dutch aardig onderuit. Met uiteindelijk balbezit aan de linkerkant van het veld. Voor de man met nummer 18. Jukle Rood. Die hem uiteindelijk weer terugspeelt richting Ivazic. De doelman van Dutch die nu de lange bal hanteert richting de zijkant van het veld. En daar heeft Adelgaard toch wat ruimte gelaten aan zijn directe tegenstander. En zo heeft FC Twente even wat gas teruggenomen. Niet meer dat hele massale druk zetten zoals we dat wel zagen in de openingsminuten. Nu de opening naar de linkerkant van het veld. Daar moet Van Rooij onderscheppen. Doet hij ook. Levert de bal dan in bij Zerouki. En dus blijft het balbezit voor FC Twente. Maar hier is het uiteindelijk balverlies voor Max Bruns. Nee, Piazza lost dit geweldig op trouwens aan de zijkant van het veld. Ik dacht even, het wordt een ingooi. Maar dit doet Marco Piazza, de maker van de 2-0, geweldig. Ik wilde net even reclame maken voor de reclame op de boarding. Want zag je het voorbij komen? Nou, de Oosttribune, elke maandag en vrijdag.
5: Ja, daar moet je zeker naar kijken, want morgen is het weer zover, hè?
3: Ja, morgen gaan we het hierover hebben. En dan zal er genoeg besproken worden. Ook over de keuzes die Van der Brom heeft gemaakt in aanloop naar deze wedstrijd. Maar voorlopig staat hij aan de goede kant van de score.
2: 2-0 dus voor FC Twente. Maar dat balbezit ook voor FC Twente. Via Adelgaard, nu Twente aan de linkerkant. De loopactie is van Wijnman. Dan houdt Adelgaard in. Dan wordt de bal naar de binnen gespeeld richting Serouki. Die bereikt dan Wijnman. Die even lekker tussen de linie stond. Nu Wijnman. Ja, dit had beter gekund. Want aan de linkerkant had Oya Setter de bal wel graag willen hebben. En nu is Dutch weg aan de linkerkant. Met Ramadan. Ramadan met meteen 2 mensen voor zich. In dit geval Bruns. Ramadan schiet de bal zomaar via een speler van FC Twente over de achterlijn. En dus een hoekschop vanaf links. Meteen de dubbele dekking toegepast door FC Twente. Maar de bal die gaat eigenlijk meteen naar Oya Setter gemoeten.
5: Ik kan me hier zo kwaad om maken. Dat je als middenvelder gewoon je spits, linkerspits die op volle snelheid is, niet diepsteek en deze keuze maakt. En nu ook nog een keer 10 seconden later krijg je een corner tegen.
3: Ja, maar het is onbegrijpelijk. Het is al 2 keer dat Wijnman balverlies heeft geleden de laatste weken. kijken waar een goal uit kwam.
5: Ja,
3: dat was tegen Genk zo en dat was tegen Ferencváros zo. En nu moet je dus uitkijken bij deze hoekschop genomen door Ramadan. En ja, daar zal toch ook Tristan Berghuis en Sean van der Brom naar kijken. Weer een verkeerde keuze van Weidman in die situatie. En dus weer eventjes in de achteruit. Hier komt een hoekschop. Veel lengte, dat wel bij FC Twente. Maar ook heel druk op de koffie bij Oenerstal. Daar komt Weghorst die bal weg. Maar het gaat allemaal niet van harte. Balbezit blijft er voor de Slowaken. En dus blijft er altijd nog de dreiging voor de tegentreffer. Hier komt de kap, de draai. Uriacete probeert druk te zetten. Lukt allemaal mondjesmaat. En daar komt uiteindelijk de voorzet in de handen van Lars Oenerstal. Oeh, dat doet dat met het vuistje. Omdat het een hele lastige, rare bal is. Maar ja, uiteindelijk heeft hij ook het geluk dat de arbitrage buitenspel heeft geconstateerd. En dus is er een vrije trap voor Lars Oenerstal. Die toch ook, hoe je het went of keert, Jan, licht zenuwachtig is geworden van de komst van Joël Drommel.
5: Nou, ik hoop niet dat hij daar zenuwachtig van is geworden. Maar de laatste doelpunten die hij tegenkrijgt, we hebben het vaak over gehad. Hè. Normaal staat Twente minst gepasseerde verdediging in de Eredivisie. Die spelen de nul. Nou, die houden ze bijna niet meer. En ook de laatste twee keren, dan staat hij net op het verkeerde been. En dan valt hij in de korte hoek voor hem aan de rechterkant. Ja, of hij dan het verkeerd inschat en dan rekent hij op een bal in de verre hoek. Het maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar het verhaal is nu dat hij gewoon top moet zijn om die Drommel uit de kool te houden.
3: Ja, en zo zal er concurrentiestrijd zijn in en onder de lat bij FC Twente. Nu de lange bal van diezelfde Lars Oenerstal richting Darots. En die verliest het duel. En dus is er weer de overname van Dutch.
2: Maar Jeffrey de Lange, die was ook nog even in beeld, toch? Want Weghorst heeft met Drommel gewerkt en ook met de Lange. Waarom is dat eigenlijk uiteindelijk niet doorgegaan? Of was Drommel een goedkoper en een betere optie voor FC Twente?
3: Nou, beter weet ik niet. Goedkoper wel. Want Marseille, ja, die onderhandelingen verliepen dusdanig stroef. En die willen Jeffrey de Lange niet zomaar kwijt. Nu maakt Weghorst trouwens een overtreding. Ja, uiteindelijk toch terecht voor gefloten. Ja, Weghorst is heel gretig. En ja, dat toont hij hier. Nee, Jeffrey de Lange, ja, ook wel jammer voor hem. Want hij is toch vooral bankzitter geweest onder de Serbi in Marseille. Hij heeft daar echt wel een leuke rol. Het is natuurlijk een prachtig leven. Hij heeft een geweldig salaris. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat lastig is voor FC Twente. Bovendien hing er nog wel een behoorlijk prijskaartje aan van rond de 3 miljoen. En Joël Drommel is gewoon een stuk goedkoper. En dan schakel je door als TD zijnde Erik ten Hag. En dan is Drommel denk ik ook een prima alternatief. Al ben ik zeer benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen in de komende maanden.
2: Maar ja, Oenerstal is zo ervaren. Eigenlijk kun je de eerste tijd ook niet om Oenerstal heen. Maar ik snap jullie helemaal het meevoetballen van Drommel. Dat in vergelijking met Oenerstal. En Drommel heeft ook geweldige reflexen. Dus ja, wat dat betreft zou in potentie Drommel een betere keeper kunnen zijn. Nu gebeurt er iets rondom Weghorst. Die kreeg een duwtje in zijn rug. En die ligt daar nu op het veld. Heel veel spelers rondom Weghorst. We zitten in de 39e minuut van de wedstrijd. En Drommel, ja, die deed het vorig seizoen hartstikke goed bij Sparta. Er komt ook nog een gele kaart aan voor een speler. En Rots, die zegt tegen de scheidsrechter, hey, daar had volgens mij meer mee gemoeten. Wie krijgt er een gele kaart?
3: Ja, een gele kaart, uiteindelijk.
2: Rots?
3: Nee, krijgt Rots geen gele kaart. Maar Rots, kijk, en dit is het enge van Robin Pruppen. Dit vind ik zo verschrikkelijk eng. Kijk, ik ben ook een grote lafaard op de amateurvelden geweest. Maar je komt er vooruit. En hij hangt altijd de belezen aanvoerder uit. Van, oh, ik zit in het boekenclubje. Sociaal wenselijke antwoorden altijd. Het is altijd de eerste die bij... Kijk, het is wel helemaal een bebloed gezicht. Het is een elleboog. Nee, maar het is een heel bebloed gezicht van Weghorst. Maar Robin Pruppen doet niet anders. Hij heeft vorig jaar Plea gewoon de vernieling ingeschopt met zijn hele harde tackle. Ja. En Robin Pruppen doet niet anders dan altijd zijn arm in de lucht. In dit geval is de man met 81 iemand die echt wel zijn elleboog daar heeft. Nemanic. En die plant hem daar echt wel aan de zijkant van het hoofd. Ja, dit kan misschien wel varwerk gaan worden. Maar Prupper is er als de kippen bij om daar... hier, kijk. Prupper doet net of Weghorst daar onthoofd wordt. Weghorst heeft inderdaad heel veel last. En Van der Brom begint nu ook. Hier gaat de VAR naar kijken.
2: Nee.
3: Hier gaat de VAR wel naar kijken.
5: Die zullen ongetwijfeld gaan kijken. En wat de beslissing zal zijn. Maar goed, in die duels. En of je dan je armen wel of niet te hoog hebt met de elleboog. Het lijkt erop. Ja, goed. En Weghorst met die lengte. Ja, die centrale verdedigers die gaan de duels aan. En goed, soms kom je wat lengte tekort. Maar zal die VAR hier nou op ingrijpen? Lijkt mij toch stug of
2: nee,
5: niet?
2: Nee, hij plant hem ook niet. Hij komt zo met zijn arm op de borstkas van Weghorst. En dan raakt hij met de elleboog ook het gezicht van Weghorst. Die nog steeds op de grond zit in de 41e minuut van de wedstrijd. Het was een duel. Ja, er komt best wel wat bloed uit het gezicht van Weghorst. En de scheidsrechter die kijkt nog even. De scheidsrechter die wel onopvallend fluit. Sam Barrett. Dat is de leidsman van vandaag hier in de Grolsvesten. Dan gaat de scheidsrechter nog even naar Daan Rots. Om nog even uit te leggen van joh, het was geen bewuste elleboog. En dan een tikkie, een bemoedigd tikkie van Rots ten aanzien van de scheidsrechter. En ook Wout Weghorst die zich nog even moet melden aan de zijlijn. Want hij moet denk ik ook een ander shirt aan. Want dat is bebloed. En hij mag nog even naar de zijlijn om dan vervolgens weer in het veld te komen. Ja, want de scheidsrechter... Alhoewel, dat hoeft eigenlijk niet, want hij heeft een gele kaart gehad, de speler.
3: Nee, je mag er wel uit.
2: Maar hij moet er nu uit vanwege het bebloede shirt trouwens.
3: Ja.
2: En bij FC Twente loopt iemand warm aan de zijlijn.
3: En dat is Lucas.
2: Ja, Lucas Vennegoor of Hesselink. Maar hij moet gewoon even alleen zijn shirt uit. Want dat hoort. En zo krijgt Wout Weghorst een nieuw shirt. Heeft wel wat aardige tattoos ook, Wout Weghorst.
3: Ja.
2: Dat kan dan ook iedereen in de huiskamer en ook zien hier in de Grolsvesten. Niet helemaal gevuld. 25.000 toeschouwers. Maar ja, half Twente ligt nog ergens op het strand. En heel veel mensen zijn helemaal nog niet bezig met voetbalwedstrijden. Dat is altijd in de maand augustus. In september begint het echte voetballeven weer. En ook het amateurvoetbal begint dan weer. Maar nu toch nog 25.000 mensen in het stadion. En we voetballen weer. Meteen het schot uit de tweede lijn. Die bal die wordt van richting veranderd. Best wel wat moeite voor Oenestal. Amar Ramadan is wel gevaarlijk vanaf links met rechts schietend. En dan wordt een soort swappenballetje was het. En Oenestal heeft de bal. En dus is FC Twente in balbezit in de 43e minuut met Prupper van de Boekenclub.
3: Ja, de wedstrijd heeft een paar minuten stilgelegen. En moet je toch even weer op scherpe beginnen. Nu gaat Bruns aan de wandel. Is vaak niet een heel goed teken. Maar Bruns die levert de bal uiteindelijk goed in bij Robin Prupper. Die inderdaad geregeld een boek leest. Ik weet niet of dat nog steeds zo is met de twee jonge kinderen die hij heeft. Maar hij heeft er de laatste tijd wel genoeg tijd voor gehad. Want hij heeft op de bank gezeten. Waar je de nodige lectuur tot je kunt nemen. Nu Robin Prupper weer in balbezit. Die speelt de bal in bij Ramiz Serouki. Serouki nu naar Sundre Uriasetter. Uriasetter die vervolgens de bal naar Serouki weer terugspeelt. En zo bouwt Twente aan een aanval. Weghorst in zijn nieuwe shirt. Is nog niet gelukkig in deze wedstrijd. Hij heeft dus ook al een behoorlijk bebloed hoofd. Dus hij zal niet tevreden zijn over de eerste 45 minuten. Die er bijna op zitten. Maar er is nog altijd balbezit voor Dutch. En ik denk dat er wel een minuut of 2-3 gaan bijkomen. Door die situatie zojuist rondom Weghorst.
2: Mooie actie is dit van Wijdman. Krijgt daarvoor applaus. Nu kijken of er ook nog een vervolg is. De bal richting Weghorst. Weghorst kan de bal aannemen. En dan wordt die bal niet lekker meegegeven door Weghorst. Want de aanloopperiode was eigenlijk tekort voor Wijdman. Nu dan door het midden. Ah, Rot zet op. Via Weghorst probeert Wijdman in balbezit te komen. Misschien nu dan Oriasetter in de 16. Oriasetter krijgt de bal bij Wijdman. Wijdman terugleggen. Nou, schieten. Dat doet Van Rooij. Dan is het een hoekschop omdat daar nog een speler van Dutch tussen zit. Maar even snel dat Rots. Dat vind ik wel leuk op 10. Speelt de bal naar Weghorst. En Weghorst probeert dan Wijdman te bereiken. En dan komt Wijdman niet tot een schot. Vervolgens komt de bal dan bij Van Rooij. En dan gaat de bal via een verdediger van Dutch over de achterlijn. En zo mag FC Twente op slag voor rust nog een hoekschop nemen.
3: Ja, en zo kan Twente dus alsnog die derde maken. Die kan er dan misschien een keer komen voor Wout Weghorst in dit soort situaties. Want Weghorst, hij wil hem wel richting Wijdman spelen. Maar het is allemaal zeer ongelukkig geraakt. Deze bal ook weer niet goed. Nu Uriasetter, die kap die draait rondom de 16. Heeft dan geluk dat Wijdman die tweede bal kan oppikken. Wijdman terug naar Serouki. En zo nog altijd wel veel spelers rondom de 16 meter. Maar ja, de angel is wel een beetje uit deze hoekschop. Ik begrijp dan nooit heel goed waarom je deze variant hanteert. Want je bent nu weer 50 meter terug geplooid. En dan staat Prupper voorin. En die zal nu weer terug moeten.
2: Wel balbezit, hè?
3: Ja, je hebt wel balbezit. Ja, vlak
2: slag
3: voor
2: rust.
3: Ja, nee, ja. Ja, ja, ja.
2: Slim zijn toch, Jan?
5: Nou ja, ik had in ieder geval had ik die bal voorgeslingerd. En als je daar niet voor kiest, dan kies je voor balbezit. Maar eigenlijk tegen de rust aan. Eigenlijk heeft Twente niet zo gek veel kansen meer gecreëerd, hè?
3: Nee, het valt eigenlijk wel tegen, hoor. Wat ze hebben laten zien, vind ik eerlijk gezegd. Maar dat heeft met name ook te maken met de spits die gewoon niet lekker rendeert. Dit doet hij wel goed weg, hoor. Tweede bal is dan voor Daan Rots. Ja, die komt ook in duel. Oeh, daar gaat Ramadan er vandoor. En nu ligt er heel veel ruimte voor Dutch. Ramadan in balbezit. Ramadan moet die bal afgeven. Aan de linkerkant van het veld komt daar de kans aan voor Dutch. Nee, dan gaat hij uiteindelijk via Bruns over de achterlijn. Die krijgt hem volgens mij in zijn klokkenspel. Dat doet heel veel pijn, maar hij moet even door de pijn heen bijten. 3 minuten. minuten extra tijd. De eerste minuut is ingegaan. En hier was een grote mogelijkheid voor Dutch. Maar uiteindelijk is het toch ook wel besluiteloosheid van Juklerood. Die hem uiteindelijk half voorzet. Maar die kan hem gewoon in de lange hoek schieten.
2: Maar Twente wel in de ondertal. Hè? Ja, 4-3. Hè?
3: Dat kan echt niet in deze situatie. Zo vlak voor rust. En dus de hoekschop voor Dutch. En ik heb zo'n gevoel dat die hem wel gaan voorslingeren.
2: Ja, zeker. Als je een goal wil maken, dan misschien wel uit een standaard situatie. Vanaf de linkerkant dus de hoekschop van Dutch bij die 2-0 stand. We zitten in de eerste minuut van de extra tijd. 3 minuten extra tijd komt er dus bij. Mede door die blessure van Weghorst. Oenestal probeert een speler van Dutch weg te drukken. Daar geen balverlies leiden. Dan wordt de bal verlengd door Oya Setter. Maar die bal die gaat via het hoofd door het midden. En daardoor is er nog even dreiging. En die bal die wordt ook nog aangeraakt door een speler van FC Twente. En Dutch krijgt ook nog een hoekschop vanaf de rechterkant. Wat vind je van de eerste helft? Twente begon ontketend, Jan. En...
5: Ja, nou ja, goed. Het enige wat je ze kan verwijten is dat ze naar de 2-0 niet aan het doordrukken zijn. Ze willen dan wel, maar gewoon de grote kansen creëren. De eindfase waar ze toch wat slordig zijn. Wijdman een paar keer met de verkeerde keuze. Ja, een beetje besluiteloosheid. Wat Tijm ook terecht zegt, ook bij Twente aanvallend. Maar je moet eigenlijk doordrukken, want vanavond moet je het al afmaken.
2: Vanavond kan Twente het afmaken. Dan komt Twente ook nog waarschijnlijk in de problemen. Afvallende bal. Nou, nu weer de mogelijkheid om te schieten. Schot wordt gekraakt. Dan komt Seruki die in balbezit. En wordt de bal notabene benen weggewerkt door Wout Weghorst. En die bal wordt opgepikt, tenminste, zo leek het, door Dutch. Maar FC Twente komt in balbezit. En dan is er ook nog een gele kaart voor een speler van Dutch. Krijgt FC Twente nog een vrije trap, omdat Adelgaard richting de grond gaat. We zitten dus in de derde minuut van de extra tijd. 2-0, de voorsprong. De sfeer is er hier in de Grolsvesten. Twente begon dus aardig aan de wedstrijd. Middenstuk hebben ze wat mogelijkheden weggegeven. En ook het laatste deel had FC Twente natuurlijk wel de controle in de wedstrijd.
3: Ja, dat sowieso. Maar dit is wel geweldig werk van Adelgaard. Kabic uiteindelijk met de gele kaart. Maar wat een knullige actie ook van Dutch. Ja, die zichzelf ook een paar keer in de voeten schieten. Hoe kun je daar nou balverlies leiden met Adelgaard in je rug? Nu de vrije trap. De laatste mogelijkheid misschien voor Twente. Marco Piazza in balbezit rondom de 16 van Dutch. Geeft nu de pass. Ja, richting Daros. Mooie bal van Piazza. Die daar de ruimte vindt bij Daros. Daros dan terug richting Adelgaard. Adelgaard naar Wijdman. Kan Twente nog één keer een gevaarlijke mogelijkheid zien te creëren. Wijdman, ja, die moet dan niet te lang gaan treuzelen. Want dan krijgt hij uiteindelijk een keer een moment dat er voor de rust wordt gefloten. Maar hij mag nog een vrije trap gaan nemen. Ik zou toch wel enige vaart betrachten. Want ja, dan gaan ze alsnog afluiten. En nu kun je nog mooi tot een mogelijkheid komen. Nu de bal richting Urias Zetten. Hij nog met de laatste aanval van deze eerste helft. Sundre Urias Zetten. Ook hij speelt de bal terug. Ja, dan gaat hij echt een keer afluiten. Die scheidt. Daar komt dan de voorzet. En die komt dan net niet voor de voeten van Marco Piazza. En hier is dan het laatste fluitsignaal voor wat betreft de eerste helft. Wij gaan hier rusten in de Grolsvesten. Twente leidt halverwege met 2-0 tegen het Slovaakse Dutch.
1: Aldus Tijm van Wissing, Bert van Osser in ons huis. En dan is Jan van Staa. Straks na de klok van 9 horen we ze weer voor de tweede helft. Voor wat betreft die wedstrijd tussen FC Twente en Dutch. Daar is het dus 2-0. Goede uitgangspositie dus voor FC Twente voor de tweede helft. En wellicht ook al voor de volgende wedstrijd. Kijk naar Ajax. Dat leidt ook met 2-0 tegen Shelbourne. Ook in de Conference League een benutte penalty van Mika Gorts. Na 6 minuten al, dat was ongeveer gelijktijdig met de 1-0 van FC Twente. In halverwege de eerste helft Owen Wijndal met de 2-0 voor Ajax. Nu tijd voor de reclame die u nog voor ons vergoed heeft. Die gaan we nu doen. En daarna nog wat muziek en na 9 uur dus weer de Oosttribune met de tweede helft van FC Twente tegen Dutch.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar. Je komt de leukste luidjes tegen. Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: De Oosttribune.

En dat is dan de tegenstander voor als FC Twente deze ronde tegen die ploeg uit Slowakije door gaat komen. En daar lijkt het voorlopig wel op, want het is 2-0. Straks meer dus vanuit de Grolsvesten.

0: FC Twente in de Conference League. Vanavond de eerste van twee wedstrijden tegen DAC 1904 uit Slowakije. Radio Oost is er live en integraal bij.
1: Vennegoord, Heeseling, ja, die klopt er binnen. 2-2, Lucas Vennegoord.
0: Vanaf 7 uur de voorbeschouwing en vanaf 8 uur de wedstrijd. FC Twente, DAC 1904, vanavond live bij Radio Oost.

0: Keuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
1: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
4: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
3: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8:55 in de tweede helft van FC Twente tegen Dutch uit Slowakije is begonnen. De ruststand 2-0. Twente dus voorlopig op rozen. We gaan gauw weer schakelen met onze mannen ter plekke. Onze verslaggevers Tijmen van Wissingen, Bert Verlossen en natuurlijk ook huisanalist Jan van Sta. Hier de tweede helft. Veel plezier.
2: Een ongewijzigd FC Twente. Stand dus 2-0. Anderhalve minuut naar rust zijn we bezig. Twente weer op de helft van Dutch. En dan krijgt Twente de inworp mee. Want daar wordt iemand nog even geraakt. In dit geval is het Adelgaard. John van der Brom staat er bovenop. En ook de vierde official. Dan wordt er even weer een handje geschud. Adelgaard moeten ze wel hebben vanavond. Want vlak voor rust werd hij ook wel een keer aangepakt. Adelgaard mag gaan inwerpen. Krijgt nog een schouderklopje van John van der Brom, de trainer van FC Twente. 2-0. Dat is dus de tussenstand. En Twente moet ruim afstand kunnen nemen vanavond van deze tegenstander. Dan is de return volgende week in Slowakije op 20 minuten rijden van Bratislava een formaliteit. Maar ja, je moet wel die derde en misschien ook wel die vierde nog even maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar nu het balbezit voor FC Twente, voor Oenestal. Die krijgt de bal van Bruns. Oenestal die kijkt. Twente bouwt op met 3. En Wijdman heeft zich even terug laten zakken. Die speelt de bal dan weer terug richting Oenestal. Dan krijgt Plupper de bal. Plupper kijkt. Plupper speelt de bal naar Adelgaard. Adelgaard wordt dan op de huid gezeten. Moet dan de bal weer uitspelen richting Oenestal. Dan moet Oenestal openen aan de rechterkant. En nu het balbezit voor FC Twente met Wijdman. Wijdman bemoeit zich dus met de opbouw in de eerste fase, Jan.
3: Ja, dat was Van Rooij die over de buitenkant kwam. Ja, het gaat zo snel. Maar nu is Urjacet en nu weer een kans voor Twente.
2: Ja, Wijdman. 3-0. Wel goed.
3: Hij zag al dat hij de bal zou krijgen, Bert. Ja. Hij was al sneller dan dat wij waren. Ja, nee, wie zal hem al een beetje helpen? Wijdman met de 3-0. En dit was een mooie aanval van FC Twente. Heel goed gevoetbald van achteruit. Lars Oenestal, Bart Van Rooij. Bart Van Rooij met de paas naar Wijdman. En zo speelt Twente het helemaal stuk. Ja, Twente doet dit gewoon heel goed, heel geduldig. En zo is Wijdman toch een beetje de gevierde man. Hij is misschien licht onbetrouwbaar op het veld. Maar hij doet ook wel dingen waar je de franje vanaf ziet. En ja, dan zie je ook dat hij het eindstation is van deze hele mooie aanval. Want dat was het wel, Jan.
4: Ja, die aanval was prima. Maar je ziet dan ook als je gaat opbouwen. Nou, het begint al bij Oenestal die dan aan de rechterkant Van Rooij inspeelt. Goede keuzes maken. Ja, elke keer gaat het om keuzes maken. Logische keuzes. Maar ja, dit zijn doelpunten met de binnenkant voet in de verre hoek. Ja, dan zit je ernaar te kijken. Maar eigenlijk hier in de eerste aanname bij Adelgaard, die stond eigenlijk met de rug naar de tegenstander toe. En dan kan je niet doorvoetballen. Hij kan alleen maar terug. Ja. Ja, als je ziet waar Van Rooij voor ruimte krijgt, ja, dan kun je met drie bussen doorheen wandelen. Maar deze inspeelbal
3: is gewoon heel goed.
4: Die is gewoon heel erg goed.
2: En weer een assist van Urjacetter, hè?
4: Ja, maar dat, kijk, als je ziet hoe hun verdedigen. Maar Urjacetter, ja, we hebben het vaker aangegeven. Man heeft extra klasse. En het druipt er soms vanaf. En ik hoop dat ze nog even doorgaan met 4-5-0 timen. Want je moet er nog naartoe altijd, hè?
3: Nee, dat is ook zo. En ja, dit is echt wel een formaliteit geworden, hoor, denk ik, voor FC Twente. Want dit gaat echt wel nog even oplopen. Want Twente is ook, zo lijkt in ieder geval, wat fitter. En ook heeft het nogal een aantal kandidaten op de bank zitten die echt wel kunnen invallen. En die ook wel wat willen laten zien. En zo is het dus 3-0. Overigens Twente dus ongewijzigd. Dutch heeft wel 2 keer gewisseld. Kabic en Bationo zijn in de kleedkamer achtergebleven. En Valou en Matai Trusa zijn in het elftal gekomen bij Robert Klaus. Maar dat zal hem niet heel veel deren. Want op dit moment is het gewoon 3-0 voor FC Twente. Is er een hele ruime marge. Schitterende treffer van Wijdman. En dan heeft hij toch een klein beetje zijn gelijk, hoor, trainer John van der Brom. En zo is het zelfs Anko Jansen die zegt, dit is een makkie, want hij doet morgen weer de analyse voor de Oosttribune en vanavond voor ESPN. En daar is Wijdman opnieuw. En zo is er uiteindelijk een grote kans op 4-0. Maar de aanval is nog in leven met Marco Piazza. Piazza die gaat naar zijn linkerbeen. Oh, dit is een mooie paas richting daar Rots. En dan een Rots met een schot. En dan is Twente echt wel voornemens om hier een monsterscore neer te zetten. Het kan gewoon echt een hoge score neerzetten, Jan.
4: Ja, nou goed, we hebben al aangegeven van als je internationale wedstrijden speelt, dan moet je eigenlijk het thuisvoordeel hebben. Nou goed, het publiek gaat een beetje mee meedoen. Speelt ook naar vak P toe nog eens een keer. Dan valt die 3-0. Dan moet je het gevoel hebben als speler. Ja, vandaag moet het gebeuren. En ja, je geeft wel aan. Ze hebben nog wat keuzes die ze kunnen maken. Maar deze ploeg, ja, er zit nog wel een verschil tussen de Europa League en de Conference League.
3: Ja,
4: als
3: nee, nee, absoluut. Absoluut. Oeh, daar gaat Prupper een gele kaart krijgen. Dat is slordig, Robin Prupper. Ja, kijk, dan hebben we de man van de Boekenclub. Die toch ook hier even zijn lelijke kant laat zien. En dat mag, dat hoort bij voetbal. Je mag fel zijn in de duels. Hij heeft hier een hoogbeen. Hij krijgt de gele kaart van Sam Barrett. En zo dus een dure gele kaart, dat wel. Want ja, die zul je in ieder geval, die heb je in ieder geval wel genoteerd. En dat mag eigenlijk niet gebeuren bij 3-0 tussenstand. Hij is er niet mee eens. Hij heeft nog wel eventjes een handje over voor de invaller. En dat is Matthij Trusa.
2: Balbezit FC Twente. Goed ingestapt door Prupper. Speelt de bal meteen naar Piazza. Van Rooij is al onderweg. Piazza krijgt daar de bal niet. Prupper die kijkt. Ja, Van Rooij die staat nog steeds vrij. Maar Prupper kiest ervoor om de bal naar de linkerkant, naar Adelgaard, te spelen. Adelgaard richting Prupper. Ja, Twente net als in de eerste helft scoort dus vroeg ook in de tweede helft bij die 3-0 tussenstand met Adelgaard. Adelgaard, oeh, dat is een lastige bal. Bruns wordt daar bijna in de problemen gebracht. Want Adelgaard raakte de bal niet goed. En ook niet heel erg sterk ingespeeld door Adelgaard. Er zat bijna een speler van Tasje tussen. Maar gelukkig voor Adelgaard stond daar Bruns op te letten. En nu krijgt SC Twente de vrije trap aan de linkerkant met Adelgaard. Die probeert het weer via de doelman te spelen. Die lijn die wordt nu dichtgezet. Dan via Prupper naar Oenestal. En via Oenestal waarschijnlijk dan naar de rechterkant. Dat gebeurt dan ook. Bruns nu in balbezit. Bruns richting Van Rooij. Is dat bij man of Van Rooij? Nee, dat is Van Rooij. Van Rooij draait om zijn as heen. Dan wordt de bal diep gespeeld richting Rots. Rots komt niet in balbezit. Dan Saruki. Saruki speelt de bal naar Van Rooij. Van Rooij speelt de bal hoog de lucht in. Dan moet daar Rots de lucht in. Maar die wint dan wel vervolgens. Het komt er wel. Dan Wijnman via Rots. Rots krijgt de bal bij Piazza. Piazza Rots. Rots de maker van de eerste goal. En dan krijgt de aanval geen vervolg. Want Van Rooij wordt niet bereikt. En dan touch aan de rechterkant van het veld. In de 54e minuut van de wedstrijd. Twee wissels dus bij de Slowaken. Die dus al met 3-0 achter staan in deze wedstrijd. Ja, die zullen toch wel wat moeten doen. Maar ja, ik zie ze ook niet in staat om misschien een goaltje te maken bij 5-1 of zo.
3: Nou ja, ik moet in ieder geval zeggen. En ook complimenten voor de zelfspot. Ik heb niet voor het eerst, dat wil ik ook wel weer toegeven. Maar ik heb je niet uitgekozen om de humor, Bert. Maar dit vond ik dan daadwerkelijk wel grappig, toch? Hè? De...
2: Nee, ja. Ik zit 633 meter.
3: Is ook lastig te zien hoor. Is heel lastig te zien. Ben ik helemaal met je eens.
4: Ik vind die zo mooi hè, die timer.
3: Nee, maar die zelfspot vind ik ook leuk.
4: Ja, hartstikke goed man.
3: En ik betrap Bert van Lossen op humor. Dus nee, wat mij betreft kan deze avond helemaal
4: Die ken ik al hoor,
3: Ja joh. Wat mij betreft kan deze hele avond niet meer stuk. Het is gewoon een heerlijke voetbalavond. Dat worden Twente publiek geniet ook. Ja, nee, het is toch heerlijk. We zitten hier in een prachtige temperatuur. Mooie ambiance, mooi veld. En we zien bij Vlagen een paar aardige dingen. Kijk, de tegenstand is natuurlijk waardeloos. En dit is geen Europese avond voor de boeken. En deze gaat ook niet de historie in als een naslagwerk. Helemaal niet. Maar Twente doet gewoon goede zaken. Het zagrijn is een beetje verdreven. Laten we ook een beetje wat vrolijkheid tonen. Misschien dat hier ook wat vrolijkheid in zit bij deze vrije trap. Benieuwd naar de variant van Wijdman.
2: In de eerste helft had Twente een aardige variant. Nu staat Saruki niet klaar. Wel Orias Setter en Adelgaard. Maar die staat er voor de restverdediging. Komt de vrije trap voor FC Twente. In de 55e minuut van de wedstrijd. Prupper maakt weer eens ruzie. Die wordt vermanend toegesproken door de scheidsrechter. Dan is er nog weer contact tussen Prupper en zijn directe tegenstander. Het is hem lekker neergelegd. Want die bal die kan gewoon binnenvallen. En het is inderdaad 4-0. Wat Bruns neergelegd. Ja, het is Bruns die hem maakt. Maar wat een lekkere vrije trap zeg. Toch?
3: Ja, absoluut. Het is een hele mooie bal. Wel echt heel matig verdedigd. Maar je moet hier de credits geven aan de traptechniek van de oude Wijdman. En zo is de Fransman heel belangrijk namens FC Twente. met deze ja, prachtige bal. Ik vind ook de keeper wel besluitloos.
4: Nou, ik wou het je niet zeggen van tevoren. Maar als ik kijk waar de keeper staat en wat hij doet. Ja, daar straalt ook niks vanaf. Je weet, je wordt altijd beschermd ook als keeper zijnde. Maar ja, die staat te kijken. En ja, daar lopen er een paar spelers in. Het blijft een lastige situatie om te beoordelen.
5: Dit zijn lastige
4: hele
5: ballen
4: lastige.
5: Van de keeper dit.
4: Ja,
5: kijk die vrije trap. Heerlijk aangesneden van Wijkman.
4: Ze gooiden er nog één om. Zijn rookie lag ook in één keer in de 16 meter.
3: Hij was even onderweg hoor je, Bert.
5: Ja, want dat maakt het dus juist moeilijk voor een keeper.
3: Ja, ja, ja.
5: Veel te lang onderweg is.
4: Ja.
5: Omdat je dan niet kan inschatten waar die bal uiteindelijk gaat komen.
3: Het is er gewoon een slap balletje. Als je gewoon met twee vuisten à la Oliver Kahn naar voren komt, dan is er niets aan de hand.
4: Hij moet al een meter of twee naar voren komen nu al.
5: Ah, dit is een mooie actie trouwens. Wijkman maakt een heerlijke actie.
4: Kijk,
5: en dit is dan weer gaat achteruit. Tactiek.
3: Ja.
5: Want dan speelt hij de bal weer breed. Dan zit er weer een speler tussen van Dutch. En nu Piazza. Piazza heeft de bal gespeeld naar Van Rooij. En dan, ja, Oria Setter komt dan niet in balbezit en ook Rots niet. En nu meteen weer de druk bij Adel Gaat. Ja, als FC Twente even druk zet, dan heeft Twente de bal zo weer terug. Nu probeert Dutch wel tot een aanval te komen. Ze spelen aan de linkerkant van het veld. Daar speelt Amar Ramadan, de verdette van Dutch. Die gaat dan een individuele actie. Ja, die komt dan niet voorbij een speler van FC Twente. In dit geval Tseruki. Tseruki, de man op 6, heeft de bal teruggekregen van Bruns. De maker dus van de vierde goal. Alle spelers die dus in de basis zijn gekomen en die op een andere plek staan, die scoorden. Wijkman, Bruns, Piazza. Dat zijn toch drie van de vier. En Dadel staat op een andere positie. Dus John van der Brom heeft dit heel goed gezien. Ja, ja. Zo zijn we natuurlijk ook. Nu wordt de bal goed gespeeld richting Rots, die daar goed tussen de linie staat. En daardoor aanspeelbaar is dan Piazza. Piazza die gaat naar binnen. Piazza wordt geen stroombreed in de weg gelegd. Dan komt Prepper weer in balbezit. Die speelt aan de linkerkant. En zo probeert FC Twente weer te bouwen.
3: Ja, en zo het gelijk van John van der Brom. En ja, dat is wel inderdaad wel scorebordjournalistiek. Maar het zal hem toch goed doen. Want ik zag toch ook wel enige opluchting bij de trainer. Twente gaat gehakt maken van Dutch. Heel veel is duidelijk. En dan zullen de wisselspelers ook nog wat willen laten zien. Want nou, dit is ook het moment om bijvoorbeeld Lucas van der Goor-Vesseling te brengen. En ja, bijvoorbeeld een van die spelers die nog meer wel graag minuten wil maken. Younes Taha, wat daarvan te denken. Want hij is nog altijd in het ongewisse of hij zijn contract gaat verlengen. Hij vindt dat hij te weinig kansen krijgt. En dat vinden natuurlijk alle bankzitters. En als je het mij vraagt, ja, hij viel wel goed in bij Ferencvaros. Was in ieder geval heel gevaarlijk met zijn voorzetten. Dan denk ik ook wel dat hij in ieder geval ook wel recht heeft op een paar minuten. Misschien dat dat ook komende zondag gaat gebeuren. Want ja, de tombola van John die zal nog even gehanteerd worden.
5: Die
3: denk
5: hebben
3: ik
5: we nog,
3: in,
5: hè?
3: Ja, die hebben we nog, hè? De tom van John, hè? John van der Schip was dat destijds. Niet de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van FC Twente. Ik geloof dat met name Scott Booth ja, totaal niet met hem kon. En vond het eigenlijk maar helemaal niets. De man die ooit nog actief was op het WK 98, Scott Booth. Dat is alweer een hele tijd geleden. Nu zien we Dutch in balbezit. En dan is Van Rooij heel rustig. Hij, wat doet Onderstal nou?
5: Hij is geen terugspeelbal, toch?
4: Maar ik zou hem toch
3: ja,
4: aan de voet
3: hallo.
4: Pakken. Aan de voet pakken gewoon.
3: Wat doe je nou, jongen?
4: Geen enkel risico nemen. Voor hetzelfde geld gaat hij wel fluiten. Je weet het maar nooit,
3: ja,
4: hè?
3: Ja, Bert, dit is toch gewoon een terugspeelbal. Dit is toch gewoon een bewuste bal van... Ik had de scheidsrechter gefloten.
5: Ja, deze scheidsrechter niet. Die overigens niet opvalt. Dit is wel goed van Weghorst. De bal aan de rechterkant. FC Twente weer met Piazza aan de rechterkant. Doorgelopen van Roy. Piazza gaat naar binnen. Oh, heerlijke bal van Piazza. Nou, Wijkman. En de redding van de doelman. Goeie aanval, maar wat een heerlijke bal van Piazza. Heerlijke schijnbeweging in zijn trap richting Wijkman. En hier had FC Twente gewoon de vijfde moeten maken.
3: Ja, dat absoluut. En goede redding uiteindelijk van Ivanišić. Ivašić moet ik zeggen, sorry. Die kan hem pareren met de voet. Maar inderdaad, goed gevoetbald. Dit is het eerste moment dat ik het idee heb. Wout Weghorst wordt nu goed benut. Sterk zijn lichaam. Bal naar de zijkant. Piazza dan met de man die kan uitkappen. Goede paas. Het overzicht bij de Kroaten. En dan de mogelijkheid voor Wijdman. En zo laat Twente toch ook wel bij vlagen een beter voetbal zien dan in het eerste bedrijf. In het eerste kwartier. Rust. Maar het eerste kwartier in de eerste helft was ook het beste kwartier van FC Twente in het eerste bedrijf. Dus we zijn nog niet helemaal zeker van dit vervolg. Maar dit doet Prupper trouwens uitstekend. Dan is het Rots met de bal naar de linkerkant. Die wordt wat overmoedigd. Dit is namelijk een hele lastige bal voor Wijdman. En dus kan Dutch overnemen. Maar druk zetten is er meteen van Sundre Ørjasæter.
5: Prupper heeft vorig jaar best wel een hele nare blessure gehad, hè?
3: Ja, met zijn rug.
5: Ja, gebroken, hè?
3: Ja, hij heeft een breukje gehad, ja.
5: Ja, dus wat dat betreft... Ja, toch dat heeft ook een smetje geworpen natuurlijk op de terugkeer voor het seizoen van Prupper. De man die nog best wel een tijdje onder contract staat en vanavond dus weer de kans krijgt. De aanvoerder dus van FC Twente bij die 4-0 voorsprong en het balbezit voor Dutch. We zijn dus ruim een uur onderweg. Er is wel wat beweging bij Dutch. Die zijn nog niet echt tot een uitgespeelde kans gekomen in deze wedstrijd. Ja, wat speelde prikjes met name in de eerste helft. Nu Kapanat in balbezit heeft de bal gespeeld. Bij een van zijn medespelers, een man die in het veld is gekomen, Dionge. En zo probeert Dutch de bal een beetje rond te spelen. Maar ja, als Twente een beetje druk zet, dan heeft Twente ook weer de bal. Nu Dutch aan de linkerkant van het veld met Ramadan. Ramadan krijgt dan meteen dekking van Piazza. Wordt de bal weer uitgehaald. En zo, ja, dit zien we niet heel erg vaak in deze wedstrijd. Heel veel spelers van Dutch op de helft van FC Twente. Ja, dit is dodelijk. Weghorst, ja, die staat er alleen. Die moet dan Rots de bal meegeven. Gebeurt dan ook Rots. Ja, Rots staat dan ook alleen. Die kiest voor om de bal over de hele te spelen richting Wijman. Nu moet Wijman wel de bal binnenhouden. Dat doet hij. Komt niet voorbij zijn directe tegenstander. Er gaat dan ook een overtreding. En dan is er de vrije trap voor de Slowaken bij een 4-0 achterstand.
3: Ja, hier zie je dat een speler dan vermoeid is, hè, bij dit soort acties. En dus zal Van der Brom zo meteen gaan ingrijpen.
4: Ja, dat lijkt. Kijk, deze spelers hebben natuurlijk weinig 90 minuten in de benen. En ja, als je op dit niveau gelijk mee moet doen, dan is het misschien naar 75 minuten, 70 minuten is de pijp leeg. En dan, ja, dat zie je ook bij Dutch. En ja, die maken nu er ook een potje van, lijkt het wel. Die gaan meehelpen. Maar daarom zei ik al, als je tempo hoog houdt en met name balbezit gewoon wat sneller naar elkaar speelt, ja, dan is Twente gewoon verreweg de beste ploeg.
3: Ja, wel schitterend om te zien dat Weghorst hier zo onvermoeibaar is. Die blijft maar jagen, die blijft maar gaan, die blijft druk uitoefenen. Want er ontstond een grote kans voor FC Twente. Piazza is dan, ja, niet secuur genoeg met die voorzet op bijvoorbeeld Weghorst. Maar Ivasic werd dusdanig heet onder de voeten dat hij die bal over de achterlijn probeerde te spelen. Lukte hem zelfs niet door het druk zetten van Weghorst. Maar de voorzet van Piazza was niet afdoende. Nu Adelgaard in balbezit. Die een geruisloze indruk achterlaat vanavond. Speelt eigenlijk prima mee. Een van de nieuwelingen dus ook bij FC Twente ten opzichte van vorig seizoen. Hij kwam over van Go Ahead met wie hij al Europees voetbal speelde. Nu een prachtige paas richting Wijdman van diezelfde Adelgaard. Hier ligt ruimte voor Wijdman. Wijdman moet nu met de voorzet komen. Dit is een aardige voorzet. Maar de bezetting voor de goal is niet helemaal optimaal. Wout Weghorst, waar was je? Ja, dat is dan ook de vraag die hij zichzelf stelt. Want dit zijn van die momenten waar Wout Weghorst zich moet laten zien.
4: Ja, en normaal gesproken dan glijdt hij dat soort ballen binnen. Dan kan je ook afvragen, is hij te laat? Dan komt het dieptepaas. Dan moet je Wijdman, die gaat dan over de buitenkanten. Die geeft hem ook nog aardig voor. En alleen, ja, dan is de keuze voor het doel is gewoon wat minder. Maar dit was wel een enorme mogelijkheid.
5: Komt een dubbele wissel aan zo bij FC Twente. Keurder die gaat zo meteen denk ik komen voor het Seruki. En Linsson gaat erbij komen bij FC Twente. De doelman in de problemen gebracht door zijn eigen verdediging. Dan krijgt FC Twente weer de bal met Seruki. Seruki, kappen draaien. Seruki onderweg van richting veranderd. En nu wordt het nummer 5 wel binnen. En zo vallen ze als rijpe appelen. En Dutch moet oppassen dat het geen afstraffing krijgt hier vanavond in Enschede. Want Twente staat inmiddels op 5. En we zitten in minuut 64. De bal werd onderweg wel van richting veranderd. Maar Seruki die kan aanleggen. Die kan kiezen. Lopen, lopen, lopen. En dan vervolgens aanleggen om te schieten. En dat doet dus Seruki, de man op nummer 6. Goed. En ik denk dat hij er ook zo afgehaald wordt. Denk je niet, Tijmen?
3: Ja, want hij had ook een behoorlijk ei op de enkel vorige week. Naar die trap van Philippe Rommens. Die toen met rood moest inrukken. En dit is een lekker moment voor Seruki. Ik denk dat Keulen inderdaad voor Seruki komt. En ik denk dat Wijdman eraf gaat voor Linsson. Of misschien wel voor Piazza. En Seruki gaat inderdaad naar de kant. Daar Rots gaat ook naar de kant. Dat betekent dat Linsson op 10 komt. En dan gaat zometeen Wijdman er ook nog wel af. Denk ik voor een van de andere middenvelders. Opvallend dat Tahar nog niet de minuten gaat krijgen. En dat Piazza mag blijven staan. Maar Daan Rots en Rami Seruki gaan naar de zijkant. Linsson en toch ook de andere ijskoude Scandinavië. De Noor, Matthias Keerle komt binnen de lijnen. Nummer 14 en nummer 4. En zo de eerste wissels van John van der Brom. Die voorlopig het gelijk aan zijn zijde heeft met de wissels die hij voorafgaand aan de wedstrijd deed. Want dat zijn toch wel de makers van de eerste doelpunten. En nu dus zijn motor op het middenveld. Rami Seruki met de 5-0. En we zien zowaar. Nee, hij kan nog steeds niet lachen. Erik ten Hag, hij kan nog niet lachen. De technisch directeur van FC Twente. En wat moet je ook zeggen van de weerstand die je krijgt van Dutch vanavond. Want Ja, dit is bijna KKD-niveau zoals ze vanavond acteren.
4: Ja, nou goed, van tevoren was het, omdat je de ploeg niet helemaal kent. En je denkt van, wat zijn dan de kwaliteiten van die competitie? Nou ja, er wordt dan een beetje ophef gemaakt. Top 5 Nederland.
1: Ah, joh.
4: Nou, als je dit ziet, dan denk je, ja, top 5 Nederland, KKD.
1: Ja.
4: Zo is het niveau. En Twente speelt fris en fruitig. En hebben op de juiste momenten. Nou scoor je altijd op de juiste momenten. Maar het gaat er natuurlijk om dat je door gaat drukken. Je moet doordrukken. We geven al aan, het is een thuiswedstrijd. Afstand nemen en zorgen dat je uit niet in de problemen gaat komen.
3: Ja, nu voorzet van Dutch. Die wordt dan weggewerkt door Christian Lindström. Speelt hem naar Sundre Ørjasæter. De man toch echt wel een paar leuke acties heeft. Hier geen overtreding en dus kan Dutch overnemen. Kunnen zij dan nog tot een aanval komen? Voorlopig heeft Twente niet hele grote kansen weggegeven. Even een fase, minuut 20 tot minuut 30, waarbij het even wat moeizaam was. En daarna heeft het elftal van John van den Brom het ook wel weer tactisch goed opgepakt. Al moet ik ook zeggen dat Dutch toen weer met 5 verdedigers ging spelen. Waar ze even de grip hadden met 4 verdedigers. Nu de opening van de Slowaken aan de linkerkant van het veld. Daar komt wat ruimte. Moet Lindström eigenlijk wat druk gaan zetten. En dan is nog altijd de voorzetter niet uitgehaald. En daar moet Lars Oenestal nog even gestrekt. Zo, wat een mooie redding. Met zijn rechterarm in de linkerbovenhoek. En zo laat hij even zijn fraaie, stilistische keeperswerk zien. Lars Oenestal, hij is er nog altijd. En deze bal plukt hij ook. Ja, hij is er. Toch ook even weer mooi om te zien. Dat is lichtelijk gekleurd. Dat geef ik toe. Maar bij leven en welzijn gaan wij nooit meer een betere doelman zien hier in de grondvestenbed.
5: Dat zegt Tijmen van Wissing, die ook zei dat Joël Drommel jaar in jaar uit de vaste waarde zou zijn voor het
3: Nederlands elftal. Nee. Ik zei dat Joël Drommel richting Oranje ging. Dat was in de periode dat Sergio Pat. Ik zei niet de vaste waarde in Oranje, maar ik vind Joël Drommel echt een van de meest talentvolle keepers in Nederland.
5: Ja, nee, ben ik ook met je eens. Maar Drommel vind ik nog niet van het niveau Oenestal. Alhoewel het meevoetballende deel wel beter is. En Drommel beschikt ook over een fantastische reflex. Nou, bij de Slowaken wordt er ook gewisseld. Bij FC Twente gaat er zometeen nog eentje bij komen. Nazi Unawar mag zowaar wat minuten maken vanavond bij FC Twente. Dubbele wissel ook bij de Slowaken. Uro wordt bedankt voor bewezen diensten. En ook Ramadan gaat eraf. Want die hebben ze in de competitie natuurlijk nog weer nodig. Twee spelers erbij. Silla. Ja, heel veel namen die ook zomaar. Gueye gaat er ook bij komen. En zo veel wissels. En de belangrijkste, Ørjasæter, die moet natuurlijk gespaard worden. Want die begon heel erg goed. En dan zo richting het uur, dan wordt hij steeds meer onzichtbaar. Onzichtbaarder.
4: Ja, dus maar dat kost natuurlijk, kijk, de individuele acties, die kosten gewoon heel veel kracht. En hij is een man van de explosie. Hij moet dan een man opzoeken, hij moet een eindpaas geven. Ja, en dat vraagt gewoon heel veel. En we kennen allemaal het programma een beetje. Dus hij heeft wel moeite. En je moet hem ook een beetje uit de wind houden.
5: Nou, weggooien. Een doelpunt? Nee.
3: Penalty?
5: Nee, ook niet.
3: Nou?
5: Gaat te gretig voor de strafschop. Wout Weghorst.
3: We gaan het zien hoor. Of de VAR nog gaat ingrijpen. Maar inderdaad, ik denk dat het ook inderdaad net te licht is. Maar hier zie je toch ook wel dat hij de echte intrinsieke snelheid ontbeert. Het is een mooi paasje trouwens van Weidman. Die in de eerste helft ook Weghorst in de diepte wilde spelen. Dat lukte toen niet. En in dit geval weet hij Weghorst wel te bereiken. Die probeert dan zijn man uit te kappen. Geen strafschop.
5: Nee.
3: Want er is alweer ingegooid. Ik denk ook dat de VAR uit Engeland hier terecht vanaf blijft. Ik vind sowieso dat de VAR zelden ingeschakeld hoeft te worden. Nu Weghorst wel in de diepte. Kan hij nu afmaken? Oeh, de aanname is niet afdoende. En dan heeft hij gewoon te veel tijd nodig. En zo maakt hij gewoon met 5 treffers op de teller vanavond. Scoort hij gewoon een onvoldoende, jongens.
4: Ja, weet je wat het is? Je verwacht van een speler bij het Nederlands elftal. En hij met veel bombarding komt hij dan terug. Ja, en dan zie je dat hij voetballend. En in het wenden, keren. En wat je nooit kan verwijten is dat hij keihard blijft werken voor het elftal. Maar je zou toch ook een keer verwachten dat hij wat technisch wat meer bagage bij Ajax had opgedaan. En nu ook weer. Dit zijn momenten dat hij niet kan kijken om hem heen. Hij wil voor zichzelf gaan. Ja, en dan, of hij dan wel of niet gehinderd wordt. Maar ja, hij zit nog steeds niet op die doelpuntenlijst.
5: Maar ja, hij is pinchhitter in het Nederlands elftal.
4: Ja, nee, maar goed.
5: Dus als geen starter.
4: Nee.
5: En Ajax heeft hij vorig jaar veel gespeeld.
3: 2 goals gemaakt.
5: Ja.
3: Hij heeft er nu wel eentje gemaakt. Vorige week die kopbal die hij verlengde, die heeft hij wel.
5: Hij gaat wel goals maken ook voor FC Twente.
3: Dat zal toch.
5: Maar in topwedstrijden.
3: Maar Lammers ben je kwijt. Want dit is die derde spits. Die gaat het niet meer voor je doen. En dan moet het verder gooien. Ja, Als dit zo doorgaat, ja, dan moet je toch een keer verder brengen. Of heb ik het mis?
4: Ja, maar dat gaat wel gebeuren dat een jonge talentvolle speler zijn stand ertoe laat of als een wedstrijd erom vraagt. Zoals nu ook, hè, want het is eigenlijk een kwestie van hoeveel wordt het.
3: Ja, dat is de grote vraag. Staat voorlopig 5-0. Unovar gaat een beetje voor zichzelf spelen. Maar dit is een mooie actie van Dutch, want hier komt de omschakeling van de Slowaken.
5: De Slowaken op de helft van FC Twente. Dus even oppassen geblazen. Kjöller is mee terug. Linsson is mee terug. Dan maar via de rechterkant gevaarlijk proberen te worden. Een van de invallers. En weer een goede redding van Oerenstal. Dit was misschien wel de grootste kans voor de Slowaken. En daar kreeg de doelman van de Duitse doelman van FC Twente nog een handje tegenaan. En zo blijft het dus 5-0 hier in de Grolsvesten. En gaan we kijken hoeveel minuten vanavond Weghorst krijgt. Ik denk dat wanneer Weghorst een doelpunt maakt, dat hij dan meteen wordt gewisseld. Want ja, zo zijn trainers natuurlijk ook. Prupper werkt de bal weg, wordt weer opgepikt door Dash. Dan zit er Linsson tussen. Dan weer het balbezit voor FC Twente. Dan gaat dit niet helemaal goed, want dan komt Dash weer in balbezit. En nu het balbezit voor Kjöller. Even een slordige fase van FC Twente. Is dit een overtreding? Ja, te gretig op de man gespeeld door Robin Prupper. En dan is het een terechte vrije trap voor de Slowaken. De overtreding was op Gagua van Robin Prupper. En nu krijgt Dash een vrije trap aan de rechterkant. We zitten in de 72e minuut van de wedstrijd. Twente voor rust twee keer scorend. En na rust is FC Twente wel beter, Jan.
4: Ja, omdat die ruimtes worden ook steeds groter.
5: De vermoeidheid.
4: En de vermoeidheid slaat dan toe. En je ziet ook nu bij Twente wel een paar spelers. Als ik naar Prupper zit te kijken, dan mist hij ook wedstrijdritme. Dat is gewoon heel logisch als je nu in één keer daar moet spelen. En dan zie je ook kleine overtredingjes, soms te laat. En hij zal belangrijk zijn in de organisatie. Maar spelers die weinig, Unovar ook, die is er nu ingekomen. Ja, die jongens hebben nog heel, heel weinig gespeeld. En ja, nu moet je kijken van hoe ver kan je komen met dit elftal. Dus nou, het zou wel mooi zijn als ze er in ieder geval een mooi slot aan kunnen geven om nog één of twee keer te scoren.
3: Ja, en nu even een moment waarbij de arbitrage even meteen alarm slaat. Want er ligt een speler van Dutch geblesseerd. En dat gebeurt allemaal in de 16 meter. En ik heb wel de indruk dat het met enige ernst is. Want je ziet toch ook de medische staf van Dutch het veld instormen. Of dat nou een bebloed gezicht is, dat is mij even ontgaan. Maar in ieder geval ziet het er vrij heftig even uit. En dan is het dus zaak dat er eventjes snelle behandeling plaatsvindt bij deze situatie. Terwijl FC Twente nog eventjes wat kan gaan drinken. Dan gaan er nog wat wissels plaatsvinden. Er gaat inderdaad Lucas Vennegoor-Wesseling komen. Thomas van der Belt gaat ook nog in het elftal komen. En zo zien we dus hier inderdaad ook de bevestiging van de pickorde bij FC Twente aangaande de spitspositie. Lucas Vennegoor-Wesseling krijgt een streepje voor ten opzichte van Sam Lammers. En zo dat verdikt dus duidelijk. En dan denk ik dat er ook clubs gaan denken, hey, en ook het management,
5: Jan,
3: we gaan Sam Lammers halen.
5: Jan,
4: ja,
5: dit had jij als trainer nooit gedaan.
4: Wat? Lammers passeren.
5: Ja.
4: Nee, daar moet wat achter zitten op een gegeven ogenblik. Dat je denkt van, wil je, of is de belangstelling voor hem, heeft hij dat aangegeven op zijn management. Dat kan dan spelen. Dus ja, wat dat betreft, Vennegoor-Wesseling is natuurlijk jonger, maar brengt eigenlijk, en je merkt dan het publiek, het is een jongen van de club. En ook qua lengte, het is eerder een tweede Weghorst qua type, als dat Lammers is. Lammers is natuurlijk een hele andere type speler.
3: Ja, maar je kunt, hij is nu heel rustig goedkoper. Lammers. Toch? Ja. Voor al die andere clubs?
4: Ja.
3: Of niet?
4: financieel is het ook aantrekkelijk voor een andere club. Maar als Lammers lang op de bank blijft zitten, dan komt daar belangstelling voor. Dat kan niet uitblijven.
3: Nee, daarom. Dus benieuwd hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen. En wat Van der Brom daar de afloop over gaat zeggen. Want het is natuurlijk wel interessant wat er nu gaat gebeuren in de kleedkamer. Hier de camera al gericht op Ruud Nijstad en Sam Lammers. Ja, die weten. Ja. De lens is op hun gericht. Dit gaat dus meespelen morgen. Dit gaat dus waar vorige week bij Emmen, die oefenwedstrijd, of twee weken geleden was dat, waar Lammers 3 goals maakte. Ja, dat was al een hele rare vertoning, is dat blijkbaar ook geweest. Prupper heeft zich daar ook enigszins gedragen en niet van de beste kant laten zien als aanvoerder van het elftal. Er zat natuurlijk heel veel teleurstelling bij dat elftal, want de jongens die kwamen allemaal in de actie. Maar 2 weken later ziet de wereld er heel anders uit, want het sentiment is ten volle gekeerd. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de matige weerstand die FC Twente krijgt. Maar zo werkt het nou eenmaal in de voetballerij. Zo opportunistisch is dus ook blijkbaar het bij FC Twente, Jan.
4: Dat is overal zo, want dat heeft te maken. Kijk, als je spelers van het kaliber Weghorst, Lammers en dan nu een jongeling daar kort staat achter die ook talentvol is. Dan wordt het altijd weer, als er 1, 2, 3 wedstrijden niet scoort, dan roept iedereen weer, je moet die andere opstellen. Dat zal altijd zo blijven. Maar ja, bij een grote club heb je nou eenmaal dat soort strijd. En ja, dan moet de staf mee om leren gaan. Dus wat dat betreft is de goede wake-up call. Al moet ik wel zeggen dat deze tegenstander natuurlijk wel een paar maatjes kleiner is dan wat we vorige week gezien hebben.
5: Stel dat je je plaats voor de Conference League. Dan speel je volgens mij sowieso 8 wedstrijden. Volgens mij heb je dan ook al je volwaardige spits ook al nodig, toch? En je speelt nog in het bekertoernooi. Je speelt nog competitiewedstrijden.
3: Ja, Lammers gaat toch geen derde spits blijven? Kom
5: nee,
3: nou.
5: Nee.
3: Je speelt trouwens 6 wedstrijden. Dus 2 minuten in de Europa League.
5: Nou, 6.
4: Nee, maar je weet wel, als je bij een subtopclub speelt en dan ook Europees moet spelen, dat je een voltallige selectie moet hebben. Maar goed, een kaliber Lammers, ja, die kan je niet rustig een heel jaar op de bank zetten of er alleen maar in laten vallen. Dat lijkt mij niet. En je weet het, tot 2 september hebben de clubs de tijd, hè?
3: Ja, daarom. Er gaat wat gebeuren. Er gaat wat plaatsvinden. En ja, dan moet je maar een andere derde spits nemen. Het kaliber Sam Lammers ga je niet als derde spits kunnen behouden voor FC Twente. Nu een hoekschop voor de Tukkers. Die gaat genomen worden door Nashi Unuvar. Hij dus ook nog steeds op de loonlijst bij FC Twente. Ja.
4: Hij liep de verkeerde kant op, hè? Ja. Deze corner.
5: Ik hoop dat Ens Faber de statistieken bijhoudt van Unuvar.
3: Ja, die heeft vorig jaar natuurlijk mede degradatie ingeleid. Dat gaat wat ver. Maar als je Unuvar heeft Heracles helemaal niets gebracht. Heeft in de tweede seizoen zelf helemaal niets gebracht. En een jongen met de inhoud van Lassie Unuvar. Ja, hij voegt natuurlijk niets toe bij Heracles Almelo. In de kleine ruimte een van de betere spelers. Zo ook bij FC Twente. Nu de hoekschop van Unuvar. Gevaarlijk, maar dan wordt hij weggewerkt. Geen communicatie bij Dash. En dus krijgt hij een herkansing.
5: Maar Unuvar heeft bij Twente ook in de tweede periode tot dusver nog niks laten zien. In de eerste periode.
3: De eerste periode ook niet.
5: Ook niet. Maar die mag dan wel weer blijven. En Tyler Booth en al die andere, nou, Besselink en Verschuurde, die kunnen dan
3: is,
5: allemaal...
3: Het probleem is, van Unuvar kom je helemaal niet af.
5: Ja.
3: Dat is het probleem. En Booth probeer je nog op een of andere manier te schrijven. Daar komt een treffer aan. Ja, Prupper,
5: ja.
3: Ook hij maakt hem.
5: Ja, het is al die spelers die mogen spelen, die maken dan een doelpunt. Dat is nummertje 6, Prupper. Bruns heeft hem gemaakt, Wijnman en Piazza heeft hem gemaakt. Nou, trainen komend weekend tegen Heerenveen. Dan moet je van goede huizen komen.
3: Het gelijk van John.
5: Ja, gelijk van John. En die spelers die op de bank hebben gezeten, die denken van... ik ben er ook nog.
3: Hé, hey, maar zie je even de ontlading bij Prupper. Dit komt van diep. Zelfs bij een hele ervaren speler als Robin Prupper, de kapitein. En zo maakt hij 6-0 tegen Dutch. En dan komt het... Ja, maar hoe kun je nou Robin Prupper nou zo vrij laten? Het is de beste kopper bij Twente.
5: Ja, dat
3: onvoorstelbaar. Wat is het voor carnavalsvereniging uit Slowakije? Dat kan toch niet, jongens?
5: Ja, nou, je zei vorige week al na de uitschakeling van FC Twente... van nou, Twente gaat heel dik en ruim winnen van Dutch. Nou, het is nog dikker geworden. Want er is een eclatante zege voor FC Twente. Want Twente staat met 6-0 voor. En we moeten nog een minuutje of 15. Trouwens, ik las ook dat Prupper over die wedstrijd bij Emmen... dat het warm was en op een bijveld.
3: Ja, het was warm,
5: en dat het, nee, maar dat het heel lastig was met z'n allen om zich daarvoor op te laden. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, toch?
4: Ja, tuurlijk kan je daar iets bij voorstellen. Als je altijd gespeeld hebt en je bent op die leeftijd... en je wordt met een bepaald verwachtingspatroon teruggehaald... en je komt doordat de Nijstad zich geweldig ontwikkelt... kom je op de bank terecht. En hij moet... Kijk, Prupper is nuttig en dan moet hij topfit zijn. En dan moet hij vertrouwen uitstralen. Die aanvoerdersband, die staat hem wel. Dus wat dat betreft, daar hoef je niet druk om te maken. Maar het is altijd vervelend als je als oudere speler niet meer in de basis staat.
3: Overigens is Dynamo Kiev tegen Karabach 1-0 geworden voor Kiev. Die wedstrijd is al afgelopen. Karabach ook een rode kaart gekregen. Volgende week return nog in Baku in Azerbeidzjan. En dat wordt dan de tegenstander voor FC Twente in de play-off om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Want ja, dit tweeluik is beslecht met de 6-0 tussenstand. Ja, het kan misschien nog 6-1 worden, want hier is Dutch met een kans. Ah, Lars Unnestal nog met een paar keer. Toch een mooie redding nu ook weer. Hij laat het er ook wat mooier uitzien dan het daadwerkelijk is, toch Jan?
4: Ja, nee, maar wat wij zeiden, we moeten het vanavond hier in Enschede doen. Want voor hetzelfde geldt, kijk, als je die kansen met die Unnestal, haalt hij er toch weer een paar balletjes uit. Waar je denkt, als die erin vliegen op 2-0 of 3-1, dan wordt het weer een uitwedstrijd heel lastig. En nu houdt hij in ieder geval hoop ik dat ze de nul houden en dat ze ruim gaan winnen.
5: En waar, stel dat Twente tegen Kiev moet spelen, waar wordt die wedstrijd gespeeld?
3: In Lublin, dat Polen. Is een stad in Oost-Polen, Jan kent het.
4: Ja.
3: Ja, is ook heel erg tegen de grens van Oekraïne aan. Het is een Ja, hele grote stad. Het schijnt qua... ja, want we hebben een stukje geschiedenis al gehad over Dutch. Maar Lublin is, ja, was toen de tijd. In, ja, net na de eeuwwisseling was dat rond 1100. Was dat de grootste stad van Polen. Was Polen het grootste rijk ook van Europa. En Lublin was toen de belangrijkste stad. Dus dat is... Ja, ben je er ooit geweest, Jan, of niet?
4: Ja, ik ben er wel eens in de buurt geweest. Maar niet echt daar in de stad zelf. Want Polen was... Wij hebben heel veel van die ploegen daar gezien. En ook talenten gezien vanuit het Poolse. En we hadden met Bednarek natuurlijk toch... Met Lech Poznan hadden we daar hele goede contacten. Ah, dus het, ja, we kennen wel het Poolse voetbal. Maar...
1: Nou, goede maar!
3: Oh, oh. Dat zou ik hem aan kennen,
1: ja, ja, ja, ja, ja.
3: Oh, oh, oh.
1: 81 minuten. Dit was wel de mogelijkheid voor Nazi Unuar. Komt goed naar binnen, probeert te schieten. Maar ja, de bal gaat een metertje of vijf naast. Trouwens, over die Bednarek gesproken. Volgens mij heeft ook ooit ene Jan Bednarek hier nog een paar maanden gelopen. Maar die mocht toen niet mee trainen, toch?
4: Nee, die hadden ze bij de academie gezegd van... ja, als die wat oplopen, dan mag dat wel in die vakanties. En ja, die is later international geworden.
1: Ja. Dus, jarenlang in Engeland gespeeld.
4: Ja, zeker. Een grote speler in Polen. Dus wat dat betreft...
1: broertje van Filip, toch?
4: Ja, zeker. Het jongere broertje.
3: Ja. Nu zien we Prupper trouwens in balbezit. Die leidt balverlies, hoor. Daar komt een kans aan voor Dutch. Nou, en dan, ja, dan is Bart van Rooij wel weer teruggeplooid. Maar hier uiteindelijk toch het wegkoppen van Adelgaard. Twente moet niet heel slordig gaan worden. Ja,
1: welkom in Europa, Lucas Vennegoorl-Wesseling. Wel de vrije trap trouwens, terecht ook.
3: Dan wil gewoon iemand nog een rode kaart hebben bij Dutch.
4: Nou, met deze stand heb je ook altijd het idee van... Je ziet het aan de wissels die Dutch doet. Dat ze zeggen, ik ben blij dat ik eruit mag.
3: Ja, dat is ook zo. Nu Twente dan nog misschien op jacht naar de zevende treffer. Hier is Thomas van der Belt.
1: Van der Belt speelt de bal richting Bruns. We zitten in de 82e minuut van de wedstrijd... bij die 6-0 voorsprong voor FC Twente. Keulen, Vennegoorl-Wesseling. Bereikt dan Keurleu niet. Dan wordt de bal weer teruggespeeld door Dash. En dan een blinde bal richting de voorwaarts. En zo komt Dash nog in balbezit. Dan wordt de bal meteen weer diep gespeeld. Maar dit is ook een bal, zeg. Tjoh, dit is
4: kijk eens,
1: ja, hoe groot het veld is.
4: Hoe groot het ruimte, nou, en als Twente dus dat tussendoor gaat combineren, Bert. Ja, dan heb je een mooie avond.
1: Maar er is ook niemand die het bij elkaar houdt. En volgens mij is dat het makkelijkste om het bij elkaar te houden. Maar ja, die vroege voorsprong van FC Twente.
4: Ja, ging te snel.
1: En daarna de 2-0. En dan hink je eigenlijk op twee gedachten. We moeten nog iets van de wedstrijd maken. En dan na rust snel de 3-0. En dan viel ook nog de 4-0. En inmiddels staat er dus 6-0. Staat er een grote score op het bord hier in de Grolsvesten. Linsson komt hier in balbezit. Krijgt de vrije trap mee. Wordt omver gekegeld door een middenvelder van de Slowaken. Dan de bal meteen diep gespeeld door Van der Belt. Er zit er weer een speler tussen. Daardoor komt Unuvar in eerste instantie niet in balbezit. Unuvar heeft iemand voor zich, speelt de bal breed richting Van der Belt. De scheidsrechter loopt in de weg. Van der Belt richting Bruns. Bruns diep op de helft van Dash. Speelt de bal breed richting Prupper. Prupper speelt de bal diep richting Adelgaard. Adelgaard richting Unuvar. Unuvar kijkt, speelt de bal meteen door. Dus een handig overstapje van Van der Belt. Niet begrepen door Vennegoorl, Wesseling en Linsson. En daardoor is de bal voor Dash. Maar ja, die... hebben de bal maar van korte duur, want de bal die wordt een keer naar voren gepeerd. En dan is daar Bruns weer. Nu krijgt Dash nog een vrije trap. 6-0. Gaat er nog een doelpunt bij komen? Dat is de grote vraag.
3: Daartoe hebben we nog 7 minuten voor een zevenklapper van FC Twente op Dash. Met wel balbezit voor de Slowaken nu. Maar ik heb zo'n gevoel dat er nog wel een zevende treffer gaat komen. Zeker de gretigheid van Vennegoorl-Wesseling of Unuvar. Ja, Vennegoorl-Wesseling maakte vorige week een schitterende kopbal. Moet gezegd in Budapest tegen Ferencváros. Dat was... hogeschoolkoppen, wat zijn vader natuurlijk als geen ander kon. Die heeft ze op een ander niveau in Europa wel gemaakt. Ik kan me nog wel een kop al uit bij Monaco herinneren. Die toen ook heel belangrijk was voor PSV in bepaalde fases. Jan Vennegoorl-Wesseling ooit nog actief op het WK 2006. En dat is...
1: Ik heb ooit een werelditem gemaakt samen met Bart Kief. Want we waren daar aan de TTC.
3: Ja.
1: En toen hadden we een eindredacteur van... Goh, hebben jullie nog een item? Nou, op een gegeven moment, ja, natuurlijk hebben we wel een item. Wij de straat in van daar aan de TTC. Om de mensen te vragen van... Goh, kennen jullie Jan Vennegoorl-Wesseling? Dat hebben we even een half uurtje gedaan. En vervolgens hebben we dat doorgezet richting Hengelo, dat itempje. En vervolgens zei de dienstdoende eindredacteur... Wat een fantastische ingeving, wat een fantastisch item... En we waren net 20 minuten klaar. Maar goed, dat moest ik even denken aan de TTC en Jan Vennegoorl-Wesseling. En Co Adriaans een keer bij Porto. Want Vennegoorl stond toen in de belangstelling van
5: Porto. En Porto speelde toen een oefenwedstrijd in Stevo. En, of in Geefster bij Stevo. Toen mocht ik Co Adriaans interviewen. En Vernegord of Wesseling vond hij wel een fantastische naam. En voor de rest maakte Co er een fantastisch verhaal van. Maar goed, dat is dus de vader van Lucas. Jan Vernegord of Wesseling heeft best wel een belangrijke functie bij PSV, toch, Tijmen?
3: Ja, zeker. Hij is daar zeg maar de technische man van jong PSV. Hij gaat daar over alle spelers. Het is natuurlijk een geweldige club qua kader rondom dat eerste elftal. Aaron Stewart is de man voor het eerste elftal. En Jan Vernegord of Wesseling doet eigenlijk vrijwel alles met Stijn Schaars bij jong PSV. Moet daar ook voor het selectiebeleid gaan kiezen eigenlijk. Dus ja, spelers die echt niet doorbreken bij PSV 1, die moet hij doorselecteren. Zo is er vandaag bijvoorbeeld een speler richting Cambuur gegaan.
5: Ja, die spits. Die is wel bruikbaar, denk ik.
3: Guadane, denk ik. Die is naar Cambuur gegaan. En zo is het de taak voor Jan Vernegord of Wesseling om te beoordelen of ze goed genoeg zijn voor het hoogste niveau. Als hij kijkt naar zijn zoon, dan heeft hij daar wel echt wel zijn twijfels over gehad. Hij vond eigenlijk dat er vorig jaar meer minuten voor hem zouden moeten zijn. Hij heeft hem eigenlijk geadviseerd om naar de Graafschap te gaan. Dat was ook rond deze winter. Maar toen was Lucas Vernegord of Wesseling geblesseerd en dat zou een week of vier gaan duren. Oh, daar is nog een moment van Keulen op de enkel. Wordt nog even bekeken, maar dat is uiteindelijk niet als dusdanig beoordeeld. Een beetje een soort Robbins situatie. Maar net iets minder erg. Keulen die net iets te laat is. Maar Vernegord Wesseling zou dus naar de Graafschap, maar raakte toe geblesseerd. Nu heeft hij zijn minuten te pakken bij FC Twente. En komt hij misschien wel in doelrijke positie nu met de bal voor Piazza.
5: Goeie opening van der Belt. Piazza speelt de bal naar Van Rooij. Van Rooij speelt de bal weer terug naar Piazza. Piazza ineens door richting Linsson. Linsson naar Van Rooij. En zo tikt FC Twente de bal lekker rond in deze fase van de wedstrijd. Adelgaard probeert Unnevar te bereiken, maar dit was te opzichtig en dus makkelijk verdedigd. En Unnevar, dat doet hij goed. Balverovering op de helft van de tegenstander, altijd goed. En Unnevar, schiet hij hem binnen? Nee. Tweede keer dat hij uitkomt in kansrijke positie. En de tweede keer dat hij een schot los waar je van denkt van wat voor gedachten zat erachter. Een zwabbenbal die steeds verder van de goal afdwarrelt. En dus de mogelijkheid voorbij voor Unnevar. Maar die zat er wel goed tussen. Altijd goed voor de statistieken natuurlijk. Een bal veroverde op de helft van de tegenstander. Unnevar met het schot. Maar Unnevar, het was een matige inzet, toch Jan?
4: Ja, dat zijn typisch spelers die komen erin. En dan is hij al twee keer naar binnen gekomen. En dan kan hij met rechts in de hoek, in de verre hoek krullen. Maar hij wil voluit schieten. Allebei die ballen vliegen gewoon een meter of vijf tot tien.
3: Hij heeft een wijdbal gezien.
4: Ja, daarom zeg ik, kijk nou wat je collega doet, een binnenkantje, dan is het al prijs. Dus ja, wat dat betreft begrijp je wel als je invaller bent dat je van alles goed wil doen. Maar Unnevar, linkerspits en de snelheid, het is in de combinatie geweldig. En in de kleine ruimte zal die waarschijnlijk de beste zijn. Maar op een grote afstand en als invaller voor Urias zetten, ga je er wel op achteruit.
3: Ja, absoluut. Want Urias zetten heeft met name de intrinsieke snelheid ook om mannetjes voorbij te lopen met een simpele kapbeweging. Unnevar nu met de bal terug richting Aske Adelgaard. Adelgaard nu met de bal breed richting Prupper. Prupper, de kapitein die nu de bal meegeeft aan Max Bruns. Bruns nu eventjes met de opening naar Bart Van Rooij. Die toch ook wel even een lekker gevoel zal hebben dat FC Twente de 0 heeft gehouden. Gaat die blijven? Dat is de grote vraag. Ja, de topclubs hebben belangstelling. Maar het prijskaartje van Bart Van Rooij schrikt toch ook wel af.
5: PSV heeft Kostic.
3: Ja, die hebben Kostic nu gehaald als linksback. Inderdaad. Ze hebben aan de rechterkant misschien ook nog wel een probleem. Al komt de Des nog wel weer terug van een kwetsuur. En Mauro Junior zal dan misschien wel naar het middenveld gaan bij de Eindhovenaren. Nu Prupper in balbezit. Die krijgt hem dan weer terug van Adelgaard, wilde ik zeggen. Maar die kiest een stationnetje verder. Max Bruns.
5: Balbezit voor Van Rooij in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Twente weer op de helft te vinden van Dutch. Zoals zoveel en zo vaak vanavond. Er wordt de bal gespeeld door Van der Belt richting Adelgaard aan de linkerkant van het veld. De loopactie is van Keulen. Daar zit een speler van Dutch tussen. En dus Twente in de achtervolging. Er wordt de bal weer teruggelegd en dan weer blind naar voren geschoten. En dan is het balbezit voor FC Twente. Zo lijkt het in de eerste instantie. En zo zie je waar Prupper kwetsbaar is als hij ver van de goal speelt. En tegenover een snelle tegenstander staat. En dit doet dan Adelgaard weer goed. Die helpt Robin Prupper. Ja, dit is het makke of het manco van Robin Prupper. Hè?
4: Ja, maar dat komt natuurlijk ook nog een keer bij dat hij weinig ritme heeft en fysiek nog niet helemaal top is. Dus dat, je kan het ook niet verwachten. Dit is altijd al zeg maar zijn probleem geweest. Maar positioneel staat hij vaak goed en dat kan hij corrigeren. Maar ik denk dat hij heel blij is dat hij vanavond onderdeel is en 90 minuten heeft gespeeld.
5: Even naar, want je zei al, John van der Brom is een trainer die niet veel wisselt. Hij heeft vanavond veel gewisseld. Deze wedstrijd, ja, Twente maakte toch 6 tegen Dash in Europa. Hoe wil je dan, hoe gaat Twente dan komende zondag spelen?
4: Nou, ja, wel anders toch? Er komen er wel een paar terug. Die, ik kan me niet voorstellen dat je dan met dezelfde zou beginnen. En, want deze tegenstander is kwalitatief natuurlijk een stuk
5: Nijstad
4: minder.
5: Nijstad zou dan wel spelen voor Bruns, denk je?
4: Nou ja, goed. Dan ga je toch. Kijk, Nijstad moet je niet helemaal afschrijven dat hij een keer een paar mindere wedstrijden speelt. Het is gewoon een van die grootste talenten die je in huis hebt. Maar de kunst is om hem aan de gang te krijgen. En dat hij zelf weet dat hij beter moet spelen. Nou, dat zal hij ongetwijfeld weten. Dus maar, het zal toch.
5: En Rots op 10?
3: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat hij tegen het middenveld van Heerenveen met Lindé. Ja, wat Jan ook zegt. Ik denk
5: dubbele
3: dat,
5: 6 gaat spelen.
3: Nou, hij gaat niet met en Wijdman en Rot spelen. Als Rot speelt, speelt Wijdman niet, denk ik.
4: Nee, één van die twee. Als hij op 10 gaat spelen in ieder geval. Maar ja, je kan met Rots. Hij heeft de laatste weken op rechts gewoon te weinig gebracht. Individueel. En misschien dat doelpuntje ook weer. Vaak. Je komt wat vaker aan de bal als je centraal speelt op 10. Ja. En voorheen, dan is het.
5: Hij speelt wel direct.
4: Nee, maar hij kan op die positie wel spelen. Alleen je moet kijken wat staat er bij de tegenstander. En je moet kijken wie komen er fit. Maar dit is natuurlijk wel een geweldige opsteker, deze uitslag.
3: Kijk, en Piazza gaat dit niet volhouden. Dus Piazza is denk ik de speler die niet zonder op de formule staat. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij wel dit centrum intact laat met Bruns en Prupper. Lemkin had een buikwandkwetsuur. Heeft zelfs een foto laten maken. Even afwachten hoe dat allemaal zijn beloop gaat krijgen. Was nog onduidelijk of hij erbij zou zijn zondag. Maar ik denk dat Nijstad gewoon met die 6-0 vanavond op het bord, dat hij volgende week zijn minuten gaat maken daar in Slowakije. Maar dat in de competitie voorlopig Prupper de voorkeur blijft genieten, Jan.
4: Nou ja, kijk, Prupper. Of die, kijk qua herstel, want die zal behoorlijk aangeslagen zijn na deze wedstrijd. Dat lijkt me vrij logisch. En dan krijg je Heerenveen uit. En die wedstrijd van vandaag, die heeft, laten we zeggen, ze zijn niet echt in de problemen gekomen. Ze hebben wat kansjes weggegeven. Oenestal heeft een paar keer moeten redden. Maar al met al is dit gewoon een geweldige uitslag internationaal. Dus deze ploeg, Dutch, heeft in de Conference League niks te zoeken.
5: Balbezit voor FC Twente. Adelgaard van der Bel staat helemaal vrij. Nu komt er nog niemand bij Van der Bel. Dan denk ik Van der Bel speelt de bal weer naar Keurler. Keurler speelt de bal naar Unovar. Unovar aan de linkerkant van het veld. Laatste minuut van de extra tijd loopt. De voorzet met rechts richting Lienston. En dan wordt hij nog weggewerkt. Dan doet dit Bruns goed. Komt Lienston weer in balbezit. Nou, Twente nog een keer met Van der Belt. Dit is aardig gespeeld. Lienston komt daar nog een 7e treffer aan. Nee, het schotje van Lienston wordt geblokt. Van Roy. Van Roy speelt de bal richting Piazza. Piazza, nu Keule. Nou, Piazza krijgt de bal terug. En is de bal ook kwijt. Want daar is het beste natuurlijk ook wel vanaf. Maar ja, Piazza toch 90 minuten gemaakt vanavond hier in de Grolsvesten. Twente heeft alweer de bal. Want bij Dutch zien ze het helemaal niet meer zitten. Dit is gewoon top eerste divisie, Jan. Waar we naar hebben zitten kijken vanavond. Desalniettemin, je moet wel 6 keer scoren. Dat heeft Twente gedaan. 2 voor rust en 4 na rust. En krijgt dus terecht applaus van het publiek. Twente gaat met een goed gevoel, denk ik, richting Heerenveen. En John van der Brom, de man die zo weinig wisselt, wisselde vandaag. En zijn ploeg die hij vanavond heeft opgesteld, heeft hem niet in de steek gelaten. En mensen die in de basis stonden voor het eerst, Piazza, Wijnman, Bruns en ook Prupper, hebben alle 4 gescoord. Ja. Wat betreft is dat wel een goed gegeven. En zijn we natuurlijk benieuwd hoe FC Twente komende zondag aan de competitie gaat beginnen. Maar dat is een tegenstander van een ander kaliber, toch?
4: Ja, dat lijkt mij wel. En deze ploeg die we vanavond gezien hebben, die zou in Nederland al problemen hebben om niet bij de onderste te komen als ze dit niveau aantikken. Dus wat dat betreft een hele zakelijke en leuke overwinning. En voor Twente is het nu opladen naar de volgende belangrijke wedstrijd.
5: Komende zondag, 16:45, Heerenveen uit voor FC Twente. Volgende week, dat is een formaliteit.
1: Met dank aan onze collega's Bert van Osser Tijmen van Wissingen uit analist Jan van Sta. Morgen zitten ze weer aan de tafel bij de Oosttribune op televisie, op YouTube en natuurlijk ook op onze andere online kanalen. Allemaal te zien bij TV Oost en RTV Oost Online. 6-0 dus voor FC Twente, dat dus de play-offs van die Conference League wel zal gaan halen. Kijken we nog even naar de andere wedstrijd die hier in Nederland gespeeld is. Ook Ajax wist te winnen in de Conference League. Ajax speelde, ik moet het even opzoeken, want het zijn een heleboel wedstrijden die gespeeld zijn. Dynamo Kiev tegen Karabach, dat heeft Tijmen ook al verteld. Het werd 1-0 en de winnaar van dat tweeluik zal dan de tegenstander worden van FC Twente. Dat wel door zal gaan naar die 6-0 zege tegen Dutch Dunajská Streda, zoals het voluit heet. Ajax speelde tegen Shelbourne en won met 3-1. Voor Ajax scoorde Mika Gorts uit een penalty. Wijndal in de eerste helft in de 22e minuut. En 5 minuten na rust Kasper Dolberg. Voor de volledigheid 6 minuten voor tijd. De tegentreffer van Shelbourne kwam van de voet van Daniel Kelly. Alle overige informatie, interviews later ook van de wedstrijd FC Twente tegen Dutch natuurlijk te vinden op onze website www.rtvoost.nl. En morgen natuurlijk ook meer in onze uitzendingen, ochtenduitzendingen op de radio en later ook de Oosttribune op televisie. Morgenavond ben ik er weer, want dan is het de keukenkampioendivisie die af gaat trappen. En dan zijn we daar natuurlijk live bij. Heracles Almelo speelt dan in de Venloze Koel tegen VVV. Vanaf 8:00 weer een Oosttribune met dan ook een live verslag van die wedstrijd. Dan ben ik wederom uw gast hier. Wat mij betreft graag nog een hele prettige avond. En graag tot een volgende Oosttribune op Radio Oost. Wat zullen we eens gaan draaien als laatste is dan de grote vraag. Nou, we kunnen bijvoorbeeld kiezen voor Jan Smits, Alan Clark en Glenn Faria. Want die hebben het over slapen.
0: De Oosttribune.

De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
4: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
3: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt onder controle. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water uit het Haringvliet over de brand uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en houdt zich bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakeren op straat. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester De Pla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder, Apollo Global Management, betaalt voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. EasyJet is in omvang de vijfde maatschappij van Europa en is aantrekkelijk vanwege de waardevolle start- en landingsrechten. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Hoor de natuur is vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift, net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie.

0: op prescan.nl.
1: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Het blijkt nu ook uit onderzoek. De grenscontroles bij Duitsland hebben voor een flinke toename in het aantal verkeersongelukken bij de grens gezorgd. De Duitsers houden vol dat de controles werken, omdat ze een afschrikkende werking hebben op mensensmokkel. Ja, van 30 ongelukken naar 124 ongelukken in een jaar, daar zou ik als mensensmokkelaar inderdaad wel van schrikken. Goedenavond, welkom bij het Oog. Over de situatie in Iran praten we straks met Mateen Abbasi uit Haarlem. Via zijn familie in Iran volgt hij de situatie daar op de voet. Muzikant Ton Scherpenzeel en producent Erik van Tijn herdenken Journey Kaagman. Ton Scherpenzeel speelde met haar in Earth and Fire en Erik van Tijn zat naast haar in de jury van Idols. Bij het KNMI zijn ze blij met de nieuwe beelden van de zon. U gaat straks horen waarom. En bij de World Pride wordt morgen een t-shirt gepresenteerd dat ervoor kan zorgen dat beveiligingscamera's je niet kunnen zien. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 6 augustus.
4: Jeez. Ja, hoeveel zitten we dan nu? 1,40. Nou, je kan hier staan, Martin.
2: Hij ging zelf maar eens polshoogte nemen, minister Karremans. En hij schrok hoe laag het water staat en snapt dat veel ondernemers schade lijden. Maar compensatie? Nee, die komt er niet.
4: Het is heel vervelend natuurlijk voor de mensen die dit treft. Maar uiteindelijk is dit ook deels onderdeel van ondernemersrisico.
2: Door de lage waterstand komen woonboten ook droog te liggen en die zijn daar niet voor gebouwd.
5: We hebben kieren en scheuren in de woning zitten. We hebben ramen en deuren die niet goed meer kunnen sluiten omdat ze niet meer in de kozijnen passen.
2: En riviercruises kunnen hun normale route niet varen. Dus doen ze hele andere steden aan. Maar welke dan?
6: Do you know where you are?
7: Here, absolutely not.
2: Ze zouden naar Keulen en Aken varen, maar kwamen nu in Dordrecht uit. Ook heel mooi, vindt deze man.
8: Dat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
2: Ook de natuur lijdt behoorlijk onder de droogte. De helft van onze bomen is er slecht aan toe.
8: Dat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
2: Ja, dat was dus de man die dat net over Dordrecht zei. Maar we nemen gewoon aan dat hij Dordrecht hartstikke mooi vond. Dan die bomen. De vallende bladeren is het nog daaraan toe. Maar bomen laten nu ook takken los om water te besparen.
9: Ja, dat kan al een klein takje zijn, maar overwegend ook een grote tak. En die valt op een fietser, op een auto of misschien op een woning. En dan heb je stormschade in de zomer zonder storm.
2: Ook vandaag waren er weer nieuwe natuurbranden, nu in de duinen van Ouddorp. Daar raakte een brandweerman gewond bij een aanrijding met een tankwagen.
10: Beautiful. Yeah, very beautiful. I like it. Be anxious to walk around with it.
2: Nee, dat was dus Dordrecht, dus nu gaan we even helemaal in de klut. We gaan even kijken, met die droogte en warmte is er ook een zonnige kant voor ondernemers en voor mensen, want we eten namelijk meer ijs.
11: In de zomer zeker één keer in de week.
2: Maar als het wat langer warm is...
11: Soms 2, ja.
2: En wat denkt u, blijft het bij 2?
11: Soms 3.
2: En dan als laatste in dit overzicht... het aandacht voor het overlijden van Journey Kaagman. Nou, dit was samen met haar band Earth and Fire haar grootste hit. Mede door het iconische blauwe broekpak dat ze toen droeg. Bij een uitzending van Idols trok ze het nog een keer aan.
12: Het hangt of in de kast of je gooit het weg. Nou, bij mij hing het dus nog steeds in de kast.
2: Kaagman was jurylid bij het talentenjachtprogramma. En daarbij nam ze geen blad voor de mond als een optreden haar niet beviel.
12: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland.
3: Dit was Nieuws Vandaag.
12: Ik ben er helemaal klaar mee. Ik mag gewoon vertrekken.
3: In de media.
2: En dan de krant van morgen, Ismaël de Bruin.
13: Israël houdt op de Westoever steeds meer Palestijnse belastinginkomsten achter en dat heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg daar, schrijft Trouw. Medicijnen raken op en patiënten kunnen geen behandeling betalen. Een man van 70 tikt op zijn borst en zegt: ik weet niet hoe lang mijn hart dit nog aan kan. Ik heb al 6 maanden lang geen medicijnen meer gekregen. Bij de apotheek zeggen ze telkens: we hebben de medicijnen niet. Het is een wonder dat ik nog leef.
2: Van de 1200 belangrijke medicijnen die er normaal op voorraad zijn, zijn er 160 helemaal op, zegt een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Vooral duizenden kanker- en nierpatiënten en mensen met diabetes of andere chronische aandoeningen worden getroffen hierdoor. Zonder hulp wordt de patiënt steeds zieker, zegt een arts, tot God hem redt of hij sterft.
13: Is het voor het klimaat beter om een benzineauto eerst op te rijden? Meestal niet, dat ontdekt een wetenschapper, zo meldt de Volkskrant. De onderzoekers publiceerden hun resultaten in Science. Ze berekenden hoeveel CO2 er vrijkomt bij het produceren van en rijden met diverse modellen benzine- en elektrische auto's. En wat er verandert als iemand overstapt op elektrisch als de benzineauto nog functioneel is.
2: En wat blijkt, zelfs met een gloednieuwe benzineauto kan de overstap naar elektrisch 58% CO2-uitstoot besparen. En daarmee zetten de auteurs een streep door het idee dat je voor het klimaat een benzineauto het beste kunt oprijden. Meteen overstappen op een elektrische auto is absoluut het beste voor het milieu, zegt een hoogleraar.
13: We hebben het geprobeerd, maar het is ons niet gegeven, schreef rabbijn Lodi van de Kamp afgelopen weekend in het Nederlands Dagblad. Hij doelde op het openbaar herdenken van de Holocaust. Een paar dagen eerder werd in Rotterdam een herdenking van de deportatie van Joden in de oorlog onderbroken door demonstranten die riepen Free Palestine en stop de genocide. En dus stelt Van de Kamp voor om het herdenken niet langer in het openbaar te doen.
2: De directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël is het niet met hem eens. De Joodse gemeenschap heeft geen probleem. Moeten wij ons dan aanpassen, zegt hij tegen het ND. Als we dat wel doen, zouden we anderen pleasen. Bestuurders en politici moeten ruggengraat tonen door te zeggen tot hier en niet verder. Dat we niet wegkijken van de kleine groep roeptoeters.
13: Een geel gazon en verdorde planten en struiken. De hete en droge zomer eist zijn tol in de tuinen. Repareren heeft weinig zin, dat vertelt tuingoeroe Ben van Ooyen aan de Telegraaf. Hij vindt dat we de tuin heel anders moeten inrichten. De bodem is bijvoorbeeld een belangrijke factor.
2: Hij zegt, water op puur zand zakt onmiddellijk weg, terwijl het op klei juist blijft liggen. Zorg dus voor een gemengde en levendige bodem waarin compost en GFT-afval is verwerkt. Zo'n structuur houdt water vast. En er moet ook lucht in zitten, dus houdt de worm in leven.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joyride, gezongen door Mr. en Mrs. 5 maanden geleden begon de oorlog in Iran en de VN meldt nu dat sinds maart al 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Demonstreren durft de burgerbevolking niet meer. En de vraag is sowieso, hoe is het leven voor de Iraniërs nu? Martin Abid Bassi is Nederlands Iraniër en gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem in het dagelijks leven. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: En u volgt de situatie daar via uw familieleden in Teheran, hè, wonen die in de hoofdstad?
1: In Teheran, ja, in de grote steden wonen zij. Ja. In Teheran, en je hebt een paar grote steden om Teheran heen en daar wonen zij ook, ja. Ja.
0: En het internet in Iran was lange periode geblokkeerd, hè, dat, ja, in hoeverre kan je nu wel weer contact hebben met je familie?
1: Nou, gelukkig is internet weer terug, zo goed als terug, want het is altijd wel goed om te bedenken, Iraans internet is natuurlijk anders dan wat wij hier kennen. Het is niet vrij, dus mensen kunnen niet zoals bij ons gewoon inloggen in hun internetomgeving en gewoon doen wat ze willen. Dus de internetverbinding is terug, maar mijn familie en eigenlijk iedereen in Iran die fatsoenlijk verbinding wil leggen met buitenlandse websites, die moet een VPN-verbinding kopen. Dat zijn gewoon of abonnementen of eenmalige kosten, wel vaak hele hoge kosten die ze moeten betalen om ook gewoon de apps die wij hier kennen, zoals WhatsApp of Instagram, die we vaak gebruiken om met elkaar in contact te komen, te gebruiken. Dus het is gelukkig wel de afgelopen weken gelukt om met ze in contact te komen, maar dus wel vanuit hun met best wel dure VPN-verbindingen.
0: Ja, want wat betalen ze daarvoor, weet je dat?
1: Ja, ze betalen vaak toch wel zo'n 5% van hun maandinkomen eraan. En als het een abonnement is, wat je voor iets wil betalen, wat eigenlijk hun grondrecht is, vind ik, maar gewoon vrij en open internet is iets wat iedereen over de hele wereld zou moeten hebben. Ja, is dat best wel veel. En vooral als je kijkt naar de economische situatie in Iran, waar het al heel moeilijk is. Als je daar ook nog moet gaan betalen voor zoiets waar je eigenlijk niet zou voor moeten betalen, dan is er niet zoveel geld. Ja, dat is wel heel lastig. Ja.
0: En durven ze dan vervolgens ook open met jou te spreken over de situatie? Ik bedoel, is dat veilig via WhatsApp jouw dingen laten weten?
1: In principe niet. Ja, kijk, het moet wel weten, zo'n VPN-verbinding is wel veiliger dan een normale verbinding. Maar ik merk wel dat als wij met familieleden spreken, als ik of mijn ouders met familieleden in Iran spreken, dat iedereen best wel terughoudend is. En dat snap ik ook wel, want we zien ook dat mensen die of op straat tijdens demonstraties, maar ook online heel kritisch zijn geweest de afgelopen jaren tegenover het regime. Ja, die worden opgepakt. En je hoorde het net, meer dan 50 mensen zijn de afgelopen weken geëxecuteerd. En ik las vandaag ook weer dat er uit mijn hoofd 13 mensen zijn opgepakt met vaak toch wel valse beschuldiging dat ze agenten zijn van de Mossad. En je weet, als je in Iran wordt opgepakt en je wordt beschuldigd van spionage voor een buitenlandse inlichtingendienst, ja, dat is, dan weet je wel wat er met je gaat gebeuren. Dan zit je of heel lang vast of je wordt geëxecuteerd.
0: En jouw familieleden, wat zie je wel vertellen? Wat is het beeld? Hoe is hun dagelijks leven beïnvloed door deze oorlog?
1: Ja, niet op een positieve manier. Eigenlijk zelfs op een hele slechte manier. Je moet je voorstellen, deze oorlog is helaas niet alleen slecht geweest voor het regime, want aan het begin zagen we dat vooral overheidsgebouwen werden geraakt, maar ook de topmensen die werden geliquideerd. Zelfs de hoogste leider die is natuurlijk op de allereerste dag omgekomen. En daar is niemand rouwig om, ook niet binnen mijn familie. Alleen op een gegeven moment werd er ook civiele infrastructuur werd geraakt, zoals energiecentrales en allerlei dingen die nodig zijn voor mensen hun dagelijks leven. En dat merken ze dus wel. Toen ik een paar dagen geleden met een familielid in Teheran sprak, die zei, ja, bijna iedere dag valt de elektriciteit een paar uur uit. En dat is een combinatie van dus die aanvallen van de afgelopen weken, maar ook wel door mismanagement van het regime zelf. De afgelopen jaren hebben ze heel weinig aandacht gegeven aan het moderniseren van het elektriciteitsnetwerk. Iran is een land met heel veel zonlicht, maar er wordt heel weinig gebruik gemaakt van hernieuwbare energie. Die combinatie van mismanagement, maar ook heel veel corruptie en de aanvallen van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat mensen regelmatig, eigenlijk bijna dagelijks nu, ik wil zeggen internet blackouts, maar dat hadden we natuurlijk al, maar elektriciteits blackouts hebben gehad. En dat heeft echt wel effect op hun dagelijks leven. Vooral nu, het is heel heet, het is zomer in Iran, het is heel heet. Dus als er een paar uur per dag de airco in je huis uitvalt, ja, daar heb je heel veel last van. Vooral als je ziek, oud of een andere kwetsbare positie.
0: En hoe is het met boodschappen? De vraag is natuurlijk, heb je voldoende geld om boodschappen te doen, maar zijn er ook wel nog voldoende spullen?
1: Ja, er zijn nog wel voldoende spullen, vooral op de zwarte markt, wat dan veel duurder is dan de normale prijs. Maar inderdaad, zelfs dagelijkse boodschappen bekostigen wordt steeds moeilijker. Want de kosten in Iran die stijgen echt per dag. Ik las vandaag nog dat de inflatie afgelopen jaar ongeveer richting de 90% gaat. En een inflatie als term is vaak een beetje abstract. Dus ik leg vaak aan mensen uit, ja, 90% betekent dus dat de prijs bijna verdubbeld is van eenzelfde product. Dus als je een kilo tomaten bij wijze van vorig jaar kocht voor een euro, kost het nu dan 2 euro. Nou, dus dat is niet voor te stellen, omdat de lonen niet zo hard stijgen. Dus dagelijkse boodschappen zijn al heel duur geworden. Dus mensen moeten keuzes maken. Koop ik een stukje vlees of koop ik wat rijst? En ook mijn familie die toch wel tot de middenklasse hoort, dus financieel nooit heel lastig heeft gehad, die begint ook steeds meer te voelen dat het echt heel, heel slecht gaat met de economie in Iran.
0: En vrezen ze ook de bomaanslagen vanuit de Amerikanen? Of, het zijn vooral militaire doelen, infrastructurele doelen, maar vrezen ze ook dat het dicht bij hun in de buurt komt?
1: Ja, want Teheran is natuurlijk best wel een dichtbevolkte stad. En als een politiebureau wordt geraakt in de stad, wat is er regelmatig is gebeurd, en dan kan je een discussie met elkaar hebben over of dat dan rechtmatig is of niet om een politiebureau te raken. Nou, het hoort natuurlijk wel bij het regime, dus je zou ja kunnen zeggen. Maar ja, je zou daar maar in de buurt wonen. En ik heb ook een paar keer van familieleden gehoord dat ze explosies hebben gehoord, of als er een impact is een paar kilometer verderop, ja, dan voel je de trillingen nog steeds. En dat is wel heel angstig. En ik hoor van ze over slaaploze nachten, of constante angst hebben dat er iets met ze gebeurt. Want je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
0: En aan het begin van de oorlog, 5 maanden geleden, was er ook bij veel mensen wel een soort juichstemming. Van nou, fijn dat de Amerikanen dit doen, er is perspectief. Ja. Hebben ze nu het gevoel dat er perspectief is?
1: Nee, helemaal niet. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb mij altijd heel fel uitgesproken tegen militair ingrijpen. Maar zelfs ik was aan het begin soort van hoopvol van, nou, misschien gaat dit iets veranderen. Maar ja, we hebben ook gezien dat dit helaas ook in Iran niet anders is dan andere delen van de wereld. Dat militair ingrijpen niet gaat helpen. Maar ook als je kijkt naar de mensen in Iran, inderdaad, toekomstperspectief, het is niet anders geworden dan voor de oorlog. Sterker nog, er is zoveel schade aan het land, zoveel schade aan de infrastructuur, dat waarschijnlijk nog heel veel jaren en heel veel geld gaat kosten om dat te herstellen. En de mensen in Iran hadden het al zo moeilijk en er was al zo weinig toekomstperspectief voor hunzelf en voor hun familie. Ja, het is eigenlijk alleen maar slechter geworden. En ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
0: En als je nou kijkt naar wat er politiek gebeurt, zou Iran een overeenkomst hebben met Oman, een land dat ook grenst aan de straat van Hormuz?
1: Ja.
0: Wat kan zo'n afspraak betekenen? En wat kan het dan ook voor de mensen in Iran betekenen?
1: Ja, ik hoop dus dat als er een deal komt, dat de economische situatie in Iran dan misschien wat beter wordt. Dus
0: ja, want wat spreken ze af dan?
1: Ja, ze zijn nu aan het afspreken met elkaar dat de schepen dan langs de Iraanse en de Omaanse wateren gaan varen. En dat dan zou mogen zonder dat dat dan veiliger zou kunnen zijn dan nu. Nou, wellicht dat er ook een soort tol wordt geheven, dus dat ze daar dan geld aan kunnen gaan verdienen. Als dat misschien zorgt dat de blokkade op wordt geheven, dat de economie daar weer een beetje op gang komt, zou het dan misschien beter kunnen zijn voor de mensen in Iran. Maar als er alleen een deal wordt gesloten met Oman en de Amerikanen zijn hier betrokken, ja, dan zijn die sancties die de economie van Iran raken, die door de Amerikanen en eigenlijk de rest van de westerse wereld is opgelegd, ja, die worden niet opgeheven. En zolang die sancties er zijn, ja, zal de economie niet kunnen groeien, zullen de mensen niet iets van kunnen profiteren. Dus ja, ik heb nou niet echt veel hoop dat een deal met Oman het leven van de mensen in Iran verbetert. Ik hoop wel dat er op een gegeven moment een vredesdeal komt met een duurzaam wapenstilstand, dat er echt een deal komt en dat die deal wel ervoor gaat zorgen dat in ieder geval economisch iets beter wordt voor de mensen in Iran. En dat we daarna hopelijk ook kunnen nadenken dat het politiek ook beter wordt. Dus
0: dat want dat politieke, dat is ook wel interessant. Als je vandaag hoorde, de Iraanse president, die heeft gezegd dat de communicatie met de hoogste leider, de Ayatollah, eigenlijk de zoon van de vorige Ayatollah, dat dat nu moeilijk is.
1: Ja.
0: Wat zegt jou dat over wat er gaande is in dat regime?
1: Ja, dat bevestigt denk ik wat we bijna allemaal weten. Dat hij misschien niet overleden is, maar hij is wel of zwaar verwond of zwaar verminkt. Dus dat hij heel moeilijk in het openbaar kan verschijnen. Nou, daarom is hij waarschijnlijk ook de afgelopen maanden niet in het openbaar verschenen. Maar dat zegt wel dat die andere hele belangrijke groep in Iran, dus die revolutionaire garde, dat die eigenlijk nog veel machtiger is dan we misschien al wel denken. En die revolutionaire garde bestaat uit een stel hardliners, mannen aan de top die eigenlijk vooral willen dat dit systeem blijft. Het is heel corrupt, dus zij zijn niet alleen militaire macht, maar ook een economisch grootmacht binnen Iran. En zolang zij alle touwtjes stevig in handen hebben, ja, dan ben ik niet heel hoopvol dat het beter wordt voor de mensen. En als we dus horen dat zelfs de allerhoogste leider eigenlijk bijna niet kan communiceren, want dat zegt eigenlijk die president, ja, dan ligt het lot van de mensen in Iran in de handen van de revolutionaire garde. En dat is niet veel beter dan wat het een paar jaar geleden was.
0: Nee. Martine Abbasi, dank voor jouw verhaal over de situatie in Iran. Dank.

0: hoorde Journey Kaagman met Earth and Fire met het nummer Seasons. Vandaag werd bekend dat Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Ze had met Earth and Fire in de jaren 70 en 80 een aantal grote hits. Later leerde een nieuwe generatie haar kennen als jury in het televisieprogramma Idols. Daar hoorden we al wat fragmenten van in het nieuwsoverzicht. En ik sta bij haar rijke carrière stil met Ton Scherpenzeel, muzikant en ook een tijdje toetsenist geweest in Earth and Fire. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Erik van Tijn, muziekproducent en oud-Idols-collega. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, Ton Scherpenzeel, om met u te beginnen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Dat was in de midden jaren 80 ongeveer. Ik werkte al een aantal jaren samen met Bert Ruiter als hij produceerde. Onder andere Joep van het Hek en een soloplaat van mij. En voor Joep van het Hek schreef ik de muziek en hij produceerde dat. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van ja, er wordt zoveel gevraagd vanuit het zalencircuit en de evenementen en zo voor Earth and Fire. En ja, we zouden graag de band opnieuw willen oprichten om live te gaan spelen. De broertjes Koerts, dus de originele leden, die wilden niet meer meedoen. Zou jij keyboards willen spelen? Nou ja, ik was altijd al fan geweest van ze, dus dat was niet zo heel moeilijk voor me. Ik zei ja.
0: En wat herinner je van de samenwerking met Journey Kaagman in die tijd?
1: Ja, dat ging altijd heel soepel, vlekkeloos eigenlijk. Ze was altijd enthousiast. En heb ik eigenlijk een van de bands waar ik bijna nooit problemen mee heb gehad. En dat zegt wel wat.
0: En hoe kwam dat?
1: Hoe kwam dat? Nou ja, ze was heel toegewijd en ze had een soort van dualistische benadering. Ze was heel toegewijd en enthousiast over wat ze deed. Maar tegelijkertijd begreep ze de betrekkelijkheid van het vak. Dus je kan de ene dag kan je succes hebben en beroemd zijn en een week later kan je bijna vergeten zijn. En dat, die combinatie was heel wonderlijk. En dat heeft ze ontzettend gebracht eigenlijk. Ja.
0: En klopt het dat jullie samen uiteindelijk nog min of meer een golden retriever zijn gaan delen?
1: Nou, dat is niet helemaal juist, maar de grond is wel waar. Irene en ik, mijn vrouw dus, die hadden een golden retriever, Milan. En wij hadden een huis in Griekenland en daar gingen wij jaarlijks maanden heen. En Bert en Journey die waren echt hondenliefhebbers en die wilden graag op onze hond passen. Dus ja, wij stalden haar met vol vertrouwen altijd bij hun, want ze werd altijd heel goed verzorgd.
0: Ja, mooi. En Erik van Tijn, Journey Kaagman, die heeft u leren kennen achter de jurytafel. Misschien ook wel eerder, maar in ieder geval achter de jurytafel van Idols. Of kennen jullie daar voor elkaar ook al?
2: Ja, daarvoor heb ik Journey ontmoet in het bestuur van Konamis. Daar ging ik in zitten. Dat vond ik ook wel eens goed om iets te doen. En toen leerde ik Journey kennen. Zij was daar directeur. En ze was meteen, het werd meteen duidelijk hoe goed zij was bij de allereerste meeting.
0: Want dat is nu even voor de luisteraars, dat is nu wat Buma cultuur is, hè?
2: Ja, klopt. Dat is de voorloper ervan. En Journey die was op haar eigen manier ongelooflijk direct, maar ook heel makkelijk en open en heel grappig. En ik vond dat ze die vergaderingen ontzettend goed leidde. En daar had ik al meteen een goed gevoel bij haar. En ik heb ze natuurlijk pas echt goed leren kennen als je dan een aantal dagen achter zo'n jurytafel zit en er komen talenten voor je staan en je moet commentaar geven. En zoals zij dat ook deed, dat was natuurlijk ook meteen, ja, eigenlijk op dezelfde manier. En omdat je dan verblijft in een hotel, je zit een aantal dagen samen te werken, dan leer je elkaar gewoon echt goed kennen. En dan zijn we ook wel wat closer geworden daarna natuurlijk, tot het nog meer close werd. En vooral met Henk-Jan Smits ook erbij. We waren wel een soort goed trio.
0: En ze was dus direct als bestuursvoorzitter, maar ze was ook wel vrij direct in haar jurering. Daar was ze min of meer ook hetzelfde, zeg je. Dacht je af en toe ook wel eens, oeh, dit is misschien te direct? Hadden jullie het daar wel eens over?
2: Nee, daar hadden we het niet echt over. Kijk, in het begin moesten wij commentaar geven bij een auditie, maar wat helemaal niet het gewoon was. Normaal, als iemand een auditie komt doen, die komt staan en zingen of spelen, en die gaat daarna weg en dan schrijf je op wat je ervan vindt en je overlegt met de andere mensen die erover gaan. Maar nu moesten we meteen commentaar geven, en liefst ook een beetje pittig, zoals in het Engelse pop idol was. En wij moesten daar ontzettend aan wennen. En Juni deed het op haar eigen manier. En een goed voorbeeld is dat als zij wilde zeggen van, joh, het klinkt nergens naar, heb je jezelf wel eens geluisterd of zo? En dan zei ze gewoon, heb jij een cassette recorder thuis? Weet je, dat van ja, met andere woorden, je zou jezelf eens moeten opnemen en dan hoor je wat wij horen, namelijk dat het niet best is. En dat zei ze op zo'n, ja, toch aardige manier, dat het voor mijn gevoel nooit hard was wat zij zei.
0: Ja, Ton Scherpzeel, herken jij die stijl van haar?
1: Ja. Ja, ja, ze was altijd heel duidelijk, maar zonder kwetsend te zijn. Tenminste, en ze had ontzettend veel humor. Een soort van onderkoelde humor had ze. En wat mij nog steeds bijstaat, is haar lach. Ze had zo'n hele aparte achteruitlach. Zo van... en dat, ja, ja, dat vond fantastisch. Ja.
2: Klopt, inderdaad. Ja.
0: En hoe ging ze, Erik van Tijn, om met de bazen van Idols bijvoorbeeld?
2: Ja, zij had een natuurlijk al een hele carrière gehad. En ze was een ster geweest. Hè? Echt internationaal veel opgetreden. En zij was gewend aan dingen op televisie en ook live doen. En wij en ik vooral ook nog niet. En toen bij de allereerste live show, vlak daarvoor hadden we op de jurytafel allemaal papieren en pennen en zo dingen liggen van die we moesten opschrijven, die we moesten onthouden. En vlak voordat we live gingen, kwam er een productiemedewerker naar ons toe en die zei, jongens, even die jurytafel even opruimen. Oh ja, nou, dus wij doen het allemaal braaf, maar Journey niet. Dus de drie mannen wel, maar Journey die liet het gewoon allemaal liggen. En die had twee tassen met twee brillen en een telefoon en allemaal pennen. Een beetje een zootje eigenlijk. Maar goed, zij deed het gewoon niet. En toen was er nog 20 seconden voor live. Toen kwam de producent aanlopen en die zei echt wel boos, maar hij durfde ook haar naam niet te noemen. Hij durfde niet te zeggen, hey, Journey, ruim eens even op. Hij zei, ja, als ik opruimen bedoel, dan moet er ook opgeruimd worden. En Journey die keek hem stoïcijns aan en die zei, daar heeft Journey dus volkomen lak aan. En deed niks.
0: En liet het gewoon liggen.
2: Ja. Liet het gewoon liggen. En ik begreep eigenlijk meteen dat ze volkomen gelijk had. Want zij had het gewoon nodig. En ze had alles nodig wat daar lag. En ik had spijt, want ik had die papieren in mijn binnenzak gedaan en die pen en zo. Terwijl ik wilde eigenlijk ook af en toe even kijken. Maar ja, ik had het al weggestopt en we gingen al live. Dus, maar dat was een goede les. En zo ging zij ook gewoon heel op haar eigen manier, maar ook door iedereen geaccepteerd, haar eigen gang. En op een ontzettend charmante manier. Ja, dat was echt typisch Journey.
0: En hoe zou jij omschrijven wat zij uiteindelijk voor de Nederlandse muziek heeft betekend?
2: Nou, veel meer dan de meeste mensen weten, denk ik. Zij heeft ongelooflijk veel betekend, omdat ze in eerste instantie was natuurlijk een ontzettend goede artiest, een hele goede zangeres en haar band. En wat Ton ook zei, ik was ook fan van die band. Ik heb er helaas nooit bij gespeeld. Maar dat waren fantastische liedjes en dat was al ongelooflijk goed. En later heeft zij met een aantal andere zeer bevlogen muzikanten de BV Pop opgericht, om te zorgen dat popmuzikanten ook konden leven van hun werk eigenlijk. En in die tijd was dat zeer vooruitstrevend en hard nodig. En ja, ik denk dat heel veel muzikanten van nu eigenlijk zo verschrikkelijk veel aan haar te danken hebben. Onder andere aan Journey. Want Journey was een echte voorvechter, echt een ambassadeur van de popmuziek. Tot in de allerhoogste kringen streed zij door. Het was echt fantastisch.
0: Ton Scherpzeel, hoe zou jij het omschrijven?
1: Ja, ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van Erik. En ik vond het bewonderenswaardig hoe zij die switch heeft kunnen maken van popartiesten, zeg maar, naar besturen en dingen regelen en zakelijke zaken met Noordzee en Buma Cultuur. Ja, ik vond het bewonderenswaardig.
0: Ja, nou dank dat we met jullie over haar konden praten. Erik van Tijn en Ton Scherpzeel, veel dank.
2: Heel graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: En dan gaan we naar de zon, want er zijn nieuwe beelden gemaakt van de zon en die zijn ontzettend scherp. Het lijkt alsof je naar draaikolken van gas zit te kijken als je het ziet. En het is niet alleen mooi, het kan de wetenschap ook helpen bij het voorspellen van het ruimteweer. En daar hebben we in Nederland ook mee te maken op dagelijkse basis. Ivana van Leeuw is ruimteweerspecialist bij het KNMI. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, wat ziet u op die beelden van de zon?
3: Ik zie een extreem mooie detail die we nog niet eerder hebben gezien. Wat we eigenlijk zien zijn inderdaad die soort van draaikolken. En dit zijn kleine instabiliteiten die ontstaan in het plasma van de zon. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde mechanisme wat er gebeurt als de wind over het water waait. En er dan golven ontstaan. Dat is een soort van, kun je het daarmee vergelijken. En deze wervelingen die zijn heel erg interessant. Want die kunnen het magneetveld van de zon een beetje in elkaar draaien en vervlechten. Waardoor er heel veel energie opgebouwd worden die uiteindelijk ook weer tot een soort van uitbarsting kan komen.
0: En wat is dan het belang van deze informatie die je door die beelden krijgt?
3: Ja, ten eerste is het een mogelijke verklaring voor een al best wel oud raadsel. En dat raadsel is, waarom is de buitenste laag van de atmosfeer van de zon, dat noemen we de corona, waarom is die miljoenen graden warmer dan het oppervlakte van de zon? En op deze manier, met deze bevindingen, zou het kunnen zijn dat inderdaad deze instabiliteiten, dus dat magneetveld zou opwinden, dat het uiteindelijk weer zoals we tot uitbarsting komt en dat daar die energie en die hitte vandaan komt.
0: Ja, en dat heeft dan ook invloed op wat wij noemen het ruimteweer.
3: Ja, misschien niet zo direct om dat zo te zeggen, maar het ruimteweer is ook heel erg gelinkt aan alle magnetische processen die op de zon gebeuren. Het zijn wat grotere schalen als we het over de ruimteweer hebben. Dus deze foto's zitten we naar hele kleine schalen te kijken. En ruimteweer, dat zijn, dan hebben we het over uitbarstingen die op veel grotere schalen zijn. Dat zijn zonnevlammen. We noemen het ook, het zijn er ook coronale massa-uitstoten. En die komen ook doordat magnetische energie lange tijd opgebouwd zit en dan tot een soort van explosieve uitbarsting komt.
0: Ja, dus zoals wij weerverschijnselen hebben, zoals regen, sneeuw of hitte, is ruimteweer, zijn de dingen die u nu noemt, zoals de zonnevlammen, dat is wat je ruimteweer noemt met elkaar.
3: Ja, wat we, ja, ruimteweer, de definitie is eigenlijk van het effect dat de zon heeft op de directe ruimte van de aarde. Dus dan moet je denken aan de magneetveld van de aarde. De aarde heeft ook een magneetveld. Maar ook de bovenste lagen van de atmosfeer worden beïnvloed door de zon. En dat heeft dan ook weer invloed op bepaalde technologie hier op aarde. En natuurlijk effect op de maatschappij.
0: Ja, want heel even, op welke technologie heeft dat dan invloed? Ik bedoel, gaat dat om satellieten die worden beïnvloed door dat ruimteweer?
3: Ja, zeker. Satellieten zijn veel kwetsbaarder hiervoor. Zij staan veel dichter bij de zon. En ze worden niet beschermd door het magneetveld van de aarde. Waarvoor wij een fijne bescherming hebben voor de zon. Waar bijvoorbeeld waar het invloed op heeft, is inderdaad de satellieten. Die satellieten die zorgen ervoor dat wij goed kunnen navigeren op aarde. Maar het heeft ook invloed op hoe lange afstandscommunicatie werkt.
0: En zijn er dan ook seizoenen die, nou ja, die goed en slecht zijn, bij wijze van spreken, voor dit soort dingen?
3: Ja, je zou kunnen zeggen dat er een soort van twee seizoenen zijn. De zon heeft namelijk een cyclus van 11 jaar. Dus dat zijn lange seizoenen. Dan is het ene seizoen het meer actieve seizoen, waar de zon heel veel uitbarstingen heeft en waar je ook meer gevolgen zou hebben op de technologieën. En een rustiger seizoen, waar dat minder vaak gebeurt. Wij zijn net eind 2024 zijn we door het maximum heen gegaan. Dus het gaat iets rustiger worden. Maar dat betekent niet dat er niet nog steeds grote uitbarstingen kunnen plaatsvinden.
0: Nee, het maximum van die ene cyclus van 11 jaar bedoelt u dan?
3: Precies, ja.
0: Ja, want wel, ja, ik heb verder als consument van allerlei technologieën eigenlijk nooit last dat ik denk, oh, nu is het slecht weer in de ruimte of zo. Maar had ik dat wel moeten opmerken?
3: Als het heel heftig ruimteweer is, dan zouden we dat inderdaad kunnen merken. Bijvoorbeeld dat de navigatie niet goed werkt. In hele extreme gevallen zou het elektriciteitsnetwerk niet kunnen werken, doordat er heel veel spanningen in de atmosfeer gaan lopen, die dan ook in ons elektriciteitsnetwerk gaan lopen. Dus dan zou je zonder stroom kunnen zitten.
0: Ja, dat maar dat is nog niet gebeurd, of wel?
3: Dat is wel eens gebeurd in de geschiedenis in Canada. Dan hebben we het over meer dan 100 jaar geleden. Maar je kan je voorstellen dat nu met de technologieën die we nu hebben, waar we veel afhankelijker zijn van allemaal apparatuur, dat dit een veel grotere impact zou hebben.
0: En dat wordt gemeten met telescopen en satellieten en zo. En bestaat er dan ook zoiets als code geel of oranje in de ruimte? Dat elektriciteitsbedrijven worden gewaarschuwd of beheerders van satellieten worden gewaarschuwd?
3: Ze worden zeker gewaarschuwd. We noemen het niet een code geel of een code rood zoals met het weer. Maar er zijn wel een soort van verschillende schalen met hoe erg of hoe heftig het weer is, het ruimteweer. En het KNMI, wij hebben daar als taak voor dat wij de vitale sectoren hiervoor bewust maken dat deze gevaren er zijn. Maar ook dat er gewaarschuwd wordt in het geval van heftig weer.
0: En nu we deze beelden hebben, hè, nog scherpere beelden hebben van de zon. Dat is natuurlijk vast ook een techniek die zich verder ontwikkelt. Zouden jullie in de toekomst nog gedetailleerder naar de zon willen kijken om meer grip op dat ruimteweer te krijgen?
3: Altijd. Het antwoord is heel makkelijk daarop. Altijd. Want er zijn altijd processen die we nog niet helemaal begrijpen. De natuurkundige processen die gebeuren op de zon. En op dit moment, we moeten doen met de details die we hebben.
0: Ja, want wat zou u nog het liefst, u had het net over die enorme temperatuurverschillen, maar wat zou u nog meer willen begrijpen, met uw collega's natuurlijk?
3: Wat super interessant zou zijn, is als we een soort van voorlopers van die uitbarstingen, van die hele heftige uitbarstingen die de ruimte weer veroorzaken, als we dat al een soort van kunnen zien. Want ruimteweer is heel moeilijk te voorspellen. Het gebeurt vaak al. En dan moet je er tegelijkertijd al voor waarschuwen. Of je hebt iets van een uur om ervoor te waarschuwen. Dus als we een soort van voorloper zouden kunnen zien, zou dat heel nuttig zijn.
0: Ja. Nou, mooi. Ja, interessant beroep ook om de hele tijd die ruimte in te staren. Ook wel lekker, denk ik, zo af en toe, of niet?
3: Soms wel, ja.
0: Goed, Ivana van Leeuwen van het KNMI, ruimteweerspecialist. Hartelijk dank voor uw uitleg.
3: Graag gedaan.
0: Goedenavond.

0: De tranen drogen vanzelf, aldus Amy Winehouse. Een t-shirt met een speciaal patroon als opdruk dat ervoor zorgt dat beveiligingscamera's je niet herkennen. Dat t-shirt wordt morgen op de World Pride gepresenteerd om activisten uit de queer community die mogelijk vervolgd worden te kunnen beschermen. Hoe werkt dit? Dat ga ik vragen aan Martine Roel. Zij is van creatief bureau The Family. En dat bureau heeft dit bijzondere t-shirt samen met de World Pride en de Universiteit van Leuven ontwikkeld. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, een t-shirt dat je voor beveiligingscamera's onzichtbaar maakt. Hoe is dat idee ontstaan?
1: Ja, dat idee is eigenlijk ontstaan vanuit het inzicht dat in veel landen het demonstratierecht steeds meer onder druk komt te staan. Denk aan landen als China en Rusland en Turkije. En in deze landen worden pride-marsen verboden of met geweld uiteengeslagen. En autoriteiten die zetten hier slimme cameranetwerken in om deze activisten te identificeren en op te volgen. Dus demonstreren in deze landen is helemaal niet veilig. En de World Pride organisatie zocht eigenlijk naar een antwoord, een symbolisch antwoord meer op deze onderdrukking. En kwam zo terecht bij de onderzoekers van de KU Leuven. En toen hebben wij samen met hen en een universiteit de Rainbow Camouflage t-shirt ontwikkeld.
0: Want wat was het, is het vakgebied van die wetenschappers uit Leuven?
1: Ja, zij zitten in de onderzoeksgroep eVice. En dat is de onderzoeksgroep die zich bezighoudt met de artificiële intelligentie van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschap van de KU Leuven.
0: Jullie kwamen vast niet zomaar bij hen uit. Want wat waren zij hier al mee bezig met bepaalde technieken die hierbij konden helpen?
1: Ja, de techniek achter de Rainbow Camouflage is eigenlijk gebaseerd op een artikel van eVice uit 2019. En daar waren ze al bezig met het misleiden van persoonsdetecties in bewakingscamera's. En dat deden ze door een kleurrijke AI-gegenereerde afbeelding te gebruiken. En de Rainbow Camouflage, het t-shirt, dat bouwt eigenlijk dus voort op dit onderzoek, maar past een nieuwere techniek toe uit 2025.
0: Want hoe werkt die techniek dan?
1: De techniek maakt gebruik van twee AI-modellen. Het eerste AI-model zorgt ervoor dat het basisontwerp in zo'n 200 stappen geoptimaliseerd wordt. En dit eerste model past dus steeds het patroon aan. Terwijl het tweede model continu test of de drager nog als persoon wordt herkend. Dus dat eerste model gaat net zo lang door tot het tweede model in de war geraakt is. En dus de persoon niet meer herkend wordt door de camera. En dat resultaat is dan dus een shirt wat die persoonsdetectie ontregelt.
0: En kan je omschrijven wat je dan op dat shirt ziet? Hoe ziet die opdruk eruit?
1: Die nieuwe techniek van 2025 maakt het dus mogelijk dat we zelf een ontwerp konden kiezen en dat het model dat dusdanig kon optimaliseren zonder dat het oorspronkelijke ontwerp ingrijpend veranderde. En wij hebben dus zelf met een ontwerper gekeken naar een ontwerp wat goed zou passen bij dit onderwerp. En het ontwerp is geïnspireerd op de contouren van de landen waarin die onderdrukking nu het grootst is. Dus het ontwerp is eigenlijk een soort wereldkaart van de landen waar dit shirt eigenlijk het hardst nodig is.
0: En dan heeft iemand dat dus aan en dan een beveiligingscamera ziet dat, registreert dat t-shirt en dan wordt het beeld blur. Hoe gaat dat dan?
1: Nee, ja, die slimme camera's die detecteren dus personen en objecten en kunnen dan dus zo zien, oh, dit is een paal, dit is een fiets, dit is een mens. Maar door dus die techniek achter dat patroon scant de camera de mens, maar kan dan dus niet zien dat het een mens is. Dus eigenlijk slaat hij de persoon over, want hij ziet niet dat het een persoon is. En daar zit ze eigenlijk die beveiliging in dan.
0: Ja, en dat alle camera's worden dan door dit t-shirt misleid? Of zijn dat dan specifieke bepaalde camera's?
1: Ja, het is getest inderdaad op specifieke camera's die veel gebruikt worden in die landen. Maar het varieert natuurlijk sterk per cameramodel. En die gegevens zijn niet altijd openbaar, welke precies gebruikt worden in die landen. Dus 100% garantie kan de bescherming daardoor niet geven.
0: Nee, en ik kan me ook zo voorstellen dat de makers van beveiligingscamera's ook weten wat er in Leuven gebeurt. Dus zijn die hier dan ook mee bezig om hier weer wat op te vinden?
1: Zeker, ja. Ja, kijk, dit onderzoek toont eigenlijk de kwetsbaarheden in die AI-systemen aan. En doordat we laten zien wat er mogelijk is, kunnen die beveiligingssystemen daardoor uiteindelijk ook beter worden. Dus enerzijds inderdaad worden die camera's steeds slimmer, maar kan de beveiliging daardoor ook steeds slimmer worden.
0: Ja, dus dat is weer een nadeel dan eigenlijk. Ja.
1: Ja, dat gaat denk ik gelijk op.
0: Want wat ik me ook nog afvroeg, hè, als iemand nou een plofkraak of een overval wil plegen, kan die dan ook zo'n t-shirt aantrekken van jullie om niet op camera's herkend te worden?
1: In essentie zou dat kunnen.
0: Hebben jullie daarover gesproken met elkaar?
1: Kijk, in essentie inderdaad zou dat kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant ontwikkelen dus de beveiligingssystemen ook steeds mee. Dus dus daar waar die surveillance steeds beter wordt, wordt ook de beveiliging steeds beter. En het mooie is aan dit ontwerp, je kan het op 100.000 ontwerpen toepassen. Dus het is niet één ontwerp wat beschermend werkt. We kunnen dat die AI-modellen zo dusdanig vaak tegen elkaar laten bettelen dat er honderden, duizenden ontwerpen ontstaan die bescherming kunnen bieden.
0: Ja, en tegelijkertijd hoor ik tussen de regels door dat dit ook wel ergens symbolisch is, hè?
1: Klopt. Het is dus het is bovenal ook een sterk symbolisch statement, ook om de discussie over digitale privacy levendig te houden en ook om de activisten die demonstreren om zichzelf te zijn een hart onder de riem te steken dat we met ze meedoen.
0: En tot slot begrijp ik dat in Engeland ook wetenschappers hiermee bezig zijn. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Klopt. Twee weken geleden bracht The Guardian hier ook inderdaad een interessant artikel over uit dat zij ook bezig zijn met deze technologie. Dus het is een ontzettend actueel onderwerp en het wordt steeds vaker toegepast. Ik weet niet zeker of deze onderzoekers van KU Leuven nu ook nog doorgaan ontwikkelen. Maar de technologie waar we nu mee hebben gewerkt stamt uit 2025. Dus is al heel recent. Dus ik weet wel zeker dat zij daar ongetwijfeld ook mee verder zullen gaan. Maar ik weet zeker dat we hier nog mooie dingen van kunnen verwachten.
0: En morgen verkopen jullie dan t-shirts of delen jullie ze uit? Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Morgen zijn wij onderdeel van de sessie Pride Under Surveillance in de Human Rights Conference van de World Pride. En dan gaan er drie activisten uit China, Israël en Hongarije hun verhaal vertellen en hoe zij demonstreren ervaren in die landen en wat de gevaren zijn. En dan na afloop overhandigen we hen een shirt. En daarna is er een beperkte oplage nog beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is. En alle opbrengsten gaan naar de World Pride organisatie.
0: Martine Roel van Bureau The Family, dankjewel voor jouw uitleg. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van deze donderdag 6 augustus. Morgen zit Koen Verbraak hier en straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heerts naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is te gast.
2: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
1: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. En René Appel bespreekt de thema van presentator Sam Hagens.
0: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten

0: Gaat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het

0: De grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed